Job, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 22. Ik ben eerder een man die twijfelt aan zichzelf. Ik kan alleen maar klagen en in verbittering spreken. Daarom zeg ik, verklaar mij niet schuldig, Allerhoogste, of verklaar uw optreden tegen mij. Wat voor zin heeft het dat u onrecht doet en uw eigen schepsel verstoot, maar schurken in bescherming neemt? Hebt u ook maar mensenogen? Ziet u zoals wij? Is uw leven even kortstondig als dat van een mens? Waarom zou u anders zo mijn schulden opsporen, mijn zonden napluizen? U weet, ik ben onschuldig. Er is niemand die mij uit uw hand verlossen kan. Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd. En zomaar, ineens, gaan ze mij vernielen. Bedenk, als aardewerk hebt u mij geboetseerd. En laat u mij nu vervallen tot stof? U hebt mij gevormd van melkachtig zaad, dat stremt als kaas. Bekleed met huid en vlees. Geweven met been en zenuwen. U hebt mij leven en liefde geschonken en uw zorg heeft mijn leven beschermd. Maar dit was uw heimelijke bedoeling. Ja, dat weet ik nu. Indien ik zondig, beschermt u mij. En mijn ongerechtigheid ziet u niet over het hoofd. Als ik iets verkeerd doe, moet ik het ontgelden. Als ik iets goed doe, moet ik toch buigen. Ik zal mijn deel aan schande drinken. Als ik mij op u richt, dan bespringt u mij als een leeuw. Waarom? Om uw macht te laten voelen. Nieuwe grieven komen bij u op. Bezwaar op bezwaar volgt. Een onoverzienbare reeks. Waarom hebt u mij uit de moederschoot getrokken? Was ik maar gestorven voordat iemand mij zag, dan had ik nooit bestaan. Dan was ik zo van schoot naar graf gedragen. Is mijn leven niet kort genoeg? Laat me met rust. Of is die korte vreugde mij ook niet gegund, voor ik beland in een land van duisternis en schaduw, waarvan niemand terugkeert. Een land van diepste duisternis en schaduw van de dood, waar zelfs het licht nog duisternis is.

Job, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 20. Toen kwam Zofar, de Naamatiet, aan het woord en hij sprak: Zo'n veelprater moet een antwoord krijgen, anders denkt hij nog gelijk te hebben. Legt die onzin van jou ons het zwijgen op? Zou niemand tegen die laster in verzet komen? Jij beweert: Volgens mij ben ik rein, dus ben ik ook rein in uw ogen. Als God zich maar liet horen, zijn mond liet spreken, uitlegde hoe mysterieus zijn wijsheid is, hoe ondoorgrondelijk zijn daden zijn, dan zou je weten dat God je om rekenschap vraagt. Dacht je God te doorgronden, de Almachtige alzijdig te omvatten? Hij overtreft, wat wil je, de hoogte van de hemelen, de diepte van de Sheol, de lengte van de aarde, zelfs de breedte van de zee. Als hij aanstormt, je gevangen zet en veroordeelt, wie houdt hem dan tegen? Hij weet wie onoprecht is, moeiteloos doorziet hij de ondeugd. Een leeghoofd spreekt geen zinnig woord, een wilde ezel werpt geen tamme. Maar jij, bezin je, strek je armen uit naar God. Als je kwaad hebt bedreven, doe het weg, geef het geen onderdak. Dan kun je weer fier uit je ogen kijken, ben je zonder smet, vaststaand als een beeld, onbedreigd. Je ellende zul je vergeten. Je zult het je herinneren als water dat voorbij is gestroomd. Je wereld straalt glanzender dan de middagzon. Duisternis wordt dageraad. Zelfbesef keert terug, want er is weer hoop. 'S avonds loop je de ronde en je gaat rustig naar bed. 'S nachts zal niemand je wakker laten schrikken. Iedereen zoekt vriendschap met je. Maar de goddelozen teren weg in eenzaamheid. Ze voelen zich nergens geborgen. De dood is hun enige verlangen.

Job, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 25. Hier bracht Job tegenin: ach ja, kijk, hier zijn de wijzen met wie de wijsheid staat of valt. Ik heb ook verstand, net zo goed als jullie. Ik loop niet achter. Wie kent die leer niet? Mijn vrienden lachen om mij omdat ik God om een antwoord vraag. Ze lachen om de vrome en onschuldige. Ongeluk krijgt minachting op de koop toe. Daar houdt de gezeten burger het op. En wie struikelt, geven ze een trap na. Maar overweldigers bezitten een vredig huis. Degenen die God uitdagen zijn veilig. Met volle hand schenkt hij hun geluk. Vraag het de dieren, ze zullen het je zeggen. De vogels kunnen het uitleggen. Spreek tot de aarde, zij zal het je leren. De vissen vertellen het, allemaal weten ze het. Zo handelt God. Alle leven is in zijn hand. Elk wezen dankt aan hem zijn adem. Oren kunnen toch horen en smaak kan toch proeven. Wijsheid bij de oude van dagen, inzicht bij de hoogbejaarde. Bij hem is wijsheid en kracht. Hij doorziet en leidt de dingen. Wat hij omverhaalt, wordt niet herbouwd. Wie hij gevangen zet, komt niet meer vrij. Houdt hij het water tegen, dan verdort het land. Geeft hij het vrij, dan wordt alles overspoeld. Aan hem is de macht en de wijsheid. Zondaar en kwade genius zijn aan hem onderworpen. Raadsheren stuurt hij berooid de straat op. Rechters zet hij voor schut. Gordels van koningen maakt hij los en hij bindt een lendenschort om hun heupen. Ook priesters stuurt hij berooid de straat op en gezetenen brengt hij ten val. Adviseurs snoert hij de mond. Ouderlingen maakt hij kortzichtig. Machtigen maakt hij kwetsbaar en hij dompelt ze onder in smaad. Hij openbaart de diepten van de duisternis en brengt de schaduw van de dood aan het licht. Naties verheft en vernietigt hij. Volken verspreidt en verzamelt hij weer. Van leiders verbijstert hij het verstand en ze dwalen langs ongebaande wegen. Ze tasten rond in duisternis en waggelen als dronkaards.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Job, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 28. Twijfel je nog of ik alles zie, alles hoor, alles begrijp? Wat jullie weten, weet ik ook. Ik loop niet achter. Maar dit is mijn verlangen. Ik wil spreken tot de Almachtige en mij verdedigen tegenover God. Maar jullie, jullie pleisteren alles dicht met leugens. Jullie allemaal, kwakzalvers. In Gods naam, zwijg, als je tenminste nog een greintje verstand hebt. Luister liever naar mijn pleidooi, hoor mijn verdediging. Liegen jullie? Spreken jullie onwaarheid omwille van God? Wil je partijdig genoeg aan zijn kant gaan staan, zijn advocaat spelen? Kom nou, dat heeft hij door. Je kunt hem niet bedotten als een mens. Als je op valse gronden partij kiest voor hem, dan zal hij je leren, reken maar. Heb je dan geen ontzag? Huiver je niet voor zijn grootheid? Die wijze woorden van jullie zijn als as, als loszand is dat soort uitspraken. Hou je mond, laat mij aan het woord, wat er ook zal gebeuren. Ik ben bereid om elk risico te nemen. Ik zet mijn leven op het spel. Als God mij wil doden, ga ik hem niet uit de weg. Ik blijf mij verdedigen, recht in zijn gezicht. Dat alleen zal uitlopen op mijn redding, want een goddeloze durft zoiets niet. Luister goed naar mij, zet je oren open, want overtuigd van mijn recht geef ik opening van zaken. Als iemand mijn argumenten weerlegt, dan zwijg ik en geef ik mij gewonnen. Maar twee dingen vraag ik om niet voor u te hoeven wegkruipen. Haal uw hand boven mij weg. Bedreig mij niet. Houd uw pleidooi en ik zal antwoorden. Laat mij spreken en spreek mij niet tegen. Hoe talrijk zijn mijn misstappen, mijn zonden? Leer ze mij kennen. Waarom keert u zich af van mij en behandelt u mij als uw vijand? Wilt u een neergewaaid blad opschrikken, achter een dorre strohalm aanzitten? Waarom vraagt u anders zoveel rekenschap over mij, verhaalt u mijn jeugdzonden op mij, doopt u mijn voeten in de kalk, bewaakt u mijn gaan en staan en loopt u al mijn sporen na? Zoveel moeite voor iemand die verrot en vergaat, als een kleed dat door motten is aangevreten.

Job. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 22. Een mens, kind van een vrouw, beperkt van dagen, overstelpt met zorgen, een bloem die bloeit en verwelkt, vluchtig als een schaduw, onbestendig. Op zo iemand hebt u het begrepen. Zo'n kleine mens daagt u voor het gerecht. Wie kan iets reins uit het onreine halen? Niemand. Als het getal van zijn dagen en maanden eenmaal is vastgesteld, de duur van zijn leven is bepaald, dan kan hij dit niet overschrijden. Bespied hem dan niet meer. Gun de dagloner zijn vreugde en laat hem van het leven genieten. Let wel, voor een boom is er hoop. Zelfs omgehouwen kan hij nog uitpotten, opnieuw in bladeren schieten. Al worden zijn wortels oud in de grond, al sterft zijn stronk diep in de bodem, hij hoeft maar water te ruiken en hij loopt uit, krijgt weer twijgen als een jonge plant. Maar een mens sterft en het is afgelopen, geeft de geest en het is voorbij. Als water uit de zee dat verdampt of een rivier die totaal verdroogt. Als een mens eenmaal geveld is, blijft hij liggen, zolang de hemel bestaat. Hij slaapt en wordt niet meer wakker. Verberg mij in de Sheol. Stop me weg tot uw woede is geluwd. Neem me in uw liefde terug als de termijn is verstreken. Zou een dode weer tot leven kunnen komen? Ach, heel mijn leven zou ik op wacht blijven staan tot mijn aflossing komt. Ik zou antwoorden als u roept, hunkerend naar uw eigen schepsel. U zou wel mijn stappen tellen, maar niet mijn zonden. Die wilt u eerder opbergen in een zak en mijn schuld wegpleisteren met kalk. Maar bergen storten naar beneden, rotsen breken van hun plaats, water slijpt gesteente uit, stortregen spoelt de aarde van de bodem. Zo vernietigt u de hoop van de mens. U grijpt hem aan en hij is voor altijd weg. U misvormt zijn uiterlijk en stoot hem af. Zijn zonen maken naam, hij weet van niets. Zij verliezen die weer, het raakt hem niet. Hij voelt alleen zijn eigen pijn. Hij treurt alleen om zichzelf.

0: Job, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 35. Nu sprak Elifas de Temaniet. Is dat de kletspraat van een wijze, en blaast hij zich op met de oostenwind? Zijn dat zijn kronkelargumenten? Is dat zijn gebazel? Man, jij verkracht de godsdienst, jij bagatelliseert oprechte bezinning. Zulke woorden vergroten je schuld. Zij kiezen voor de leugen en klagen je aan, niet ik, maar zij getuigen tegen je. Ben jij de eerstgeborene van de mensen ter wereld gekomen voor de heuvels bestonden? Ben jij toehoorder geweest in Gods raad? En beperk je de wijsheid tot jezelf? Wat weet jij dat wij niet weten? Wat doorzie jij dat wij niet begrijpen? Aan onze kant staan hoogbejaarde grijsaards die ouder zijn dan je vader. Is de troost van God niet voldoende voor jou? Is zijn woord je te min? Waarom laat je je zo gaan en blikkeren je ogen? Waarom wind je je zo op en ga je zo tekeer tegen God? Kun je als mens ooit rein zijn en kun je ooit rechtvaardig zijn? Als God in zijn engelen al geen vertrouwen stelt en zelfs de hemelbewoner niet rein is in zijn ogen, wat moet de mens die het kwaad drinkt als water hem dan tegenstaan? Luister, ik geef je uitleg en vertel je over mijn ervaring. In die geest spreken ook de wijzen, en die hebben het weer van hun vaderen, uit de tijd dat alleen zij het land bewoonden en geen vreemdeling daar was binnengedrongen. De goddeloze tiran beeft alle dagen, alle jaren die hem wachten. Altijd hoort hij onraad. Op het moment dat het goed met hem gaat, stort de vernieling zich over hem heen. Hij ziet geen kans die dreiging te ontlopen. Overal voelt hij het zwaard op zich gericht. Als een prooi tracht hij zijn havik te ontwijken, maar hij weet dat de dood naast hem staat. Angst staat klaar om hem te grijpen, zoals een koning klaarstaat voor de strijd. Want hij heeft zijn hand uitgestrekt tegen God, en hij daagt de Almachtige uit. Hij stormt op hem af in overmoed, het zwaar beslagen schild vooruit, het gezicht ingesmeerd en de lendenen vet van olie. In verwoeste steden zal hij wonen, in onherbergzame huizen die tot puin vervallen. Zijn rijkdom neemt niet toe en wat hij bezit is niet duurzaam. Het vergezelt hem niet naar het dodenrijk. Hij ontkomt niet aan die duistere wereld, haar gloed verdort zijn loten. Zij ontkomen niet aan die hete adem. Laat hem niet hopen op een luchtspiegeling, want hij verdwaalt en komt bedrogen uit. Voortijdig verschrompelen zijn loten en zijn twijgen worden niet groen. Een wijnstok die vruchten afstoot voor het rijpen, een olijf die zijn bloesem laat vallen. Zo blijven de goddelozen onvruchtbaar en gaat de tent van de bedriegers in vlammen op. Ze dragen onheil, baren misdaad en hun schoot kweekt enkel wind.
1: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart, om 11 uur, hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Job.
1: Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 21. En Job gaf dit antwoord. Dat heb ik meer gehoord. Onzalige troosters zijn jullie. Komt er geen einde aan die onzin? Wat een meewarige ijver. Precies zo zou ik kunnen spreken als jullie in mijn plaats zouden staan. Alleen veel beter. Wat zou ik hoofdschuddend bemoedigen, beklagen met woorden? Woorden. Maar als ik spreek, trekt de pijn niet weg. Als ik zwijg, blijft mijn verdriet. Hij heeft mij gebroken, helemaal weerloos gemaakt. Hij getuigt tegen mij, verloochent mij, draagt beschuldigingen aan. In zijn woede verscheurt en kwelt hij mij, knarst met de tanden, scherpt zijn zwaard en loert op mij. Ze zetten een grote mond op, de spotters slaan me in mijn gezicht. Als één man staan ze dreigend voor mij. God levert mij uit aan misdadigers, aan de willekeur van goddelozen. Ik leefde in vrede, maar hij jaagt me op, grijpt me in mijn nek om hem te breken. Ik ben zijn doelwit. Zijn pijlen vliegen me om de oren. Hij spaart me niet, treft mijn nieren, mijn gal vloeit op de grond. Hij ramt mij open, een bres in de muur, en stormt als een krijger op mij af. Mijn kleed is een zak, stof is mijn kroon. Rood zijn mijn ogen van tranen, helemaal verduisterd. Toch heb ik nooit geweld gepleegd, en is mijn gebed oprecht. Aarde, gun mij geen graf, dan blijft mijn bloed roepen om vergelding. Toch heb ik in de hemel een getuige, een verdediger in den hoge. Nu mijn vrienden met mij spotten, ween ik tranen tot God. Iemand moet toch bij God opkomen voor de mens, zoals mensen voor elkaar opkomen? Ach, mijn jaren zijn geteld, en ik ga de weg waar niemand van terugkeert.

Job, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 16. Ik ben gebroken, mijn leven is voorbij, ik wacht slechts op mijn graf. Spot omringt mij en mijn ogen moeten die beledigingen aanzien. Geef me toch een verdediger, wie wil nog voor mij instaan? U laat toch niet diegene winnen die u met domheid slaat? Zoals iemand die zijn vrienden uitnodigt wanneer zijn kinderen wegkwijnen. Hij heeft mij gemaakt als een fabel bij de volken, iemand die men in het gelaat spuwt. Mijn ogen zijn dof van verdriet, mijn gestalte verschraalt tot een schim. De rechtvaardige verstomt bij mijn geval, de onschuldige toont zich verontwaardigd tegenover de goddeloze. De rechtvaardige houdt vast aan de rechte weg. De mens met reine handen verdubbelt zijn kracht. Vooruit, jullie, begin opnieuw. Ik zal onder jullie geen wijze vinden. Mijn dagen zijn vervlogen met al mijn plannen. Al mijn energie is gebroken. Vannacht maken ze dag, licht en duisternis ineengevlochten. Mijn hoop is thuis te komen in de onderwereld. In de duisternis wil ik mijn bed spreiden. Tot het graf roep ik, mijn vader. En tot de wormen, mijn moeder en mijn zuster. Waar is dan nog hoop voor mij? Wie kan het ontdekken? Daalt het soms in één omarming omkneld samen met mij af in de onderwereld?

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Verenigen we ons met hem, die de bron van de barmhartigheid voor ons geopend heeft, en bidden wij vol vertrouwen de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader.

Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. Beste luisteraars, zo beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en wensen u nog een gezegende dag. Moge de Heer in zijn barmhartigheid steeds met u zijn.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

stonden bij het kruis van Jezus, zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling

Beste luisteraars, de lectuur gaat verder uit het boek van Francis Johnston, Het Wonder van Guadalupe. De firma Kodak laat weten dat de beeldenis de karakteristieken van een foto heeft. Het wetenschappelijk aantonen van de afbeelding in het oog kreeg bijkomende steun in 1963, toen directieleden van Kodak Company in Mexico aankondigden dat de heilige beeldenis van essentiële fotografische aard was. Er bleef aan de wetenschapslui alleen maar te bewijzen of het fysisch gesproken mogelijk was de bovennatuurlijke oorsprong van de heilige beeldenis aan te tonen. Een stap in die richting werd gezet in 1979, toen twee hooggeplaatste Amerikaanse wetenschappers, professor Philip Callahan van de Universiteit van Florida en professor Jody Smith van Pensacola in Florida, aangespoord door de recente onderzoekingen in verband met de lijkwade van Turijn, zowat 60 foto's namen van de heilige beeltenis, waarvan vele in infrarood om vast te stellen of er zich een voorafgaandelijke tekening van een kunstenaar

door de beeltenis bevond. Andere foto's moesten met de computer vergroot worden en bestudeerd om gegevens te vinden in verband met de oorsprong van de beeltenis. Het interesseert me te doen wat William James 100 jaar geleden zei, verklaarde professor Smith bij de aanvang. Geloof en wetenschap samenbrengen. In onze beschaving leiden we levens die te veel in vakjes ingedeeld zijn. Professor Callahan was uitstekend berekend voor zijn taak. Hij had niet alleen talrijke wetenschappelijke werken geschreven, maar was ook een ervaren schilder, ook een fotograaf en een autoriteit op het gebied van infraroodstralen, vooral wat betreft hun effect op moleculen. Professor Judith Smith, een methodist die vroeger al toelating gekregen had om de heilige beeltenis te onderzoeken, besloot dat professor Callahan de ideale wetenschapsman was om hem te helpen bij het nauwkeurig onderzoek. Infraroodfotografie is de meest recente en grondigste methode om oude schilderijen en documenten te onderzoeken op een historische herkomst, om hun manier van samenstellen en hun echtheid vast te stellen. Vermits pigmenten verschillen in de manier waarop ze infrarood licht doorgeven en weerkaatsen, is deze wijze van fotografie in staat over schilderingen en veranderingen aan het licht te brengen. Ze is een gebruikelijk wetenschappelijk instrument geworden op het gebied van onderzoek. De indringende golflengten van infrarood licht kunnen door een vernislaag of een laag vuil dringen en het origineel schilderij daaronder blootleggen en zelfs de aard van de lijmlaag daaronder, op voorwaarde dat de verflaag niet te dik is. Geen onderzoek van een kunstwerk kan als volledig beschouwd worden, zei professor Callahan in zijn daaropvolgend verslag, tenzij de infraroodtechniek gebruikt werd. En zeker is geen enkel wetenschappelijk onderzoek volledig zonder het gebruik maken van zulke analyse. De testen op de Tilma zelf werden uitgevoerd op 7 mei 1979... van 9 uur 's avonds tot middernacht in bijzijn van een bisschop, een politieagent en een aantal werklieden. We zullen misschien nooit in staat zijn deze mantel te begrijpen, gaf professor Judith Smith vooraf toe, maar we kunnen wel elk mogelijk onderzoek uitvoeren om het te proberen. De resultaten van hun nauwgezet onderzoek kunnen als volgt samengevat worden. De beeltenis is enig in haar soort. De beeltenis die dateert van 1531 kan door de wetenschap niet verklaard worden. Kleurweergave en de bewaring van hun helderheid gedurende eeuwen is onverklaarbaar. Er is beslist geen tekening onder de beeltenis en geen lijm of beschermde vernislaag op het portret aanwezig. En zonder lijm zou de Tilma normaal moeten gerot zijn, en zonder beschermende vernislaag zou het schilderij al lang moeten vernield zijn, omdat het 400 jaar blootgesteld was aan de inwerking van kaarsrook en andere polluerende invloeden, zoals reeds vroeger vermeld. Door een sterk vergrootglas bekeken vertoont de beeltenis geen zichtbaar teken van barsten of vergaan van kleuren. Een onverklaarbaar iets na 450 jaar. Krachtige lenzen onthulden ook het verbazingwekkende feit dat het ruwe weefsel van de Tilma opzettelijk gebruikt werd om dieptescherpte te geven aan het gelaat van de beeltenis. Het mag uit de mond van een wetenschapsmens vreemd klinken, besloot professor Callahan, maar wat mij betreft is het ontstaan van de beeltenis een mirakel. Het gelaat van de heilige maagd is, zoals u hij herkent, een meesterstuk van artistieke expressie. Zijn subtiliteit van voorkomen en eenvoud van tekening, zijn tint, kleurschakering en zo meer plaatsen het in een unieke klasse. De infrarood close-up foto's vertonen geen penseelstreken en de afwezigheid van lijm is duidelijk zichtbaar op de talrijke ongevulde ruimten die in het weefsel voorkomen. Zo'n fenomeen is fantastisch, besloot professor Callahan. De wetenschapslui gaven toe dat het sublieme gelaat van de heilige maagd een bijna levensecht voorkomen heeft. Vooral in de streken rond de mond, waar een ruw weefsel
die uitsteekt boven de golving, perfect de rand van de bovenlip volgt en er zo een driedimensionaal effect aan geeft. Gelijkaardige effecten komen voor onder de linkerwang en recht van en onder het rechteroog. Professor Callahan achtte het onmogelijk dat een of ander menselijk schilder een tilma zou kunnen uitgezocht hebben met de onvolmaaktheden van zijn weefsel, zo precies geplaatst dat de schaduwen en lichtpartijen geaccentueerd worden om zo een realistische weergave te bekomen. De twee wetenschapslui waren bijzonder onder de indruk van het feit dat het ruwe weefsel gebruikt werd om lichtbuiging te veroorzaken. Van dichtbij bekeken zijn het gelaat en de handen van een grijs-witte kleur, die geleidelijk olijfkleurig wordt als men achteruit gaat. Een onmogelijke opgave voor gelijk welke menselijke schilder. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in de natuur, merkte professor Callahan op, wanneer kleuren veranderen als men ze onder verschillende hoek bekijkt, zoals bij vogelveren, vlindervleugels, vleugelschilden van felgekleurde kevels. Dus van keversen. Het roze kleed en vooral de blauwe mantel van de Heilige Maagd verdiende een nader onderzoek, vermits al de gekende pigmenten die zouden kunnen gebruikt zijn om ze te maken, reeds lang verbleekt zouden geweest zijn. En de verzengende Mexicaanse zomers zouden dit proces alleen versneld hebben. Toch blijven de kleuren even briljant en fris, alsof ze zo pas aangebracht werden. En de roze kleur van het kleed bleek doordringbaar te zijn met infrarood licht. En dit belichtte weer een ander mysterie. De meeste roze pigmenten zijn ondoorzichtig onder infrarood licht. Maar daar is geen spoor van te vinden in de beeldenis. Hoe waardevol zijn studie ook is, toch schijnt professor Callahan gestruikeld te zijn door te stellen dat de plaatsen die in het verleden opgeknapt werden in feite geschilderde toevoegingen waren op de beeltenis aangebracht en eeuw na zijn ontstaan. Deze theorie is onhoudbaar, zoals de Lepanto-kopie van de heilige beeltenis bewijst. Nauwgezette visuele onderzoekingen van de beeltenis door een aantal experten in de recente verleden, vooral het onderzoek uitgevoerd door Dr. Charles Walich in de nacht van 5 september 1975, toonde duidelijk aan dat de plaatsen waarvan professor Callahan aannam dat ze toevoegingen waren aan het origineel, in feite slechts geschilderde bijwerkingen zijn. Zo is er een oorspronkelijke witte zonnegloed te zien onder het afschilferende goudblad van de stralen. En een originele maan, veel kleiner van formaat, is juist zichtbaar onder de manensikkel die met zilververf werd aangebracht, die sindsdien zwart geworden is, en zo meer. Het gelaat en de handen werden donkerder geschilderd. De handen werden ingekort, ogenschijnlijk om onze lieve vrouw meer Mexicaans te doen lijken en sporen van lichtere kleuren daaronder kunnen met een vergrootglas waargenomen worden. Zelfs het linkeroog werd bijgewerkt, zeker na 1923. Want een nauwkeurig onderzoek van foto's in dat jaar genomen toont drie oogreflecties aan, even duidelijk als in het rechteroog. Blijkbaar is het gedeeltelijk onscherp geworden van deze afbeeldingen in het linkeroog is te wijten aan de zorgeloosheid vanwege de schilder bij het aflijnen van de oogleden. Het onderzoeken van de beeltenis, besloot professor Callahan, was de meest ontroerende belevenis uit mijn bestaan. Zo nauw erbij betrokken zijn gaf mij hetzelfde vreemde gevoel dat anderen hadden die werkten aan de studie van de lijkwade van Turijn. Hij voegde daaraan toe, tot op zekere hoogte geloof ik, aan logische verklaringen. Maar er is geen logische verklaring voor het leven. Je kunt het leven ontleden in atomen, maar wat komt erna? Zelfs Einstein zegde, God...

Uiteindelijk zal mijn onbevlekt hart zegevieren. Om dit verslag over de geschiedenis van Guadalupe te beëindigen, kunnen we niet anders dan ons afvragen wat de betekenis is van de heilige beeltenis voor onze hedendaagse wereld, die verzadigd is met zonde en bedreigd wordt door een atoomoorlog. Waarom werd het korte bestaan van het Ayata-weefsel van de Tilma op onverklaarbare wijze 450 jaar verlengd? Waarom heeft het delicaat materiaal weerstand geboden aan de inwerking van miljoenen handen en kaarsen, waar zelfs de harde rots van de grot in Lourdes niet tegen bestand was? Waarom slaagde een bijtende inwerking van salpeterzuur er niet in de teerste van alle weefsels aan te tasten? Bovenal, waarom kwam een goddelijke hand tussen beiden in 1921 om de hulpeloze Tilma te vrijwaren tegen de uitbarsting van een krachtige bom die er vlak onder tot ontploffing kwam? Als het antwoord eenvoudig dit is, dat onze lieve vrouw wenste dat haar heilige beeltenis eeuwig onder de volken van het westelijk halfrond zou blijven, dan moeten we weer vragen waarom. Heeft zij een of andere voorbestemming voor de Amerikaanse landen? En wil zij hun haar uiteindelijke bescherming en veiligheid toezeggen, zoals Paus Pius XII geloofde? We weten dat op onze dagen de duivel in een verwoede strijd gewikkeld is met de vrouw die voorbestemd is om zijn kop te verpletteren. Haar overwinning werd aangekondigd op 13 juni 1917 in Fatima. Uiteindelijk zal mijn onbevlekte hart triomferen. Maar voor de voltooiing daarvan, waarnaar zo vurig verlangd wordt, waarschuwde zij zal de vijand zijn aanvallen verdubbelen, omdat hij de tijd ziet korter worden. Van alle zijden zijn er bewijzen van de felle strijd die gevoerd wordt door de krachten van de hel tegen de vrouw en haar kinderen. Men moet alleen maar denken aan de woeste aanval op de prachtige Pietà van Michelangelo, gepleegd door een man die riep: "Ik ben de duivel." Of aan de godlasterlijke uitbarsting tegen onze lieve vrouw van Guadalupe een paar maanden vroeger in 1972. Toen een Amerikaanse filmproducer opzettelijk de abt van het heiligdom misleidde in verband met zijn ware bedoeling en zijn troep acteurs en actrices duivelse rituelen en pornografische scènes deed uitvoeren in het heiligdom. Zulke afschuwelijke heiligschennissen zijn symptomen van de verschrikkelijke macht van Satan. We staan allemaal bloot aan het duisteren, aan de bedreiging, waarschuwde Paulus VI in zijn toespraak in november 1972 over het verspreiden van de theologische dwaling, de verering van de duivel en het occulte. Het is het werk van Satan, de prins van de wereld, onze vijand nummer 1. Er is een opvallende overeenkomst tussen onze eigen tijd en die van de Azteekse beschaving onmiddellijk voor de verschijningen in 1531. Nu, zoals toen, wordt de maatschappij gedomineerd door goddeloosheid, heidense uitwassen, zedeloosheid. Talloze onschuldigen worden op onze dagen levend geslachtofferd op de altaren van de abortus. Valse goden staan overal op. De Azteekse polygamie en verdorvenheid wordt overtroffen door de hedendaagse morele instorting. Een beslissende botsing schijnt onvermijdelijk en nakend, zoals dit het geval was in 1531. Maar alles is niet verloren. Het donkerste uur dat onvermijdelijk oplossen zal onvermijdelijk oplossen in de stralende morgen van de overwinning op het serpent door onze lieve vrouw. Een kleine minderheid richt zich naar de cruciale boodschap van Fatima uit 1917 uiteraard, en streeft ernaar het tijd te doen keren door onophoudelijk gebed en offer, zoals nachtwaken van eerherstel. Zoals in 1531, toen slechts een handvol kerkelijken baden voor bevrijding, kunnen we er vast op betrouwen dat als de weinige getrouwen van vandaag volharden en erin slagen hun rangen te doen aangroeien, onze lieve vrouw weer zal tussen beiden komen, de kracht van de duisternis met de glans van haar aanwezigheid zal overschaduwen. Dit is misschien de uiteindelijke betekenis van de heilige beeltenis in Mexico City vandaag. 450 jaar geleden werd ons een tastbaar onderpand van hoop gelaten door de moeder van Christus, die ook onze moeder is.
als wij bekennen de volgelingen van haar zoon te zijn. Ze gaf ons dit onderpand om te weerstaan aan de wereldwijde rationalistische opstand tegen God, die de laatste eeuwen ontketend is en nu zijn vreselijke hoogtepunt gaat bereiken. Vanuit het centrum van het Amerikaanse continent ligt er een baken van vertrouwen op in een wereld vol van nachtmerries. Een ster boven de storm, een bovennatuurlijke vrijheidsstandbeeld dat het licht van de wereld draagt. De waarheid die de mensheid werkelijk zal bevrijden en dat de volkeren die in de duisternis ronddolen een wondere boodschap van ontroerende hoop toeroept. Ik ben uw barmhartige moeder, de moeder van allen die dit land samen bewonen en van heel de mensheid, van al degenen die mij beminnen, van degenen die tot mij roepen, van degenen die op mij vertrouwen. Hier zal ik hun geweeklaag en hun zorgen aanhoren. Ik zal hun kwalen genezen en hun lijden en zorgen verlichten. Wees niet beangstigd of terneergeslagen door zorgen. Vreest geen ziekte of kwelling, geen angst noch pijn. Ben ik hier uw moeder niet? Loopt gij niet in de schaduw van mijn bescherming? Ben ik niet uw levensbron? Ligt gij niet in de plooien van mijn mantel, in de vouw van mijn armen? Hebt gij nog iets anders nodig? En tot daar het boek Francis Johnston, Het Wonder van Guadalupe. Beste luisteraars van Radio Maria, er volgen nu nog enkele addenda, enkele toevoegingen die ik voor jullie zal voorlezen.

0: Chronologisch overzicht van de gebeurtenissen. 1531, 9 december, eerste en tweede verschijning van de gezegende maagd aan Juan Diego in Tepeyac. Op 10 december van dat jaar, derde verschijning van de gezegende maagd. 1531, 12 december, de vierde verschijning in Tepeyac. Creatie van de wonderbare beeltenis in bijzijn van bisschop Zumarraga en verschijning van onze lieve vrouw in Tolpetlac aan Juan Bernardino, die genezen wordt van een dodelijke ziekte. December 31. De beeltenis wordt tentoongesteld in de privaatkapel van de bisschop, waar ze door duizenden Azteken wordt vereerd. Voltooiing van het eerste klein heiligdom in Tepeyac. 26 december. Een triomfantelijke processie brengt het heilig beeld van Mexico City naar Tepeyac. Een Mexicaan die per ongeluk door een pijl gedood werd, wordt voor de beeltenis terug tot leven gewekt. 1533, een grote kapel genaamd de Tweede Kluis wordt in Tepeyac gebouwd om er de heilige beeltenis in onder te brengen. 1539, de bekering van Mexico wordt in grote mate voltooid. 8 miljoen Azteken bekeren zich tot het katholiek geloof als een onmiddellijk gevolg van de creatie van de heilige beeltenis. 1544, dood het Tolpetlac van Juan Bernardino op 15 mei in de leeftijd van 84 jaar. In 1544, een kinderbedevaart naar Tepeyac, heeft het tot gevolg dat een dodelijke pestepidemie in Mexico City alleen 12.000 mensen het leven kostte en dat die ophoudt. 1545, eerste geschreven relaas van de verschijningen door Don Antonio Valeriano de Nican Mopohua. 1500. 48, de dood te Tepeyac van Juan Diego in de leeftijd van 74 jaar. In 1556, de derde kluis wordt in Tepeyac gebouwd door Alonso de Montúfar, de tweede aartsbisschop van Mexico. Een jaar later, de aartsbisschop van Mexico erkent kanoniek de echtheid van de verschijningen. 1570, een inventaris van het aartsbisdom van Mexico wordt door Alonso de Montúfar naar Philips II van Spanje gezonden, waarin begrepen is de kluiskapel in Tepeyac. Een schilderij van de heilige beeltenis dat een belangrijke rol zal spelen in de slag bij Lepanto wordt tegelijkertijd naar de koning gestuurd. En dan maken we een sprong naar 1629. Een rampspoedige overstroming in Mexico City kost het leven aan 30.000 mensen, maar de heilige beeltenis wordt door een processie van boten naar de stad gevoerd en blijft in de kathedraal tot het waterpeil zakt. 1634. Op 14 mei de heilige beeltenis keert terug naar Tepeyac, begeleid door een massale dankprocessie om het eind van de overstroming te vieren. 1709, in april, de plechtige inwijding van de eerste basiliek van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in Tepeyac. 1736, Mexico wordt geteisterd door een tyfusepidemie die zowat 700 mensenlevens eist. En in 1737, in april, de epidemie houdt op wanneer Onze Lieve Vrouw van Guadalupe wordt uitgeroepen tot patrones van het land. En de 12e december wordt uitgeroepen tot heiligdag en burgerlijke verlofdag. 1754, in april. In Rome kondigt de heilige congregatie van de riten een decreet af waarin een officie en een mis voor Onze Lieve Vrouw van Guadalupe wordt goedgekeurd. Op 25 april, paus Benedictus XIV publiceert een bulle waarin Onze Lieve Vrouw van Guadalupe tot patrones van Mexico wordt uitgeroepen en haalt Psalm 147 aan. Met geen ander volk heeft hij zo gehandeld. 1756, de eerste ernstige onderzoek van de heilige beeltenis door de gevierde schilder Miguel Cabrera, andere kunstenaars ook, die verklaren dat het onmogelijk is de beeltenis perfect na te bootsen. 1777, De werkzaamheden aan de kapel en de bron te Tepeyac, gelegen aan de oostzijde van het plein, beginnen. In 1791, de heilige beeltenis wordt op wonderbare wijze voor vernieling gespaard. Wanneer zoutzuur gebruikt om de gouden zilveren lijst te reinigen, per ongeluk over het delicate weefsel van de beeltenis worden uitgestort, waar niets anders dan een watervlek blijft over. 1802. Een kapel wordt opgericht in Cuautitlan, de geboorteplaats van Juan Diego. 1821, op het eind van de Mexicaanse onafhankelijkheidsoorlog, stelt keizer Agustín de Iturbide de nieuwe natie plechtig onder de bescherming van onze lieve vrouw van Guadalupe. 1890, herstelling van de basiliek van onze lieve vrouw van Guadalupe. In 1894, paus Leo XIII keurt het nieuwe officie en de mis van onze lieve vrouw van Guadalupe goed. 1895, op 12 oktober, is er de eerste kroning van de heilige beeltenis, toegestaan door paus Leo XIII. 1910, op 24 augustus, onze lieve vrouw van Guadalupe wordt uitgeroepen tot patrones van Latijns-Amerika door paus Pius X. 1921, op 14 november, is er een verder miraculeus behoud van de heilige beeltenis, wanneer een bom tot ontploffing gebracht door antireligieuze agenten van de regering zelfs de glazen beschermplaat niet deed barsten. 1929, de weerspiegeling van een man in de ogen van de beeltenis wordt opgemerkt door Alfonso Marguet González. En deze ontdekking blijft geheim tot 1960 op raad van de autoriteiten van het heiligdom. En dan hebben we nog 1933 op 12 december, plechtige pontificale mis in Sint-Pieters te Rome, in bijzijn van paus Pius XI die de proclamatie van onze lieve vrouw van Guadalupe van Latijns-Amerika, gedaan door Pius X, herhaalt. 1945, 12 oktober. Paus Pius XII herdenkt de 50ste verjaardag van de eerste kroning van de heilige beeltenis in een radiotoespraak gericht tot de Mexicanen. 1946. Onderzoekingen wijzen uit dat de beeltenis van onze lieve vrouw vrij is van penseelstreken, zodat ze nooit kan geschilderd zijn. 1951. Carlos Salinas onderzoekt de heilige beeltenis en ontdekt de beelden in de ogen. 1955, een jonge jongen ontdekt in Tolpetlac het stenen kruis dat de plaats aanduidde waar Juan Diego zijn stervende oom vond. 1955, 11 december, een door de radio uitgezonden bericht bevestigt dat het beeld van de man die te zien is in de ogen van de beeltenis beslist dat van Juan Diego is. 1962. Dokter en mevrouw Carlos Walich, dokter in de oogheelkunde van New York, ontdekken twee andere beelden in de ogen van de beeltenis na het bestuderen van een 25-maal vergrote foto van de beeltenis. Dokter Walich bewijst wetenschappelijk aan de hand van fotografische experimenten de mogelijkheid van zulke beeldreflecties in het menselijke oog. En dan 31 mei 1966, paus Paulus VI zendt een gouden roos naar het heiligdom van onze lieve vrouw van Guadalupe. 1975 is er de overbrenging van de heilige beeltenis van de oude basiliek die gevaar loopt in te storten naar een nieuwe moderne tempel in de buurt. In 1979, in januari, paus Johannes Paulus II bezoekt het heiligdom van onze lieve vrouw van Guadalupe als eerste paus in de geschiedenis. In mei 1979 de heilige beeltenis wordt onderworpen aan een infraroodstralend onderzoek door twee Amerikaanse wetenschappers. Hun daaropvolgend verslag bevestigt de bovennatuurlijke aard van de beeltenis. 1981 is de 450ste verjaardag van de verschijningen. Een viering in heel Mexico. In 1985 op 19 september schokt een vreselijke aardbeving in Mexico-stad en richt vooral in de hoofdstad geweldige schade aan. 500 ingestorte huizen, 1000 zwaar en 1000 licht beschadigden, 25.000 tot 30.000 dodelijke slachtoffers. De schade aan openbare gebouwen en aan de infrastructuur wordt op 4 miljard dollar geschat. De basiliek en de beeltenis, die blijven volledig onbeschadigd. In mei van 1990 brengt paus Johannes Paulus II een apostolisch bezoek aan Mexico. En tijdens dit bezoek volbracht hij de zaligverklaring van Juan Diego. Zie het Osservatore Romano van 1990. Beste luisteraars, voor vandaag besluiten we deze lezing uit het boek van Het Wonder van Guadalupe. En morgen volgt nog als laatste addendum de toespraak van paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek aan het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria.

Zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze 23e zondag door het jaar. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662. Bladzijde 662. Gevolgd door de hymne, die u kan terugvinden op bladzijde 692. Bladzijde 692. De psalmen, die vindt u dan terug op bladzijde 996. Bladzijde 996. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe, de rots van ons heil, alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vader en mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Alleluia. De dag de eerste in de tijd, dat God het al geschapen heeft, dat onze Schepper zelf herleeft, ons uit de greep des doods bevrijdt. Die dag nog voor het morgenrood, verrijzen wij uit slaap en nacht, en bidden God met grote kracht, zoals ons de profeet gebood. Dat hij ons hoort en neemt ons aan, en leidt ons aan zijn rechterhand, gereinigd naar het zalig land, waar reeds voor ons de zetels staan. Opdat hij ons die hem tot lof op de welaangename tijd de psalmen zingen straks verblijdt en schenkt zijn heil in het hemelhof. O trouwe Vader, sta ons bij en Zoon de Vader gans gelijk en Geest die heerst in het hemelrijk. Oneindig is uw heerschappij. U wil ik prijzen, Heer, iedere dag, alleluia. U wil ik loven, mijn God en Koning. Uw naam verheerlijken voor altijd. U wil ik prijzen, iedere dag. Uw naam verheerlijken voor altijd. De Heer is groot en alle lof waardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd. Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden. Men roemt uw huiveringwekkende macht en spreekt met ontzag van uw grootheid. Uw minzame goedheid gedenkt men met vreugde. Men juicht uw rechtvaardigheid toe. De Heer is vol liefde en medelijden, langmoedig en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat hij maakte. Uw werken zullen u prijzen, Heer. Uw vromen zullen u loven. Zij roemen de glorie van uw heerschappij. Uw macht verkondigen zij. Zij maken uw kracht aan de mensen bekend. De pracht van uw koninkrijk. Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht. De Heer is waarachtig in al zijn woorden en heilig in al wat hij doet. De Heer ondersteunt die dreigen te vallen. Richt al wie gebukt gaat weer op. De ogen van allen zien hoopvol naar u. Gij geeft hun de rechtertijd spijs. Gij opent uw hand voor alles wat leeft. Voldoet aan al hun verlangens. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen en heilig in al wat hij doet. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept, voor elk die oprecht tot hem bidt. De wensen van hen die hem eren vervult hij. Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp. De Heer bewaart al wie hem bemint, maar ieder die kwaad doet, verstoot hij. Mijn mond bezingt de lof van de Heer. En alles wat leeft, prijze eeuwig zijn naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. U wil ik prijzen, Heer, iedere dag. Alleluia. Mijn kind, geef aandacht aan mijn woorden en neig uw oor naar wat ik zeg. Begin van de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Simeon Petrus, dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die door de goedheid van onze God en Heiland, Jezus Christus, met ons het voorrecht delen van hetzelfde geloof. Genade voor u en vrede in rijke overvloed door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Want al wat voor leven en vroomheid nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken, met de kennis van Hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht. Door die heerlijkheid en macht heeft Hij verheven onschatbare beloften aan ons geschonken, opdat Gij zoudt ontkomen aan het bederf van de zelfzucht dat de wereld heeft aangetast en deel krijgen aan Gods eigen wezen. Doet daarom uw uiterste best om uw geloof te voeden met deugd, de deugd met kennis, de kennis met zelfbeheersing, de zelfbeheersing met standvastigheid, de standvastigheid met godsvrucht, de godsvrucht met broederliefde en de broederlijke genegenheid met liefde voor allen. Als gij deze gaven in overvloed bezit, zullen zij uw kennis van onze Heer Jezus Christus werkzaam en vruchtbaar maken. Wie ze niet bezit, is een kortzichtige, een blinde. Hij vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. Daarom, broeders en zusters, doet uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als ge zo handelt, zult ge nooit ten val komen en wordt u royaal toegang verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.

Door eigen heerlijkheid en wondermacht heeft de Heer ons geroepen en ons onschatbare beloften geschonken, opdat gij deel zoudt krijgen aan Gods eigen wezen. Gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed, opdat gij deel zoudt krijgen aan Gods eigen wezen.

Uit een preek van de heilige paus Leo de Grote, gestorven in het jaar 461. De Heer zegt: als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en fariseeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der Hemelen. Hoe echter zal onze gerechtigheid die anderen ver kunnen overtreffen, tenzij de barmhartigheid triomfeert over het oordeel? En wat is er zo passend en juist als dat een schepsel, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, zijn schepper navolgt? De schepper heeft de vernieuwing en de heiliging van de gelovigen gegrondvest op de vergeving van de zonden. Zodoende werd immers, nadat de strengheid van de wraak opgeheven was en aan iedere straf een einde was gekomen, de schuldige in zijn onschuld hersteld en werd het einde van de wandaden begin en oorsprong van de deugden. Hierin kan de christelijke gerechtigheid die van de schriftgeleerden en fariseeën ver overtreffen. Niet door de wet op te heffen, maar door een wereldse verklaring ervan af te wijzen. Daarom ook zegt de Heer, wanneer hij zijn leerlingen een manier van vasten voorhoudt: wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht, zoals de schijnheiligen. Zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Wat is dat loon anders dan de lofprijzing van de mensen? Wegens het verlangen hiernaar wordt meestal de schijn van gerechtigheid opgehouden. Waar men zich in het geheel niet bekommert om een goed geweten, wordt echter de valsheid van de roem bemind, zodat de ongerechtigheid, die door zich te verbergen zichzelf aanklaagt, zich verheugt over een op bedrog berustende goede naam. Voor hem die God bemint, is het voldoende God te behagen die hem bemint. Immers, er kan geen grotere beloning verlangd worden dan de liefde zelf, want de liefde die van God komt, is, zoals God zelf, liefde. Een godvruchtig en zuiver hart schept er vreugde in van deze liefde zo vervuld te worden, dat het verlangt zich in niets anders dan in God te verblijden. Maar al te waar is immers: waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Wat is echter de schat van een mens anders dan het verzamelen van de vruchten en de oogst van zijn inspanningen? Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. En ieder krijgt loon naar werken. Waar het genoegen om iets te genieten wordt geboden, daar is de aandacht van het hart op gericht. Aangezien er verschillende soorten rijkdom bestaan en de bron van vreugde niet steeds dezelfde is, is het voorwerp van ieders verlangen een schat te noemen. Als dit bestaat in honger naar aardse zaken, dan maakt het de mens door het bezit ervan niet gelukkig, maar ongelukkig. Zij echter die smaken wat boven is en niet gericht zijn op wat van de aarde is en zal vergaan, maar op het eeuwige, bezitten daarin een onvergankelijke rijkdom. Hiervan zegt de profeet Jesaja: onze schat en ons heil zijn gekomen, wijsheid, kennis en liefde van de Heer, dit zijn de schatten der gerechtigheid. Daardoor worden met de hulp van Gods genade aardse goederen in hemelse veranderd, wanneer velen hun rijkdom, ofwel op rechtmatige wijze aan hen vermaakt, ofwel op een andere manier verworven, gebruiken als werktuig voor hun naastenliefde. En als zij ter ondersteuning van de armen verdelen wat zij in overvloed bezitten, verzamelen zij voor zich een rijkdom die ze niet kunnen verliezen. Wat zij voor aalmoezen terzijde gelegd hebben, kan dan niet onderhevig zijn aan verkwisting, en terecht hebben zij hun hart daar waar zij hun schat hebben.
Daarom is het de hoogste vorm van geluk. Met zijn rijkdom zo omgaan dat hij groeit en tegelijk geen angst hebben dat hij verloren gaat.

Laten we niet moede worden goed te doen. Als we de moed niet verliezen, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. Laten wij dus, zolang we tijd hebben, goed doen. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed doen. En laten wij dan allen God loven en prijzen en bidden wij samen het Te Deum Laudamus.

en laat ons bidden. God, gij hebt ons verlost en tot uw geliefde kinderen aangenomen. Zie in uw goedheid naar allen die gij als een vader bemint. Geef hun die in Christus geloven de ware vrijheid en het erfdeel in het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
5: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
6: bid voor ons.
2: Heilige Artsengel Michael,
6: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome. Verborgen onder het Colosseum, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het vijfde hoofdstuk, Overleg. Hoeveel waren het er? Vroeg Maximus. In elk geval 6 of 7, zei Titus. Meer, zei Achilles. En ook nog degene die floot. Waar kwam dat vandaan? Vroeg Maximus aan Achilles. Weet ik niet. In elk geval stonden ze ons op te wachten. Het gaat dus nu niet meer alleen om die gestolen amulet, zei Maximus, die nog steeds over zijn achterhoofd wreef. En eerst dacht ik nog wel dat het Colosseum leeg was als er geen spelen waren, zei Titus. Heel vreemd. Ik denk dat we een ondergrondse organisatie op het spoor zijn. Het is de moeite waard om het te onderzoeken, zei Maximus. Titus knikte. Hij zag zichzelf al triomfantelijk het Colosseum uitkomen, met een hele rij kleine vastgeketende dieven achter hem aan. Zelfs de keizer zou bewondering hebben voor zijn moed. In elk geval krijgen we ze niet te pakken als we hier blijven zitten, zei Maximus. De drie jongens hadden een tijdje bij de ingang van de tunnel rondgehangen. Ze hadden gehoopt een glimp op te vangen van een paar kleine dieven, of erachter te komen wat hier aan de hand was. Er waren wel wat jongens langs het ijzeren hek gelopen, maar geen van hen was gestopt. En er was ook niemand uitgekomen. Verder zullen we niet zien vandaag. Ze letten nu wel op, zei Titus. We moeten ze verrassen, voegde Achilles toe. Maar hoe? Vroeg Titus. Zijn er nog andere ingangen naar het Colosseum? Vroeg Maximus. Ja, de hoofdingang, zei Titus met een vleugje sarcasme. Maar dat is nou niet de meest subtiele. Is er niet een andere tunnel? Titus schudde zijn hoofd. Hij legde uit dat er een doorgang was tussen het Colosseum en de verblijven van de gladiatoren, de Ludus Manius. Daardoor konden de mannen die moesten strijden de arena bereiken zonder lastig gevallen te worden door de menigte. Maar als ze die weg wilden nemen, moesten ze eerst de verblijven in. En dat was pure waanzin. In die verblijven woonden de beste vechters van de stad. En gladiatoren stonden nou niet bepaald bekend om hun zachtmoedigheid. Er was ook nog een tunnel die gereserveerd was voor de keizer en de Vestaalse maagden, de priesteressen die over het vuur van de godin Vesta moesten waken. Maar het was ook onmogelijk om die route te nemen. Nee, er is geen andere ingang, zei Titus. Tenzij? Tenzij wat? Nee, dat is echt te suf. Vertel toch maar, hield Maximus aan. Er zijn ook nog riolen. Maximus glimlachte en zei: Kijk, dat is nog eens een idee.

Hoofdstuk 6. Herdenken. Junia wist niet wat ze moest doen. Ze had de hele dag door de straten van Rome gezworven, maar zonder succes. Overal waar ze er naar vroeg, werd ze weggestuurd of kreeg ze tegenstrijdige antwoorden. Niemand was geïnteresseerd in het lot van de christenen die een paar dagen geleden in het Colosseum gedood waren. Of beter gezegd, niemand durfde te laten merken dat hij zich zorgen maakte om deze mensen. Angst had hun mond en hart gesloten. Er was maar één plek waar het meisje niet naartoe had durven gaan. Een plek waar ze hoogstwaarschijnlijk het lichaam van meester Cornelius zou vinden. De catacomben. De begraafplaatsen die net buiten de stad Rome lagen. Ze had gehoord dat de christenen daar hun doden begroeven. Zou meester Cornelius daar ook begraven zijn? Junia werd al bang bij het idee dat ze daar naartoe moest. In Rome was het niet verstandig om rond te hangen op begraafplaatsen. Het waren onheilspellende plekken waar vaak duistere figuren rondliepen. Misdadigers die schaamteloos de graven plunderden. Arme stakkers die zich er 's nachts heen haasten in de hoop nog wat restjes van begrafenisceremonies te vinden. Sommigen namen zelfs de verwelkte bloemen of gebarste potten mee om de volgende dag door te verkopen op het forum. Junia voelde zich niet dapper genoeg om deze nare plekken met al hun verschrikking te bezoeken. En er waren ook zoveel catacomben. Waar moest ze beginnen met zoeken? Maar ze was het aan haar meester verplicht om ervoor te zorgen dat hij een fatsoenlijke begrafenis kreeg. Als hij niet de juiste rituelen had ontvangen, dacht ze, zou de ziel van meester Cornelius nooit in vrede kunnen rusten.

0: We lezen hoofdstuk 7, de zoektocht. Victor kreunde toen hij het uitgestrekte forum voor zich zag liggen. Er waren zoveel mensen. Hoe zou hij hier ooit die drie jongens kunnen vinden? Het was alsof hij naar een speld in een hooiberg zocht, tenzij hij geluk had. Maar Victor had nooit veel geluk. Hij wist niet wie zijn vader was. Hij was opgevoed door zijn moeder, de slaaf van een rijke, maar gewelddadige man, die slecht was voor zijn personeel. Toen zijn moeder overleed, vluchtte Victor voordat de meester hem kon verkopen of mishandelen. Hij was 10 jaar oud. Maandenlang zwierf hij door de straten van Rome en stal hier en daar iets om in leven te blijven. Misschien was de dag dat hij Fulgur tegenkwam de enige keer dat de goden met hem waren. Nu was hij tenminste niet meer alleen. Victor herinnerde zich dat de drie jongens hun lunch aan het eten waren toen hij de bulla van ze had afgepakt. Ze hadden vast eten gekocht van een van de verkopers op het forum. Hij ging terug naar de plek waar hij ze het eerst had gezien, onder de bogen van het Colosseum. Een vuile hond vol vlooien stak snuffelend zijn neus in een gebroken kom en likte gretig van de restjes. Hij had ongetwijfeld gevonden wat de jongens hadden achtergelaten. Victor keek naar de kraampjes om hem heen. Er waren er wel 12 die soep, koud vlees en allerlei soorten broodjes verkochten. Het rook zo lekker dat zijn maag begon te knorren. Victor slikte moeizaam. Hij liep op de eerste verkoper af. "Ik ben op zoek naar mijn vrienden," zei hij. "Hebt u ze misschien gezien?" De man keek hem aan met glinstering in zijn ogen. "Je vrienden?" Victor knikte. "Ze zijn die kant op gegaan," zei de man spottend. Victor keek automatisch in de richting waar hij heen wees en fronste. "Het waren er 3," legde hij uit. "Een grote en 2 kleinere, met een aapje."
1: "Een aapje?"
0: De verkoper schudde zijn hoofd. "Nee, het spijt me. Ik kan je niet helpen." Victor bedankte hem en liep naar het volgende kraampje. Maar daar had hij ook geen succes. Toen hij alle verkopers in de buurt van het Colosseum ondervraagd had, verdween zijn hoop. Hij zou ze nooit vinden. Hij liep tussen de mensen door en stelde hier en daar, en zonder veel hoop, dezelfde vraag. Een man haastte zich langs hem en stootte hem bijna omver. Hij droeg een enorme stoofpot, waarin 10 vieze kommen opgestapeld waren.
2: "Hé, kijk uit waar je loopt," zei Victor.
0: De man stopte even, mompelde een excuus en liep door. Victor keek hem na en zag dat hij naast het Colosseum ineens stopte. Hij zette zijn stoofpot neer, schopte naar de zwerfhond die blaffend wegrende en raapte een kom van de grond op. Hij legde de kom in de stoofpot en liep verder. Victor kreeg ineens een geweldig idee. Hij begon te rennen. En met een paar passen was hij bij de man. "Hé," riep hij. Maar door al het lawaai kon de man hem niet horen. Hij bleef doorlopen.
2: "Hé, meneer!"
0: De man schrok op en keek Victor fronsend aan, alsof hij zich probeerde te herinneren waar hij deze jongen eerder had gezien. Toen bromde hij: "Ik heb al gezegd dat het mij spijt." Victor liep met hem mee. "Daar gaat het niet om," zei hij. "Ik ben op zoek naar mijn vrienden. We zouden elkaar op het forum treffen, maar ik kan ze niet vinden. Dus?"
2: "Dat gaat mij toch niet aan."
0: Victor haalde diep adem en begon te bluffen. "Ik weet dat ze hun lunch altijd bij u kopen. Het zijn er 3, een grote en 2 kleinere, met een aapje." Er verscheen herkenning in de ogen van de man, maar die werd meteen verdrongen door een wantrouwende blik. Terwijl ze verder liepen, bekeek hij Victor eens goed vanuit zijn ooghoeken.
1: Ik ken ze niet, zei hij.
2: Alsjeblieft, hield Victor vol. Ze vertellen me altijd dat u het lekkerste eten van het forum hebt.
1: Gevleid begon de man te glimlachen.
2: En daar komt nog bij dat uw stoofpot altijd al uitverkocht is, als de anderen nog uren nodig hebben om alles te verkopen.
1: Dat is een kwestie van de kruiden, fluisterde de man.
2: Dat is precies wat mijn vrienden zeiden. Ik had gehoopt dat ze mij uw kraampje hadden laten zien. Maar nu kan ik ze niet vinden. Hebt u ze vandaag gezien?
1: De man knikte. Hij was niet langer wantrouwig.
2: Ze hebben lunch gekocht en 3 van mijn kommen meegenomen. Maar ze hebben ze niet teruggebracht.
1: Victor deed alsof hij verbaasd was.
2: Dat is vreemd. Hebt u enig idee waar ze naartoe gegaan kunnen zijn?
1: De verkoper schudde zijn hoofd.
2: Nee. Maar ik ben op weg naar senator Julius Claudius om mijn geld terug te krijgen voor de kommen van zijn zoon en zijn vrienden.
1: Zonder een spier te vertrekken, nam Victor deze nieuwe informatie in zich op.
2: Zeg dat maar tegen Maximus als je hem ziet, zei de man.
1: Natuurlijk, dat zal ik doen.
2: De man mompelde nog iets onverstaanbaars en vervolgde zijn weg.
1: Victor was opgetogen. Hij liet de man verder lopen, maar volgde hem op een afstandje.
2: Toen hij hem uiteindelijk stil zag staan bij een luxueuze villa, duurde het maar een paar minuten om te bevestigen wat hij al dacht. Dit was het huis van senator Julius Claudius, de vader van ene Maximus.
1: Victor slaakte een zucht van verlichting. Fulgor zou de informatie krijgen die hij wilde hebben. En voor het avond was, zoals hij had gezegd.

Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. We lezen het 8e hoofdstuk, Halt. Voorovergebogen inspecteerde Titus alle hoeken en gaten van het steegje dat een paar stappen van het Colosseum aflag. Ik weet zeker dat het hier ergens is, zei hij over zijn schouder tegen zijn vrienden. Opschieten, spoorde Maximus hem aan. Het was bijna nacht. Aan het begin van het jaar waren de dagen kort en haastte iedereen zich naar huis voor de cena, de belangrijkste maaltijd van de dag. Maar Maximus, Achilles en Titus konden nog lang niet gaan zitten voor het eten. Ze hadden belangrijker dingen te doen. Ze zouden genoegen moeten nemen met een paar happen als ze weer thuis waren. Maximus had in elk geval een hekel aan die eindeloze maaltijden. Hij zorgde er altijd voor dat hij wegbleef bij die belangrijke etentjes die de positie van zijn vader vereiste. En als hij laat thuis kwam, hoefde hij alleen maar te zeggen dat hij bij Titus was geweest, terwijl Titus zei dat hij bij Maximus was geweest. Hun ouders waren er zo aan gewend dat ze bij elkaar thuis waren, dat ze zich nooit zorgen maakten om hun afwezigheid. En de aanwezigheid van Achilles stelde hen ook gerust. Wat kon er met jongens gebeuren als de reusachtige Numidier hen vergezelde? Daar, riep Titus, en hij wees naar een putteksel die nauwelijks te zien was in het maanlicht. Er zat daar in de grond een smalle opening die een smal beekje met het rioleringssysteem van de stad verbond. Ook het regenwater van alle verdiepingen van het amfitheater werd hierin opgevangen. In het verleden was dit netwerk gebruikt om tonnen water naar het Colosseum zelf te leiden. In de enorme waterbak werden levensechte zeeslagen nagespeeld. Zowel de keizer als het publiek waren er dol op. De opening was smal, maar wel zo wijd dat de jongens zich er doorheen zouden kunnen wurmen. Maar helaas blokkeerden twee dikke ijzeren staven de toegang. We moeten ze weghalen, zei Maximus. Hij keek naar Achilles, die de twee staven stevig beetgreep, zijn hakken tegen de muur zette en uit alle macht trok. Geen beweging. Maximus bekeek de muur eens wat beter. We hoeven alleen de mortel weg te schrapen om de staaf eruit te krijgen. Hebben jullie een mes? Titus en Achilles schudden allebei hun hoofd. Misschien kunnen we het hiermee proberen, stelde Titus voor. Hij tikte op de grote broche die zijn toga op zijn plek hield. Het was een metalen speld, bezet met krullen en met een lange, stevige pin eraan vast. Titus maakte de speld los en begon ermee in de muur te krassen. De mortel verkruimelde en vormde een klein hoopje wit poeder op de grond. Met een beetje geduld en wat doorzettingsvermogen. Terwijl Titus daarmee bezig was, stonden Maximus en Achilles op wacht. Allebei hielden ze een kant van de straat in de gaten. Het werkt, riep Titus, toen de eerste ijzeren staaf begon te bewegen. Maximus rende naar hem toe en sloeg zijn hand voor Titus' mond. Stil, ben je gek geworden? Je zorgt er nog voor dat we betrapt worden. Op datzelfde moment zagen ze een helder lichtschijnsel aan het eind van de steeg. Een patrouille, fluisterde Maximus. Een groep gewapende soldaten kwam juist de hoek van de straat om. Sommige van hen droegen fakkels en verlichtten het gebied rondom hen. Maximus keek achter zich naar het einde van de straat. Toen keek hij naar Titus. Hoeveel tijd heb je nog nodig? Het lukt me niet voor ze hier zijn. Maximus overwoog de situatie zo snel als hij kon. Ze waren te zichtbaar. Nu stonden ze nog in de schaduw,
maar als de soldaten met hun fakkels langsliepen, zouden ze ontdekt worden. "We hebben geen keus," fluisterde hij. "We moeten hier wegwezen." "En nu opgeven?" vroeg Achilles. Maximus knikte. "Voor nu ja. We moeten nu niet gepakt worden. We komen later wel terug." In die tijd waren de soldaten alerter dan ooit. Ze hadden de opdracht gekregen om alle christenen die vaak 's nachts samenkwamen om te bidden, op te pakken. In hun ogen was iedereen die nog laat op straat was, verdacht. Zelfs Maximus' vader, die senator was, kon er niets tegen doen als de soldaten besloten om zijn zoon op te pakken. Het was al een tijdje zo dat niemand te hoog geplaatst was om aan de wet te ontsnappen. Veel gearresteerde christenen waren zelf hoge ambtenaren en edelen. Maar

schaduwen en wisten niet wat ze hiermee aan moesten. Hun vriend was recht op de patrouille afgerend. Toen hij de eerste soldaten bereikte, maakte hij gebruik van het verrassingseffect. Hij ontweek een soldaat die zijn zwaard ophief, gaf een ander een elleboogstoot en duwde de laatste met zijn arm aan de kant. Achilles was snel en sterk. In een paar tellen was hij de hele troep te slim af geweest. "Halt, staan blijven," riep een van hen, terwijl hij met zijn fakkel zwaaide. "Achter hem aan!" De patrouille draaide zich om. Hun wapens kletterden, terwijl ze achter de dader aanrenden. "Ongelooflijk," fluisterde Titus vol bewondering. Maximus was de eerste die weer ter zake kwam. "Ze kunnen elk moment terug zijn. We moeten opschieten."

We lezen het 9e hoofdstuk, de achtervolging. Achilles rende met verbazingwekkend gemak. Hij kwam uit een land waar het rennen van lange afstanden een tweede natuur was. Voor hij en zijn hele familie gevangen genomen werden en verkocht werden als slaven, rende hij vaak kilometers achter elkaar. Vannacht had een Numidiër een grote voorsprong op zijn achtervolgers. Zijn passen waren soepel, zijn ademhaling regelmatig, zijn voeten zeker. Ze zouden hem nooit inhalen. Als hij er zeker van was dat hij de patrouille afgeschud had, zou hij via een andere route teruggaan naar Maximus en Titus, in de hoop dat hij geen verrassingen meer zou tegenkomen. Op een kruispunt aarzelde Achilles even.

S'nachts leken alle straten op elkaar en alle huizen leken identiek. Maar hij moest geen fout maken. Na even nadenken sloeg hij linksaf. Als hij rechtsaf ging, liep hij het risico bij het forum uit te komen, waar hij ontmaskerd kon worden. Wat was er beter dan kleine steegjes waar hij zich kon verstoppen? Het geluid van de patrouille achter hem werd steeds zwakker, maar Achilles bleef rennen. Toen hij uiteindelijk dacht dat hij ze afgeschud had, minderde hij vaart. Hij keek achter zich om te zien of ze nog achter hem aanzaten. Op datzelfde moment kwam er een koets met paard ervoor de straat in razen. In Rome hadden koetsen 's nachts voorrang, terwijl de stad overdag voor de voetgangers was. De koetsier zag de slaaf pas op het laatste moment. Hij trok aan de teugels en zijn paarden sprongen net op tijd opzij om hem te ontwijken. Maar de koets zwenkte naar rechts en raakte Achilles van opzij, waarna hij verder reed zonder ook maar even te stoppen. Door de klap viel Achilles op de grond. Toen alles om hem heen gestopt was met draaien, voelde hij een vreselijke pijn. Zijn schouder was ontwricht en zijn hele rechterzijkant geschaafd. Hij voelde hoe het bloed in zijn zij klopte. Ondanks de pijn ging Achilles zo goed als hij kon zitten. Maar hij moest tegen een muur leunen om te voorkomen dat hij weer viel. Toen ging hij langzaam rechtop staan. "Daar is hij!" riep een soldaat. De patrouille had zijn spoor weer gevonden. Ze waren net de hoek omgeslagen en zetten met hernieuwde woede de achtervolging in. Deze keer zou hij niet weg kunnen komen. Achilles greep zijn pijnlijke schouder, klemde zijn kaak op elkaar en begon weer te rennen. Maar zijn gewonde zijkant liet niet toe dat hij gewicht op zijn rechterbeen zette. Hij hinkte verder, maar de stekende pijn werd steeds erger. In een zijstraatje zag hij een veranda en daar rende hij naartoe. Hij duwde zich zo dicht mogelijk tegen de muur aan om in de schaduwen te verdwijnen en probeerde op adem te komen. Maar de patrouille kwam de zijstraat ook in. De soldaat rende nog een paar meter en stopte toen. "Ik zie hem niet meer," riep een van hen. Het gekletter van wapens bezorgde Achilles kippenvel. Als de soldaten hem nu vonden, was het met hem gedaan. "Dat is onmogelijk. Hij liep mank." Het werd stil. Achilles sloot zijn ogen. Hij hield zijn adem in. Zijn hart bonste zo hevig dat hij bang was dat ze het konden horen. "Hij is hier. Ik voel het gewoon. Doorzoek de straat," beval de kapitein. De Numidiër zette zich schrap. Ze zouden hem vinden. Het was slechts een kwestie van seconden. Hij zou moeten vechten. Plotseling greep een hand Achilles beet en trok hem naar achteren.

We lezen het hoofdstuk 10, het triool. Het leek een eeuwigheid te duren voor het Titus lukte de twee staven weg te krijgen die de ingang naar de ondergrondse passage blokkeerden. Met een grote glimlach draaide hij zich uiteindelijk om. Zo, dat is dat. Hij stak zijn hoofd door de opening, maar kwam meteen weer overeind. Ik kan helemaal niet zien. We moeten gewoon de gang volgen. Zo moeilijk kan het niet zijn. Maximus keek de straat in de hoop dat hij Achilles terug zag komen. Maar de straat was leeg. Misschien moeten we nog iets langer op hem wachten, stelde Titus verlegen voor. De gedachte dat ze dit avontuur voort moesten zetten zonder hun trouwe vriend ontnam Maximus de moed. Maar hij schudde zijn hoofd. Nee, laten we maar vast gaan kijken hoe het er daar uitziet. Dat geeft ons een voorsprong. Terwijl Titus nog aarzelde, zette Maximus door. Gehurkt en bijna dubbelgevouwen lukte het hem om door de opening te komen. Hij moest zijn hoofd laag houden. Maar echt moeilijk was het niet. Hij liep iets verder om Titus de ruimte te geven om naar binnen te gaan. Titus huiverde. We hadden eraan moeten denken om fakkels mee te nemen, zei hij. En het risico lopen meteen gezien te worden? Nee, we zullen het voorlopig zonder licht moeten doen. Als we eenmaal in het Colosseum zijn, zullen we daar vast en zeker een fakkel vinden. Titus bracht zijn hand naar zijn hals om zijn bulla vast te grijpen en om de bescherming van de goden te vragen. Maar zijn geluksamulet hing er niet meer. Dat feit was genoeg om zijn vastberadenheid te doen herleven. Die ellendige dief verdiende het gepakt te worden en te betalen voor zijn misdaad. Laten we gaan, bromde hij. Die dief zal een heerlijk diner voor de leeuwen zijn. Net toen ze in het duister af wilden dalen, hoorden ze een gejammer. Dux, riep Titus. Een kleine kreet was het antwoord vanuit de opening boven hen. Kom maar, Dux, kom dan. Maar na even wachten kwam Dux nog steeds niets opdagen. Titus klom terug naar het begin van de tunnel. Hier komen, Dux. Het werkte niet. Het aapje weigerde te gehoorzamen. Hij is bang voor het donker. Maximus zuchtte. Dat beestje was echt koppig. Laat hem maar buiten, stelde hij voor, dan wacht hij daar op ons. Titus' oog rolde bijna uit hun kassen, bij de gedachte alleen al. Hoe kun je nou zoiets zeggen? Generaal of niet, ik laat me niet commanderen door een aap, zei Maximus geïrriteerd. Mag ik je eraan herinneren dat het jouw bulla is die we zoeken? Titus boog zijn hoofd, stilletjes scheldend op zijn aap, en stak toen zijn hand in zijn tuniek. Hij haalde een handvol zaden tevoorschijn. Hij had altijd wat bij zich om zijn huisdier te belonen als hij gehoorzaam was. Eerlijk gezegd gebruikte hij het vooral om hem over te halen iets te doen. Maar dat zou Titus nooit toegeven. De aap reageerde onmiddellijk. Het vertrouwde geluid van een handvol zaden trok hem aan als een magneet. Met een paar sprongen stond hij naast zijn baasje in de ondergrondse gang en begon gulzig te eten. Omdat Titus gebukt stond, kon hij niet op zijn schouder springen. Daarom kroop hij in de tuniek van de jongen, lekker warm. En ook lekker dicht bij de voorraad zaden. Goed, we kunnen gaan, riep Titus uiteindelijk. Voorzichtig liepen de twee vrienden door de tunnel, door een klein stroompje water. Hun natte sandalen slurpten als sponsen en het geluid echoode vreemd in de kleine ruimte. We hebben nog geluk dat het de afgelopen tijd niet geregend heeft, zei Maximus. Dan is het hier vast net een bergstroom. Hij liep verder met uitgestrekte armen om de ruimte voor hem af te tasten. Met elke stap controleerde hij met zijn voeten grond. Ze moesten niet het risico lopen dat ze in een put zouden vallen.
Er waren vast veel putten in het riool, om te voorkomen dat het regenwater de straten zou overstromen. De gang splitste zich plotseling in tweeën. Maximus stopte en vroeg: "Welke kant denk je dat we op moeten?" "Ik weet het niet. Rechts, denk ik. Tenzij het links is." Maximus dacht even na voor hij zei: "Laten we eerst rechts proberen en kijken wat daar is." Hij ging nu nog langzamer vooruit, mopperend over het duister. De grond leek licht te stijgen en het werd wat droger. Maximus bukte zich en raapte een paar steentjes op die hij voor zich uitgooide terwijl hij liep. Elke keer spitste hij zijn oren om te horen hoe het pad liep. Ineens stopte hij. "De grond gaat hier naar beneden en er is geen water meer. Er moet een put in de buurt zijn." Terwijl hij sprak, gooide Maximus nog een kiezelsteen en luisterde. Het steentje ketste tegen de muur en rolde op de grond. Het pad voor hen leek veilig. "Het is echt een doolhof. Dat heb ik me nooit gerealiseerd. We moeten absoluut de weg naar buiten onthouden. We zijn eerst rechts gegaan, niet vergeten." Titus knikte en legde een knoop in de rechterplooi van zijn tuniek om de juiste richting te onthouden. Maar toen...

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering, waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.

beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux, onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart, om 11 uur, hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden. Dat betekent dat wij opnieuw in de derde week van het getijdenboek zijn. En zodoende kan u de hymne terugvinden op bladzijde 696. Bladzijde 696 voor deze derde week van het getijdenboek. De psalmen, die kan u terugvinden op bladzijde 999. Bladzijde 999. En de korte schriftlezing, die volgt daarop, die vindt u op bladzijde 1002. Bladzijde 1002. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O eeuwige schepper van het al, die dag en nacht in hun getal, tijd en getijden in hun kring, ons geeft in milde wisseling. Hoor de heraut der dageraad, die waakt terwijl de nacht vergaat, hen die op reis zijn begeleid en nacht van nacht met roepen scheidt. Hij roept de drager van het licht, verrijst en al het duister zwicht. Hij roept de boze geesten schaar, die 's nachts ons kwelt, vlucht uit elkaar. Hij roept de zeeman vat weer moed, stil wordt de wilde watervloed. Hij roept de rots der kerk bevrijd, zich van zijn schuld doordat hij schrijdt. O Jezus, zie hoe zwak wij zijn. Maak gij ons door uw blik weer rein. Ziet gij ons aan, dan wenen wij, dan valt de schuld en zijn wij vrij. O licht, verlicht ons binnenin, verdrijf de slaap uit ziel en zin. Ons eerste lied zij u gewijd en onze trouw en dankbaarheid. U Koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Met macht heeft de Heer zich omgord, alleluia. De Heer is koning met luister omkleed. Met macht heeft de Heer zich omgord. Zo vast als de aarde onwankelbaar, zo vast staat uw troon door de eeuwen. Van eeuwigheid God zijt gij. De golven reizen steeds hoger, Heer. De golven komen bruisend nabij. De golven met dreunend geweld. Maar machtiger dan het geraas van de golven, machtiger dan de branding der zee, is de macht van de Heer daarboven. Betrouwbaar is alles wat gij betuigt. Uw huis zij heilig in lengte van dagen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Met macht heeft de Heer zich omgord. Alleluia. Geprezen uw heilige, roemrijke naam, Heer. U komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Loof de Heer, alle schepselen Gods. prijst en verheft hem eeuwig. Loof de Heer, hemelse sferen. Boden des Heren, prijst hem. Looft hem, wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem. Loof de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem. Loof de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden, prijst hem. Loof de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem. Looft hem nevels en buien. Hagel en vorst, prijst de Heer. Loof de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem. Loof de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem. Loof de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig. Loof de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijs de Heer. Loof de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem. Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem. Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensen, kinderen, prijst de Heer. Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig. Loof de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem. Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ootmoedigen, prijst de Heer. Looft hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig. Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig. Geprezen gij Heer in de koepel des hemels, u komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen uw heilige roemrijke naam, Heer, u komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Looft de Heer vanuit de hemel. Alleluia. Looft de Heer vanuit de hemel. Looft hem in den hoge. Looft hem al zijn engelenscharen. Loof hem heel zijn legermacht. Zon en maan verheerlijkt hem. Prijst hem, stralende sterren. Looft hem, hoogste hemeltransen. Water dat boven het uitspansel staat. Laat hen nu prijzen de naam van de Heer. Want zijn bevel heeft allen geschapen. Hij bepaalde hun plaats voor eeuwig. Gaf hun een wet die voor altijd geldt. Loof de Heer vanaf de aarde. Draken en krochten der zee. Bliksem en hagel, nevel en sneeuw. Stormen, volvoerders van zijn besluiten. Berggewaarten en heuvels rondom. Bomen die vrucht draagt en hoge ceders. Wilde beesten en vee op het veld. Kruipend en vliegend gedierte. Vorsten der aarde met al uw volken. Heren en rechters in heel het land. Jonge mannen en jonge meisjes, grijzaards en kinderen, allen bijeen. laat hen nu prijzen, de naam van de Heer. Want deze naam is alleen verheven. Roemrijk is Hij boven aarde en hemel. Roemvol maakt Hij ook zijn volk. Dit is de lofzang van al zijn getrouwen, Israëls kinderen, hem zo nabij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loof de Heer vanuit de hemel. Alleluia. Dit zegt God de Heer. Ik ga uw graven openen. Ik wek u in grote getalen daaruit op en voer u terug naar Israëls grond. En als ik uw graven open en u in grote getalen daaruit opwek, dan zult ge erkennen dat ik de Heer ben. Ik schenk u mijn geest, zodat ge weer leeft, en laat u op uw eigen grond wonen. Dan zult ge erkennen dat ik de Heer doe wat ik zeg, luidt de Godspraak van de Heer. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Waar twee van u eensgezind iets vragen, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is.

Waar twee van u eensgezind iets vragen, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. God heeft de Heilige Geest gezonden als een licht voor alle mensen. Laten wij met aandrang tot hem bidden. Heer, schenk licht aan uw volk. Geprezen zijt gij, God, die ons licht zijt. Omwille van uw heerlijkheid hebt gij ons deze nieuwe dag geschonken. Heer, schenk licht aan uw volk. Door de verrijzenis van uw Zoon hebt gij licht gebracht waar duisternis heerste. Laat uw kerk dit licht uitdragen over heel de wereld. Heer, schenk licht aan uw volk. Door uw geest hebt gij de apostelen onderricht. Zend deze geest over uw kerk om haar te verlichten en te leiden. Heer, schenk licht aan uw volk. Licht van de volken, leid allen die in het duister tasten naar u, open hun ogen, zodat zij zien wie gij zijt. Heer, schenk licht aan uw volk. En laten wij dan allen dierbare luisteraars tot God onze Vader bidden, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

0: God, gij hebt ons verlost en tot uw geliefde kinderen aangenomen. Zie in uw goedheid naar allen die gij als een vader bemint. Geef hun die in Christus geloven de ware vrijheid en het erfdeel in het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.
1: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden luisteraars, zeer hartelijk welkom in een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. In het opzoekwerk voor een nieuw thema stootte ik op een mooi artikel, interessant artikel, tamelijk lang, verschenen op de katholieke website Aletheia

Emeritus Michel Rouche, historicus, ook gespecialiseerd in de geschiedenis van Gallië en wel de periode van het Romeinse Rijk tot de middeleeuwen. Hij gaf onder andere les aan de Universiteit Charles de Gaulle in Rijssel, aan l'Institut Catholique de Paris en aan de Sorbonne. Tevens was hij directeur van het Instituut de la Famille aan de Kathedrale School van Parijs. Hij ligt aan de oorsprong van een internationaal colloquium in 1996 in Rome ter herdenking van de doop van koning Clovis. En zo ontmoette hij met andere historici paus Johannes Paulus II. Dus een man die weet waarover hij spreekt en het op een overzichtelijke wijze doet en dus ook, hoop ik toch, goed weer te geven op de radio. Hij geeft een aantal scharniermomenten uit de geschiedenis van de eerste christenen. Ik baseer me op zijn artikel, in een nogal vrije vertaling, als een leidraad, maar voeg er hier en daar interessante gegevens bij uit andere bronnen. En vandaag dus een eerste deel van de drie uitzendingen met tussendoor wat muziek uit filmen die min of meer handelen over deze periode. En daarmee gaan we ook starten.

Na de dood van Christus rustte de toestand van de kerk op 12 ontmoedigde apostelen die helemaal onbekend waren, zonder veel connecties, geen tot weinig geld en niets om de wereld te verleiden. Toch zijn zij degene die na Pinksterdag zijn gaan prediken en getuigen van de opstanding van Christus. Niets en niemand kon hen dat ooit doen ontkennen. En ze zullen allemaal martelaren worden buiten Johannes. En ze zullen vele andere discipelen opleiden en die op hun beurt het evangelie zullen prediken zonder dood of vervolging te vrezen. De eerste 19 pausen zullen ook martelaren zijn, evenals alle eerste bisschoppen van Jeruzalem, Antiochië, Alexandrië en uit andere grote bisschopszetels. Maar we keren terug naar deze 11 apostelen die als het ware verweest achterbleven na de dood, verrijzenis en hemelvaart van Jezus. En dan gebeurde er iets zeer sterk met Pinksteren om deze

0: deze, als het ware gedemoraliseerde en berooide mannen, energie te geven en meteen zo'n nieuw en aantrekkelijk geloof te gaan verkondigen. Plotseling evolueerden de 12 apostelen. Matthias was erbij gekomen in de plaats van Judas Iscariot. Geholpen door de 72 andere leerlingen, van een toestand van ontmoediging en angsten over naar een nieuwe toestand van waaruit zij met buitengewone vrijmoedigheid zullen beginnen te prediken.
1: En zo lezen we in Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs in hoofdstuk 15 hoe Jezus verschenen is na zijn dood aan 500 broeders tegelijk. Maar na dit wonderlijk gebeuren van Pinksteren spreken de handelingen van de apostelen van een eerste oogverblindende, exponentiële lokale vooruitgang. 3000 gedoopten op dezelfde dag. Dan 5000 een paar dagen later in Jeruzalem. En verder staat vermeld een aantal dat aanzienlijk toeneemt.
0: En zo zien we de ontwikkeling van nieuwe gemeenten in de hele omgeving. Het christendom, schrijft historicus Michel Rouche, was in de eerste en tweede eeuw na Christus een fenomeen van onbetwistbare en onverwachte nieuwigheid. Aanvankelijk bestond de kerk van Jeruzalem alleen uit Joodse bekeerlingen die geloofden dat het Jezus de Christus was die door de profeten van het Oude Testament was beloofd. En wat uiteraard zeer belangrijk was, is dat dit christelijke fenomeen geënt werd op de Joodse voedingsbodem in al zijn vormen en tendensen, met de Farizeeën, de Sadduceeën, de Zeloten enzovoort, die woonden in de toen reeds bekende wereld. En zo vertellen de handelingen van de apostelen hoe op de dag van Pinksteren er bekeringen waren onder de vele Joden, maar ook uit de Joodse diaspora, die al in de hele wereld en het Romeinse Rijk gevestigd waren. Zeer belangrijk zijn twee grote Joodse opstanden in het jaar 66 en 135, waarbij de verspreiding van de Joden nog groter werd en dus zeer belangrijk, parallel daarmee, ook de uitbreiding van het christendom. Aanvankelijk was er eigenlijk niet direct een duidelijk onderscheid tussen Joden en christenen. Het eerste beginnende feit was het martelaarschap van Stefanus rond het jaar 35. In zijn lange toespraak in het Sanhedrin bevestigde Stefanus dat het niet langer nodig was om God in de tempel, de Joodse tempel, te aanbidden. Dat dit nutteloos was omdat God niet langer in de tempel was. En deze martelaar ergerde uiteraard de Farizeeërs, waaronder Saul, later Paulus genoemd, die ook aanwezig was. En zo stellen we vast hoe de bekeringen elkaar opvolgden in grote aantallen, want de aankondiging van de opstanding van Jezus door de 12 was onverschrokken. De kerk van Jeruzalem, geleid door haar eerste bisschop, Jacobus de Mindere, een neef van Jezus, was van een compromisloze trouw. Maar in aanvang bestond er dus nog geen groot onderscheid tussen de Joodse en christelijke praktijk. Er waren wel al een tweetal speciale bekeringen van niet-Joden, zoals de bekering van de eunuch van de koningin van Ethiopië door Filippus, verhaald in de Handelingen hoofdstuk 8, of deze van de 100 man Cornelius, door Petrus, te lezen in Handelingen hoofdstuk 10. Het zal eigenlijk pas bij de oprichting zijn van de gemeente van Antiochië, met de opname van mannen en vrouwen van de Griekse cultuur en taal, dat er een diepgaande verandering begon plaats te grijpen. Dus met de bekering van vele niet-Joodse mensen.

0: Een ander element die zeker meespeelde in de grote explosie van het christelijke geloof, beginnend in Jeruzalem, was in die tijd de grote verwachting van de komst van de Messias bij de Joden. Deze verwachting leefde er, juist in de tijd van Jezus, zeer sterk. Dit vanwege de profetieën van de profeet Daniël, die de datum van de komst van de Messias juist voor die precieze tijd aankondigden, op basis van een aantal gegevens uit de Bijbel. En als men die berekende, kwam men 580 jaar later op het jaar 27 na Christus. Ook de evangeliën zoals van Lucas en verschillende oude teksten getuigen dat de Joden voortdurend in beroering waren in afwachting van de Messias. En zelfs Romeinse auteurs spreken hierover. Zo bestaat er een tekst van de Romeinse consul en historicus Publius Cornelius Tacitus uit de tweede helft van de eerste eeuw, die schreef in zijn Historia.
1: De meeste Joden waren ervan overtuigd dat in de oude boeken van de priesters stond dat het oosten in die tijd in macht zou toenemen en dat uit Judea de eersers van de wereld zouden opstaan.
0: Of Gaius Suetonius Tranquillus, uit dezelfde periode, een Romeins biograaf, jurist en historicus, schreef in zijn Viris Illustribus.
1: Overal vanuit het oosten won één idee terrein. De constante en stevige oude opvatting dat het geschreven moest worden dat uit Judea de heersers van de wereld in die tijd zouden komen.
0: Zo was er een logischerwijze een sterke voedingsbodem voor de aanvaarding van Jezus als de Messias.
1: Ook was er nog een andere beïnvloeding in die richting. Er was een grote politieke onrust ten gevolge van de bezetting door de Romeinen, die extra werd aangewakkerd door de Zeloten en ook door bekeerde Joden, die extra benadrukte hoe Jezus zeker deze verwachte Messias was, maar dan eerder als de bevrijder van de Romeinen. De Zeloten waren een niet al te vaste omlijnde groepering onder de Joden in deze eerste eeuw. Zij aanvaarden enkel God boven zich en zeker geen Romeinen met hun keizer. Er waren vele vertakkingen van gematigd. Trouwens, 2 van de 12 apostelen kwamen uit de groep van de Zeloten. Tot heel radicale vertakkingen.
0: Natuurlijk, voor de Romeinen werden allen over dezelfde kam geschoren. Zo schreef dezelfde Gaius Suetonius Tranquillus: de Joden werden voortdurend opgestookt onder impuls van een zekere Christos, wat hier uiteraard verwees naar Christus. En zo weten we dat keizer Claudius de Joden, waaronder ook de christenen, rond het jaar 49-50 verplichtte om Rome te verlaten. Dit weten we ook uit de Handelingen, hoofdstuk 18. De heidense Romeinen hielden dus bij aanvang de Joden en de christenen voor een volk van eenzelfde religie.

0: Beste luisteraars, we overlopen dus als leidraad voor deze drie uitzendingen het boeiende artikel uit de website Alethea, geschreven door professor Michel Rouche, historicus over de snelle expansie van het christendom in de eerste eeuwen. Hij legde ons al uit hoe de ontmoedigde apostelen met Pinksteren op slag onverschrokken getuigen werden van Jezus met in een recordperiode duizenden bekeerlingen, beginnend in Jeruzalem. Hij legde uit dat de voedingsbodem van het christendom uiteraard in het jodendom ligt, die reeds zeer verwijd was verspreid in de toen gekende wereld. En bij aanvang was er uitwendig nog niet zoveel onderscheid tussen Joodse en christelijke praktijken, zoals bijvoorbeeld hoe de christenen nog kwamen bidden in de Joodse tempels. En tenslotte een ander element die meespeelde in de snelle verspreiding is dat men in die tijd, op dat ogenblik, de Messias echt verwachtte op basis van de profetieën van de profeet Daniël. En zo komen we bij een volgend scharniermoment in deze verspreiding van het christendom. We weten allen hoe Paulus werd getroffen door een verschijning van Jezus op weg naar Damascus om de christenen te vervolgen en hoe hij zich bekeerde. Dit moet gebeurd zijn rond het jaar 34. Paulus maakte grote reizen en zo was de eerste reis naar Klein-Azië of West-Turkije. Daar wordt hij geconfronteerd met niet-Joden, heidenen. En de grote vraag was, kunnen zij zomaar christen worden? Het duidelijkste voorbeeld was de kerkgemeenschap van Antiochië, door Petrus gesticht, waar dus twee christengemeenschappen leefden. Dus één ontstaan uit het jodendom en één uit het heidendom. En dan kennen we wat er volgde. Een eerste concilie in Jeruzalem rond het jaar 48-50 om te bespreken of niet-Joden eerst aan de Joodse wetten moesten voldoen, zoals de besnijdenis en spijs- en reinigingswetten, om daarna gedoopt te kunnen worden als christen. En in dat concilie werd de opening gecreëerd voor de heidenen om, als het ware, rechtstreeks of met een minimum aan voorwaarden christen te kunnen worden. En alzo sloten de christenen uit het heidendom zich aan bij de christenen uit het jodendom. Het is trouwens in Antiochië dat de gelovigen voor het eerst christenen werden genoemd. En deze beslissing van het concilie heeft zeker bijgedragen tot een soepeler verspreiding van het christendom. En zo komen we verder in de geschiedenis.
1: Bewaren reeds Jacobus de mindere of de jongere tegengekomen, de eerste bisschop van Jeruzalem, niet de broer van Johannes. Hij stierf de marteldood in Jeruzalem rond het jaar 62. Van hem weten we hoe hij van de zuidoostelijke toren van de tempel meer dan 30 meter naar beneden werd gegooid. Toen hij weigerde om zijn geloof in Christus te ontkennen. Maar toen hij de val overleefde, werd Jacobus door zijn vijanden doodgeknuppeld. Volgens de overlevering werd hij opgevolgd door Simeon van Jeruzalem, ook een neef van Jezus. En zo stellen we vast dat met de jaren de eerste christelijke kerk meer en meer op gespannen voet kwam met de Joodse autoriteiten.
0: Maar Daarnaast waren er ook Joodse opstanden tegen de Romeinen, met het gevolg dat in het jaar 70 Titus, een militair commandant, later keizer van Rome, Jeruzalem innam, waarbij trouwens de tempel werd verwoest. Alsook de Citadel Massada, het laatste bolwerk tegen de Romeinen. Ondertussen herpakten de Joden zich en kwam er een Joods concilie van Jamnia, einde eerste eeuw, waarin nieuwe grondslagen werden vastgelegd voor de beleving van de Joodse godsdienst. Zeer belangrijk daarin was de uitsluiting van de christenen uit alle synagogen. Ook verschijnen in hun Talmud ernstige verwijten aan het adres van Jezus en de christenen. De Talmud is na de Tenach het belangrijkste boek binnen het Jodendom. De Tenach is, zoals voor de christenen, het Oude Testament. De Talmud geeft commentaar op de Tenach, veelal in de vorm van discussies tussen voor- en tegenstanders over bepaalde standpunten. Gevolg: de apostelen en de christenen verspreiden zich nog meer over de ganse wereld.

0: Beste luisteraars, we kunnen dus vaststellen hoe in die eerste eeuw de eerste christenen en ook de apostelen het heilig land moesten ontvluchten. En dit betekende weer een scharniermoment, een bijkomende oorzaak in de snelle verspreiding van het christendom. En zo komen we aan een volgend hoofdstuk van het artikel dat de titel draagt De Apostelen naar de vier hoeken van de wereld. Na hun prediking in Jeruzalem verspreiden de apostelen zich over het hele Romeinse Rijk en ver daarbuiten om de blijde boodschap te verkondigen en kerkgemeenschappen op te richten. Ik vul dit overlopen van het leven van de apostelen aan met een artikel van Filip Kozlowski, journalist voor Aletheia, wonende in de Verenigde Staten. Hij schrijft ook voor Webmagazine, een wereldwijde gebedsnetwerk voor de paus. Eén apostel hebben we al vermeld, namelijk Jacobus de mindere of de jongere, de eerste bisschop van Jeruzalem, niet de broer van Johannes. Hij stierf de marteldood in Jeruzalem zelf rond het jaar 62. Enkele relieken van hem kan je vereren in Rome in de basiliek van de 12 apostelen. Zijn graf wordt gelokaliseerd in de Sint-Jacobus-kathedraal te Jeruzalem.
1: En zo starten we met de heilige Petrus, de eerste paus, die als eerste naar Antiochië reisde en er een kerkgemeenschap oprichtte. Vandaag Antakia, genoemd de hoofdstad van de Turkse provincie Atayi, aan het uiterste oosten van de Middellandse Zee, ten noordwesten van Syrië. Lang verbleef Petrus er niet, maar hij wordt vaak beschouwd als de eerste bisschop van Antiochië. We vinden hem ook in Cappadocië, oostelijk deel van Turkije, en Bithynië langs het oostelijke deel van de Zwarte Zeekust. Hij zou ook Korinthië hebben bezocht, zuiden van Griekenland. Maar rond het jaar 67 ontmoeten we hem dan in Rome, waar hij op bevel van keizer Nero ondersteboven werd gekruisigd. In de vorige eeuw werd zijn graf bevestigd onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek.
0: En zo komen we bij de broer van Petrus, de apostel Andreas. Over hem is geweten dat hij verkondigde in Cappadocië, oostelijk deel van Turkije, Pontus en Bithynië, langs het oostelijk deel van de Zwarte Zeekust, en Klein-Azië en zo verder naar Scythië, Zuid-Rusland en de Krim. Maar we vinden hem ook terug in Griekenland en Thracië, ongeveer het huidige Bulgarije. Andere bronnen vermelden ook Armenië en zelfs Midden-Rusland. Trouwens, hij is ook een van de grote patroonheiligen van Rusland. Andreas zou tenslotte te Patras of Patara in Griekenland gekruisigd zijn. Bijvoorbeeld, tot op vandaag is Andreas ook de nationale patroon van Griekenland. Tussen haakjes vermeld, de overlevering dat hij niet aan het kruis werd genageld, maar vastgebonden, waarbij het kruis opgesteld werd in de vorm van een X. En zo'n kruis heet sindsdien dan ook een Sint-Andreas-kruis. Zijn volgelingen berichten dat Andreas, toen hij naar het kruis werd geleid, de volgende woorden uitsprak. Ik heb al lang naar dit gelukkige uur uitgekeken en heb dit al lang verwacht. Het kruis is ingezegend door het lichaam van Christus dat eraan heeft gehangen. Twee dagen lang, tot aan zijn dood, bleef hij zijn folteraars prediken. Zijn relieken worden vereerd in de Sint-Andreas-kathedraal van de Italiaanse stad Amalfi aan de westkust een 50 kilometer ten zuiden van Napels.
1: Een volgende apostel is Jacobus de Meerdere. Volgens de Handelingen van de Apostelen en Eusebius van Caesarea werd Jacobus de Meerdere, die terugkwam uit Spanje, in Jeruzalem rond het jaar 44 onthoofd onder bevel van Herodes Agrippa I. Hij was de eerste apostel die de marteldood onderging. Het is ook de enige apostel over wiens marteldood wordt verhaald in het Nieuwe Testament. Eusebius, bisschop van Caesarea, begin 4e eeuw, die dus deze marteldood ook vermeldt, was een bijbelexegeet, aanwezig op het concilie van Nicea en raadsman van keizer Constantijn de Grote, de eerste keizer die het christendom aanhing. Deze Jacobus was dus de broer van de apostel Johannes, tevens een neef van Jezus. Het is deze apostel die vereerd wordt in het Spaanse Compostela en in Saragossa. Volgens de overlevering werd hij begraven in Compostela. Reeds eeuwen bestaan de grote populaire bedevaartstochten, de Camino de Santiago.
0: En zo komen we bij de broer van Jacobus, de apostel Johannes, schrijver van het evangelie, twee brieven en vooral het boek van de Openbaring of de Apocalyps, die hij in ballingschap schreef op het eiland Patmos. Zoals je kan lezen: ik, Johannes, bevond mij op het eiland Patmos omwille van het woord Gods en het getuigenis over Jezus. Hij is de enigste apostel die geen marteldood onderging. Wel weten we van sommige kerkvaders dat hij in Rome miraculeus ontsnapte aan de marteldood. Hij werd in kokende olie geworpen onder keizer Domitianus en toen verbannen naar het eiland Patmos. Hij zou rond het jaar 100 overleden zijn in Efeze en aldaar begraven. En ik stel voor terug even te verpozen met een mooie filmmelodie, om daarna de lijst van de 12 apostelen verder door te nemen.

0: Beste vrienden, we overlopen dus, maar heel beperkt, het wedervaren van de 12 apostelen in hun missiewerk, gebaseerd op de traditie en de overleveringen. En zo komen we bij de apostel Filippus. Over de apostel Filippus vertelt ons de overlevering dat hij evangeliseerde rond de Zwarte Zee en het huidige Turkije, maar voornamelijk onder de Griekse gemeenschappen. Eigenlijk weet men niet zoveel over hem dan dat hij rond het jaar 81 in de stad Hierapolis in het zuidwesten van Turkije de marteldood stierf. Zijn relieken worden bewaard in de basiliek van de heilige apostelen in Rome. Over de volgende apostel, Bartholomeus, ook Nathanael geheten, is ook weinig geweten. Volgens bepaalde tradities predikte hij voornamelijk in het oosten, ook samen met de apostel Thomas. Zo vinden we hem in Nineveh, maar ook in Armenië en ook verder tot het westen van India. De marteldood zou hij gestorven zijn in Armenië op de grens met Koerdistan. Zijn relieken worden bewaard in de basiliek Sint Bartholomeus in Rome op het Tiber-eiland.
1: En zo komen we bij de apostel Thomas, de ongelovige, omdat hij niet onmiddellijk de verrijzenis van Jezus geloofde. Over hem bestaan wel vele overleveringen over zijn missiewerk in Indië. Denken we maar aan de Thomas-christenen die er na al die eeuwen nog steeds wonen. Deze apostel Thomas stierf de marteldood rond het jaar 72 in Milapore, nabij Madras in het zuidoosten van India. Daar bevindt zich de basiliek, naar zijn naam genoemd, met zijn graf.
0: De apostel Matthäus, een van de vier evangelisten, predikte voornamelijk rond het Middellandse zeegebied en onderging de marteldood in Ethiopië rond het jaar 61. In de kathedraal van Salerno, in het zuiden van Italië, vind je zijn graf. Judas Thaddeus, een apostel, minder bekend misschien omdat hij dezelfde voornaam had als Judas Iscariot, die Jezus had verraden. Zeer waarschijnlijk was ook hij een familielid van Jezus en auteur van de brief van Judas in het Nieuwe Testament. Hij predikte het evangelie op verscheidene plaatsen. Alleszins in Armenië, waar hij door de Armeense kerk reeds eeuwen vereerd wordt als de apostel van Armenië. Ook hij trok samen met de apostel Simon de Ijveraar naar Egypte, als ook meer naar het oosten, zoals naar Babylon. Ook onderging hij de marteldood rond het jaar 65 in Beirut, samen met de apostel Simon de Ijveraar. Zijn relieken bevinden zich in de Sint-Pietersbasiliek te Rome.
1: En zo komen we bij de apostel Simon de Ijveraar, of ook de Zeloot genoemd. Dus hij behoorde, voor hij Jezus leerde kennen, tot deze politieke beweging onder de Joden, waarvan sommigen desnoods met geweld de Romeinen het land wilden uitzetten. Hij trok dus veel op samen met de apostel Judas Thaddeus en onderging samen met hem de marteldood. Ook een deel van zijn relieken bevinden zich in de Sint-Pietersbasiliek.
0: En tenslotte komen we aan de 12e apostel die werd gekozen ter vervanging van Judas Iscariot, die zich had gezelfmoord nadat hij Jezus had verraden, de apostel Matthias. Volgens de traditie stichtte hij een kerk in Cappadocië, oostelijk deel van Turkije, en langs de kusten van de Kaspische Zee en Macedonië. Hij onderging de marteldood in Kolchis vandaag in Georgië, tussen Armenië en de Caucasus. Relieken van hem werden door de heilige Helena, moeder van keizer Constantijn, naar Rome overgebracht. En professor Michel Rouche besluit: wat deze tradities en legenden die bewaard zijn gebleven ook mogen betekenen. Het is zeker dat de apostelen al hun energie en inspanningen hebben gestoken in deze enorme opdracht van evangelisatie die Christus hen had bevolen. En dit zoals in de handelingen vermeld staat, tot aan de uiteinden van de aarde. Beste vrienden luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van dit eerste deel over de snelle verspreiding van het christendom in de eerste eeuwen na de dood, de vrijsnis, hemelvaart van Jezus en vooral, mogen we niet vergeten, de nederdaling van de Heilige Geest. U verstaat dat dit overzicht uiteraard niet volledig is, maar dit is ook niet de bedoeling. Het voornaamste is dat we sterk aanvoelen en ervan overtuigd zijn wat deze apostelen en de eerste christenen hebben betekend voor de verspreiding van deze blijde boodschap. Het kan maar een sterke oproep inhouden voor ons allen de dag van vandaag. En dit zal nog zeker meer tot uiting komen in de twee volgende uitzendingen. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren en tot de volgende afspraak in het Romeinse Rijk.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: En met uw geest.
0: Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria, we doen het niet graag, maar we hebben alle een verantwoordelijkheid tegenover elkaar. Als iemand verkeerd bezig is, mag dat ons niet onberoerd laten. We moeten voor die persoon bidden. We moeten hem met veel liefde omringen, zodat hij inziet dat hij niet goed bezig is. Maar altijd zo dat hij ook weet dat zijn fout al vergeven is. Laten we het water zegenen, mocht de besprenkeling ermee ons bevrijden van al ons kwaad. Dierbare broeders en zusters, laten wij deemoedig bidden tot de Heer onze God, dat hij dit water dat hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Mogen hij ons bijstaan, opdat wij trouw blijven aan de geest die wij ontvangen hebben. Almachtige, eeuwige God, gij hebt gewild dat het water, bron van leven en begin van elke reiniging, ons ook innerlijk zou zuiveren en ons de gave schenken van het eeuwig leven. We bidden u, zegen dit water, waardoor wij op deze dag des Heren gesterkt willen worden. Vernieuw in ons de bron van uw genade, het levend water dat ons naar lichaam en naar geest voor alle kwaad beveiligt. Sta toe dat we met een zuiver hart tot u komen en uw heil waardig ontvangen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: God, zuivere ons van zonden en maak ons waardig door de viering van deze Eucharistie eenmaal deelgenoten te worden aan het gastmaal van zijn koninkrijk.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. God, dat wij verlost zijn en tot uw kinderen aangenomen, dat hebben wij aan u te danken. Schenk de uitverkorenen die zich aan Christus toevertrouwd hebben uw liefdevolle aandacht, dat zij tot ware vrijheid komen en eeuwig leven erven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Lezing uit de profetie van Ezechiël. Dit zegt de Heer: Hij mensenkind, als wachter heb ik u aangesteld over het huis van Israël. Hoort gij een woord uit mijn mond, waarschuw hen dan namens mij. Als ik tot de boosdoener zeg: Hij boosdoener, hij zal zeker sterven. En als gij dan niets zegt om de boosdoener van zijn weg af te houden, dan sterft die boosdoener wel om zijn eigen schuld, maar dan kom ik zijn bloed van u opeisen. Hebt gij de boosdoener echter gewaarschuwd dat gij zich van zijn wegen af moet keren, en hij bekeert zich niet, dan sterft gij om zijn eigen schuld, maar gij hebt dan uw leven gered. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

0: Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, zorg dat gij niemand iets schuldig zijt, behalve de onderlinge liefde. Want wie de ander bemint, heeft de wet vervuld. Immers, gij zult niet echt breken, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren. En welk ander gebod dan ook, wordt samengevat in dit woord. Hij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde berokkent de naaste geen kwaad. De vervulling van de wet bestaat dus in de liefde. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga en wijs hem onder vier ogen terecht. Indien hij naar u luistert, dan hebt hij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, haal er dan nog één of twee bij, omdat door de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Indien hij naar hen niet wil luisteren, leg er dan voor aan de kerk. Indien hij ook naar de kerk niet wil luisteren, dan is hij voor u een heiden en een tollenaar. Amen, ik zeg u, al wat gij zult binden op aarde zal in de hemel gebonden zijn. Wat gij zult ontbinden op aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg ik u, wanneer op aarde twee van u eensgezind iets vragen, wat het ook is, dan zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Woord van de Heer.

Wanneer twee leerlingen van Jezus samenkomen, is niets meer zoals vroeger. Als ze samenkomen in Jezus' naam en omwille van Hem, dan is niets meer zoals voorheen. De leerlingen van Jezus kunnen elkaar natuurlijk ook ontmoeten buiten Jezus om. Ze kunnen elkaar ontmoeten op straat, op hun werk, op de markt. Christenen kunnen ook samenkomen om een initiatief op touw te zetten, zonder er nog aan te denken dat ze daar zijn in de naam van Jezus. Maar wanneer christenen waarlijk in Jezus' naam verenigd zijn, dan gebeurt er iets dat radicaal nieuw is. Jezus zegt, waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Waar Jezus is, is ook zijn hele lichaam. Daar is ook de kerk. De betrekkingen tussen de leerlingen zijn gewijzigd. En ook de betrekkingen tussen de leerlingen en de Vader. Wanneer op aarde twee van u eensgezind iets vragen, wat het ook is, dan zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Er is nog meer. Omdat Jezus in hun midden is, wordt hun een echte macht gegeven. Wat zij binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn. Dit alles is het gevolg van het eenvoudige feit dat twee gelovigen samen zijn in Jezus' naam. Elke gelovige ontvangt hier een ongelooflijke verantwoordelijkheid tegenover elke broeder of zuster die hij in de naam van Jezus ontmoeten mag. Er is op de eerste plaats natuurlijk een speciale verantwoordelijkheid die toe is vertrouwd aan de leiders van de kerk. In deze verantwoordelijkheid gaat het om het gemeenschappelijk goed van de gemeenschap. Petrus heeft de sleutels ontvangen als symbool van een persoonlijke macht die alleen maar geldt voor hem en voor zijn opvolgers. Maar er is nog een andere ongelooflijke macht die volgens de woorden van de Heer toevertrouwd is aan alle gelovigen. Ook al waren er maar twee gelovigen, als zij elkaar ontmoeten in de naam van Jezus, daar hebben zij een ongelooflijke macht. Zij geven Jezus aan elkaar, zij vergeven elkaar. Dat geldt ook als gelovigen een zondaar ontmoeten in de christelijke gemeente. Jezus geeft het erover in het begin van dit zondagsevangelie. Er zijn namelijk twee mogelijke lezingen van dit eerste vers van het evangelie van vandaag. We hebben gelezen wanneer uw broeder tegen u gezondigd heeft. Dat steunt op bepaalde handschriften, Griekse handschriften. Maar een andere lezing uit andere handschriften zegt gewoon, als uw broeder gezondigd heeft, met weglating van tegen u, gewoon maar gezondigd heeft. Wat dan in dat tweede geval, in die tweede mogelijkheid? Wel, Jezus schrijft niet onmiddellijk de meest radicale middelen voor. Hij vraagt niet dat wie misdoet op staande voet bij de verantwoordelijke verklikt zou worden. Elke leerling van Jezus is immers zelf voldoende uitgerust om in de naam van Jezus en met de kracht van de Heilige Geest de zondaar te ontmoeten en hem te overtuigen van zijn zonde om hem opnieuw te winnen voor Christus. Indien hij naar u luistert, dan hebt hij uw broeder gewonnen. En zelfs indien hij een eerste keer niet zou luisteren, dan zouden twee of drie andere broeders volstaan, steeds in de naam van Jezus en in de kracht van de Heilige Geest, om die broeder zondaar te winnen en hem te verzoenen. Pas na deze tweede poging zou men zich tot de gemeenschap kunnen wenden en tot de kerk, en dan zouden de leiders tussen beiden kunnen komen om uit te maken of die broeder nog wel behoort tot de groep van Jezus' leerlingen en onder welke voorwaarden. Waar is de bron van deze ongehoorde kracht die eigen is aan elke leerling van Jezus? Op welke grond durft hij op die manier tussen beiden komen? En in wiens naam? In de naam van Jezus,
Dat wil zeggen in de kracht van zijn aanwezigheid en in de onweerstaanbare zachtheid van zijn reddende liefde. Zoals Paulus het zei, de liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. De vervulling van de wet bestaat dus in de liefde. En wij durven er nog bijvoegen, de volmacht in de kerk en ook de enige macht is steeds de liefde. Het is niet de bedoeling christen te zijn om bemerkingen te maken aan de broeders, om hun gedrag te bekritiseren en te veroordelen, om ze naar de goede orde en hun plicht te verwijzen. Het gaat erom dat een christen de zondaar opvangt tot in zijn diepste diep. Een christen moet de zondaar zo sterk met liefde omringen dat zijn zonde hem van binnenuit duidelijk wordt. Niet alsof hij op heterdaad betrapt werd, maar omdat de zonde hem zachtjes bloot werd gelegd en ze reeds op voorhand door de liefde opgeheven was. Dit kan slechts een mirakel zijn, het mirakel van de christelijke liefde, het mirakel van de reddende liefde van Jezus, die altijd aanwezig is wanneer twee leerlingen in zijn naam vergaderd zijn om zich samen moed in te spreken en om God te danken.

0: Broeders en zusters, wanneer er twee eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van de Vader in de hemel. Richten wij daarom vol vertrouwen ons gebed tot hem.
1: Voor allen die in Christus geloven, dat zij steeds luisteren naar de stem van de kerk die de wet van Christus liefde voorhoudt. Laat ons bidden.

voor hen die ons besturen, dat zij rechtvaardige wetten uitvaardigen en altijd bedacht zijn op het algemeen welzijn. Laat ons bidden.

voor hen die een misdaad hebben begaan, dat zij zich afkeren van het kwaad dat zij hebben aangericht en de weg gaan van berouw, vergeving en nieuw leven. Laat ons bidden.

voor onszelf, dat wij de terechte vermaningen van onze broeders en zusters ter harte nemen en met hernieuwde ijver God en onze naaste beminnen. Laat ons bidden.

Voor de intenties van onze gemeenschap. Ter ere van de Heilige Maagd Maria. Voor de genezing van de ogen van Eli. En voor onze overleden broeders en zusters. Dat zij in vreugde voor God mogen verschijnen. Laat ons bidden.

0: God van liefde en erbarmen, uw enige geborene is in de wereld gekomen, niet om te oordelen, maar om te redden. Wij vragen u, laat ons elkaar in ootmoed recht wijzen, omdat onze enige schuld de onderlinge liefde blijven en het eensgezind gebed dat wij hier op aarde tot u richten, bij uw hemelse Vader verhoring vindt. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard zal kunnen worden door God, onze almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: God, gij schenkt ons de genade u te dienen in geest en waarheid en in vrede te leven. Mogen wij u eren met deze gaven en door ons deelnemen aan deze viering de eenheid in het geloof versterken door Christus onze Heer.
2: Amen.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Zozeer hebt gij de wereld lief gehad, dat gij ons een verlosser hebt gezonden, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Want gij wilt in ons beminnen wat u welgevallen is, in uw Zoon. Door zijn gehoorzaamheid staan wij weer open voor uw gaven, die wij verloren hadden door de zonde van ongehoorzaamheid. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde.

Waarlijk heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuiver offerande u op wordt gedragen. Daarom zijn wij hier voor u verzameld en vieren wij op deze eerste dag der week in gemeenschap met heel de kerk dat Jezus Christus uit de doden op is gestaan. Door hem die zetelt aan uw rechterhand bidden wij, heilig onze gaven die hier voor u neer zijn gelegd. Maak ze door uw Heilige Geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons toe heeft vertrouwd. Want in de nacht dat hij overgeleverd werd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen in dankzegging tot u gebeden. En hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem deze beker, drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon, die ons verlossing heeft gebracht. Het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer, totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest en Christus. Hij mogen ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor u uitverkoren en weg hebt gelegd ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren en met al uw heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen, want ze zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en in liefde. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, met Lode, onze bisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genade het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. En verhoor ook ons gebed op de voorspraak van de heilige maagd Maria voor de genezing van de oogjes van Eli. Breng, Vader, uw kinderen weer bijeen die in verdeeldheid uiteen zijn gegaan. Schenk aan alle, Vader, uw barmhartigheid. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn. Voor alle die ons hebben verlaten en die zochten naar uw welbehagen, laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart op is gewekt door Christus onze Heer. Want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit.

Vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias.

0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.

Zal ik zij die genodigd zijn aan de heilige maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

slot bid dan. Heer, gij voedt en sterkt de gelovigen door uw woord en sacrament. Verleen ons dat wij in deze grote haven de kracht vinden om voor altijd te delen in het leven van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, onze Heer.

0: Deze namiddag hebben wij om 3:00 ons maandelijks gebedsuur voor roepingen. En zondag aanstaande 13 september vieren wij het gouden jubileum van zuster Veronica. En dan is de mis, je moet goed luisteren, om 10:30. Zondag aanstaande is de mis om 10:30. En vanmiddag is er een gebedsuur voor roepingen om 3:00. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid. De luisteraars van Radio Maria voor hen meevieren en meebidden met ons. Ga dan alle heen in vrede.
1: Wij danken God.
0: En nog een aangename zondag.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen, binnen een kleine 15 minuten, zullen wij opnieuw live verbonden zijn met de Heilige Vader, met Paus Leo XIV. Dan gaan we ons verenigen in gebed met hem tijdens het Angelus. Dat doen we natuurlijk ook met de vele mensen die zich ondertussen verzamelen op het Sint-Pietersplein. Dat kunnen we ook zien hier op de beelden van het Sint-Pietersplein. Alles wordt in gereedheid gebracht om zo meteen samen te kunnen bidden. En zeer zeker ook te kunnen luisteren naar de meditatie die de Heilige Vader zal uitspreken over de lezing uit het Evangelie dat we vandaag tijdens de Heilige Mis hebben mogen ontvangen. Alvorens we dat gaan doen, gaan we ons ook verenigen in gebed door het middaggebed van de kerk te bidden op deze 23e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 759. We nemen vandaag de hymne naar keuze. Bladzijde 759. Gevolgd door de psalmen. Die kan u terugvinden op bladzijde 1003. Bladzijde 1003 voor de korte schriftlezing. Daar gaat u doorbladeren tot bladzijde 1006 bovenaan. Bladzijde 1006 bovenaan. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Bezield en vurig bidden wij en loven, Heer, uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis. Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht. De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht. Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende, en Hij heeft mij gehoord. Alleluia. Breng de dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen, zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer, maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand, de hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan, een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach, Heer, geef gij ons uw heil. Ach, Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende, en Hij heeft mij gehoord. Alleluia. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Wij weten dat de hele natuur kreunt en barensweeën leidt, altijd door, en niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Verheerlijk mijn ziel de Heer. Hij is het die u van de ondergang redt. En laat ons bidden. God, gij hebt ons verlost en tot uw geliefde kinderen aangenomen. Zie in uw goedheid naar allen die gij als een vader bemint. Geef hun die in Christus geloven de ware vrijheid en het erfdeel in het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze uitzending van Radio Vaticaan Live, waar wij samen met de pelgrims die zich hebben verzameld op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad de ogen gericht hebben op de bovenste verdieping van het Apostolische Paleis. Het tweede raam, wanneer u van rechts begint te tellen, daar hangt de banier met het wapenschild van Paus Leo XIV. En wachten wij op zijn komst, waar hij de mensen en ons allen zal toespreken, een korte meditatie geven op de lezing uit het Evangelie die wij vandaag mochten horen. Uit het Heilige Evangelie volgens Matthäus. En daarna zal hij het Angelus bidden, gevolgd door een begroeting aan de pelgrims. Vaak ook gelegenheid om aandacht te vragen voor bepaalde gebeurtenissen in de wereld of belangrijke gebeurtenissen in de kerk. Een zonnige zondag daar voor Vaticaanstad. En een mooie gelegenheid natuurlijk om even naar de Heilige Vader te kunnen luisteren.

0: Maar dat is ook het mooie aan radio natuurlijk. Dat is dat we op deze wijze een klein beetje kunnen reizen. Daar komt de Heilige Vader. We gaan luisteren naar zijn woorden.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica.
0: Het woord Gods dat vandaag in de liturgie wordt verkondigd op deze zondag, geeft enkele fundamentele gedachten en handelingen, criteria, om te kunnen denken en te handelen. Wanneer we de brief aan de Romeinen lezen, dan

0: Onze Vader voor, waar hij zegt, dierbare broeders, wij hebben geen schuld aan onszelf of aan anderen.
1: Il primo è diventare capaci di correzione fraterna.
0: Behalve de liefde. En daarmee benadrukt hij het belang van de liefde. Jezus heeft ons ook onderwezen om deze vergeving aan onze schuldenaren te beoefenen. Het is als een patrimonium geven aan de anderen.
1: Een
0: wederzijdse liefde op deze wijze tot stand te laten komen. Elke aandacht, elke zorg voor het goede dat wij hebben ontvangen maakt ons meer vrij en meer in staat om verantwoordelijkheid te dragen. In het evangelie horen we de suggestie van Jezus aan iedere christelijke gemeenschap om op twee wijzen deze liefde te beoefenen. In de eerste plaats om in staat te zijn om broederlijk terecht te wijzen. Het is een zeer delicate kunst en die vaak vergeten is, die een gradualiteit vraagt en een bepaalde zachtheid. Om op een authentieke manier te spreken, onder elkaar, van aangezicht tot aangezicht, vervolgens om het in de gemeenschap te brengen en vervolgens de hele gemeenschap erbij te betrekken. Wat betekent dat we deze realiteit moeten en problemen moeten confronteren, transformeren op deze wijze, kunnen onze conflicten werkelijk wegen worden om te groeien. Het is gemakkelijker om te klagen en het kwaad te zien, maar het paralyseert ons, maakt ons onbewegelijk en blokkeert verschillende situaties. In het evangelie daarentegen wordt ons geleerd om vrij te zijn, om die vrijheid te beleven.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Et concepite Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Vinificamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque.

0: Cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina.
1: Met grote droefigheid heb ik de aanvallen op de infrastructuur in Oekraïne gevolgd.
0: Che da anni vive nell'angoscia e nella paura.
1: En wil ik daarbij ook het geliefde Oekraïnse volk nabij zijn, van harte hen bevestigen dat ik voor hen bid, voor zij die getroffen zijn door angst. En ik roep op om deze vernietiging te laten ophouden. Om wegen van dialoog te zoeken, de wegen van diplomatie te openen, om vrede in het hart te kunnen vinden. En dat wens ik ook toe in iedere situatie van conflict. Dat de Heer ons ook leert om samen te komen in het gebed. En conflicten op te lossen door samen te komen en met elkaar te spreken. Ik heet u allen, Romeinen en anderen, van harte welkom op deze dag hier op het plein. Van harte dank om hier te zijn. In het bijzonder een hartelijke groet aan de seminariegemeenschap, interdiocesane gemeenschap afkomstig uit Duitsland. Ook van de pelgrimsgroep afkomstig uit de parochie van Sant'Ulderico. Met de bisschop van Treviso, met de diocesane koor.
0: Auguro a tutti
1: Oppido Palmi.
0: Buona domenica.
1: Laten we vragen aan de Heer om ons te begeleiden. Ook op deze dag. En ik wens u allen een zeer gezegende zondag toe. De woorden van Paus Leo XIV. Heel wat mensen die zich hebben verzameld op het Sint-Pietersplein. Waaronder ook een groep zusters die heel recent in audiëntie zijn ontvangen. En ja, ze vallen op, want ze hebben een knalrood habijt. Een witte, zeg maar, onderkleding en daarboven een habijt knalrood met daarop een afbeelding van het allerheiligste sacrament van het altaar in een monstrans. Het zijn contemplatieve zusters. De eeuwige aanbidders van het allerheiligste sacrament van het altaar. Of de sacramentinen. Zij werden dus recent door de Heilige Vader ontvangen in audiëntie. Zij werden gesticht in 1807 door de zalige Maria Magdalena van de Incarnatie. En zij wijden hun hele leven aan de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, dag en nacht. En behoren tot de Augustinessen in die zin dat ze ook dezelfde regel van de heilige Augustinus volgen. En de groep die we zagen op het plein komt uit de Federatie van de Heilige Geest. Een dertigtal van deze kloosters die voornamelijk zich in Mexico bevinden. Een vijftigtal jaar geleden gesticht. Want het gaat dus inderdaad over Marie de l'Incarnation, waar je ook over hoort in Rijkdom van het Geloof. Grote devotie dus voor de Eucharistie. En zij mochten op audiëntie met de Heilige Vader. Dus als je die geschiedenis beter wil leren kennen, dan kan u terecht bij het programma Rijkdom van het Geloof. En onze collega's van de Vaticaanse media zijn ondertussen overgeschakeld op het algemene beeld op het Sint-Pietersplein. En dat is voor ons teken om ook onze dag verder te zetten. We danken u van ganser harte dat u met ons verbonden wou zijn, op deze wijze ook met de Heilige Vader. Morgen is Radio Vaticaan om 17:30. Dan komen we zeker bij u met de volledige tekst van de meditatie, waar ook nog een tweede aspect door de Heilige Vader werd vermeld. Dat kan u horen morgen om 17:30, aangevuld met ander pauselijk en Vaticaans nieuws. Zometeen kan u samen met ons het rozenhoedje bidden. En dan hoort u om 1:00 het programma Boekat. Verborgen onder het Colosseum. Dat is de titel van het boek dat u kan beluisteren. In de schaduw van Rome. Maximus en zijn slaaf, Agides en zijn trouwe vriend Titus ontdekken een bende en proberen Laurus, een christen die aan de dood is ontsnapt, te redden. Hun avontuur leidt hen door de donkere en gevaarlijke straten van Rome, terwijl ze proberen te ontkomen aan de soldaten en de bendeleden die hen achtervolgen. Spannend verhaal dus om 1:00. Hier bij Radio Maria. Van harte dank, dierbare luisteraars, een zeer gezegende zondag gewenst. En u hoorde het al, vergeet u niet in te schrijven voor onze bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Banneu. Op 6 oktober gaan we er allen samen naartoe. U bent van harte welkom. En dan zal het zeker mogelijk zijn om elkaar daar te treffen bij Maria. En terwijl we het klokkengelui nog van de Sint-Pietersbasiliek kunnen horen, nemen we afscheid, althans voor nu. Fijne zondag gewenst en graag tot een volgende keer.

Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: beste luisteraars. Ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome. Verborgen onder het Colosseum, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen uit 5e hoofdstuk, Overleg. Hoeveel waren het er? Vroeg Maximus. In elk geval 6 of 7, zei Titus. Meer, zei Achilles. En ook nog degene die floot. Waar kwam dat vandaan? Vroeg Maximus aan Achilles. Weet ik niet. In elk geval stonden ze ons op te wachten. Het gaat dus nu niet meer alleen om die gestolen amulet, zei Maximus, die nog steeds over zijn achterhoofd wreef. En eerst dacht ik nog wel dat het Colosseum leeg was als er geen spelen waren, zei Titus. Heel vreemd. Ik denk dat we een ondergrondse organisatie op het spoor zijn. Het is de moeite waard om het te onderzoeken, zei Maximus. Titus knikte. Hij zag zichzelf al triomfantelijk het Colosseum.

en er was ook niemand uitgekomen. Verder zullen we niet zien vandaag. Ze letten nu wel op, zei Titus. We moeten ze verrassen, voegde Achilles toe. Maar hoe? Vroeg Titus. Zijn er nog andere ingangen naar het Colosseum? Vroeg Maximus. Ja, de hoofdingang, zei Titus met een vleugje sarcasme. Maar dat is nou niet de meest subtiele. Is er niet een andere tunnel? Titus schudde zijn hoofd. Hij legde uit dat er een doorgang was tussen het Colosseum en de verblijven van de gladiatoren, de Ludus Manius. Daardoor konden de mannen die moesten strijden de arena bereiken zonder lastig gevallen te worden door de menigte. Maar als ze die weg wilden nemen, moesten ze eerst de verblijven in. En dat was pure waanzin. In die verblijven woonden de beste vechters van de stad. En gladiatoren stonden nou niet bepaald bekend om hun zachtmoedigheid. Er was ook nog een tunnel die gereserveerd was voor de keizer en de Vestaalse maagden, de priesteressen die over het vuur van de godin Vesta moesten waken. Maar het was ook onmogelijk om die route te nemen. Nee, er is geen andere ingang, zei Titus. Tenzij? Tenzij wat? Nee, dat is echt te suf. Vertel toch maar, hield Maximus aan. Er zijn ook nog riolen. Maximus glimlachte en zei: Kijk, dat is nog eens een idee.

Hoofdstuk 6. Herdenken. Junia wist niet wat ze moest doen. Ze had de hele dag door de straten van Rome gezworven, maar zonder succes. Overal waar ze er naar vroeg, werd ze weggestuurd of kreeg ze tegenstrijdige antwoorden. Niemand was geïnteresseerd in het lot van de christenen die een paar dagen geleden in het Colosseum gedood waren. Of beter gezegd, niemand durfde te laten merken dat hij zich zorgen maakte om deze mensen. Angst had hun mond en hart gesloten. Er was maar één plek waar het meisje niet naartoe had durven gaan. Een plek waar ze hoogstwaarschijnlijk het lichaam van meester Cornelius zou vinden. De catacombe. De begraafplaatsen die net buiten de stad Rome lagen. Ze had gehoord dat de christenen daar hun doden begroeven. Zou meester Cornelius daar ook begraven zijn? Junia werd al bang bij het idee dat ze daar naartoe moest. In Rome was het niet verstandig om rond te hangen op begraafplaatsen. Het waren onheilspellende plekken waar vaak duistere figuren rondliepen. Misdadigers die schaamteloos de graven plunderden. Arme stakkers die zich er 's nachts heen haasten in de hoop nog wat restjes

van begrafenisceremonies te vinden. Sommigen namen zelfs de verwelkte bloemen of gebarsten potten mee om de volgende dag door te verkopen op het forum. Junia voelde zich niet dapper genoeg om deze nare plekken met al hun verschrikking te bezoeken. En er waren ook zoveel catacomben. Waar moest ze beginnen met zoeken? Maar ze was het aan haar meester verplicht om ervoor te zorgen dat hij een fatsoenlijke begrafenis kreeg. Als hij niet de juiste rituelen had ontvangen, dacht ze, zou de ziel van meester Cornelius nooit in vrede kunnen rusten.

0: We lezen hoofdstuk 7, de zoektocht. Victor kreunde toen hij het uitgestrekte forum voor zich zag liggen. Er waren zoveel mensen. Hoe zou hij hier ooit die drie jongens kunnen vinden? Het was alsof hij naar een speld in een hooiberg zocht, tenzij hij geluk had. Maar Victor had nooit veel geluk. Hij wist niet wie zijn vader was. Hij was opgevoed door zijn moeder, de slaaf van een rijke, maar gewelddadige man, die slecht was voor zijn personeel. Toen zijn moeder overleed, vluchtte Victor voordat de meester hem kon verkopen of mishandelen. Hij was 10 jaar oud. Maandenlang zwierf hij door de straten van Rome en stal hier en daar iets om in leven te blijven. Misschien was de dag dat hij Fulgur tegenkwam de enige keer dat de goden met hem waren. Nu was hij tenminste niet meer alleen. Victor herinnerde zich dat de drie jongens hun lunch aan het eten waren toen hij de bulla van ze had afgepakt. Ze hadden vast eten gekocht van een van de verkopers op het forum. Hij ging terug naar de plek waar hij ze het eerst had gezien, onder de bogen van het Colosseum. Een vuile hond vol vlooien stak snuffelend zijn neus in een gebroken kom en likte gretig van de restjes. Hij had ongetwijfeld gevonden wat de jongens hadden achtergelaten. Victor keek naar de kraampjes om hem heen. Er waren er wel 12 die soep, koud vlees en allerlei soorten broodjes verkochten. Het rook zo lekker dat zijn maag begon te knorren. Victor slikte moeizaam. Hij liep op de eerste verkoper af. "Ik ben op zoek naar mijn vrienden," zei hij. "Hebt u ze misschien gezien?" De man keek hem aan met glinstering in zijn ogen. "Je vrienden?" Victor knikte. "Ze zijn die kant op gegaan," zei de man spottend. Victor keek automatisch in de richting waar hij heen wees en fronste. "Het waren er 3," legde hij uit. "Een grote en 2 kleinere, met een aapje."
1: "Een aapje?"
0: De verkoper schudde zijn hoofd. "Nee, het spijt me. Ik kan je niet helpen." Victor bedankte hem en liep naar het volgende kraampje. Maar daar had hij ook geen succes. Toen hij alle verkopers in de buurt van het Colosseum ondervraagd had, verdween zijn hoop. Hij zou ze nooit vinden. Hij liep tussen de mensen door en stelde hier en daar en zonder veel hoop dezelfde vraag. Een man haastte zich langs hem en stootte hem bijna omver. Hij droeg een enorme stoofpot waarin 10 vieze kommen opgestapeld waren. "Hé, kijk uit waar je loopt," zei Victor. De man stopte even, mompelde een excuus en liep door. Victor keek hem na en zag dat hij naast het Colosseum ineens stopte. Hij zette zijn stoofpot neer, schopte naar de zwerfhond die blaffend wegrende en raapte een kom van de grond op. Hij legde de kom in de stoofpot en liep verder. Victor kreeg ineens een geweldig idee. Hij begon te rennen en met een paar passen was hij bij de man. "Hé," riep hij. Maar door al het lawaai kon de man hem niet horen. Hij bleef doorlopen. "Hé, meneer!" De man schrok op en keek Victor fronsend aan, alsof hij zich probeerde te herinneren waar hij deze jongen eerder had gezien. Toen bromde hij: "Ik heb al gezegd dat het mij spijt." Victor liep met hem mee. "Daar gaat het niet om," zei hij. "Ik ben op zoek naar mijn vrienden. We zouden elkaar op het forum treffen, maar ik kan ze niet vinden. Dus? Dat gaat mij toch niet aan?" Victor haalde diep adem en begon te bluffen. "Ik weet dat ze hun lunch altijd bij u kopen. Het zijn er 3, een grote en 2 kleinere, met een aapje." Er verscheen herkenning in de ogen van de man, maar die werd meteen verdrongen door een wantrouwende blik. Terwijl ze verder liepen, bekeek hij Victor eens goed vanuit zijn ooghoeken.
1: Ik ken ze niet, zei hij.
0: Alsjeblieft, hield Victor vol. Ze vertellen me altijd dat u het lekkerste eten van het forum hebt.
1: Gevleid begon de man te glimlachen.
0: En daar komt nog bij dat uw stoofpot altijd al uitverkocht is, als de anderen nog uren nodig hebben om alles te verkopen.
1: Dat is een kwestie van de kruiden, fluisterde de man.
0: Dat is precies wat mijn vrienden zeiden. Ik had gehoopt dat ze mij uw kraampje hadden laten zien. Maar nu kan ik ze niet vinden. Hebt u ze vandaag gezien?
1: De man knikte. Hij was niet langer wantrouwig.
0: Ze hebben lunch gekocht en 3 van mijn kommen meegenomen. Maar ze hebben ze niet teruggebracht.
1: Victor deed alsof hij verbaasd was.
0: Dat is vreemd. Hebt u enig idee waar ze naartoe gegaan kunnen zijn?
1: De verkoper schudde zijn hoofd.
0: Nee.
1: Maar ik ben op weg naar senator Julius Claudius om mijn geld terug te krijgen voor de kommen van zijn zoon en zijn vrienden.
0: Zonder een spier te vertrekken, nam Victor deze nieuwe informatie in zich op.
1: Zeg dat maar tegen Maximus als je hem ziet, zei de man.
0: Natuurlijk, dat zal ik doen.
1: De man mompelde nog iets onverstaanbaars en vervolgde zijn weg.
0: Victor was opgetogen. Hij liet de man verder lopen, maar volgde hem op een afstandje.
1: Toen hij hem uiteindelijk stil zag staan bij een luxueuze villa, duurde het maar een paar minuten om te bevestigen wat hij al dacht. Dit was het huis van senator Julius Claudius, de vader van ene Maximus.
0: Victor slaakte een zucht van verlichting. Fulgor zou de informatie krijgen die hij wilde hebben. En voor het avond was, zoals hij had gezegd.

Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. We lezen het 8e hoofdstuk, Halt. Voorovergebogen inspecteerde Titus alle hoeken en gaten van het steegje dat een paar stappen van het Colosseum aflag. Ik weet zeker dat het hier ergens is, zei hij over zijn schouder tegen zijn vrienden. Opschieten, spoorde Maximus hem aan. Het was bijna nacht. Aan het begin van het jaar waren de dagen kort en haastte iedereen zich naar huis voor de cena, de belangrijkste maaltijd van de dag. Maar Maximus, Achilles en Titus konden nog lang niet gaan zitten voor het eten. Ze hadden belangrijker dingen te doen. Ze zouden genoegen moeten nemen met een paar happen als ze weer thuis waren. Maximus had in elk geval een hekel aan die eindeloze maaltijden. Hij zorgde er altijd voor dat hij wegbleef bij die belangrijke etentjes die de positie van zijn vader vereiste. En als hij laat thuis kwam, hoefde hij alleen maar te zeggen dat hij bij Titus was geweest, terwijl Titus zei dat hij bij Maximus was geweest. Hun ouders waren er zo aan gewend dat ze bij elkaar thuis waren, dat ze zich nooit zorgen maakten om hun afwezigheid. En de aanwezigheid van Achilles stelde hen ook gerust. Wat kon er met jongens gebeuren als de reusachtige Numidier hen vergezelde? Daar, riep Titus, en hij wees naar een putdeksel die nauwelijks te zien was in het maanlicht. Er zat daar in de grond een smalle opening die een smal beekje met het rioleringssysteem van de stad verbond. Ook het regenwater van alle verdiepingen van het amfitheater werd hierin opgevangen. In het verleden was dit netwerk gebruikt om tonnen water naar het Colosseum zelf te leiden. In de enorme waterbak werden levensechte zeeslagen nagespeeld. Zowel de keizer als het publiek waren er dol op. De opening was smal, maar wel zo wijd dat de jongens zich er doorheen zouden kunnen wurmen. Maar helaas blokkeerden twee dikke ijzeren staven de toegang. We moeten ze weghalen, zei Maximus. Hij keek naar Achilles, die de twee staven stevig beetgreep, zijn hakken tegen de muur zette en uit alle macht trok. Geen beweging. Maximus bekeek de muur eens wat beter. We hoeven alleen de mortel weg te schrapen om de staaf eruit te krijgen. Hebben jullie een mes? Titus en Achilles schudden allebei hun hoofd. Misschien kunnen we het hiermee proberen, stelde Titus voor. Hij tikte op de grote broche die zijn toga op zijn plek hield. Het was een metalen speld, bezet met krullen en met een lange, stevige pin eraan vast. Titus maakte de speld los en begon ermee in de muur te krassen. De mortel verkruimelde en vormde een klein hoopje wit poeder op de grond. Met een beetje geduld en wat doorzettingsvermogen. Terwijl Titus daarmee bezig was, stonden Maximus en Achilles op wacht. Allebei hielden ze een kant van de straat in de gaten. Het werkt, riep Titus, toen de eerste ijzeren staaf begon te bewegen. Maximus rende naar hem toe en sloeg zijn hand voor Titus' mond. Stil, ben je gek geworden? Je zorgt er nog voor dat we betrapt worden. Op datzelfde moment zagen ze een helder lichtschijnsel aan het eind van de steeg. Een patrouille, fluisterde Maximus. Een groep gewapende soldaten kwam juist de hoek van de straat om. Sommige van hen droegen fakkels en verlichtten het gebied rondom hen. Maximus keek achter zich naar het einde van de straat. Toen keek hij naar Titus. Hoeveel tijd heb je nog nodig? Het lukt me niet voor ze hier zijn. Maximus overwoog de situatie zo snel als hij kon. Ze waren te zichtbaar. Nu stonden ze nog in de schaduw,
maar als de soldaten met hun fakkels langsliepen, zouden ze ontdekt worden. "We hebben geen keus," fluisterde hij. "We moeten hier wegwezen." "En nu opgeven?" vroeg Achilles. Maximus knikte. "Voor nu ja. We moeten nu niet gepakt worden. We komen later wel terug." In die tijd waren de soldaten alerter dan ooit. Ze hadden de opdracht gekregen om alle christenen die vaak 's nachts samenkwamen om te bidden, op te pakken. In hun ogen was iedereen die nog laat op straat was, verdacht. Zelfs Maximus' vader, die senator was, kon er niets tegen doen als de soldaten besloten om zijn zoon op te pakken. Het was al een tijdje zo dat niemand te hoog geplaatst was om aan de wet te ontsnappen. Veel gearresteerde christenen waren zelf hoge ambtenaren en edelen. "Maar later is misschien te laat," zei Achilles. "Dan ontsnappen ze en verkopen ze de bulla. Ga door, ik schakel de bewakers wel uit." Zonder op de reactie van zijn meester te wachten, rende hij de nacht in, richting de patrouille. Maximus probeerde zijn tuniek nog te grijpen, maar Achilles schudde hem af. Binnen enkele tellen had hij het fakkellicht van de soldaten bereikt. Hij spande zijn spieren en rende op ze af. "Hé, jij daar!" riep de eerste soldaat die hem zag. Titus en Maximus hurkten in de schaduw en wisten niet wat ze hiermee aan moesten. Hun vriend was recht op de patrouille afgerend. Toen hij de eerste soldaten bereikte, maakte hij gebruik van het verrassingseffect. Hij ontweek een soldaat die zijn zwaard ophief, gaf een ander een elleboogstoot en duwde de laatste met zijn arm aan de kant. Achilles was snel en sterk. In een paar tellen was hij de hele troep te slim af geweest. "Halt, staan blijven," riep een van hen, terwijl hij met zijn fakkel zwaaide. "Achter hem aan." De patrouille draaide zich om. Hun wapens kletterden, terwijl ze achter de dader aanrenden. "Ongelooflijk," fluisterde Titus vol bewondering. Maximus was de eerste die weer ter zake kwam. "Ze kunnen elk moment terug zijn. Ze kunnen elk moment terug zijn. We moeten opschieten."

We lezen het 9e hoofdstuk, de achtervolging. Achilles rende met verbazingwekkend gemak. Hij kwam uit een land waar het rennen van lange afstanden een tweede natuur was. Voor hij en zijn hele familie gevangen genomen werden en verkocht werden als slaven, rende hij vaak kilometers achter elkaar. Vannacht had de Numidiër een grote voorsprong op zijn achtervolgers. Zijn passen waren soepel, zijn ademhaling regelmatig, zijn voeten zeker. Ze zouden hem nooit inhalen. Als hij er zeker van was dat hij de patrouille afgeschud had, zou hij via een andere route teruggaan naar Maximus en Titus, in de hoop dat hij geen verrassingen meer zou tegenkomen. Op een kruispunt aarzelde Achilles even. 'S nachts leken alle straten op elkaar en alle huizen leken identiek. Maar hij moest geen fout maken. Na even nadenken sloeg hij linksaf. Als hij rechtsaf ging, liep hij het risico bij het forum uit te komen, waar hij ontmaskerd kon worden. Wat was er beter dan kleine steegjes waar hij zich kon verstoppen? Het geluid van de patrouille achter hem werd steeds zwakker, maar Achilles bleef rennen. Toen hij uiteindelijk dacht dat hij ze afgeschud had, minderde hij vaart. Hij keek achter zich om te zien of ze nog achter hem aanzaten. Op datzelfde moment kwam er een koets met paard ervoor de straat in razen. In Rome hadden koetsen 's nachts voorrang, terwijl de stad overdag voor de voetgangers was. De koetsier zag de slaaf pas op het laatste moment. Hij trok aan de teugels en zijn paarden sprongen net op tijd opzij om hem te ontwijken. Maar de koets zwenkte naar rechts en raakte Achilles van opzij, waarna hij verder reed zonder ook maar even te stoppen. Door de klap viel Achilles op de grond. Toen alles om hem heen gestopt was met draaien, voelde hij een vreselijke pijn. Zijn schouder was ontwricht en zijn hele rechterzijkant geschaafd. Hij voelde hoe het bloed in zijn zij klopte. Ondanks de pijn ging Achilles zo goed als hij kon zitten. Maar hij moest tegen een muur leunen om te voorkomen dat hij weer viel. Toen ging hij langzaam rechtop staan. "Daar is hij!" riep een soldaat. De patrouille had zijn spoor weer gevonden. Ze waren net de hoek omgeslagen en zetten met hernieuwde woede de achtervolging in. Deze keer zou hij niet weg kunnen komen. Achilles greep zijn pijnlijke schouder, klemde zijn kaak op elkaar en begon weer te rennen. Maar zijn gewonde zijkant liet niet toe dat hij gewicht op zijn rechterbeen zette. Hij hinkte verder, maar de stekende pijn werd steeds erger. In een zijstraatje zag hij een veranda en daar rende hij naartoe. Hij duwde zich zo dicht mogelijk tegen de muur aan om in de schaduwen te verdwijnen en probeerde op adem te komen. Maar de patrouille kwam de zijstraat ook in. De soldaat rende nog een paar meter en stopte toen. "Ik zie hem niet meer," riep een van hen. Het gekletter van wapens bezorgde Achilles kippenvel. Als de soldaten hem nu vonden, was het met hem gedaan. "Dat is onmogelijk. Hij liep mank." Het werd stil. Achilles sloot zijn ogen. Hij hield zijn adem in. Zijn hart bonste zo hevig dat hij bang was dat ze het konden horen. "Hij is hier. Ik voel het gewoon. Doorzoek de straat," beval de kapitein. De Numidiër zette zich schrap. Ze zouden hem vinden. Het was slechts een kwestie van seconden. Hij zou moeten vechten. Plotseling greep een hand Achilles beet en trok hem naar achteren.

We lezen het hoofdstuk 10, het triool. Het leek een eeuwigheid te duren voor het Titus lukte de twee staven weg te krijgen die de ingang naar de ondergrondse passage blokkeerden. Met een grote glimlach draaide hij zich uiteindelijk om. Zo, dat is dat. Hij stak zijn hoofd door de opening, maar kwam meteen weer overeind. Ik kan helemaal niet zien. We moeten gewoon de gang volgen. Zo moeilijk kan het niet zijn. Maximus keek de straat in de hoop dat hij Achilles terug zag komen. Maar de straat was leeg. Misschien moeten we nog iets langer op hem wachten, stelde Titus verlegen voor. De gedachte dat ze dit avontuur voort moesten zetten zonder hun trouwe vriend ontnam Maximus de moed. Maar hij schudde zijn hoofd. Nee, laten we maar vast gaan kijken hoe het er daar uitziet. Dat geeft ons een voorsprong. Terwijl Titus nog aarzelde, zette Maximus door. Gehurkt en bijna dubbelgevouwen lukte het hem om door de opening te komen. Hij moest zijn hoofd laag houden, maar echt moeilijk was het niet. Hij liep iets verder om Titus de ruimte te geven om naar binnen te gaan. Titus huiverde. We hadden eraan moeten denken om fakkels mee te nemen, zei hij. En het risico lopen meteen gezien te worden? Nee. We zullen het voorlopig zonder licht moeten doen. Als we eenmaal in het Colosseum zijn, zullen we daar vast en zeker een fakkel vinden. Titus bracht zijn hand naar zijn hals om zijn bulla vast te grijpen en om de bescherming van de goden te vragen. Maar zijn geluksamulet hing er niet meer. Dat feit was genoeg om zijn vastberadenheid te doen herleven. Die ellendige dief verdiende het gepakt te worden en te betalen voor zijn misdaad. Laten we gaan, bromde hij. Die dief zal een heerlijk diner voor de leeuwen zijn. Net toen ze in het duister af wilden dalen, hoorden ze een gejammer. Dux, riep Titus. Een kleine kreet was het antwoord vanuit de opening boven hen. Kom maar, Dux, kom dan. Maar na even wachten kwam Dux nog steeds niets opdagen. Titus klom terug naar het begin van de tunnel. Hier komen Dux. Het werkte niet. Het aapje weigerde te gehoorzamen. Hij is bang voor het donker. Maximus zuchtte. Dat beestje was echt koppig. Laat hem maar buiten, stelde hij voor. Dan wacht hij daar op ons. Titus' oog rolde bijna uit hun kassen, bij de gedachte alleen al. Hoe kun je nou zoiets zeggen? Generaal of niet, ik laat me niet commanderen door een aap, zei Maximus geïrriteerd. Mag ik je eraan herinneren dat het jouw bulla is die we zoeken? Titus boog zijn hoofd, stilletjes scheldend op zijn aap, en stak toen zijn hand in zijn tuniek. Hij haalde een handvol zaden tevoorschijn. Hij had altijd wat bij zich om zijn huisdier te belonen als hij gehoorzaam was. Eerlijk gezegd gebruikte hij het vooral om hem over te halen iets te doen. Maar dat zou Titus nooit toegeven. De aap reageerde onmiddellijk. Het vertrouwde geluid van een handvol zaden trok hem aan als een magneet. Met een paar sprongen stond hij naast zijn baasje in de ondergrondse gang en begon gulzig te eten. Omdat Titus gebukt stond, kon hij niet op zijn schouders springen. Daarom kroop hij in de tuniek van de jongen, lekker warm. En ook lekker dicht bij de voorraad zaden. Goed, we kunnen gaan, riep Titus uiteindelijk. Voorzichtig liepen de twee vrienden door de tunnel, door een klein stroompje water. Hun natte sandalen slurpten als sponsen en het geluid echoode vreemd in de kleine ruimte. We hebben nog geluk dat het de afgelopen tijd niet geregend heeft, zei Maximus. Dan is het hier vast net een bergstroom. Hij liep verder met uitgestrekte armen om de ruimte voor hem af te tasten. Met elke stap controleerde hij met zijn voet de grond.
Ze moesten niet het risico lopen dat ze in een put zouden vallen. Er waren vast veel putten in het riool, om te voorkomen dat het regenwater de straten zou overstromen. De gang splitste zich plotseling in tweeën. Maximus stopte en vroeg: "Welke kant denk je dat we op moeten?" "Ik weet het niet. Rechts, denk ik. Tenzij het links is." Maximus dacht even na voor hij zei: "Laten we eerst rechts proberen en kijken wat daar is." Hij ging nu nog langzamer vooruit, mopperend over het duister. De grond leek licht te stijgen en het werd wat droger. Maximus bukte zich en raapte een paar steentjes op die hij voor zich uitgooide terwijl hij liep. Elke keer spitste hij zijn oren om te horen hoe het pad liep. Ineens stopte hij. "De grond gaat hier naar beneden en er is geen water meer. Er moet een put in de buurt zijn." Terwijl hij sprak, gooide Maximus nog een kiezelsteen en luisterde. Het steentje ketste tegen de muur en rolde op de grond. Het pad voor hen leek veilig. "Het is echt een doolhof. Dat heb ik me nooit gerealiseerd. We moeten absoluut de weg naar buiten onthouden. We zijn eerst rechts gegaan, niet vergeten." Titus knikte en legde een knoop in de rechterplooi van zijn tuniek om de juiste richting te onthouden. Maar toen...

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering, waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar, waar wij het genoegen hebben om samen de volledige Bijbel te lezen op één jaar tijd. Wij zijn vandaag dag 6. Alle uitzendingen van dit programma worden ook gepubliceerd op onze website www.radiomaria.be en zijn dus daar te beluisteren. Wij gebruiken de Willy Brocht-vertaling uit 1995. En zou u willen, dan kan u zo een Bijbel bij ons aanschaffen. Vandaag beginnen wij een nieuwe tijdsperiode, Patriarchen, waar wij het boek Genesis uitlezen, het volledige boek Job lezen en ook de eerste 6 hoofdstukken van het boek Spreuken. Wij zullen lezen over de stamvaders van het volk van Israël. Wij lezen over Abraham, vader van het geloof, die de naam Abraham krijgt. Over zijn zonen Ismaël en Isaac. Over Isaac zijn zonen Esau en Jacob. En over de 12 zonen van Jacob, die de naam Israël zal krijgen. Waaruit de 12 stammen van het volk Israël uit voortkomen. En in het bijzonder lezen wij over één van deze 12 zonen, Jozef. Op het einde van deze tijdsperiode, het einde van het boek Genesis, verblijft heel de familie van de patriarchen in Egypte. En zoals wij in het boek Exodus zullen lezen, zullen zij eeuwenlang in Egypte verblijven. Het is daar dat zij tot een volk uitgroeien, en zij worden daar ook tot slaven gemaakt. God doet beloftes aan Abraham en zijn nageslacht. En deze beloftes zijn altijd iets om op te letten, want deze worden allen vervuld in Jezus de Messias. En dan nog één iets voor we beginnen. Het is niet zo dat de patriarchen door God uitverkoren zonder zonde zijn. Zij kunnen soms daden stellen die voor ons nogal onthutsend kunnen zijn. Maar het is niet omdat de Bijbel dit gedrag niet expliciet veroordeelt, dat er daar goedkeuring uit blijkt. We moeten goed letten op de gevolgen. Vandaag zijn wij dag 6. Wij lezen Genesis hoofdstuk 12 en 13, Job hoofdstuk 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7. Maar eerst bidden wij. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Genesis hoofdstuk 12. De roeping van Abram. De Heer zei tegen Abram: trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat u een zegen zult zijn. Ik zal degenen zegenen die u zegenen, maar degenen die u verwenst, zal ik vervloeken. Om u zullen alle geslachten op aarde zich gezegend noemen. Toen ging Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen, en Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar toen hij Haran verliet. Met zijn vrouw Sarai en met Lot, de zoon van zijn broer, met al hun bezittingen en met degenen die zij in Haran in dienst hadden genomen, ging Abram op weg naar Kanaan. In Kanaan aangekomen trok Abram het land in, tot bij de heilige plaats van Sichem, de eik van More. Toen der tijd waren de Kanaanieten nog in het land. Daar verscheen de Heer aan Abram en zei: aan uw nakomelingen zal ik dit land in bezit geven. Toen richtte hij daar een altaar op voor de Heer, die hem verschenen was. Vandaar trok hij verder naar het gebergte ten oosten van Bethel, sloeg zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten, richtte hun altaar op voor de Heer en riep de naam van de Heer aan. Daarna trok Abram verder naar de Negeb toe. Abram en Sarai in Egypte. Toen er eens hongersnood in het land kwam, ging Abram naar Egypte om daar een tijd lang te blijven, want de hongersnood drukte zwaar op het land. Voor hij Egypte binnentrok, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: luister eens, ik weet dat je een mooie vrouw bent. Als de Egyptenaren je zien en denken dat je mijn vrouw bent, zullen ze mij vermoorden en jou in leven laten. Zeg liever dat je mijn zuster bent, dan zal ik het er goed afbrengen en om jou in leven blijven. Zodra Abram in Egypte kwam, zagen de Egyptenaren hoe uitzonderlijk mooi zijn vrouw was. De hovelingen van de farao, die haar gezien hadden, gaven tegenover de farao hoog van haar op. Toen liet de farao haar in zijn huis brengen. Omwille van haar behandelde hij ook Abram goed en schonk hem schapen, runderen en ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen. Maar de Heer bracht de farao en zijn hovelingen zware slagen toe, om wat er gebeurd was met Sarai, de vrouw van Abram. Toen ontbood de farao Abram en zei: wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is, zodat ik haar als vrouw heb genomen? Hier is uw vrouw, neem haar mee en ga heen. In opdracht van de farao brachten enkelen van zijn mannen Abram en zijn vrouw met al zijn bezittingen de grens over. Hoofdstuk 13. Abram en Lot. Zo trok Abram met zijn vrouw en al zijn bezittingen uit Egypte weg, de Negeb in. Lot ging met hen mee. Abram was een rijk man die heel veel vee, zilver en goud bezat. Van de Negeb trok hij verder naar Bethel, naar de plek tussen Bethel en Ai, waar zijn tent ook in het begin gestaan had, naar de heilige plaats, waar hij vroeger een altaar had opgericht. Daar riep Abram de naam van de Heer aan. Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat schapen, runderen en tenten. Het land liet evenwel niet toe dat zij bij elkaar bleven, want hun bezit was zo omvangrijk dat ze niet bij elkaar konden blijven. Dit veroorzaakte botsingen tussen de herders van Abram en die van Lot. Bovendien woonden de toenertijd ook de Kanaanieten en de Perizieten nog in het land. Daarom zei Abram tegen Lot:
Laten wij geen ruzie met elkaar maken, en onze herders evenmin. Wij zijn toch broers van elkaar. Het hele land ligt voor je. Het is werkelijk beter dat je weggaat. Ga jij links, dan ga ik rechts. Ga jij rechts, dan ga ik links. Toen liet Lot zijn blik rondgaan. Hij zag hoe rijk aan water het land langs de Jordaan was. Want voordat de Heer Sodom en Gomorra verwoest had, was deze streek tot Zoar toe als de tuin van de Heer, even waterrijk als Egypte. Daarom koos Lot heel het land langs de Jordaan en ging oostwaarts. Zo scheiden de beide broers. Abram bleef in Kanaan wonen, maar Lot zocht zich een woonplaats bij de steden in de Jordaanstreek en sloeg zijn tent op in de nabijheid van Sodom. De Sodomieten bedreven veel kwaad en zondigden tegen de Heer. Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abram: laat uw blik rondgaan en kijk vanaf de plaats waar u staat naar het noorden en het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat u ziet, schenk ik aan u en aan uw nageslacht voor altijd. Ik zal uw nakomelingen zo talrijk maken als het zand op de aarde. Alleen iemand die het zand van de aarde kan tellen, zal uw nakomelingen kunnen tellen. Ga het hele land door in de lengte en in de breedte, want ik schenk het aan u. Toen sloeg Abraham zijn tent op en ging wonen bij de eik van More te Hebron. Daar richtte hij een altaar op voor de Heer. Job, hoofdstuk 1. De leefwijze van Job. Eens leefde er in Uz een onberispelijk en rechtschapen man, die Job heette. Hij vreesde God en hield zich ver van het kwaad. Hij had 7 zonen en 3 dochters en hij bezat 7000 stuks kleinvee, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en zeer veel dienaren. Hij was de rijkste man van heel het oosten. Zijn zonen waren gewend om de buurt een dag feest te geven, ieder in zijn eigen huis. Ook hun 3 zusters nodigden zij uit op die maaltijden. Als ieder aan de beurt was geweest, riep Job hen bij zich om hen te heiligen. Vroeg in de ochtend bracht hij dan een brandoffer voor ieder van hen. Want, zei hij, misschien hebben mijn zonen gezondigd en hebben zij God in hun hart vervloekt. Dit was zijn vaste gewoonte. De eerste beproeving. Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk hun opwachting maken bij de Heer, kwam ook de Satan met hen mee. En de Heer zei tegen de Satan: waar bent u overal geweest? Ik heb rondgezworven over de aarde, antwoordde de Satan. Wel, vroeg de Heer, hebt u ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij. Onberispelijk, rechtschapen. Hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad. De Satan antwoordde: hij vreest God niet voor niets. U hebt immers hemzelf, zijn familie en heel zijn bezit aan alle kanten omgeven en beschermd. U zegent alles wat hij onderneemt. En in het land grijpt zijn bezit steeds verder om zich heen. Maar pak hem eens aan. Tref hem in alles wat hij heeft. Wedden dat hij u vervloekt in uw gezicht. Toen zei de Heer tegen de Satan: goed, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen van hemzelf moet u afblijven. En de Satan verliet de vergadering. Welnu, op de dag dat de zonen en dochters van Job weer een feestmaal hadden in het huis van hun oudste broer, kwam er een bode bij Job met het bericht: de runderen waren aan het ploegen, vlakbij graasden de ezelinnen, en de sabeeën kwamen ons overvallen. Zij roofden het vee en sloegen de knechten neer met hun zwaard. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is.
Hij was nog niet uitgesproken of een volgende kwam met het bericht. Een geweldig vuur is uit de hemel gevallen. Het heeft vreselijk huis gehouden onder schapen, geiten en herders. En het heeft ze vernietigd. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken of weer kwam iemand met het bericht. De Chaldeeën hebben in 3 groepen onze kamelen overvallen. Zij hebben de dieren geroofd en de knechten neergeslagen met het zwaard. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken of een 4de kwam met het bericht. Uw zonen en dochters hielden een feestmaal in het huis van hun oudste broer. Er kwam een machtige windhoos uit de woestijn en die viel op alle 4 hoeken van het huis. Het stortte in en uw kinderen vonden de dood. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Toen scheurde Job zijn kleed, schoor zijn hoofd, viel in verering op de grond en zei: naakt kom ik uit de schoot van moeder aarde. Naakt keer ik daar terug. De Heer geeft, de Heer neemt. Gezegend is de naam van de Heer. Ondanks deze gebeurtenissen zondigde Job niet. Hij maakte God geen enkel verwijt. Hoofdstuk 2. De tweede beproeving. Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk hun opwachting maken bij de Heer, kwam de Satan weer met hen mee, om ook zijn opwachting te maken. En de Heer zei tegen de Satan: waar bent u overal geweest? Ik heb rondgezworven over de aarde, antwoordde de Satan. Wel, vroeg de Heer, hebt u ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij, onberispelijk, rechtschapen. Hij vreest God en houdt zich verre van het kwaad. Zijn leven is nog altijd even onberispelijk. Zelfs nadat u mij hebt overgehaald om hem zonder enige aanleiding te ruïneren. De Satan antwoordde: dat is hem zijn huid wel waard. Want alles wat een mens bezit, geeft hij graag in ruil voor zijn leven. Maar pak hem eens aan, tref hem in zijn gezondheid. Wedden dat hij u vervloekt in uw gezicht. Toen zei de Heer tegen de Satan: goed, hij is in uw hand, maar u moet hem in leven laten. En de Satan verliet de vergadering. Hij sloeg Job met kwaadaardige zweren van voetzool tot kruin. Job krabde ze af met een scherf, zittend in as. Toen zei zijn vrouw tegen hem: blijf jij nu nog de brave uithangen? Vervloek God en sterf. Maar hij antwoordde: dat is onwijze vrouwenpraat. Het goede nemen we wel aan van God. Waarom dan het kwade niet? Ook nu kwam er geen onvertogen woord over zijn lippen. Het medeleven van zijn vrienden. Elifas, de Temaniet, Bildad uit Suach en Sofar, de Naamatiet, 3 vrienden van Job, hoorden van al de rampen die hem getroffen hadden. Zij gingen samen van huis om Job hun medeleven te tonen en hem te troosten. Al vanuit de verte zagen ze hem, maar aanvankelijk herkenden ze hem niet. Luid begonnen ze te klagen, scheurden hun kleren en wierpen stof boven hun hoofden omhoog. 7 dagen en 7 nachten zaten ze bij hem op de grond, zonder een woord te zeggen. Want ze zagen hoe groot zijn lijden was. Spreuken, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7. Spreuken van Salomo. De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Daardoor kan men wijsheid en discipline leren.
kan men van zinvolle woorden de zin doorgronden. Kan men zich ontvankelijk maken voor een vruchtbaar onderricht, voor rechtvaardigheid, recht en rechtschapenheid. Zij kunnen de onervaren vaardigheid geven en de jonge mens kennis en voorzichtigheid. Luistert een wijze ernaar, dan vermeerdert hij het verworven weten, en iemand met inzicht zal er beleid door leren. Zij kunnen spreuken en duistere taal helpen doorgronden, woorden van wijzen en hun raadsels. De vrees voor de Heer is het begin van de kennis. Wijsheid en discipline worden door de dwazen verworpen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We hebben zo net Genesis hoofdstuk 12 en 13, Job hoofdstuk 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 7 gelezen. En vooraleer dat wij het programma afsluiten voor vandaag, lezen wij nog een citaat van de heilige Augustinus. Het gebeurde dat zodra Abraham Egypte binnenkwam, de Egyptenaren zagen dat zijn vrouw erg mooi was. Hoe kunnen wij het feit begrijpen dat Abraham, toen hij in Egypte kwam, wilde verbergen dat Sara zijn vrouw was, volgens alles wat hierover geschreven staat? Past dat bij zo'n heilig man? Of moeten wij denken aan een zeker gebrek aan geloof, zoals sommigen beweerd hebben? Ik heb dit onderwerp al behandeld in het werk tegen Faustus, en de oudere Hieronymus legde het ruimer uit dan ik. Waarom het niet nodig is dat zelfs als Sara enkele dagen in het huis van de farao van Egypte verbleef, het moet worden toegegeven dat zij een vleeselijke zonde met hem beging. Het was inderdaad gebruikelijk dat koningen van tijd tot tijd in hun paleizen gemeenschap hadden met hun vrouwen. Maar niemand kwam tot de koning als hij zijn lichaam niet met grote zorg had gewassen en geparfumeerd. Welnu, terwijl deze voorbereidingen plaatsvonden, werd farao door God gestraft. Dus gaf hij haar terug aan haar man. De vrouw die Abraham aan God had toevertrouwd, door te verzwijgen dat ze zijn vrouw was, maar zonder te liegen, zei dat ze zijn zuster was. Zodat hij, zoveel als een man kan doen, aan God kon toevertrouwen wat hij niet zelf kon vermijden. Zodat, als ze zelf alleen de dingen aan God toevertrouwde die ze kon vermijden, ze niet de indruk wekte dat ze niet in God geloofde. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. Morgen gaan wij verder met Genesis hoofdstuk 14 en 15, Job hoofdstuk 3 en 4 en Spreuken hoofdstuk 1 vers 8 tot en met 19. Tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober. Oktober.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,

Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het

machtig het lijden van uw zoon, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het machtig lijden van uw zoon, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het machtig lijden van uw zoon, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het machtig lijden van uw zoon, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het machtig lijden van uw zoon, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, het medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in deze zomerse uitzending van het programma Quo Vadis. We zijn deze maand niet op stap gegaan naar een nieuwe stad, maar wij gaan terugblikken op de mooie momenten van het afgelopen jaar. We zijn 10 keer op stap geweest. En vorige uitzending hebben wij u al de statistieken meegegeven, welke steden het best hebben geantwoord op de verschillende vragen. En deze uitzending gaan wij focussen op de vrijwilligers die zijn meegeweest. 10 keer is er iemand zo lief geweest om met ons op stap te willen gaan, om wildvreemden aan te spreken in onze Vlaamse steden en hen een beetje het vuur aan de schenen te leggen en 10 kennisvragen te stellen over het geloof. Iets wat ze meestal helemaal niet zien aankomen. En om zo te weten te komen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in ons land. En 10 keer dus hebben wij een vrijwilliger meegenomen. En daarover gaan we het iets meer hebben, deze uitzending. We gaan de verschillende provincies waar wij op bezoek geweest zijn overlopen, van oost naar west. Dus we beginnen met Limburg, met de meest oostelijk gelegen stad die wij bezocht hebben, namelijk Hasselt. In Hasselt was vrijwilliger Thomas mee. Hij heeft ons geholpen met de techniek en hij heeft ook vragen gesteld aan de voorbijgangers. Maar hij kon niet te gast zijn bij ons in de studio voor de opname achteraf. En dus kan hij zichzelf niet introduceren aan jullie, beste luisteraars. Maar zijn naam komt jullie misschien bekend voor, want hij is al lang vrijwilliger voor Radio Maria. En hij is ook lid van de Raad van Bestuur van Radio Maria. Maar aangezien we geen fragment hebben waar hij zichzelf aan ons voorstelt, gaan wij in de plaats de voorbijgangers die wij hebben geïnterviewd in Hasselt zich laten voorstellen aan jullie. Ook al enkele vragen die we hen daar gesteld hebben, zal u kunnen horen. En misschien ook af en toe een grappige opmerking van de mensen die wij hebben geïnterviewd. Beste luisteraars, wij staan hier op de Wintermarkt in Hasselt. En we hebben een jonge man en een jonge vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden, waarvoor hartelijk bedankt. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
3: Brit.
4: Renzo.
2: Aangedaan. Ik ben Marieke. Hebben jullie daar een beetje van gehoord dat er nieuwe paus verkozen is dit jaar?
3: Ja,
2: of helemaal
3: ja.
4: Nee, vorig jaar.
2: Vorig jaar, mijn excuses. We zijn 2026.
3: Ja. Leo.
2: Helemaal juist, ja. Leo de 14e. Straks, wij zijn hier in Hasselt en we hebben 2 jonge mannen en een jonge vrouw gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Enorm bedankt dat jullie willen meedoen.
5: Graag gedaan.
2: Zou jullie even je voornaam willen zeggen?
5: Ja. Arend.
6: Emiel.
7: Emma.
8: En wanneer is dat live?
2: Dit wordt uitgezonden komende vrijdag van 10:30 tot 12:00.
8: Ja, Katzenbrecht. Okay.
2: En dan ook de zaterdag daarop om 1:00. Dat is misschien iets makkelijker om te...
9: Een herhaling, ja.
2: Ja,
5: oké.
2: Okay.
5: Ja. Zaterdag om 1:00.
8: Radio Maria. Ja. Dat zijn tegen mijn oma.
2: Tof.
8: Ja.
2: Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
10: Mijn naam is Maarten.
11: En ik ben David.
2: Aangenaam, Maarten en David.
10: Aangenaam.
2: Ik ben Marieke.
10: Dag Marieke.
11: Dag Marieke.
2: Jullie zijn de eerste die er 2 konden op.
10: Hey. Oei, dat is wel sad. Dat is, ja, allee, dat is goed voor ons.
2: Goed
10: maar,
2: voor jullie.
10: Ja.
2: Tot welke religieuze orde behoort onze huidige paus?
12: Nog bedankt.
10: De Jezuïten, is dat ook één?
5: Ik snap dat je dat gokt, want de vorige paus van de Jezuïet.
10: Ah, oké.
5: Okay. Maar niet onze huidige paus.
10: De Augustijnen.
5: Hij wordt er gewoon los vals gespeeld.
10: Oh, vals gespeeld? Nee, ze toonde een berichtje van haar vriend. Ja. Kom eens terug en rond West-Vlaanderen, dan zal ik dat kunnen.
6: Kom, vragen. Ja.
5: Brugge hebben we al eens gedaan. Hè.
10: Ah, voilà.
5: In Brugge was de vraag, hoe heet de basiliek in Brugge?
10: Tja, ik ben eigenlijk niet van Brugge. Maar ik zeg altijd Brugge, omdat mensen mijn dorpje in Zevenzeelen niet kennen. Dus,
5: ja, oké, okay, maar zo.
10: De basiliek in Brussel is van Koekelberg.
5: Dus je hoeft niet te antwoorden.
7: En Zevenzeelen?
10: In Zevenzeelen is er geen basiliek.
7: Nee, nog niet.
10: Ja.
5: Basiliek. De heilige bloedbasiliek trouwens.
10: Ah ja. De heilige bloedprocessie.
5: Basiliek, ja inderdaad, ja. Van het heilige bloed. Maar goed, dat er geheel terzijde. Ja. We hebben twee jonge dames gewonnen die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk bedankt. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
9: Ik ben Robin. En ik ben Loriana.
11: Ik ben van Radio Maria. Ik ben Thomas. Zullen we beginnen met uw voornaam?
8: Ik ben De Smetala en ik sta op Winterland Hasselt.
11: Meneer en mevrouw, hartelijk dank om ons even te woord te staan. Ik ben van Radio Maria, ik ben Thomas. En wat is uw voornaam?
12: Ja, mijn naam is Robert.
13: Chantal.
11: Bent u van Hasselt?
13: Ik ben van Hasselt.
11: U ook?
13: Diepenbeek.
11: Dat is dichtbij.
12: Ja.
11: Ja.
12: Hasselt hoort bij Diepenbeek.
11: Dank u wel. Eerst en vooral om het interview aan te nemen. Ik ben van Radio Maria, ik ben Thomas. En wat zijn jullie voornamen?
14: Mijn voornaam is Ismaël.
15: Mijn is Berkan.
16: En die van mij is Oscar.
11: Oké, drie jonge mannen hier op de kerstmarkt hier in Hasselt. Dank u wel. En dan de laatste vraag.
17: Wacht, mijn moeder belt even.
11: Ah ja, maar als je moeder belt, moet je opnemen. Hè? Een zeer goed idee. We gaan verder met de twee andere kandidaten.
18: Mijn naam is Hanne.
19: En ik ben Kati.
11: We zijn hier op de kerstmarkt in Hasselt. En ik heb hier een jonge dame gevonden. Ik ben Thomas, wat is uw voornaam?
16: Mijn voornaam is Zoe.
11: En ik heb hier twee jonge mannen tegengekomen. Ik ben Thomas, wat zijn jullie voornamen?
16: Ja, ik heet ook Thomas.
20: En ik heet Kobe.
11: Maar we hebben al direct iets gemeenschappelijk. Perfect.
2: Beste luisteraars, de tweede stad in Limburg die wij aangedaan hebben is Sint-Truiden. Daar mochten wij mensen aanspreken in het gezelschap en met de hulp van vrijwilliger Pieter. Wij gaan luisteren hoe hij zichzelf aan ons introduceert. En daarna luisteren wij naar een fragmentje opgenomen in Sint-Truiden. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
21: Zeker. Ik ben Pieter, ik kom uit Bilzen. Ik ga nu al een paar jaar regelmatig naar de kerk. Ik was toen ook vereerd om iets te mogen doen met Radio Maria.
2: Toen ik jou gevraagd heb om mee te gaan,
21: ja.
2: Had jij bepaalde verwachtingen op voorhand? Heb je getwijfeld of niet?
21: Nee, ik heb niet getwijfeld. Natuurlijk niet. Dat fijn ging worden, wist ik wel. Maar ik had het programma nog nooit beluisterd, dus ik ken het format niet. Maar ja, het is wel leuk geweest. Veel diverse antwoorden. Sommige hele grappige, enkele correcte.
2: En denk je over het algemeen, want we spreken zo mensen uit het niets aan, mm-hmm. om hen kennisvragen te stellen over het geloof. Niemand ziet dat aankomen. Hoe vind je dat ze dan een houding was er tegenover?
21: Ja, een zeer open houding. Ze hebben toch wel echt hun best gedaan. Hè. Zeker de mensen die daar niet zo heel veel mee bezig zijn. Dus het is toch knap dat ze die vragen hebben willen beantwoorden. Dat ook.
2: Denk je dat we mensen hebben geprikkeld om er dieper op in te gaan of om op zoek te gaan?
21: Enkele toch wel. Denk ik. Zeker de meneer die al aan het zoeken was, die zal het toch nog eens hebben doorgelezen, denk ik.
2: Quo Vadis is echt wel een programma van evangelisatie, waar we de straat op gaan om Jezus bij de mensen te brengen. Is dat iets wat jij in je omgeving ooit ook probeert te doen? Heb jij het ooit over het geloof met mensen die je kent die niet gelovig zijn, of niet?
21: Heel af en toe, maar om eerlijk te zijn toch vooral met mensen die wel al gelovig zijn. Dan gaan de gesprekken wat makkelijker.
2: Ja, dat is zeker voor het grote merendeel van de mensen zo.
21: Helaas wel.
2: Maar is er ooit een... hebben er zich ooit al gelegenheden gesteld aan mensen die jou vragen gesteld hebben of zo?
21: Ja, zeker. Zeker als je iets opvallend doet of bij hebt of aan hebt, dan stellen mensen daar vragen over. Ik had dus een religieus boek bij en zo ben ik aan de praat geraakt met een jonge man. Dus het werkt wel. Mensen hebben er enige interesse in en bijna altijd respect voor.
2: Dus. Ja, oké. Dat is dus wel iets wat je merkt in je omgeving.
21: Ja, toch wel.
5: Dan gaan we naar de meer specifiek katholieke vragen.
19: Oei, oei.
5: Waaraan is de maand juni gewijd?
19: Juni?
5: Ja. Geen idee?
19: Nee, de maand mei, dat is de Maria-maand, hè?
5: Exact. Dat was vorige keer dat ik op stap gegaan ben, was dat de vraag. Maar deze keer is het de maand juni.
19: Maar juni? Nee, dat weet ik niet.
5: Het heeft iets met Jezus te maken. Het is een devotie rond Jezus. Nee?
19: Nee.
20: Is dat Maria-maand?
22: Nee, dat is mij.
20: Nee, dat is mij. Just.
5: Ja, dat weten de meeste mensen. Dat was de vorige keer een vraag, maar...
20: Juni... We zijn nu juni. Pinkster is voorbij, Paas is voorbij. Het komt niet dadelijk.
5: Nee. Dus, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar er is onlangs een christelijke film in Kinepolis en andere zalen verschenen. En dat ging over deze devotie.
20: Och.
5: Ik weet niet of jullie dat gezien hebben of niet, nee. Ik dacht er maar aan,
20: nee,
5: dat is misschien
20: een hint. We hebben hem niet gezien. Ik heb misschien iets van info's die voorbij komen.
5: Ja, iets van reclame of zo, nee.
20: Maar,
5: het heeft iets met Jezus te maken.
20: Wat is er na Pinkster en Pasen nog allemaal?
5: Ik zal het anders gewoon zeggen. Het is...
20: Verlos ons uit ons lijden, ja.
23: Hoogst?
5: Dat zou je kunnen hebben.
23: Ja, ik weet het niet.
5: Het heeft iets met Jezus te maken.
23: Ah. Nee, sorry dat ik zo weinig weet, maar...
5: Maar je moet dus geen zorgen maken.
23: Ja, oké.
5: Wel, daar... Ik weet niet of je ooit al in het portaal gezien hebt... Ja, dat er rechts een schilderij is van Jezus. Vanaf hier kunnen de onderkant zien van het schilderij.
23: Die daar hangt?
5: Ja, enige dat daarop afgedeeld
23: is. Nee, daar hebben we ook nog niet op gelet tot nu toe. Nee.
5: Dat is waarschijnlijk een beetje een moeilijke vraag. Het heeft iets met Jezus te maken.
24: Juni. Oké, juni is mee te maken met Jezus. Sorry?
5: Ja, het heeft te maken met Jezus.
24: Is dat niet misschien een dag? Misschien dat je maand, misschien dat hij terug op de wereld is gekomen of een tegen had gezegd dat hij in de hemel is misschien, met zijn vader.
5: Dat had gekund, ja. Het is, het is...
25: Ja, je bent er slim, hè.
24: Oké, dat is
25: in het eerste.
5: Dat zal een beetje een moeilijke vraag zijn waarschijnlijk. Het heeft iets met Jezus te maken.
26: Maand juli.
5: Juni, ja.
26: Juli of juni?
5: Onze huidige maand, juni.
26: Die pas begonnen, juni.
5: Ja.
26: Ah. Ik weet het niet. Ik ook niet. Ik ook niet.
5: De maand juli. Dat is deze maand.
26: Ja, juni, deze maand.
5: Ik weet het niet. Dat is wel een vrij moeilijke vraag, moet ik toegeven. Als je niet katholiek bent, is dat vrij moeilijk.
25: Is het iets relevant met Jezus? Of?
5: Ja, het heeft met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde te maken.
25: Toen hij was getrouwd in juni, waarschijnlijk.
5: Nee, Jezus is nooit getrouwd.
25: Ah, zo, maar u zei dat hij een vrouw...
5: Heb ik dat gezegd, dat hij een vrouw had?
25: Nee, wat heeft hij niet gezegd? Iets met vrouw. Het heeft hij niet gezegd.
5: Heb ik gezegd?
25: Gewoon iets met liefde.
5: Ah,
25: met liefde.
5: Ah, oké, ik snap het. Ja, het heeft met zijn liefde te maken, ja.
25: Met zijn liefde voor de wat?
5: Voor alle mensen. Het heeft ook met een... lichaamsdeel te maken. Als je denkt aan liefde...
25: Zijn hart. In juni heeft hij zijn hart... Hoe kan ik dat zeggen? Zijn hart gegeven aan de mensen of zo. Zoiets.
26: Nee. Geen idee.
5: Het heeft iets met zijn liefde voor ons te maken.
26: In juni.
5: Ja, de maand juni. Als je denkt aan liefde... Als je dat wilt... tekenen of zo, hoe zou je dat doen? Dat is een heel typisch symbool voor
26: hart.
27: De maand juni.
5: Ja.
27: Dat ik verjaar, dus dat weet ik.
5: Proficiat.
27: Ja. En dat we vandaag 25 jaar getrouwd zijn vandaag.
5: Echt? Ah, mega dus, leuk. Voilà. Proficiat.
27: Dus.
5: Het heeft iets met Jezus te maken, het antwoord dat we zoeken.
27: Ja.
5: Het heeft met zijn liefde voor ons te maken. Als je aan liefde denkt, als je dat moet tekenen, is er een bepaald symbool. Wat zou dat kunnen zijn?
27: Wat? Het hart.
0: Het hart.
1: Als het met het katholicisme te maken heeft, weet ik het niet. Dat is de hooimaand. Nee. Juno. Juno. Nee.
5: Nee, het heeft iets met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde voor ons te maken.
1: Nee, Pinksteren had je dan. Nee, dat is voor mij. Nee,
5: Pinksteren is voorbij, ja.
1: Is voorbij.
12: Moeilijke vragen.
5: Dat is een moeilijke vraag, dat geef ik helemaal toe. Het heeft, als je aan een symbool denkt dat liefde moet voorstellen, wat zou het dan zijn?
1: Een roos.
5: Had je gekund?
1: Het hart, het heilig hart. Dat is hier het heilig hartplein, hè.
5: Ah, is dat zo?
1: Ja, het heilig hartplein.
5: Ah, ja, dat is. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in dit programma Quo Vadis. De volgende stad waar wij het over gaan hebben is Tiene. Daar zijn wij in december op bezoek geweest. Dat was voordat de radio zelf naar Tiene is verhuisd. Het was een beetje in anticipatie daarvan. Naar Tiene was vrijwilligster Els mee. Ook een vrijwilligster die jullie zeker al kennen, namelijk de voorzitter van Radio Maria België. Laten wij luisteren hoe zij zichzelf introduceert. En zoals ik al zei, hadden we weer een vrijwilliger mee die zo lief was om mee te gaan op tocht naar Tiene. Een vrijwilliger die jullie waarschijnlijk bekend in de oren zal klinken. Els, zou je even aan onze luisteraars willen voorstellen?
3: Zeker, Marieke. Dus ik ben Els. Ik ben inderdaad al vele jaren vrijwilliger bij de radio, maar eerder achter de schermen, dus zo vaak kom ik niet op de radio. In 2012 ben ik begonnen als bestuurslid en in die tijd kwam ik ook regelmatig op woensdagvoormiddag om de permanentie van de balie te verzekeren. Dus ik nam dan de telefoontjes van onze luisteraars aan en ik werkte ook een beetje het adressenbestand bij. En nu, sinds 3,5 jaar, ben ik voorzitter van de radio, maar ik doe dat natuurlijk niet alleen. Ik heb een fantastisch bestuur achter mij en samen met hen proberen we eigenlijk de radio in de goede banen te leiden.
5: Ja, hartelijk bedankt Els dat u mee wou gaan naar Tiene. Ik denk, als ik erop terugkijk, er was een markt bezig op de Grote Markt.
3: Klopt.
5: Dus daarom zijn we eigenlijk ook heel de tijd op de Grote Markt in Tiene gebleven, omdat er wel wat volk aankwam. Ik denk ook dat we best een mooie selectie van mensen hebben kunnen spreken. Het waren op de markt zelf misschien eerder oudere mensen die inkopen aan het doen waren. Maar we hebben wel ook, ook jongere mensen, een beetje alle leeftijden, zowel mannen als vrouwen kunnen spreken. Dus ik denk dat het daarvoor ook een heel geschikte plaats was.
3: Inderdaad. En tegen de middag eigenlijk kwamen er toch ook wel een beetje schooljeugd eraan. Dus dat was ook wel leuk om die mix te hebben. Het was eigenlijk ook wel heel bedrijvig daar op de Grote Markt, want ze waren de kerstmarkt ook op aan het zetten. Dus af en toe moesten we ons een keer verplaatsen, omdat we echt heel veel geboor hoorden van die houten hutjes die klaargemaakt werden. Maar het was wel heel gezellig daar.
5: Ja, en dat zullen de luisteraars ook meekrijgen, want af en toe hoor je het ook in de fragmenten. Toch niet genoeg aan de kant gaan staan.
3: Ja. De mensen heel, heel vriendelijk, heel open ook. Ja, daar was ik toch wel van verbaasd hoe snel dat mensen eigenlijk hun hart en ziel blootleggen aan mensen die ze totaal niet kennen.
5: Ja, absoluut. Dat vond ik ook echt. Dat ze zowel over het algemeen vriendelijk waren als we ze aanspraken. Soms loopt er eens iemand door of zo, maar dat is normaal, dat is overal zo. Maar dat ook in gesprek, dat ze echt wel praten over hun ervaringen, over hun gevoelens, dat vond ik echt mooi om te zien.
3: Ja, want dikwijls hebben we toch na die de 10 vragen die altijd gesteld worden, zijn we meestal nog eventjes in gesprek gegaan. En dat vond ik eigenlijk wel een van de leukere delen ook, om de mensen beter te leren kennen en te zien hoe zij met het geloof omgaan en het beleven en daarmee in gesprek te gaan.
5: Ja, inderdaad. Dat was mij echt opgevallen deze keer. Dat we veel na het gesprek, na de opname, nog zijn blijven praten. Natuurlijk hadden we ook een heel goede gelegenheid om dat te doen, want we konden ook altijd aan hen vertellen, ah ja, de radio verhuist naar Tine, bij de Zusters Passionisten, je kunt moeder Martha haar graf gaan bezoeken, daar bij haar bidden. En dat was dan ook onmiddellijk een aanleiding om het gesprek eigenlijk verder te zetten.
3: Ja, klopt. Ja. Ja.
5: Dus we hebben ook al veel mensen uitgenodigd om ons te komen bezoeken.
3: Ja, we gaan veel volk daar over de vloer krijgen.
5: Zo, beste luisteraars, dat was het over vrijwilligster Els, die meeging naar Tine. Als laatste over ons bezoek aan deze stad in kader van het programma Quo Vadis, luisteren wij nog naar het fragment waar wij de mensen vroegen of zij zelf gelovig zijn, wat het geloof hen zegt en zo meer.
0: U zegt dat u gelovig bent.
4: Ja.
0: Is dat belangrijk voor u in uw leven?
4: Ja, ik heb me daaraan vast.
0: Ze...
4: Ja. Ik ben mijn man.
0: Het is voor u, u houdt vast het geloof.
4: Ja.
0: Ja.
4: Oké. Okay. Klaar. Want ik ga niet naar het katholiek.
0: Zou ik u nog een laatste vraag mogen stellen? U bent moslim, zegt u?
6: Ik ben moslim, ja.
0: Komt u ooit in contact met katholieken of christenen?
6: Jawel. Dat is geen enkel probleem. Contact zo samen. Ik werk met de mensen. Wij praten over islam, over katholiek. Maar het staat op de Koran ook van Maria, van Jezus. Dan we zijn niet zo ver. Okay. We zijn niet zo ver. En de God blijft altijd voor iedereen. De ene God.
0: U kon niet zoveel van de vragen beantwoorden. Komt u ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Bent u gelovig opgevoed zelf?
7: Of? Dat wel. Ja, maar dat is al even geleden. Mm. Dus ja, ik heb mijn communies gedaan, alles. Maar
0: u doet er niets meer mee?
7: Nee, eigenlijk niet, nee.
0: Oké, en denkt u dat dat nog een toekomst heeft, geloof? Of denkt u van niet?
7: Jawel, zeker en vast wel. Ja. Okay. Veel jongeren ook terug die geloven, hè. En... Dan een houvast voor iemand. Dat geloof ik wel.
0: Kent u mensen die gelovig zijn?
8: Ja.
0: Spreekt u daar ooit met hen over of niet?
8: Soms. Heel soms.
0: En zijn het vrienden of familie?
8: Vrienden, familie en gewoon, ja.
0: Bent u gelovig opgegroeid? Zegt u dat iets?
9: Ik heb mijn plechtje communie gedaan. Ik ben gevormd door kardinaal Zeunens. Maar dat was in... In 62 was dat. Dus ik ben nu 77 jaar. Dat was in 1962. Hè. Hier ook in de Sint-Germanuskerk ben ik gevolgd.
0: Oké, je bent een echte tiener daar.
9: Dat hoort, ja. Aan mijn rouw, hè. Dat kunnen we niet afleren als tiener.
10: Ja, ik ben katholiek opgevoed. Altijd katholiek naar school geweest. En ik ben ook... Als ik dan mag zeggen, politiek mandataris geweest voor een katholieke partij. Allee, als je dat zo mag noemen, dus okay. CD&V. Dus misschien had ik dan wat beter wel moeten scoren en wat beter voor de antwoorden. Val ik een beetje door de mand misschien, maar kom. Ik heb geantwoord wat ik wist, hè.
0: Ja, zeker, ja. Het is niet iets dat u mee bezig bent met het geloof, nee.
10: Ja, minder als vroeger toch wel, ja.
0: Zou ik u mogen vragen of dat u bent op een katholieke school gezeten?
10: Ja, katholiek opgevoed, ja. Ik heb godsdienst gedaan, maar ik ben een beetje, ja... Ik heb zoveel miserie in mijn leven dat ik mijn geloof een beetje kwijt ben, om eerlijk te zijn.
0: Okay. Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat jullie, zijn jullie katholiek opgevoed? Zegt jullie dat iets geloof of helemaal niet?
7: Wij zijn katholiek opgevoed, ja. Maar dat is een beetje met de jaren verwaterd. Maar wij zijn wel katholiek opgevoed. Ja. We zijn gevormd al een twee.
0: Ja.
7: Ja. We komen wel uit een katholiek gezin, ja.
22: Bonnie?
7: Ja.
22: Het is, ja, weggegaan met de jaren. Door al de... miserie, zou ik maar zeggen, dat je in de wereld ziet, is wel een beetje afgezwakt.
0: Dank u.
7: Maar ik begrijp wel dat daar mensen kracht en moed uitputten uit het geloof. Omdat er zijn heel veel mensen, als je echt met de rug tegen de muur staat, dat dikwijls nog het enige is wat de mensen hebben om hun aan vast te houden. die hoop, dat geloof. En ja, dat blijft er toch nog wel altijd in zitten. Hè? Zo, ja, dat, dan hou vast aan het geloof en de hoop. Ja? Ja.
0: Is dat iets wat je zelf ook ervaren heeft als je het moeilijk heeft of niet?
7: Toch wel, ja, toch wel.
2: Dat is mooi.
7: Dat je daarover nadenkt en dat je denkt van... Ja,
2: ja, toch wel.
7: Toch wel, maar ik denk dat dat ook is doordat je ook een deel van katholiek opgevoed bent. Ik denk dat dat diep van binnen blijft zitten.
2: Ja, dat kan wel.
7: En dat met zijn momenten dan toch terug naar boven komt. En dat je denkt van, ja...
2: Misschien kan hem ons nog helpen. Hè?
7: Ja, en niet alleen om te helpen. Soms, ik durf dat eerlijk toegeven. Soms dat je zegt van, dat je precies een gesprek aangaat. Zo van... Hey, jong, wat
2: ja, wel, ja, dat is juist.
7: Moet dat nu? Ja. Daarom niet om hulp vragen. Omdat, ja, weet je, het is iets spiritueel ook. Ik bedoel, geloof is iets, iets heel, heel specifiek, iets heel raars ook. Maar dat je soms denkt van... Ja, ik heb dat soms wel, ja.
0: Hartelijk bedankt, mevrouw, om onze vragen te willen antwoorden. U had een mooi aantal van de vragen juist.
11: Ja, ik ben ook christelijk opgevoed. Hè, maar ik ben nu zelf niet meer echt gelovig. Maar dat maakt nu niet uit. Hè. Ik heb heel veel respect voor mensen die dat wel zijn. Ik wou dat ik het was, maar ik ben het niet. Ik kan het niet. Dat is gewoon een keuze. Hè. Geloof is een geloof. Ik ga daar niet over discussiëren. Maar ik weet, vroeger met mijn vriendin ging ik ook 's middags bidden bij het paterken in Hasselt.
0: Aha.
11: Omdat zij dat heel belangrijk vond, omdat ze erin geloofde. En ik heb altijd respect gehad voor mensen die dat wel hebben. Dus ik vind leven en laat leven. En ik heb, meer kan ik daar niet over zeggen. En ik heb dat met alle geloven een beetje. Zolang als dat niet extreem wordt, dan... Daar heb ik het wat moeilijk mee. Want dan wil je niet meer anderen laten leven. Hè? Dan wil je je ding opdringen. En dat vind ik niet oké.
0: Het zijn al zo genoeg moeilijke tijden. Hè? We hebben wel een beetje hoop nodig.
7: Want... Ja, absoluut.
0: Het is niet leuk gelijk het nu gaat.
11: Mm-hmm. Nu ja, ik hoor ook wel dat de jeugd ook terug veel geloviger wordt.
0: Het zijn zoekend, hè?
11: Ja, maar dat is ook... Ik snap dat wel. Ik snap het. Gelijk mijn vader, die was compleet niet... die was kwaad op het geloof. Mm. En die vlak voor zijn dood, een week ervoor, heeft hij zich nog bekeerd terug.
0: Echt?
11: Oh, zo mooi. Ja, omdat hij toch schrik had dat hem dan toch niet in de hemel zou komen. En dan denk ik, ja.
0: Ja, soms als je boos bent op iets... dat is ook een beetje een erkenning dat het er is, hè. Ja, soms is dat gewoon een worsteling die je moet doormaken.
11: Ja, want ik moest wel naar de kerk gaan van hem, hè. Dus ik moest wel gaan, maar ik vond dat niet eerlijk. Waarom moet ik gaan en hij niet?
0: Ja,
11: okay. Het is wat het is. En ik heb de Bijbel wel bestudeerd. Ik vind dat allemaal heel, heel mooie dingen. En ik vind wat daarin staat wel helemaal oké. Okay, maar ik geloof niet in een God. Dus...
2: Je hebt geen persoonlijke band eigenlijk.
11: Nee. Ik geloof... Eigenlijk geloof ik een beetje in de goedheid. Dat fundamenteel de goedheid toch nog altijd gaat overheersen. We zien dat niet altijd. Maar ik denk wel dat dat de bedoeling is. Dat we moeten evolueren naar betere mensen altijd. En dat de slechte dingen... Alles... Ik vind wel dat alles wat in je leven over gebeurt, heeft een reden. En heeft een doel. En kan u soms met je twee voeten terug op de grond zetten. Kan u inzicht geven. Dus daar geloof ik dan weer wel in zo'n dingen. Maar om dat echt op iemand te plakken, zullen we maar zeggen.
0: Het was een beetje moeilijk om de vragen te beantwoorden.
11: Ja.
0: Ken je mensen die gelovig zijn?
11: Ja.
0: Vrienden of familie? Of?
11: Ja, vrienden, familie.
0: En heb je het daar ooit met hen over?
11: Nee, ja, eigenlijk niet. Tenzij we in de les zitten. Zo heel soms, maar eigenlijk niet.
0: En is het iets waar je zelf mee bezig bent of niet?
11: Nee. Heel eerlijk, nee.
0: Beste luisteraars, vooraleer wij verder gaan met de stad Leuven, luisteren wij naar een nummer gekozen door Els toen wij in stap waren in Tiene.
13: Oh nee.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomerse editie van het programma Quo Vadis. Wij zetten onze tocht door de Vlaamse provincies verder met de stad Leuven. Daar waren wij naartoe gegaan in de maand april samen met zuster Kasia. Laten wij samen luisteren naar enkele vragen die ik haar achteraf in de studio gesteld heb en natuurlijk haar antwoorden daarop. En dan luisteren we ook nog naar een fragment van ons bezoek aan de stad Leuven. Kan u een beetje beschrijven, zuster, wat voor dag het was? Heeft u kou geleden?
1: Ja, inderdaad was koud, maar ik was goed gekleed en dat was. Ik heb dat niet aan het begin toch niet gevoeld. Dat is zo een beetje fris, ik kan zeggen. Maar de uitspraken van de mensen hebben me zo warm gemaakt. Dat is voor mij dat was een mooie ervaring.
0: Zuster, toen ik u vroeg om mee te gaan voor dit programma. Wat dacht u dan? Wat ging er in uw hoofd om?
1: Ja, ik moet zeggen dat in mijn hoofd was, ik kan zeggen zo, licht zonder iets te verwachten. Ik heb nog nooit. Ja, ik heb gehoord die programma, dus ik wist het, dat zijn vragen die je stelt aan de mensen. Maar ikzelf heb nog nooit dat gemaakt, dus ik wist het niet hoe dat gaat zijn. Maar wat ik heb meegemaakt, voor mij was echt een mooie ervaring. De mensen waren zo ook blij om mee te doen. Dat was echt tof.
0: Dus u bent eigenlijk met een open blik meegegaan?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Ik wou u nog vragen of dat u verwachtingen overeenstemde met de realiteit, maar u had dus niet bepaald echt verwachtingen.
1: Nee, omdat ik denk dat alles wij komen zo bij de mensen, dat die kunnen, soms u weet wel, maar plots zo komen niet de juiste antwoorden. En daarom tijdens die gesprekken, ik heb voor alle mensen gebeden dat de Heilige Geest mag komen bij hem om hem te helpen om goede antwoord te geven.
0: Is u iets opgevallen bij deze vragen, zuster?
1: Ja, dat veel mensen hebben zo precies geweten, gezocht in hun hoofd. Waarschijnlijk vroeg of laat hebben gehoord de verhaal en die vraag die wij hebben gesteld. Ik denk dat meer. Dat is een les voor mij. Dat, en ik denk dat ook voor de luisteraars. Soms wij weten iets, maar wij herinneren niet meer waar dat is gebeurd of hoe lang geleden. En ik denk dat Radio Maria is een goede optie om ons goed te formeren. Ik kan zeggen, hele jaar. Als wij luisteren, wij kunnen meer weten, wij kunnen meer begrijpen ook. Als wij weten meer, wij kunnen ook meer beminnen. Als wij willen God beminnen, wij moeten meer over hem weten. En dat is iets dat is van mij ook persoonlijke ervaring. Hoe meer ik lees de Bijbel of andere catechismus van de kerk of andere dingen die brengen bij ons de informaties, juiste informaties, dat wij kunnen meer beminnen, meer begrijpen ook. Ja, ik denk zo.
0: Als cadeautje willen we jullie graag nog een keuze laten tussen een rozenkrans of een stilo.
2: Geef mij dan maar een balpen.
0: Een balpen? Oké, okay. Zeer goed. Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
3: Goh, ja, geef me zo eentje maar dan.
0: Rozenkrans?
3: Ja. Dank je.
0: Alsjeblieft.
3: Dankjewel.
4: Ik zal een rozenkrans nemen.
0: Ah, top.
4: Top.
2: Deze.
0: Rozenkrans?
2: Ja.
0: Top. Alsjeblieft.
4: Dank u.
0: Fijne dag nog, dankjewel.
5: Oh, dat is kei lief.
1: Ja, wat jullie.
6: Ik heb ook een pen nodig.
5: Ik wil een roze krans.
1: Okay. Ik heb nog roze krans, als je krijgt.
3: Ik heb een roze krans gekozen.
5: Ik heb ook een roze krans gekozen.
6: Ik heb een stilo gekozen.
7: Ik heb ook een roze krans gekozen.
1: Namelijk een stilo, dat is handig om te schrijven.
3: Oké, zeer goed.
1: Dankjewel.
3: Alsjeblieft. Een roze kans, ja. Zeer goed. Een stilo?
4: Okay. Een dikke
3: is goed.
4: Ja.
3: Okay.
8: De roze krans.
5: Ja. Ik ga de pen nemen. Ja, handig voor school. Dat kan ik gebruiken. Dankjewel.
0: Beste luisteraars, dan is het tijd voor een nieuwe provincie. We zijn natuurlijk ook naar Antwerpen getrokken. En de eerste stad die wij in die provincie aangedaan hebben, was de hoofdstad van de provincie, de stad Antwerpen. En daar was vrijwilligster Marie-Christine mee met ons op stap. Wij gaan luisteren naar mijn gesprek in de studio met Marie-Christine nadat wij samen naar Antwerpen gegaan waren. En dan natuurlijk ook een fragment met vraag en antwoord van de voorbijgangers in Antwerpen. Zoals de vorige keren heb ik dat natuurlijk niet alleen gedaan, maar is er een vrijwilliger meegegaan. En deze keer zal de vrijwilliger jullie wellicht bekend in de oren klinken, want zij is een vaste waarde op onze radio. Het is de vrijwilligster Marie-Christine. En ze zit ook bij mij in de studio. Marie-Christine, hartelijk bedankt dat u mee bent gegaan met ons.
9: Ja, graag Marie. En ik had dus, beste luisteraars, de eer om mee te mogen met Marieke naar Antwerpen.
0: Ja. Marie-Christine, zou je misschien nog voor de luisteraars die misschien nieuw zijn bij de radio kort willen zeggen wie je bent?
9: Ja, ik ben Marie-Christine. Ik ben dus ook een vrijwilligster die samen met mijn echtgenoot een programma verzorgen van klassieke muziek, namelijk Klassiekuur. Maar ook natuurlijk staan wij ook nog ten dienste bijvoorbeeld voor het gebed, bepaalde dagen of bepaalde momenten. Maar we doen het toch al 14 jaar. En zolang dat Radio Maria België bestaat dus. En daar zijn wij natuurlijk heel blij om, dat we dat nog mogen doen en kunnen doen. Ja.
0: We zijn ook altijd heel blij om jullie hierbij te hebben.
9: Dankjewel, Marieke.
0: Toen ik u vroeg om mee te gaan, heb je onmiddellijk ja gezegd?
9: Ik heb wel onmiddellijk ja gezegd, maar ik was verbaasd. Ik verschoot mij. Van, ik? Ja, moet er even nadenken. Maar ja, ik wil dat doen, natuurlijk. ik vond dat wel heel fijn om het te mogen doen. En te meer ook omdat ik wel toch wel graag met de mensen praat. Gewoon hen aanspreken, gewoon praten met hen over van alles en nog wat, ja.
0: U was ook, toen dat we in Antwerpen waren, was je ook duidelijk heel enthousiast, want de allereerste persoon die we zagen, we waren nog in de parkeergarage.
9: Ja.
0: Ja. Heb je onmiddellijk aangesproken en hebben we onmiddellijk een gesprek mee mogen hebben. Dat vond ik heel leuk.
9: Tuurlijk. Ik zag, dat was zo'n lieve dame. Hè? En ik dacht toch, laten we meteen van wal steken. Hè? Het was eigenlijk voor mij de eerste keer zoiets. En dan denk ik, ja, je moet direct beginnen. Hè? Direct durven. Voilà.
0: Ja, de andere twee personen die al meegegaan zijn, waren alle twee een stuk terughoudender. Maar dat was bij jou wel anders. Je was er onmiddellijk ingevlogen.
9: Ja, ik moest mij soms een beetje inhouden, hè. Ja, het was heel fijn eigenlijk om dat te mogen doen, ja. Ja.
0: En had je op voorhand een beeld van hoe het de dag zou verlopen?
9: Ja en nee. Nee, eigenlijk meer nee als ja, want je weet eigenlijk niet hoe dat de mensen gaan reageren. Eerlijk gezegd had ik eerder verwacht dat mensen veel gemakkelijker nee zouden zeggen. Dus dat ze zouden zeggen, nee, dank u. Maar ik denk dat dat misschien maar 2 keer gebeurd is. En dan nog bij iemand die eigenlijk door tijdsgebrek, want die had een afspraak en die zei, ja, duurt het lang, want anders wil ik wel, maar ik heb eigenlijk een dringende afspraak. Dus, en dan hebben we die mens, dan hebben we ons goed hart getoond en hem maar laten gaan. Ja.
3: Ja, inderdaad, het is iets dat iedereen altijd denkt, dat het moeilijk zou zijn om mensen te vinden. Ja. Maar eigenlijk hebben wij tot nu toe echt nog geen last gehad.
9: Nee, en zowel jonge als oude. Hè? Mensen, oudere mensen, maar ook, ik wil zeggen, ook jonge mensen, tieners en zo, die toch wel... Dat vond ik wel plezant eigenlijk. Hè?
3: Ja.
9: Ja.
3: En nu dat we samen op stap geweest zijn, mm-hmm. hoe kijk je er daar terug?
9: Wel, moest je het nog eens vragen? Ben ik altijd bereid. Alleen, het was wel koud die dag. Dus en ik had mij warmer moeten kleden. En jij ook, denk ik. Hè? Want ja, je staat buiten. Hè? Je bent buiten op weg. En er was toch een beetje wind. En wat nog allemaal. Dus het was wel even koud.
3: Ja, het was zeker met momenten koud.
9: Ja.
3: En heb je nog veel aan de ervaring teruggedacht?
9: Heel vaak. Heel vaak zo van... Ja, gewoon mijn gedachten laten gaan over de antwoorden die we kregen, of het eigenlijk een beetje het gebrek ook aan antwoorden. Ik had eigenlijk verwacht dat de mensen toch nog iets meer zouden geweten hebben. Gewoon door herinnering of eender wat. Ja, dat was mij wel een beetje opgevallen. Ja.
3: Uw man, Mark, vertelde mij dat je nog dagen hebt zitten nagedieten.
9: Ja, dat is inderdaad zo. Ja, dat was inderdaad zo.
3: Oké, okay, zeer goed.
9: Ja.
3: Dan...
9: Nu ja, ik heb wel ervaring om met, in gesprekken te gaan, gewoon al met onze eigen kinderen. Ja, dat is iets, en nu nog altijd. Dat bepaalde kinderen, ja, van er gewoon mee in gesprek te gaan. Het zij over het geloof, het zij over de toestand, hoe dat de wereld draait en zo. Maar dat is altijd met elkaar verbonden natuurlijk. En ja, dat geeft een goede oefening, hè.
3: Wat gebeurde er met de profeet Jona toen hij weigerde naar Nineveh te gaan?
8: Jonas... Jonas, dat weet ik niet.
10: Jonah and the whale?
3: Ja.
10: What happened? Kan het niet in het Nederlands zeggen? In Engels is oké?
3: Okay? Ja, doe maar.
10: Yeah, was he swallowed by the whale?
8: Geen idee.
3: Jonah?
11: Is dat niet degene die in een vis... beland is of zo.
12: Maar daar ben ik totaal niet bekend mee, met die profeet zelfs.
13: geen idee.
14: Ja, ook geen idee, sorry.
3: Het is de profeet die op een schip was en er stak een storm op. En de mensen aan boord dachten, ah, God is boos op ons, we zitten hier in een storm. Wiens schuld is het? En Jona geeft toe, ik ben het. En dan gooien ze hem overboord. En wat gebeurt er dan? Enig idee?
14: Geen idee. Wordt opgegeten?
15: Nee. Door?
14: Ah, door.
13: Een haai. Ik weet het niet.
14: Dooruit een monster.
16: Ik geloof dat het de walvis was, zeker, jongens. De walvis.
17: Dat is het Oude Testament.
3: Yes.
17: Ik zei verbannen. Hij werd verbannen van de familie.
18: Wie is Jona?
3: Dat is een hele goede vraag.
19: Ik denk dat
18: je... Je bent echt de verkeerde mensen.
19: Ja, wij weten echt niks van...
3: Dat is
13: geen idee.
20: Ik heb niet meer bestaan.
3: Oh, jeetje.
13: Geen idee.
3: Enig idee?
13: Nee, ook geen idee. Ja.
3: Dus het heeft te maken met de zee... Als dan hulp kan zijn?
13: Ah ja, dus de zee. Dus hij stond voor de zee. En dan heeft de zee gesplitst. En dan ging hij door.
3: Dat is Mozes. Dat is niet Jona.
13: Ah, dat is Mozes.
3: Ja.
13: Nee, dan met de zee. Geen idee wat er dan met die zee gebeurt.
0: Beste luisteraars. De tweede stad waar wij zijn naartoe gegaan in de provincie Antwerpen was Mechelen. En toen was vrijwilliger Koen zo vriendelijk om met ons mee te gaan. Wij gaan luisteren naar hoe hij zichzelf aan ons introduceert. En daarna is het tijd voor muziek. Vrijwilliger Koen is meegegaan. Dag Koen. Hallo. Zou jij jezelf even willen voorstellen aan onze luisteraars?
15: Wel, mijn naam is Koen en eigenlijk wat belangrijk is om te weten is dat ik vrijwilliger ben bij Radio Maria en zaterdag mee mocht met Marieke naar Mechelen.
0: Hoe heb je dat ervaren om bij mee te gaan naar Mechelen?
15: Wel, het was de eerste keer dat ik mensen mee mocht interviewen, dus dat was een mooie ervaring, leerrijke ervaring. En ik ben verschoten van uw professionalisme, hoe goed u dat doet.
0: Dank u. Denk je, Koen, als je aan mensen uit jouw omgeving denkt die niet gelovig zijn, denk je dat ze op deze vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
15: Op de eerste vraag zeker. Ja. De tweede vraag zou men er, denk ik, niet ver naast zijn, omdat de mensen van mijn generatie toch nog godsdienstles hebben gehad.
0: Ja.
15: En denk

0: slecht is natuurlijk. Als je het niet gelezen hebt, dan kan je het niet weten. Maar ja.
1: Oké. Okay. En is dat iets waar je doorheen je leven veel gedaan hebt, met mensen daarover spreken? Of eerder niet?
0: Ik vind het, als je zo wat zoekende bent, als je jong bent, dan is het bijna automatisch dat je mensen zoekt om er te kunnen over spreken. En dat je die gesprekken, ja, ik heb die wel graag gevoerd. Ik voer die nog altijd graag, zo over geloof praten met mensen. En dat mag soms zelfs al eens een verhitte discussie zijn, als het met goede vrienden is, dat je elkaar al jarenlang kent. Dan mag dat het verschil in opvattingen wel heel duidelijk geformuleerd worden. Maar ik vind het altijd boeiend, ja. Over geloof bezig zijn, ja. Of geloof nadenken en geloof praten. Andere visies horen, ja. Ik vind dat altijd verrijkend.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze zomerse uitzending van het programma Quo Vadis. Het is tijd om een nieuwe provincie aan te doen. En aangezien wij werken van oost naar west, is het tijd voor de provincie Oost-Vlaanderen. Wij zijn in de maand mei naar Aalst getrokken. En dit samen met vrijwilligster Anna. Wij gaan luisteren hoe zij zichzelf introduceert, hoe zij enkele van mijn vragen beantwoordt. En dan luisteren wij nog naar een fragment opgenomen in Aalst. En wij hadden deze maand ook weer een vrijwilliger mee. Die zit bij ons in de studio. Welkom, Anna.
1: Hallo, dankjewel.
0: Zou u

0: kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Jazeker. Ik ben Anna Sergijs. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Aflichem. En ben geboren in Aalst, dus vandaar.
0: Anna, kon jij zelf op de vragen antwoorden die wij gesteld hebben?
1: Jorader Maria had, zou ik niet weten, denk ik. Ik had ook denk ik een gok gedaan. Maar ik wist ook niet dat ze het grootste internationaal radionetwerk waren. Dat is wel een leuk weetje.
0: Ja, dat is een leuk weetje.
1: Ja, dat is echt tof. En ik denk, mensen zijn er ook zo van, ah, wauw. Toch wel groot, ja. Ik denk de meerderheid wel, zou ik wel geantwoord kunnen hebben. Ja, ik vond het een goede reeks. Dat is echt een mooie reeks.
0: Dank u. En als je denkt aan mensen in jouw omgeving, zowel katholieken als niet-katholieken, denk je dat zij voor het algemeen op de vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
1: Ik denk de meeste katholieke mensen wel. Ja. Die kennen alleszins. Niet-katholiek. Misschien. Ik weet het niet. Dat hangt echt af wel van persoon tot persoon, denk ik. Ja, want sommige mensen zijn er nog wel zo mee bezig. Of stellen wel zich als ik bijvoorbeeld iets uitleg of zo. Of ik ben daar naartoe geweest of dat. Dan zeggen ze, ah, hoe is dat? Hebben nog wel zo een soort interesse of zo. Terwijl andere mensen leven gewoon hun leven. En ja.
0: Heb je het vaak over het geloof met mensen uit je omgeving die zelf niet gelovig zijn?
1: Ja, soms. Ik probeer dat niet onder stoelen of banken te steken. En ik kan niet per se mee opzetten een gesprek daarover aangaan, denk ik. Maar ik denk, ik zou gewoon als het zo gaat van, oh, het was een weekend en ik ben op retreat geweest of ik ben daar geweest of ik heb dat gedaan. En mensen stellen vragen, dan probeer ik wel een eerlijk antwoord te geven. Het is wel een werkpuntje, maar het gaat steeds beter en beter. Als je zo in het middelbaar bent, was ik niet geneigd om daarover te praten. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer dat echt een onderdeel van mijn leven wordt, hoe belangrijk dat wel vind dat ook op vlak van in gesprekken en zo. Ja, dat ik dat niet wegsteek.
0: Enorm bedankt dat je wou meedoen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat je, kom je ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Of helemaal niet eigenlijk?
2: Niet echt, nee. Mijn ex-schoonmoeder was wel gelovig, maar zelfs dan was ze er ook niet echt mee bezig.
0: Oké, het is eigenlijk vrij vreemd voor jou.
2: Ja, dus, het tweede wat ik ervan weet is wat ik op school heb gehoord.
0: Dus... Oké, en is dat iets waar je je voor zou interesseren of helemaal niet?
2: Op delen, ja, maar niet volledig.
0: Oké, mega goed. Dankjewel allemaal om te willen antwoorden.
3: Graag gedaan.
0: Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen?
3: Ja, doe maar.
0: Zijn jullie gelovig opgevoed? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn of helemaal niet?
4: Ik zelf niet. Ik heb daar ook nooit op school iets mee gedaan.
5: Ik ben zelf moslim opgegroeid en ben ook moslim.
6: Ik heb sowieso mijn communie gedaan, maar ik ben later wel zelf bekeerd tot het christendom. Maar het is niet met mijn ouders of zo. Het is gewoon uit mezelf dat ik dat gedaan heb.
0: Oké, dus je bent echt gelovig?
6: Ja, ik ben wel gelovig. Okay. Het is een beetje schaamelijk dat ik hier dan zo aan het twijfelen was over alles, maar ja.
0: Maar uiteindelijk had je mega veel antwoorden, ja. Je moet gewoon een beetje zelfzekerder zijn. Ja. Oké, maar mega tof. En wil je daar iets over zeggen? Hoe is dat gebeurd?
6: Ik weet eigenlijk niet hoe dat zo geswitcht is. Ik denk, dat zat sowieso, maar dat was wel aan de katholieke lagere school en zo geweest, dus dat zat wel al een beetje erin of zo. Maar ik denk dat gewoon een beetje een switch in het leven of zo, dat ik zo was van, eigenlijk heb ik daar wel iets aan. En is dat wel een standpunt in mijn leven of zo, waar ik wel... Dat is zo'n zekerheid dat ik dan heb. En ik heb daar wel iets aan. Ik ga ook wel elke week naar de kerk en zo.
0: Okay.
6: En mijn ouders hebben daar ook wel begrip voor, dus...
0: Oké, mega tof. En hebben jullie het daar dan ooit over? Of eigenlijk niet?
4: Ja, in de klas praten we daar wel vaak over.
6: Ja, we hebben ook vrienden die gelovig zijn, dus ik denk dat het verschillende gelovigen...
0: Aangenaam.
6: Dan kunnen we daar wel goed over praten. Ook verschillende meningen, dus dat is wel goed.
0: U wist wat zo goed als alle antwoorden... Is het geloof, is dat iets waar u mee bezig bent? Is dat belangrijk voor u?
7: Ja, toch een beetje, ja. Ja.
0: En u bent zo opgegroeid, ja?
7: Ja, zo opgegroeid.
0: En bent u daar dan dagelijks mee bezig, of niet?
7: Ja, soms wel. Ja, dat blijft. toch hangen waar dat je mee opgevoed bent, ja. Ja.
0: Oké. Okay. En jij, Jetse, is dat iets wat jou iets zegt of helemaal
2: niet? Nee, ik weet daar niks van. Ik ben niet zo opgevoed. Dus, okay.
0: Ja. Het is ook niet iets waar je ooit mee in contact komt op een andere manier of zo?
2: Ik ben bewust niet zo... Ik ben bewust niet christelijk opgevoed. Ik heb twee ouders die ook uitgeschreven zijn bij de kerk. Dus dat was denk ik wel een beetje een bewuste keuze. Voor.
0: Is geloof iets waar dat jullie ooit mee in contact komen of niet?
3: Goh, niet dagelijks. Ik ben niet gelovig. Hier ook niet echt, denk ik. Ik heb begraving en ik heb een communie, maar voor de rest is het eigenlijk een heel laag petje.
0: Oké, en het is ook niet iets waar jullie ooit vragen over stellen of zo, niet echt?
3: Nee, niet. Meer carpe diem dan we je leven, denk ik.
0: Ja. Maar ik heb toch de indruk dat jullie geloven dat dat niet is waar jullie mee bezig zijn. Nee. Is dat voor jullie helemaal...
8: Ja, voor mij is het... Ik ben een atheist. Met alle respect.
0: Dus voor alle drie gewoon, dat is niet iets waar jullie ooit mee bezig zijn, nee? Of...
9: Ik
10: Dagelijks ben ik daar niet mee bezig, maar ik merk in periodes dat het moeilijker gaat, dat er toch een of ander ding is dat ik toch graag zou willen dat ik dat kan geloven. Ja, en dat ik dan ja, toch een keer een schietgebedje doe of zoiets. Dus niet dagelijks, maar ik merk van mijn eigen wel in tijden van nood. Ja.
0: Voilà. Oké. Zou ik nog mogen vragen, geloof, is dat iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
11: Vroeger wel, met zo de doop en de communies en zo, maar zelf ben ik niet door mijn ouders gelovig opgevoed of zo. Ik heb ook niet op een katholieke school gezeten in de middelbaar of zo.
0: Oké, dus niet echt eigenlijk?
11: Nee.
0: Oké. En jij?
12: Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet katholiek opgevoed en ik heb ook geen doop gehad of communie.
0: Is dat iets waar jullie je ooit vragen over stellen of eigenlijk niet echt?
12: Nee, ik stel me daar niet zoveel vragen bij.
0: Oké.
11: Ik vind dat wel interessant. Ik heb ook enkele vrienden die wel heel gelovig zijn. En ik praat daar wel graag over met hen en zo. Ik vind dat wel iets interessants.
0: Geloof, is dat iets waar u mee bezig bent?
13: Af en toe, ja, toch wel.
0: Af en toe. En wat betekent dat dan voor u?
13: Dat ik soms eens bid. Bidden. Nou wel, ja. Voor algemene zaken. Voor wat ik misschien misdaan heb in mijn leven. Ja.
0: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Ja. Zou ik nog als laatste mogen vragen? Komen jullie ooit in contact met gelovige mensen, met geloof of niet?
14: Ja, elke dag. Mensen van in mijn klas zijn katholiek, dus... Daarmee kom ik in contact. Eigenlijk in de les en gewoon in de speeltijden ook gewoon.
0: En praten jullie daar ooit over?
14: Nee, dat hebben we eigenlijk gewoon juist wat meer... Als we zelf les hebben over religie... Dan vergelijken we eigenlijk een beetje... Wat dat alle religies inhouden en bevatten. Ja. En dan praten we daarover.
0: Jij krijgt zedeleer, zei je.
14: Ja.
0: Dus je zit dan niet samen met katholieken, neem ik aan.
14: Nee. Ja. Maar we leren wel ook zo wat dat een religie inhoudt en zo. Dus we hebben ook wel al voorbeelden gezien, zoals het katholicisme en al.
0: Zou ik juist nog mogen vragen of dat jullie ooit met geloof in contact komen?
15: Ja, ik heb mijn basisschool godsdienst gedaan, dus ja. En ik heb ook mijn communies gedaan, mijn twee, dus ja, en hij ook, Senne.
16: Ik heb ook mijn twee.
15: Ja, en Emiel heeft één communie gedaan, en dan heeft ze beide gedaan.
0: Oké, maar voor de rest, het is niet dat jullie daar ooit mee bezig zijn, jullie daar ooit vragen over stellen of zo?
15: Nee, niet echt, nee.
0: Nee? Zou ik nog mogen vragen? Je hebt een mooi aantal van de vragen juist. Ben je zelf gelovig?
15: Ik heb mijn communie gedaan, maar daar stopt het een beetje mee.
0: Oké, het is niet dat je daar nu mee bezig bent.
15: Nee.
0: En stel je daar ooit vragen over of zo, of niet?
15: Soms wel als ik in mijn bed lig en dan te piekeren, kun je over van alles beginnen nadenken. En ja, soms.
17: Bent u zo bezig met het geloof? Wat zegt het geloof u?
18: Goh, bezig. Toch wel, de spiritualiteit, zin van het leven en die dingen zo. Ik denk daar wel over na. Dus dat raakt wel het geloof in het algemeen. Hè. Niet specifiek het geestelijke. Ja, zo ben ik opgegroeid, van thuis uit. Maar ja, toch wel. Toch wel, ik ja.
17: Ja.
18: Denk na.
0: En zo, beste luisteraars, is het tijd voor onze tweede stad in de provincie Oost-Vlaanderen. In oktober, dat was onze tweede uitzending, bezochten wij Gent samen met vrijwilligster Lize. Laten wij luisteren naar enkele fragmentjes uit deze uitzending. Maar net zoals vorige keer zijn we niet alleen op stap gegaan in Gent, we hadden wij een vrijwilligster bij ons. En ik heb deze vrijwilligster Adelijn. Dag Lize.
9: Hallo.
0: Hallo. Zou je jezelf even kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
9: Dus ik ben Lize. Ik ben net afgestudeerd als interieurarchitecte. En ik ben ook net 24 geworden.
0: Het zijn twee grote, hoe zeg je dat, milestones in je leven.
9: Ja, inderdaad, mijlpalen.
0: En ik had u gevraagd of dat je mee wou gaan. Heb je getwijfeld toen ik het je vroeg, of niet?
9: Goh, ik ben nu werkzoekende, dus ik dacht... ik heb er eigenlijk niet lang over nagedacht. Ik heb gewoon gedacht, kom, we doen dat gewoon. Het is een beetje uit mijn comfortzone, maar kijk, dat is ook wel eens gezond om te doen, nietwaar?
0: Ja.
9: En het is voor de goede zaak, dus.
0: En hoe heb je het ervaren? Had je op voorhand een bepaald beeld van hoe het zou zijn... En was dat dan in lijn met je verwachtingen? Of?
9: Goh, ik ben eigenlijk met een hele open blik daar naartoe gegaan. Ik had niet echt verwachtingen ook. Ik laat het gewoon op mij afkomen en we zien wel hoe het wordt, wat het wordt. En als we het dan hadden gedaan, dan was ik wel blij dat ik ben meegegaan met jou. Gewoon, je ziet toch hoe open mensen zijn... En bereid zijn om toch over gelovige dingen te praten en zo. Dus dat is wel iets wat ik misschien niet direct had verwacht, maar achteraf ja, wel met vreugde naar terugkijk.
0: Je hebt dat dus ja, graag gedaan.
9: Inderdaad, ja.
0: En de eerste twee vragen die we juist beluisterd hebben. Mm-hmm. Had je verwacht dat de mensen zouden weten wat Radio Maria was of niet?
9: Goh, ik had wel zoiets... ik kan me inbeelden dat niet veel mensen naar Radio Maria luisteren als je ook niet iets met het geloof te maken hebt of zo. Dus ik had het wel... het was naar verwachting, de antwoorden, zal ik maar zeggen. Hier en daar, als er dan zo die moeder met haar twee kinderen zei van... Ja, oma, luistert er nog wel veel naar en zo? Dan, ja, dan denk je, ah ja, oké, tof. Maar ja, ik... Het was een beetje naar verwachting, die vraag, denk ik.
0: Ja, ja de mensen inderdaad die de radio kenden, was het dan omdat ze luisteraars kennen? Ja.
9: Ja, inderdaad.
0: Die er duidelijk dan ook wel over vertellen, want anders zouden zij dat ook niet weten, denk ik dan.
9: Nee, inderdaad, ja. Klopt.
0: Had je iets gedacht van hoe dat mensen zouden reageren wanneer dat we ze eerst aanspreken? Dat ze... Ik weet niet, had je gedacht dat er veel mensen zouden nee zeggen? Of dat mensen wel bereid zouden zijn?
9: Ja, in het begin was het wel een beetje een zoektocht om zo de juiste mensen te vinden, allee, die bereid waren. Maar eens ze dan begonnen waren, na de eerste twee, dan waren mensen ook wel meer bereid om deel te nemen aan het interview. En ook altijd heel open en positief.
0: Ja, ik vroeg mij een beetje af of dat... misschien ook aan ons ligt dat de eerste twee, denk ik, dat we hebben aangesproken, zeiden nee. Maar daarna heeft eigenlijk iedereen ja gezegd.
9: Ja, dat kan inderdaad wel. Dat aan ons, dat we het iets gewoner waren om de mensen aan te spreken. Ja. Die ervaring, die eerste stappen zetten, is toch altijd ook een beetje een leerproces.
0: Ja.
9: Ja. Dat kan er inderdaad wel mee te maken hebben, ja. Inderdaad, ik had er nog niet zo over nagedacht.
0: Ja,
9: maar klopt, ja.
0: Ik denk het misschien dat wij het al een beetje anders uitstralen. Eens dat we er een beetje in zitten.
9: Ja. Ja, inderdaad, dat zal het wel waarschijnlijk geweest zijn.
0: En ik vond het wel een beetje jammer van de eerste man die we hadden aangesproken. Want terwijl we met hem aan het spreken waren, had ik gezien dat hij een kruis rond zijn nek aan had.
9: Ah ja, dat was mij nog niet opgevallen.
16: Ja, maar hij had dus nee gezegd, dus dat was een beetje jammer.
9: Ah ja, ja, ja. Het was misschien eerder om esthetische redenen het kruis.
16: Dat kan ook altijd, ja, dat is zeker een mogelijkheid. Denk jij dat de mensen in jouw omgeving die je kent, die niet gelovig zijn, denk jij dat zij op deze vragen zouden hebben kunnen antwoorden of niet?
9: Goh, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat heel goed in de lijn zal liggen van het, de interviews die we hebben gedaan, dat dat een beetje gelijkaardig zal zijn. Zo hier en daar wel. Ik moet zeggen dat mensen die, die echt nog niks met het geloof te maken hebben gehad, dat die wel het nieuwsgierigste zijn. Als ik gewoon kijk naar mijn vriendengroep, dan, ja, mensen die echt niks met het geloof te maken hebben, die durven wel zoiets een diepgaande vraag stellen of zo, waar dat ik zelfs ook wel het idee van heb van, oh, wacht even, ik ga even goed moeten nadenken voor alleen ik u een deftig antwoord geef. En dat zijn wel de mensen die, die totaal nog niet met geloof of zo in contact zijn gekomen. Dus dat is wel iets wat mij in de laatste jaren is opgevallen. Ja, ik heb het toch wel een paar keer gehad. Ook in het middelbaar, dat is zo 5e, 6e middelbaar. Ik denk dat mensen dan ook zo echt meer op zoek gaan naar een doel in hun leven. Is er iets groters dan gewoon de mensheid? Dat mensen dan echt zo op zoek gaan naar een identiteit en zo nieuwsgieriger zijn. En dan komen ze met zo'n vragen. En dan weten ze dat je gelovig bent of zo. En dan, ja.
16: Ben jij de persoon aan wie ze de vraag stellen dan?
9: Ja. Want ik denk ook dat er niet veel anderen zijn die echt nog zo in iets specifieks geloven. En ik denk wel dat die nieuwsgierigheid niet alleen naar ons geloof gaat, maar ook naar andere geloofstrekkingen of zo. Maar het is toch die nieuwsgierigheid die, ja, die kenmerkend is over mensen die echt nog niks met geloof, niet met geloof zijn opgegroeid of niet naar een katholieke school zijn gegaan of zo.
16: Die er nog helemaal geen beeld van hebben.
9: Nee, inderdaad. Ja. En wel zoiets hebben van, oh, er is wel iets groters, maar wat of waar of hoe.
19: Met welke hoeveelheid eten kon Jezus een menigte van duizenden voeden bij de eerste wonderbare spijziging?
20: Brood en vissen. Ja, dat was een ganse menigte zeker. Hè? Een beginaantal. Kort dan niet drie. Dat is een heilig getal.
21: Maar het is niet direct een balletje rinkel, nee. Misschien brood. Misschien dat één brood. Of...
22: Nee, dat weet ik echt niet.
19: Nee?
22: Ik heb echt geen idee.
19: Ook geen idee wat voor voedsel het was?
22: Ja, waarschijnlijk brood.
19: Al helemaal juist.
22: En wijn.
19: Nee.
22: Of water.
19: Het gaat echt over eten, geen drinken.
22: Vis?
19: Ja, helemaal juist. Brood en vis. Een gokje voor de hoeveelheden?
22: Misschien 10 broden en 10 vissen of zo.
23: Hoeveelheid eten?
19: Ja. Misschien kunnen we beginnen met wat voor eten was het?
23: Dat zal waarschijnlijk brood zijn. Hè?
19: Helemaal waar. En nog iets anders ook?
23: Ah, brood en wijn?
19: Nee, het is niet wijn. Dus dat gaat echt over voedsel, niet over drank. Okay.
23: Brood en... ik had niet weten.
19: Het is brood en vis.
23: Vis?
19: Ja, en enig idee wat de hoeveelheid was?
23: Ik heb geen idee van.
24: Dat zou ik moeten weten. Maar ja, nee, dommage.
19: Enig idee om welk soort eten het gaat?
24: Ik meen dat het om die broden gaat.
19: Helemaal juist. Broden maar... en nog iets anders ook.
24: Vis?
19: Inderdaad, helemaal juist.
24: En ik weet dat ze dat vermenigvuldigd hebben, maar ik zou... Ik meen het... 3 broden, ik zou het niet weten.
25: Nee. Brood en wijn, of is dat...
19: Het is niet wijn, het is echt eten. Brood en nog één iets.
25: Nee.
19: Vissen. Een gokje voor de hoeveelheid, of...
25: Nee. 1 brood en wijn? Nee.
19: Brood is al juist, het is geen drank.
25: Water en brood. Ah, brood en een vis.
19: Ja, inderdaad. Dus broden en vissen, maar het is niet 1 brood en 1 vis. Dus...
25: Meer weet ik niet meer.
26: Met hoeveel soorten brood en vis?
19: Ja, brood en vis, inderdaad. En weet u hoeveel broden en hoeveel vissen?
26: Een gok 12.
25: Nee,
19: misschien een gokje over wat voor eten het gaat?
17: enige wat in me opkomt is brood.
1: Dat is al juist. Brood is al juist. Nog iets anders van voedsel?
17: Misschien iets van fruit of zo?
1: Nee, het zijn vissen. Okay. Brood en vis.
17: Okay.
1: En wil u een gokje wagen voor de hoeveelheid? Of,
17: Ik zeg enkel veel.
2: Het was één brood en water. Er werd wijn van gemaakt, zoiets.
1: Het is niet met water en wijn. Dus brood is al juist. Brood, ja. Maar dan nog iets van voedsel?
2: En dan weer water.
1: Het zijn nog vissen. Vissen, ja.
2: Vissen?
1: Ja, dus het... Wil je nog een gokje wagen voor hoeveel brood en hoeveel vissen, of niet?
2: Nou, ik denk, wat zullen we zeggen? 5-5.
17: Ja, ook deze weet ik niet.
1: Enig idee van wat voor voedsel het zou geweest zijn?
17: Brood.
1: Dat is al helemaal juist. Er is nog één iets anders ook. Brood en
17: wijn.
1: Nee.
17: Dat is ook geen voedsel natuurlijk. Dat
1: is... Heel veel mensen hebben het al gezegd. Het is niet wijn, het is echt voedsel, ja.
17: Echt brood en graan, denk ik dan. Ik vind... Maar dat is...
1: Nee. Het is nog vissen. Ah, ja, brood vissen. En vissen. Okay. Een gokje voor de hoeveelheid?
17: Een tiental broden was misschien wat weinig, nee?
19: En zo, beste luisteraars, is het tijd voor de laatste provincie waar wij het over hebben in deze uitzending. De provincie West-Vlaanderen. En als eerste stad bezochten wij daar Kortrijk met vrijwilligster Eline. Eline, zou jij je even willen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Zeker, ja. Ik ben Eline, ik ben 25 jaar, ik woon in Brugge. En ik studeer en werk, dus de combinatie. En ik had inderdaad de eer om met jou op pad te gaan in Kortrijk.
1: Ik ben blij dat je het een eer noemde om mee te gaan.
3: Ja, het was wel spannend, maar ook wel een leuke ervaring.
1: Heb je op voorhand getwijfeld toen ik vroeg om mee te gaan?
3: Een beetje wel, omdat ik geen ervaring heb met radio en hoe die dingen werken. Maar ik dacht, het is uit de comfortzone, dus ik ga het een keer proberen.
1: En nu dat je erop terugkijkt, heb je bepaalde indrukken die zijn blijven hangen?
3: Ja, het was sowieso al een verscheiden publiek en ik vond het wel mooi om te zien dat de meeste mensen wel bereid waren om zo vragen te antwoorden over het geloof en de Bijbel. En ja, de antwoorden vond ik soms wel verrassend. Ik denk dat.
1: Misschien moeten we ook aan de luisteraars een beetje een beeld geven van hoe de dag zelf in Kortrijk was.
3: Ja.
1: We zijn op een maandag... voormiddagmiddag geweest. Allee, rond de middag waren we in Kortrijk. Het was een heel zonnige dag. Er was heel veel volk. Want blijkbaar is er in Kortrijk elke maandag voormiddag tot 2 uur een markt gaande. Op de grote markt, maar ook op de straten er rond. En er was echt heel veel volk op die markt.
3: Mm-hmm. Dat was natuurlijk wel handig om vragen te kunnen stellen.
1: Ja, absoluut. Dat was heel handig. En we hadden ook echt een goed plaatsje gevonden. We zijn eigenlijk de parkeergarage uitgewandeld. En we waren juist geparkeerd aan de rand van de markt.
3: Mm-hmm.
1: Dan konden we heel makkelijk daar blijven staan. En er was veel... doorlopen, waren veel mensen die daar passeerden, maar we waren niet echt in de drukte van de markt zelf.
3: Klopt.
1: Dus dat was eigenlijk een perfecte plaats.
3: Ja, het was echt een doorgang waar dat iedereen naar de markt ging of van de markt terugkwam.
1: Ja, inderdaad. En ook qua uur was het ook goed, want we hebben van alle leeftijden mensen kunnen spreken.
3: Mm-hmm.
1: Beetje mensen van verschillende achtergronden ook.
3: Ja, het was een verscheiden publiek.
1: Ja, inderdaad. Dat is altijd leuk, hè? Dat is leuker.
3: Ja.
1: Dus ook in die zin was het zeker een goede plaats om te staan.
3: In het zonnetje,
1: exact. En de luisteraars zullen het ook wel in de fragmenten die we al hebben laten horen, het ook wel gehoord hebben dat het markt was. Want je hoorde dus wel een beetje de bedrijvigheid. En dan tegen het einde de markt. Ik had dus online op voorhand gezien dat die tot 14 uur daar was, de markt.
3: Mm-hmm.
1: Maar al een stuk op voorhand waren ze die eigenlijk al aan het opbreken.
3: Ja, net waar wij stonden.
1: Ja, inderdaad. Dus dat,
0: Dat hebben jullie misschien al gehoord. Dat zullen jullie zeker de komende fragmenten ook nog horen. Dat ze daar met metalen palen uit elkaar aan het halen zijn en zo.
3: Ja.
0: En eigenlijk zijn we daar... We hebben al onze gesprekken op die plaats gehad. Behalve de laatste, geloof ik. Of misschien de twee laatste. Ik denk alleen de laatste.
3: Ja, inderdaad. De rest was allemaal op de markt.
0: Ja.
3: Op de markt zelf.
0: Ja, en dan waren we al een beetje richting station aan het wandelen. Zodat dat je je trein zou halen daar, Brugge.
3: En het is gelukt. Ja. We hebben denk ik alle gesprekken op 2 uurtjes kunnen doen. Ja.
0: Ja, inderdaad, zoiets. Het ging echt vlot. Veel mensen hebben willen meedoen.
3: Ja, dat was wel tof om te zien dat de meeste mensen wel open waren. Ook al wisten ze nog niet wat hen te wachten stond.
0: Ja, inderdaad. Vragen. En ook, het was zelf op een bepaald moment zo dat we zo rap mensen na elkaar hadden die wouden, dat ik niet meer kon bijhouden hoeveel gesprekken we al gehad hadden.
3: Ja.
0: Dat we gewoon de een na de ander, dat kon ik niet noteren tussenin.
3: Ja, inderdaad.
0: En zo hadden we dan ook, we dachten eigenlijk dat we al 10 gesprekken gehad hadden.
3: Mm-hmm.
0: Maar dat bleek toch niet waar te zijn.
3: Nee. Dus dan moesten we nog snel één persoon of één koppel aanspreken.
0: Ja, inderdaad. En ik ben ook heel blij dat we dat nog gedaan hebben.
3: Want het was nog een mooi gesprek ook. Met iemand die zo heel open was. En we hebben haar een beetje doen herinneren aan het katholieke geloof. Iets wat ze denk ik zo had meegekregen in haar jeugd.
0: Ja.
3: En een beetje verwaterd was.
0: Ja, inderdaad, exact. En zij vond het ook heel leuk, de manier waarop we het deden.
3: Mm-hmm.
0: Ze zei dat ook achteraf. Dat was echt een leuke manier om nog eens eraan herinnerd te worden.
3: Ja, inderdaad. Dat is leuk om te horen.
0: Ja. Eline, is er een van de gesprekken die speciaal jou is bijgebleven?
3: Even denken. Misschien dat laatste gesprek is wel bij mij blijven hangen. Van dat meisje dat eigenlijk vroeger wel naar de kerk ging en nu niet meer. Maar dat ze daar wel nog altijd appreciatie voor heeft. En ik hoop vooral bij al die mensen die... misschien ooit katholiek zijn opgevoed, dat die misschien na deze gesprekken terug een Bijbel opnemen of misschien toch een keer een kerk binnenstappen. Dus ik had wel zo het gevoel dat er wel een opening is bij veel mensen, maar dat het ook wel verdwenen is voor het grootste deel om zo echt het katholieke leven te leven.
0: We zijn hier in Kortrijk.
4: Ja.
0: Welke grote zalige ligt begraven in Kortrijk?
4: Welke grote zalige ligt er begraven in Kortrijk? Sint Maarten.
0: Nee, ligt niet begraven, dat is Tours in Frankrijk.
4: Geen flauw idee.
0: Nee, geen idee. Hij is ook hier in het klooster geweest, is hier gestorven. Hij ligt niet begraven echt in het centrum van Kortrijk. Het is iets meer aan de rand, in de Sint-Antoniuskerk.
4: Nee.
0: Nee, die was ook... Sint-Antonius is niet
4: heilige,
0: van deze
4: streek. Heilige van het verlies, zeker is dat niet. Van iets dat je verloren bent, dan moet je nog Sint-Antonius
0: exact. Ja. Ik weet niet of jullie van Kortrijk zijn.
5: Nee.
0: Dan wordt het misschien een beetje een moeilijke vraag.
5: Geen idee.
0: Ligt begraven in de Sint-Antoniuskerk, maar het zal waarschijnlijk ook niet helpen.
5: Nee.
6: Broeder Isidor.
7: What his name is?
0: Ja.
7: Okay. Imagine if it's Peter. Can I get a clue?
0: I would, but I don't really know which clue to give.
7: Nee, ik weet het niet.
8: Ja, ik heb daar weet. Maar is dat natuurlijk niet zo.
10: Hele korte examen. Steenstreuvel.
12: Sint Maarten. Nee, dat zijn moorselen. Sint Maarten.
0: Hij ligt in de Sint-Antoniuskerk begraven, als dat kan helpen.
12: Sint-Antonius.
0: Nee.
12: Oké, geen idee.
27: Kies het door.
12: Goed, ik...
0: Ja, is helemaal...
12: Niet zo lang. 3 maanden, dus...
0: Ah, dat is helemaal niet lang.
12: Ja, nee.
28: Is het door? Ja, broeder Isidor?
29: Hij weet dat.
12: Nee, zeker niet.
29: Zijn we daar niet tegengekomen? Wij gaan soms een kerk in.
0: Het is de Sint-Antoniuskerk in Kortrijk.
29: Sint-Antonius?
0: Nee. Was logisch geweest, maar dat is niet juist antwoord.
1: En zo, beste luisteraars, komen wij aan onze laatste stad die wij bezocht hebben afgelopen jaar in het kader van het programma Quo Vadis. En dat is de stad Brugge. Het was de allereerste uitzending van Quo Vadis. De eerste stad die wij bezocht hebben in september 2025. En wij hadden toen vrijwilligster Theresia mee. Wij gaan luisteren naar wie zij is en naar enkele van haar antwoorden op mijn vragen. En Theresia, die heb ik aan de lijn. Zou jij je kort eens willen voorstellen?
9: Ja, hallo. Ik ben Theresia, 26 jaar en ik woon in Gent.
1: Theresia, ik heb jou gevraagd of jij met ons mee wou gaan op stap in Brugge. Heb jij daarover getwijfeld toen ik jou die vraag stelde? En wat waren je verwachtingen op voorhand? Dat je al een beetje een beeld van hoe dat zou zijn? Van hoe de mensen zouden reageren of niet?
9: Ik had gedacht dat er veel meer mensen weigerachtig zouden staan om geïnterviewd te worden. Daarvan was ik wel echt aangenaam verrast. Dat de meeste mensen wel het zagen zitten en vrij open en spontaan waren.
1: Al was het wel bij ons in Brugge het geval dat het in het begin een beetje moeilijker ging. Dat we mensen aan het vragen waren of dat ze wouden meedoen. En dat we heel veel toeristen hadden. In het begin toch redelijk wat mensen die nee gezegd hebben.
9: Ja, dat klopt. Ja, op het begin wel. Ik denk dat dat ook vooral lag aan het feit dat we dan op openbare plaatsen waren. En dan mensen te veel bekeken voelden, waardoor dat ze misschien spontaan durven zijn.
1: Ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Dat het, we waren op straat of op de markt, waar heel veel mensen rondom ons stonden.
9: Ja.
1: Ja, en dan daarna, eens dat we in het Minnewaterpark waren, met de kerst.
9: Ja, klopt.
1: Toen ging het veel vlotter. Hè? Dan hebben we eigenlijk niet iedereen, maar echt de grote meerderheid van de mensen die we aangesproken hebben, hebben dan onmiddellijk ja gezegd.
9: Ja. Maar ik denk ook die rust aan de kanten van een park en het feit dat niet iedereen rond je direct kan horen wat hij zegt tijdens dat interview, mensen toelaat om samen mee te willen doen.
1: Ja, en dat geldt voor de interviewer ook eigenlijk. Ik vind dat ook veel aangenamer.
9: Klopt wel. Ja. Het voelt meer een persoonlijk gesprek als je het in een park doet dan op de grote markt waarin je het gevoel hebt dat iedereen meeluistert. En dat je meer begint te letten op de woorden.
1: Ja, inderdaad. En wat vond je dan nu, als je er nu op terugkijkt? Heb je zo algemene indrukken hoe dat je de dag beleefd hebt?
9: Ik ben wel blij hoe dat is gelopen in de zin dat ik initieel dacht dat ik er minder vreugde uit zou halen. Ik dacht dat de gesprekken vrij oppervlakkig gingen zijn. Maar ik vond het wel leuk dat we ook wel vaak in de diepte gingen. En dat mensen vrij persoonlijke dingen ook zeiden. Waardoor dat het wel een dag was die, ondanks de uitputting van de eerste uren waarin dat we weinig kandidaten hadden, toch vreugdevol en energierijk is afstond.
1: Ja, ik denk eens dat we in het park waren, dat we dan onmiddellijk heel veel energie bij kregen. Dan is zo'n gesprek, geeft je daar echt energie.
9: Ja.
1: Is er een gesprek dat je speciaal is bijgebleven?
9: Ik denk dat gesprek met die dame uit Nederland. Die ons vertelde dat ze anderhalf jaar geleden bekeerd is. Ik vond dat wel mooi, want dat was zo'n toeval of knipoogje van Maria. Dat je van alle mensen dan net juist iemand interviewt die eigenlijk nog maar net bekeerd is.
1: Ja, absoluut. En dat was ook het eerste gesprek
0: dat we in het park gevoerd hebben. Dus ook het eerste gesprek nadat het wat moeilijker was om mensen te vinden. Dat was ook onmiddellijk echt een opkikker om andere mensen nog aan te spreken.
9: Ja, klopt.
19: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van Quo Vadis. Zou u een van deze uitzendingen van het voorbije jaar willen integraal herbeluisteren? Dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. En in september staan wij voor u klaar met een gloednieuwe uitzending van Quo Vadis in een andere Vlaamse stad. Tot dan.
11: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Een zeer fijne avond gewenst. Deze zondagavond. Het is tijd geworden om samen het avondgebed van de kerk te bidden, de Vespers. De hymne kan u vinden op pagina 698. Gevolgd door de psalmen vanaf pagina 1007. De korte schriftlezing en slotgebeden kan u vinden vanaf pagina 1010. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

waarheid? De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde.

Om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Alleluia. De Heer wil ik danken uit heel mijn hart, te midden der vromen, voor heel de gemeente. Geweldig is alles wat Hij verricht, de aandacht boeiend van elk die het nagaat. Meeldheid en majesteit spreekt uit zijn daden. Eeuwig blijft hij rechtvaardig en trouw. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Minzaam en liefdevol toont zich de Heer. Voedsel geeft hij aan die hem vereren. Altijd herinnert hij zich zijn verbond. Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het heidense land in bezit. Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar. Al wat hij besluit staat onwrikbaar vast. Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht. Het is doordacht en rechtvaardig. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten. Heilig en hooggeëerd is zijn naam. De vrees voor God is begin van wijsheid. Verstandig doet ieder die hem vereert. In eeuwigheid moet men hem loven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Alleluia. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia. Looft onze God al zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia, laat ons blij zijn en juichen, hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia, de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel. In Gods kracht, geborgen door het geloof, wacht gij op het heil dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen, in de koepel des hemels. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. Toen Petrus angstig werd, begon hij te zinken. Maar Jezus stak zijn hand uit, greep hem vast en zei: Klein gelovige, waarom hebt ge getwijfeld?

Toen Petrus angstig werd, begon hij te zinken. Maar Jezus stak zijn hand uit, greep hem vast en zei: "Klein gelovige, waarom hebt ge getwijfeld?" In den beginne heeft God de wereld geschapen. Door de verlossing heeft hij haar herschapen en hij blijft haar door zijn liefde vernieuwen. Roepen wij hem met vreugde aan: "Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde." Wij danken u, Heer onze God, want gij hebt alles in uw wijsheid geschapen en uw voorzienigheid houdt alles in stand. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Door het woord van uw Zoon en zijn overwinning op de dood, bevrijd ons van wanhoop en vrees. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Geef allen die de gerechtigheid liefhebben de kracht om mee te werken aan de opbouw van een vreedzame wereld. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Help de verdrukten, bevrijd de gevangenen, troost de ongelukkigen, schenk brood aan wie honger lijden en genees de zieken. Laat de kracht van het kruis zichtbaar worden in allen. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Na zijn dood en begrafenis hebt gij uw Zoon op wonderbare wijze opgewekt en in heerlijkheid verheven. Laat de overledenen voor altijd bij hem zijn. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. En bidden we dan samen.

Laat ons bidden. God, onze Vader durven wij u noemen als wij tot u bidden. Vul aan wat ons ontbreekt, opdat wij waardig worden uw kinderen te zijn en bezit te nemen van het erfdeel dat gij voor ons bestemd hebt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

In die tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim.

Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. U vernam het reeds in de vorige aflevering. We werden uitgenodigd door dat mooie klokkengelui van de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele. En we staan als het ware op de drempel klaar om de kerk binnen te gaan. Onze pelgrimstocht heeft ons zo vanuit Kortemark en bij de Zusters van Liefde aldaar gebracht tot aan de basiliek van Onze Lieve Vrouw. En het is in de schaduw, zeg maar, van deze prachtige basiliek dat de Zusters van Liefde ook hier een huis hebben in Dadizele. Vorige aflevering mochten we kennis maken met Colette, die hier regelmatig komt bidden. Een prachtige getuigenis van hoe vertraging in het leven en het opzoeken van stilte en momenten van gebed belangrijk kan zijn. Wel, wij betreden de trappen van de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele en gaan hier binnen als pelgrims, met onze intenties in onze rugzak. En het is een uitnodiging van Maria om die rugzak ook echt mee naar binnen te nemen. We gaan die als het ware neerzetten bij Onze Lieve Vrouw. Al onze zorgen, al onze bedenkingen, al onze moeilijkheden, maar ook onze grote dankbaarheid. Want ongetwijfeld hebben velen van u vele redenen om Jezus Christus te danken voor zijn moeder, voor de voorspraak van de Heilige Maagd Maria. Laten we binnengaan, dierbare medepelgrims, in de laatste halte, het eindpunt van onze pelgrimstocht vandaag, de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele.

0: En toen ik binnenwandelde in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Daan de Zele, kwam zuster Johanna al mij onmiddellijk tegemoet. Zij is een van de zusters van liefde hier in Daan de Zele. Want jullie hebben een huis in Kortemark en eentje in Daan de Zele. En zij was zo vriendelijk om speciaal voor ons alle lampen van de basiliek aan te steken om de schoonheid te kunnen bewonderen. Zuster Johanna, je bent toch wel heel blij dat je hier mocht dienst doen.
1: Ja, ik doe het heel graag. Ja, dat is waar. Ik kan helpen en ik al wat we kunnen doen eigenlijk. He. Voor alles hier in de basiliek een beetje in orde te krijgen. Ja, te doen.
0: Want u vindt het een mooie plaats, maar het is dus ook belangrijk dat alles op orde wordt gehouden.
1: Ja, dat is heel juist. He. Dat is dat, want er komt hier veel volk. Het is er. Raar als je hier binnenkomt dat er niemand zit. Nu is het wel een kalme periode, maar in de mei maand en dan in de novene van 8 september tot 17 september komt er hier heel veel volk. Ja. Ja.
0: Wat vindt u zo bijzonder aan deze plaats?
1: Maria die vereerd wordt. Die. Maria wordt hier eigenlijk echt vereerd. En de mensen komen toch al dikwijls. Er zijn er veel die zeggen, als ik hier binnenkom, het valt iets over mij. Eigenlijk, ja. En ze gaan buiten en ze krijgen die kracht eigenlijk voor hun intenties. Wat ligt hier in een intentieboek ook, waar dat er veel op geschreven wordt ook.
0: Ik zou zeggen, ik kan dat enkel maar beamen. Hè, want toen ik de basiliek binnenkwam, ik was al heel geraakt. Toen ik het rosarium ben rondgegaan, het gebed daar. Je voelt iets wat je moeilijk kan uitleggen. En dat wordt nog sterker als je de basiliek binnenkomt.
1: Ja, dat is juist, dat is eigenlijk waar. Ja, want Rosarium is eigenlijk een mooie gebedsplaats eigenlijk, he, waar de mysteries van de rozenkrans staan. En dat er, het komt ook veel volk binnen. Van ieder mysterie staat er een kapel met een mysterie uitgebeeld. Ja.
0: Zijn er zo bepaalde ontmoetingen die u heeft gehad, bijvoorbeeld in de basiliek, die u zijn bijgebleven of dingen die u speciaal zijn bijgebleven?
1: De mensen komen wel soms een gebed vragen. Ze zien dat we zusters zijn, he? Dat we religieus zijn.
0: Alle geluk.
1: Ja. Eigenlijk, ja, dat zien ze wel. En ze komen wel dikwijls een gebed vragen. Eigenlijk, ik zeg dan ook spontaan dikwijls, ik zal ook voor uw intenties bidden. Want hier branden er altijd kaarsen. He? Nu is het een beetje, alles zo. Nee, het is hier dan een levensboom ook, waar dat er vele mensen eigenlijk een kaars ontsteken voor Maria van het leven. Ah, ja. En het zal de beeld die vroeger buiten stond, als ze nu binnen gezet hebben, maar eigenlijk onze lieve vrouw van de Hadesele zal ons voor van het leven.
0: Maria, in uw eigen leven, heeft zij een belangrijke rol?
1: Ja, ze speelt wel een belangrijke rol. Door haar ja-woord dat zij gegeven heeft. Want het is eigenlijk daardoor dat wij ook ons ja-woord kunnen geven, he, aan Jezus eigenlijk. He. Wij willen haar navolgen. Ja, we zijn dienstmaagden, zeer niet.
0: Ja, helemaal. En trouwens, die kaarsen die zijn heel belangrijk, want dat is een van uw taken hier, hè?
1: Ja, ik vul hier de kaarsen aan en dan die uitgebrand zijn, doe ik weg. Dat is een beetje mijn werk hier.
0: U zei het bijna verontschuldigend, alsof het een heel klein werkje is. Maar als u dat werk niet zou doen, dan zou het hier een rommeltje zijn, toch?
1: Als ik hier niet ben, zijn dan vrijwilligers die dat wel komen doen. Maar dat is al een beetje vast van mijn werk eigenlijk. Omdat ik vroeger in een woon- en zorgcentrum werkte. Mm-hmm. Maar nu maar we gaan wel nog goeiedag gaan zeggen aan die mensen. Maar we moeten er niet mee werken. We werken er eigenlijk niet meer. Ja. Maar we gaan nog veel op bezoek. En daardoor heb ik de opdracht gekregen van mijn overste eigenlijk. Voor hier een beetje meer te komen helpen.
0: Ja. Maar wel mooi natuurlijk om op zo'n plaats dat te mogen doen.
1: Ik doe het heel graag, ja.
0: En kunt je misschien iets vertellen aan onze luisteraars over uw eigen leven?
1: Eigenlijk, als ik kind was, heb ik nog gezegd, ik zal leren voor de zuster van het rusthoord. Eigenlijk, ik heb altijd bejaarden graag gezien en altijd een voetje voor bejaarden eigenlijk. En hoe dat ik daar terecht gekomen is. Ja. Mijn vader was opgevoed door onze zusters van Liefde, van Kortemark, omdat hij wees was in een weesschool. Hij heeft die zus zodanig dankbaar geweest dat wij ieder jaar naar een bepaalde zuster gingen op bezoek. Eigenlijk gezag ze als de tweede moeder. Mm. En zo heb ik dat de klooster eigenlijk leren kennen. Hè. Maar ik heb nooit gedacht heb voor naar een ander klooster te gaan. Dat heb ik nooit gedaan. Ja.
0: Het was onmiddellijk duidelijk.
1: Ja, het was heel duidelijk. Hè. Want het eerste dat mijn vader vroeg, waar ga je binnen? Want ik heb op 5 jaar gewerkt bij de zusters van Vlaslo. Ik weet niet of je dat kent. Mm-hmm. En ik zeg een korte mark. Het was onmiddellijk goed. Ik heb eigenlijk nooit geen tegenwerking gehad. Al was ik een enige meisje. Ik was de oudste. Ik had nog 2 broers. Maar ze zijn al alle 2 gestorven. En ik heb nooit getwijfeld. Eigenlijk, ik ben altijd heel gelukkig geweest in het klooster.
0: U ziet er ook heel gelukkig uit, hoor. Dat moet ik toch wel even zeggen. U ziet er heel gelukkig uit. Maar ja, het is mij toch wel heel erg opvallend dat in de verhalen die we al gehoord hebben van de zusters ook, altijd hetzelfde terugkomt. De liefde die wordt gegeven, leidt ook tot roepingen, hè?
1: Ah ja, dat is juist eigenlijk. Hé. Maar wij willen niet anders doen dan liefde geven aan een ander. Hé. Dat is eigenlijk onze grootste roeping. Hé. We willen Jezus navolgen. Echt in ons totaal te geven, niet? Je moet hier radicaal voor hem leven, anders dat geen zin, niet? Het is dat.
0: Nee, dat is waar. Wat ik ook altijd heel leuk vind, van waar bent u eigenlijk afkomstig?
1: Van aan de kust, van Niepoort ben ik.
0: Dat is Niepoort, ja. Jawel. Dat vind ik ook altijd zo leuk aan de West-Vlaamse nuchterheid. Hè? Ja. In het klooster in Kortemark hangt die fameuze spreuk, doe stille voort. Ja. Ik denk dat een beetje jullie lijfspreuk is geworden. Zo.
1: Ja. En al wat je voor de mensen van de mijne hebt gedaan, heb je voor Jezus gedaan. We moeten Jezus zien in iedere mens eigenlijk. Hè? Het is gelijk van waar dat ze zijn, van welk land, van welke. Ja. Eigenlijk, we moeten eigenlijk voor iedereen liefde geven. Dat is onze grootste opgave eigenlijk. Ze zat over dat voor om leven eigenlijk. He. Jezus en Maria navolgen. Ja.
0: Als de mensen zouden kunnen zien hoe gelukkig dat je zijt, ze zouden allemaal Jezus navolgen, denk ik, zuster Johanna.
1: Maar ik hoop het dat er nog navolgers komen. Nee. Hey, wij verlangen niet. We bidden echt voor roepingen. Hey, in Kortemark, in het hoofdklooster, hebben we iedere maand een uur dat we voor de mensen uit te nodigen om te bidden voor roepingen. Hier in Dadezele, de tweede woensdag van de maand, van 3:30 tot 4:30, ook een speciaal uur voor roepingen. Ja, omdat we verlangen voor roepingen te hebben. Nee. Dat ons werk kan voortgaan eigenlijk. Ja. Hey, want moest iedereen leven, zoals de paus van ons vraagt, eigenlijk en doet, het zou een heel andere wereld zijn. He. Het zou geen zo miserie zijn. Mensen.
0: Wel, ik ben toch heel dankbaar voor uw getuigenis hier zo bij Onze Lieve Vrouw van Dadizelen. Wij gaan die intentie meenemen in ons gebed bij Onze Lieve Vrouw. De bedoeling is dat we op het einde van onze pelgrimstocht nog een laatste wees gegroet zullen bidden. We gaan dat ook heel in bijzonder doen voor roepingen.
1: En we kunnen dat bidden bij het beeld van Maria, hè?
0: Laten we het misschien samen doen.
1: Ja, we kunnen dat dicht bij haar doen. Ja. Dat is geen probleem. Het is hier ook een crypte. Ik weet niet als je dat weet, dat er hier een crypte is. Na het beeld van Maria, hier het ligt daar een ridder Jan begraven die vermoord geweest is in Antwerpen. Hij is hier begraven. Maar die echt de grond of veel gegeven heeft voor de basiliek te kunnen bouwen.
0: Ah, ja.
1: Voor hier de kerk te kunnen bouwen.
0: Ik volg u.
1: Als je de trap naar beneden gaat, kun je die crypte zien.
0: Nadat we kennis mochten maken met zuster Johanna, was het de eerste tijd om af te dalen in de crypte. Alvorens we onze pelgrimstocht eindigen aan het beeld van onze lieve vrouw van Dadizelen. Naast in het centrale gedeelte een altaar vindt men op de rechterzijde een prachtige beeldenpartij die de graflegging van onze Heer Jezus Christus uitbeelden. Aan de linkerzijde vinden we het graf van ridder Jan, die we zo meteen wat beter zullen leren kennen. Alsook de verschillende attributen die aan zijn ridderschap worden toegekend. Wat heeft deze ridder Jan te maken met de basiliek van Dadizele? Met zuster Johanna aan onze zijde ontdekken we het samen in de crypte van de basiliek. En de crypte is dan hier beneden. Ja, wij dalen dus af in de crypte, zoals u kan horen, beste medepelgrims. En er is hier inderdaad, de zuster zegt een prachtig beeld, maar het is eigenlijk echt een beeldenpartij. Hè, meerdere beelden waar de graflegging van Jezus te zien is.
1: En je branden altijd kaarsen en die figuren van armen, benen, hart. Ja. Dat zijn mensen die verhoord geweest zijn en die dat hier, je kan dat komen in het winkeltje. En toen ook die raadsling, daar stenen ook wat dat erop staat eigenlijk. En daar ligt ridder Jan.
0: Jawel, maar we gaan hier een keer rustig kijken inderdaad. Om dus, we zien hier een heel indrukwekkend graf eigenlijk. En er staat op, sepulturen van Janne, de heren van Dadizele. Rudder in zijn leven, raad en de kamerlink, mijns geduchts, herensgertogen van Bourgogne, graven van Vlaanderen en de soeverein Balieu en de kapitein-generaal van Vlaanderen. Ja, het is een hele titel die er eigenlijk op staat. En dit is de ridder, we gaan hem zo meteen zijn leven een beetje ontdekken. Het is een hele mooie crypte hieronder, vlakbij het beeld van onze lieve vrouw. De handschoenen, het zwaard en de sporen van ridder Jan van Veerdegem van Dadizele. Die liggen dus hier ook uitgestald. De attributen die de ridder gebruikte in zijn ridderschap natuurlijk, hè. Zo, we mochten al wat kennis maken met deze ridder Jan van Dadizele. Een klein beetje informatie dus over Jan van Veerdegem konden we op deze wijze tot ons laten komen. En een beetje snuisteren, zeg maar, naar wat meer informatie bracht ons naar de geschiedenis van de Westhoek en de memoires van Jan van Dadizele. We gaan dus bij het slot van onze pelgrimstocht toch nog wat stilstaan bij het leven van deze bijzondere ridder, alvorens we naar zijn graf zullen naderen. En zo zijn we dus eigenlijk terechtgekomen in de 15e eeuw. Willem van Dampierre, zijn zoon Gwijde en zijn kleinzoon Robrecht van Bethune hebben elk hun rol gespeeld in de geschiedenis en vervolgens plaatsgeruimd voor de Lodewijken van Nevers en van Malen. Bij de dood van Lodewijk van Malen in 1384 treedt zijn dochter Margaretha in de voetsporen van de Dampierres en maakt ze definitief een kruis over het geslacht. Voortaan zal haar echtgenoot, Philips, de lakens uitdelen in het graafschap van Vlaanderen. De tijd van de hertogen van Bourgondië breekt definitief door als hun zoon Jan zonder vrees in 1404 aantreedt als graaf van Vlaanderen en hertog van Bourgondië. En zo ontdekken we dus ook nog een deeltje van deze geschiedenis, deze Mémoire de Jean de Dadizele, die leefde tussen 1434 en 1481, aan wiens graf wij hier staan in de crypte. Ergens tussen de 23e en 24e februari van het jaar 1432, een periode van 24 uur, die in de 15e eeuw telt als schrikkeldag. Pas later zullen we om de vier jaar een 29e dag toevoegen aan de maand februari. Met andere woorden, de 29e februari 1432 bestaat nog niet. Jan is amper 8 jaar, als zijn vader overlijdt in 1440 en hij de nieuwe heer van Dadizele wordt. In 1443 trekt hij in bij zijn leermeester Jan Pochon en ondergaat hij een vorming die hem 4 jaren in Rijssel en 2 jaar in Atrecht zal houden. In 1449 verhuist de jongeman van dan 17 jaar naar Montigny, de heerlijkheid van Simon van Lalaing, de man die kanselier is van graaf Philips de Goede, de hertog van Bourgondië. Een schitterende stap voortwaarts in zijn carrière. Vooral met de wetenschap in het achterhoofd dat die Simon van Lalaing de kapitein is van het kasteel en de haven van Sluis, de stad van Oudenaarde, admiraal ter zee, en dat de man geldt als de commissaris die verantwoordelijk is voor het vernieuwen van de wetgevingen in de Vlaamse steden. En dus wanneer de teksten ons tegemoet komen, dan is het eigenlijk te lezen als een dagboek, een chronologische lijst van gebeurtenissen. Hij wordt in het bad van de Gentse opstand geworpen, waarbij de kleine Neringen het opnemen tegen de graaf. En vooral rond Gaveren gaat het er hevig aan toe. De hele lijst begint in 1452 met het beleg van Oudenaarde. Jan van Dalizede is duidelijk van de partij als de grafelijke troepen in actie schieten tegen de Gentenaars in Ruppelmonde en in Hulst. De kastelen van Schinderbeke, Poeke en Gaveren worden heroverd. De 23e mei van het jaar 1453 maken ze een einde aan het verzet van die van Gent en wordt er een vredesakkoord ondertekend. In september anno 1453 begon men spreken van de huwelijken tussen hem en de Katheline Bredel. Maar de tijd om te trouwen met de achterachterkleindochter van Jan Breydel is nog niet aangebroken. Eerst staan er nog jaren gevuld met reizen naar Frankfurt, Straatsburg en de Bourgogne. Het is pas in de wedemaand, in de zomer van 1455, dat het eindelijk zover is. Hij schrijft: het huwelijk was gesloten de 23e van de wedemaand juni te Brugge, daar zij onder trouwe daden en de trouwden in de 29e van de hooimaand te Dadizele. Na zijn huwelijk blijft het koppel nog 6 jaar wonen bij zijn meester, Simon de Lalaing, en blijft hij zijn dienaar tot aan dienstdood. In die periode zullen er 3 kinderen ter wereld komen. Er is ook sprake van het toekennen van enkele privileges rond een weekmarkt in Dadizele en voor de handboogschuttersgilde in 1463. De 2e mei van 1465 treedt Jan van Dadizele in dienst bij Karel van Bourgogne. Natuurlijk bij ons beter gekend als Karel de Stoute, die op dat moment klaargestoomd wordt om zijn vader als graaf van Vlaanderen op te volgen. Het brengt hem op een reeks slagvelden in Frankrijk, Luik en Dinant, waar het conflicten regent met de Fransen als tegenpartij, maar waar zijn patroon telkens aan het langste eind trekt. In 1467 sterft Philips de Goede en wordt Karel de nieuwe graaf van Vlaanderen. Hij deed zijn eerste inkomen als graaf van Vlaanderen binnen zijn der steden van Gent de 28e dag van juni. Zo staat er in het dagboek. En daarna volgt opnieuw een ellenlange lijst van wapenfeiten die zich vooral concentreren op die van Ludieke. Jan van Dadizele die koppelt de hele tijd zijn eigen carrière als het ware aan dat van Joos van Lalaing, de zoon van zijn vroegere meester. En dat zal hem geen windeieren opleveren. Terwijl Joos wordt aangesteld als soeverein baljuw van Vlaanderen, schopt Jan het zelf nu al tot stedenhouder-generaal in opdracht van Lalaing. Eigenlijk moeten we zeggen, samen hadden ze de 2 hoogste posities in Vlaanderen. In diezelfde periode zal Filip van Comen, zijn vroegere buurman, adviseur worden van de Franse koning Lodewijk de 11e. En dat betekende echt vijandschap tussen Jan van Dadizele en Filip van Comen. Het gaat erg snel. In 1477 sneuvelt de graaf tijdens een veldslag in Nancy. Joos zelf wordt na de bataille gevangen gezet. En zo wordt Jan van Dadizele de soeverein baljuw over Vlaanderen. En later hoog baljuw van Gent. Met een overlijdene van den hertog Karel werd Maria zijn enige dochter erfachtig hertoginne en graafnede van Vlaanderen. De 20-jarige Maria van Bourgondië dus, de enige dochter van de gesneuvelde Karel de Stoute. Zij krijgt Vlaanderen, Artesië en nog heel veel meer in haar schoot geworpen. De nieuwe gravin is in Gent met haar stiefmoeder Margaretha van York en een handvol getrouwen. En veel van al dat Bourgondisch prestige lijkt er helaas niet meer overgebleven. De Staten-Generaal profiteert uiteraard onmiddellijk van de situatie om de puntjes op de i te plaatsen. Een tijdelijke toestand. Uiteindelijk zal blijken dat de Bourgondische achterban zich als een hecht blok achter hun gravin zal scharen. En dat ook Vlaanderen zich, na de nodige toezeggingen van Maria, zal ontpoppen tot een toegewijde partner. Onze Jan van Dadizele die bevindt zich echter in een erg delicate positie. In het gezelschap van zijn nieuwe chef staan er blijde intredes op het programma in de rumoerige steden van Gent, Brugge, Vilvoorde, Leuven, Ieper en in Brussel de wille dat gemeente in elke steden in de wapenen op de markt stonden. Zo schrijft de ridder. De gilden hebben er al van geprofiteerd om zich onder meer meester te maken van Brugge en Ieper. Inderdaad, veel plezier kunnen deze hulpeloze Maria van Bourgondië en Jan van Dadizele onmogelijk hebben beleefd bij deze intredes. Het huwelijk van de gravin, dat zou plaatsvinden in de maand augustus, zorgde ervoor dat de Vlaamse grensregio in de meimaand van 1477 geplaagd wordt door de Fransen. En zij vallen onder meer het kasteel van Spierre aan. De voorbode van een inval in Vlaanderen. Die van Gent, Brugge, Kortrijk, Ieper, het Vrije en Wervik trekken er met hun oorlogstuig naartoe. En op korte tijd is er een flink leger opgebouwd. Helaas, stuk voor stuk, eigenlijk mensen die geen professionele soldaten zijn, en dus zullen ze al heel snel zware verliezen lijden. Dat zien we ook in de dagboeken trouwens van onze ridder Jan. Die toch met grote moed probeert om met dit leger van amateursoldaten er het beste van te maken. Een beetje later in de juli maand eigenlijk van 1477 is het volop oproer en dissidentie. Maar Rian van Dadizele die wijkt niet meer van de zijde van de gravin. In Leuven wordt een zekere Pauwels opgepakt en in Brussel is dat het geval voor Philips van Uerne, de heer van Gaasbeke. En nog andere edelen, omdat ze het hebben gewaagd om de kant van de Fransen te kiezen. De 17e augustus zal hertog Maximiliaan van Oostenrijk voor het eerst op het toneel verschijnen. Onze ridder Jan, toen nog gewoon Jan van Dadizele, is hoogbaljuw van Gent en hij zal met de gedeputeerden op weg trekken om de nieuwe machthebber welkom te heten. Deze hertog Maximiliaan zal huwen met Maria van Bourgondië. Een huwelijk dat wordt gesloten op de 19e augustus in de kapel van Wallen. En de heer van Dadizele is erbij aanwezig en te gast bij het somptueus banket later op de avond. En dan volgt op 22 juni van het jaar 1478 de vreugde bij de geboorte van Philips de Schone. Omtrent de middag in het Prinsenhof te Brugge, dat Maria van Bourgondië, de echtgenote dus van Maximiliaan van Oostenrijk, toen betrokken had, kwam ter wereld. in al de steden en dorpen van de Staten van Vlaanderen, Brabant, Henegouwen, Artois, Namen, Holland, Zeeland, Limburg, Luxemburg enzovoort, welke aan het machtig huis van Bourgondië onderhorig waren, werd de geboorte op de prachtigsten begroet, zo schrijft hij. Het is overduidelijk dat de Bourgondische rangen dus gesloten zijn. De grote feestvreugde illustreert het aldus. En dus zien we dat onze Jan van Dadizelen ondertussen op een goed blaadje is komen te staan van Maria van Bourgondië, die ondertussen gehuwd is met Maximiliaan van Oostenrijk, de hertog. Overal juicht men dus het gelukkige voorval dat Maximiliaan een erfgenaam heeft gekregen toe. En dat gebeurt met ongehoorde pracht en rijkdom, en dat op alle plaatsen. En zeker niet in het minst in Brugge. Een weergave van het

Het zwaar gebrom van de klokken kondigt omtrent de middag de intrede van de prins aan. Tonelen en praalschavotten staan op de bijzonderste plaatsen opgericht. Overal in de straten zijn de vreugdevuren aangestoken. Met het vallen van de avond is de hele stad met toortsen en fakkels verlicht. En de volgende dag wordt er door het magistraat, in het bijzijn van Lodewijk van Brugge, de heer van Gruthuizen en Martin Lem, de burgemeester, een verbod van alle slavelijke werken uitgevaardigd. Voor de Halle, het stadhuis en het Prinsenhof wordt er geld aan de ingezetenen uitgereikt, die allen de grootste geestdrift betuigen en de stad onder het geroep van heil, heil deden weergalmen. Een houten gaanderij, 8 voeten breed en 5 voeten boven de grond verheven, strekt zich uit van Schertogenhof, lopende door de Sint-Amandstraat, over de markt, de Breidelstraat, tot aan de zuidelijke deur van de Sint-Donaaskerk. De verheven zoldering is rijkelijk bedekt met tapijten en behangen met gouden lakens. Aan beide zijden staan de schutters van de voet- en handbooggilden. En samen met de 52 dekens en meer dan 1400 ambachtslieden die elk een flambouw in de hand houden. Een houten stok met daarboven een kleine glazen lantaarn. De afgevaardigden van de onderhorige steden zijn ook tot het feest geroepen. En om 4 uur in de namiddag schiet de stoet in gang. En beginnen de hoogwaardigheidsbekleders onder het luiden van de klokken hun tocht naar de kerk. Met vooraan de afgevaardigden van de steden die zeggenschap moeten afleggen aan Brugge. 4 van Sluis, Damme, Aardenburg, Blankenbergen en 2 van Oostende. Ze dragen allemaal een toorts van zowat 3 kilo. Ze worden gevolgd door 150 in het zwart geklede edelen van de poorterie, met daarachter 2 schepenen en een pensionaris van Gent, de heren van de wet van Brugge en meer dan 100 heren van het hof, dragen allen brandende waslichten in de hand. Daarna komen de geestelijken statig aangestapt. 7 gemijterde abten en 8 andere prelaten worden gevolgd door die van het kapittel van Sint-Donaas, de bijzonderste kapelanen van het hof en de bisschoppen van Sarepten en Doornik. Allemaal getooid in hun prachtigste gewaden. De stoet wordt afgesloten met nog verscheidene helden en edelen van het land. En de hertogin, Margaretha van York, de weduwe van Karel de Stoute, draagt de kleine prins in haar armen. Adolf van Ravenstein is er en ook de heer van Sankt Pol. Bizar genoeg is er echter van onze Jan van Dadizede geen sprake. Ook de Sint-Donaaskerk is rijkelijk versierd met een exclusieve doopvont centraal in het hoofdkoor. En de belangrijkste edelen heffen het kind de hoogte in. De bisschop

ontstaat er een menigte van volk. Iedereen wil het kind zien. Want, zo vertelt een oude kroniek, staan er onder de mensen van Brugge nogal wat aanhangers van Lodewijk de XI, de koning van Frankrijk. Die sinds de geboorte van deze kleine overal rondbazuint dat het kind geen zoon is, maar eigenlijk een schone dochter. En wanneer de stoet eindelijk op de markt aankomt en er halt houdt, toont hertogin Margaretha het naakte kind aan het volk. Al een geluk dat het zomer was. Bekijk hier uw jonge heer Philips, voortgesproten uit het bloed van de Romeinse keizers. Zo roept ze zonder enige gijnen. En uit de duizenden monden weerklinkt nu opnieuw heil, heil. En de heer van Ravenstein strooit gul in het rond met gouden en zilveren penningen. De feestelijke dag wordt afgesloten met een plechtig avondmaal, waarbij alle gasten die hebben deelgenomen aan de doopplechtigheid mogen aanschuiven. De huizen worden opnieuw verlicht en op de bijzonderste plekken van de stad wordt er vuurwerk afgestoken.

een mooie beschrijving van wat ongetwijfeld een zeer indrukwekkend gebeuren moet zijn geweest. Het zou echter niet lang duren eer de strijd met de Fransen terug zou losbarsten. En de hulp van Jan van Dadizele wordt daar ook bij ingeroepen. Het zou ons te ver leiden om heel deze geschiedenis met veldslagen en dergelijke meer uit de doeken te doen. Maar uiteindelijk, ondanks het feit dat de Fransen beduidend meer paardenvolk ter beschikking hebben, is er een massa van Vlaams voetvolk die prima geleid wordt door de heren van Romont en Nassau en nog vele andere ridders en edelmannen die ook al te voet aan hun zijde vechten. En de Fransen lijden verliezen. Dezelfde avond nog, de 7e augustus van 1479, zullen de Vlamingen het achtergelaten kamp van de vijand overrompelen. Artillerie, wagens en proviand liggen er voor het grijpen. Wat een schitterende buit treffen de Vlamingen daaraan. En er wacht nog een andere beloning voor een reeks Vlamingen die zich van hun beste zijde hebben laten zien tijdens de slag. 17 mensen worden tot ridder geslagen. En jawel, onze Jan van Dadizele is daarbij. Uiteindelijk zal ridder Jan van Dadizele de scepter zwaaien over 12 burggraafschappen. Hij is dan slechts 24 jaar en zou dus uiteindelijk een hele machtige jongeman worden hier in deze streken. Het is werkelijk niet bij te houden hoeveel huizen zouden behoren aan de familie van Jan van Dadizele. Maar uiteindelijk zal dus in een brief van 3 september 1481 de hertog Maximiliaan de ridder Jan van Dadizele uitnodigen aan het hof. Er was daarvoor al eerder een brief gestuurd aan onze ridder Jan die hij naast zich had neergelegd. Maar deze aandringing van de hertog Maximiliaan met de woorden lieve en de welgeminde God zij met u is onze geliefde dat gij bij ons komt, de zin van Maximiliaan, zullen de ridder Jan dan uiteindelijk toch aansporen om naar zijn hertog te reizen. En we weten allen hoe dat geëindigd is. Hij kwam dus om het leven in die fameuze aanslag op zijn leven. De rest is natuurlijk speculatie. En we staan hier dus aan de voet van het graf van die ridder Jan van Dadizele,

0: die dus onder meer een belangrijke rol heeft gespeeld in het tot stand komen van wat uiteindelijk de basiliek zou worden. Een heuse ridderlijke geschiedenis hier in de crypte van de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizelen. We gaan langzamerhand afscheid nemen van onze ridder Jan van Dadizelen en gaan opnieuw naar boven. Want daar wacht zuster Johanna ons nog op om samen te naderen tot het beeld van Onze Lieve Vrouw van Dadizelen, om daar onze intenties neer te leggen. Zo bereiken wij het uiteindelijke doel van onze pelgrimstocht vandaag.
1: Je kunt dat dicht bij haar doen, ja, ja. Dat is geen probleem. Maar hier, ja. Bij Maria, ja.
0: Dan zullen wij samen een wees gegroet bidden in het bijzonder voor roepingen voor jullie congregatie en voor alle intenties van de luisteraars.
1: Dat is heel goed, ja.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze Lieve Vrouw van Dadizelen,
1: bid voor ons.
0: Dank u wel, zuster Johanna. Wat een fantastisch moment dat we hier heel dicht bij het hele mooie beeldje van Onze Lieve Vrouw van Dadizelen hebben kunnen beleven. De mensen moeten maar hier allemaal een keer op bezoek komen. Hè.
1: Die engelen die daar, al dat zilver, dat is echt zilver, dat van allemaal geschonken van de mensen van Dadizelen. Over zoveel jaren, dat is een... Ja,
0: en ik zie ook dat de voet waarop Maria staat versierd is met hele grote bergkristallen.
1: Ja, dat, wat dat al bedoelt, dat weet ik niet meer. dat kan ik niet lef van geven.
0: Misschien toch om de schoonheid ook uit te drukken. Ja, ja. En op een of andere manier, kristal, hè, wordt toch geassocieerd ook met de hemel. Om op deze wijze een soort van ja, een mooie troon te geven waar Maria kan op staan. Hè.
1: Just, maar dat is wel mooi eigenlijk. Hè.
0: Ja,
1: en altijd branden er hier kaars. Dat is het beeld van Maria. En de mensen die zo'n witte kaars aansteken, maar dat altijd dicht bij Maria zijn.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat was wel eigenlijk rang.
0: Dank u wel voor uw gebed. Voor uw leven dat u hebt gegeven. Hè?
1: Ah, jammer, jammer, jammer. Dus ik bedoel voor deze.
0: Doe stille voort.
1: Zo, ja, stille voort.
0: Dank u wel en graag tot de volgende keer.
1: Ja, ja.

En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze pelgrimstocht, onze bedevaart als het ware, van Kortemark bij de Zusters van Liefde, aldaar, naar onze lieve vrouw van Dadizele en deze prachtige basiliek met zijn bijzonder ridderlijke geschiedenis in de crypte. Een volgende keer gaan wij op stap in een nieuwe tocht. Te voet, met de fiets, wie weet het vliegtuig of de helikopter. We zullen het allemaal ontvangen uit de hand van God, zoals we dat steeds doen als pelgrims in eigen land. Van harte dank voor uw meewandelen en fietsen. En graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in deze uitzending van De Wereld van Radio Maria. Op woensdag 26 augustus hebben we samen met miljoenen luisteraars wereldwijd de Rozenkrans gebeden. In het kader van de geestelijke bedevaart samen met Radio Maria gaan we meestal één keer per maand de Rozenkrans bidden vanuit een heiligdom ergens ter wereld en vooral verbonden met zoveel luisteraars van Radio Maria wereldwijd. Op woensdag 26 augustus hebben we de Rozenkrans gebeden vanuit het Onze Lieve Vrouw van Willesden in Londen. De Rozenkrans werd voorgegaan door de rector van het heiligdom en uiteraard was de directeur van Radio Maria UK ook aanwezig, pater Toby Lee. En vandaag starten we deze uitzending met een terugblik op dit mooi gebed van de Rozenkrans. En ik stel voor dat we luisteren naar het welkomstwoord van pater Steffen Wielis, rector, gevolgd door de woorden van de programmadirecteur van Radio Maria UK, Father Toby Lee.
1: Welcome to the Worldwide Rosary. With great joy I welcome you on this.
2: En de rector van het heiligdom heet ons welkom. Met grote vreugde heet ik u welkom op deze gedachtenis van de zalige Dominicus van de Moeder Gods in het Nationaal Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Willesden, hier gelegen in de drukke straten van Noordwest-Londen, terwijl wij ons vanuit de hele wereld verenigen om de Heilige Rozenkrans te bidden. Misschien hebt u nog nooit van dit Maria-heiligdom gehoord, maar de geschiedenis van de devotie tot de Moeder Gods onder deze titel gaat meer dan 1000 jaar terug. Volgens de traditie wordt de Moeder Gods hier al eeuwen vereerd onder de titel Onze Lieve Vrouw van Willesden. De plaatsnaam Willesden betekent zelf bron aan de voet van de heuvel. En een heilige bron wordt in verband gebracht met het oorspronkelijke heiligdom dat zich bevond op de plaats waar zich nu de Anglicaanse parochiekerk van St. Mary bevindt, die al in 939 na Christus in een koninklijk charter wordt vermeld. Hoewel er weinig bekend is over de oorsprong van de devotie, vertelt de traditie over Athelstan, die nadat hij de rivaliserende en van elkaar gescheiden koninkrijken had verenigd, de eerste koning van Engeland werd. Tijdens zijn tocht naar een strijd ontmoette hij een kleine gemeenschap priesters in het bos van Middlesex en vroeg hen om voor zijn overwinning te bidden. Na zijn succes keerde hij terug en liet een beurs met goud achter, waarmee de eerste stenen kerk werd gebouwd, toegewijd aan de heilige maagd Maria. Een verslag uit 1249 vermeldt de aanwezigheid van twee beelden van Onze Lieve Vrouw, waarvan er één het zwarte Madonna-beeld moet zijn geweest, dat bijzonder werd vereerd, met brandende lampen en decoratief beeldhouwwerk, waarin het beeld was geplaatst. Tegen de 15e eeuw was het heiligdom beroemd geworden en trokken honderden, zo niet duizenden, pelgrims naar het heiligdom in het hart van het groene Middlesex. Het bereikte zijn hoogtepunt rond de overgang naar de 16e eeuw, toen het heiligdom werd bezocht door leden van het koningshuis, onder wie koningin Elisabeth van York, en door toekomstige martelaren, die vol vertrouwen de heilige maagd aanriepen onder haar titel Onze Lieve Vrouw van Willesden. In de eerste dagen van april 1543 werd het heilige heiligdom van Willesden bezocht door zijn beroemdste vereerder, toen nog Sir Thomas More en voor ons nu de heilige Thomas More. Het zou zijn laatste bezoek aan deze geliefde plaats zijn, en hij wist het. In zijn geschriften ter verdediging van katholieke gebruiken had hij vaak gesproken over een bedevaart naar Willesden. Tragisch genoeg behoorden de heiligdommen van Onze Lieve Vrouw en de heiligen tot de eerste slachtoffers van de religieuze omwenteling die de reformatie was. Thomas Cromwell werd door Hendrik de VIII benoemd tot diens vicaris-generaal voor kerkelijke aangelegenheden. En tegen het einde van 1536 stelde hij voor dat de geestelijkheid door de koning zou worden bevolen om geen beelden, relieken of wonderen naar voren te brengen of te verheerlijken. De wijdverbreide vernietiging van beelden en heiligdommen was onvermijdelijk. In 1535 bracht Richard Morse, een agent van Cromwell, hem nieuws over het heiligdom van Willesden. Met vele ijdelheden hebben zij daar een beeld van onze lieve vrouw, gekleed in sarkanet, een soort fijne zijde, en met stenen, met daarbij een sluier van kant geborduurd met parels en andere kostbare juwelen en goud en zilver. Er is zowel ervoor als erachter een ijzeren hek met gordijnen en een baldakijn. Daarnaast verschillende doeken, stokken voor kaarsen en offergaven van grote waarde voor een dergelijke kerk. Het beeld wordt zeer zeker misbruikt met veel bijgeloof en veel mensen komen er naartoe vanuit Kilburn en Paddington, nabijgelegen dorpen, nu zijn dat wijken van Londen. Ja, zelfs bij onze komst waren er 5 mensen die ervoor baden. 2 oude mannen en een vrouw met een kind. En iemand die een offer van bloemen had meegebracht. We hebben het beeld dat van hout bleek te zijn en qua kleur op ebbenhout leek, van oud vakmanschap, ontdaan van zijn bekleding. Alleen het bovenste gedeelte was geheel met zilver bedekt. Einde citaat. In juli 1538 vond er een wijdverbreide verwijdering van Mariabeelden plaats. Enkele van de beroemdste werden naar het huis van Cromwell in Chelsea gebracht. Beelden uit Walsingham en Ipswich, Caversham en Paris voegden zich in de herfst van dat jaar bij de vrouwen van Willesden op de brandstapel van opmerkelijke beelden. Volgens een document uit die tijd verscheen onze lieve vrouw in 1537 aan een priester die het heiligdom vereerde, een zekere dokter Quackenhorn. En zij zei dat zij in Willesden vereerd wenste te worden, zoals dat in vroegere tijden was geweest. Maar overweldigd door tegenstand voerde deze dokter zijn opdracht niet uit en keerde het heiligdom pas tegen het einde van de 19e eeuw naar Willesden terug. Niettemin bleven pelgrims in de tussenliggende jaren het kerkhof van St. Mary bezoeken en offergaven achterlaten bij de boom die bekend staat als Onze Lieve Vrouw Eik, waarvan men zegt dat dit de plaats van verschijning was. In 1885 werd in Halston een katholieke missie opgericht om tegemoet te komen aan de behoeften van de groeiende Ierse bevolking in Londen. De bewegingen van de Heilige Maagd werden opnieuw gevoeld en met de hulp van het plaatselijke klooster van Jezus en Maria werd de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Willesden bevorderd. Een nieuw beeld, vervaardigd uit eikenhout van de oude boom die in het kerkhof van St. Mary had gestaan, werd in 1892 door kardinaal Vaughan gezegend. Van een bescheiden begin met 12 parochianen begon de parochie te bloeien. En in 1931 werd een prachtige Romaanse kerk geopend, zowel als parochiekerk als nationaal heiligdom voor katholieken in Engeland. De grootste dag van Onze Lieve Vrouw van Willesden kwam tijdens het Mariajaar 1954. Toen aan het einde van een grote bijeenkomst haar beeld door kardinaal Griffin werd gekroond in het Wembley Stadium voor 94.000 mensen. Een andere pelgrim uit de jaren 50 was de heilige Jose Maria Escriva, de stichter van het Opus Dei, die het heiligdom verschillende malen bezocht. De heilige Jose Maria introduceerde ook de zalige Alvaro del Portillo bij het heiligdom en deze bleef het bezoeken tot in de jaren 80. Zo schonk onze lieve vrouw Willesden opnieuw de genade van haar aanwezigheid. En vele gunsten werden door de gelovigen gemeld. En zo komen wij na meer dan 1000 jaar, na vermeende verwoesting, tumult en beproevingen, vandaag voor de Zwarte Madonna van Willesden, de beschermvrouwe van Londen, vanuit de hele wereld bijeen om de heilige rozenkrans aan te bieden.
3: She cooperates in its making.
2: En nu horen wij Pater Toby Priester, directeur van Radio Maria UK. Het beslissende moment van de heilsgeschiedenis is een eenvoudig ja van een nederige vrouw. Een vrouw die erfgenaam is van een traditie en een antwoord geeft waarin een diepgaande geloofsdaad besloten ligt. Wanneer Gabriel spreekt, stemt Maria niet slechts in met een reeds voltooid plan. Zij werkte mee aan de totstandkoming ervan. Fiat mi is geen passieve aanvaarding, maar actieve medewerking. Zij stemt er niet slechts mee in om Jezus moeder te zijn en hem te verzorgen, maar ook om de moeder te zijn van het woord dat vlees wordt. En het vlees is van haar. Het woord krijgt in haar vorm door haar ja. De grote Engelse dichteres en mystica Carol Houselander zag dat Maria's gehele roeping erin bestond om eerst in zichzelf Christus leven te geven, zodat hij aan de wereld gegeven kon worden. Een patroon dat iedere christen wordt uitgenodigd te herhalen. Vandaag ben ik verheugd dat wij dit werk van Maria voortzetten, door Christus leven te geven in iedere tijd en op iedere plaats, terwijl wij haar rozenkrans bidden. En ook dat wij 5 katholieke componisten en uitvoerders bij ons hebben die hun oorspronkelijke werken zullen delen en ons helpen dieper binnen te treden in de mysteries waarover wij mediteren.
0: En tijdens dit rozenkransgebed, uitgezonden op alle Radio Maria's wereldwijd, beste luisteraars, waren er verschillende muziekbands aanwezig. En ik stel voor dat we luisteren naar een van de liederen die als meditatie tussen de tientjes door werd gezongen.

Aan het einde van het rozenkransgebed werd er, zoals gewoonlijk, zoals we dat altijd doen, samen met de wereldfamilie van Radio Maria, wel werd het Salve Regina gezongen en daarna werd de litanie van Loreto gebeden.

En aan het einde van het gebedsmoment, beste luisteraars van Radio Maria, werd uiteraard de zegen gegeven. U hoorde een korte terugblik op de wereldwijde rozenkrans, uitgezonden vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Willesden in Londen. Het werd voorgegaan door pater Steffen Willis, de rector van het heiligdom, en uiteraard was de priester-directeur van Radio Maria UK aanwezig, vader Toby Lee. Dit rozenkransgebed werd uitgezonden op alle Radio Maria's wereldwijd. We hebben dus met miljoenen luisteraars gebeden. Dit alles in het kader van de geestelijke bedevaart samen met Radio Maria. Om iedereen een kans te geven om op bedevaart te gaan langs de radio naar vele mariale heiligdommen overal ter wereld. En zo deel ik al graag met jullie mee, beste luisteraars, dat op zaterdag 5 september om 17 uur dit keer er een wereldwijde rozenkrans zal worden uitgezonden. We zullen dit keer bidden opnieuw met miljoenen luisteraars wereldwijd, maar vanuit een ander continent. We zullen bidden de rozenkrans vanuit Brazilië. We zenden uit vanuit de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Aparecida. Deze zaterdag 5 september om 17 uur. In deze uitzending van de Wereld van Radio Maria gaan we ook nog de boodschap van de Koningin van de Vrede voorlezen, die van 25 augustus 2026, met daarbij de commentaar van Padre Livio Fanzaga, de directeur van Radio Maria Italië en tevens ook de directeur-adviseur voor alle programmadirecteurs van Radio Maria wereldwijd. En we starten met de boodschap van de Koningin van de Vrede. Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit. Keer terug tot God. Keer terug tot het gebed. Opdat jullie dragers van vrede worden. Kindjes, bid voor de vrede die in gevaar is. En dat het gebed opnieuw mag opwellen uit jullie harten en jullie gezinnen. Opdat jullie met vreugde de stem van Jezus in jullie harten mogen voelen. Vrede zij met u. Kinderen, wees dragers van vrede en gebed voor allen die niet bidden. Ik ben met jullie en ik bid voor jullie, voor mijn zoon Jezus. Dank jullie dat jullie op mijn oproep hebben geantwoord. En we lezen nu de commentaar van Padre Livio Fanzaga. Beste vrienden, de toon van deze boodschap is zeer dramatisch. De Maagd Maria is zeer bezorgd over wat er in de wereld gebeurt. Ze zegt ons duidelijk dat de vrede in gevaar is. Ze mobiliseert ons en toont ons de weg om weerstand te bieden aan deze poging van Satan om de wereld naar de vernietiging te leiden. Om deze boodschap te begrijpen, is het eerst nodig om ze in haar context te plaatsen. Want bij andere gelegenheden heeft de Maagd Maria de harten gemobiliseerd door te zeggen dat de vrede in gevaar was. Inderdaad, voor de ineenstorting van het communisme, dat was op 25 januari 1991, had de Koningin van de Vrede gezegd dat Satan ons leven en de planeet waarop wij lopen wilde vernietigen. Toen Maria deze boodschap gaf, was het moeilijk te begrijpen wat ze precies bedoelde. Want ogenschijnlijk was er vrede in de wereld, maar in augustus van datzelfde jaar, toen er de staatsgreep in Rusland was, vroeg de Maagd Maria ons een noveen van gebed en vasten om te verwezenlijken wat zij in Fatima was begonnen. Later waren er nog moeilijkere momenten, toen Onze Lieve Vrouw haar roep om vrede verhief en uitnodigde tot gebed, door te zeggen dat Satan wil zegevieren, juist op het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel.
In alle boodschappen die volgden op de aanval op Oekraïne heeft de Maagd Maria ons gemobiliseerd, zodat het onherstelbare kon worden vermeden. Ook al werden er vanaf het begin van dit conflict in Europa nucleaire dreigementen geuit. Ook toen de oorlog in het Midden-Oosten begon, was er een sterke uitnodiging van de koningin van de vrede om te bidden. Omdat de winden van de haat opnieuw waren beginnen te waaien. In haar boodschap verwijst Maria niet naar concrete zaken, maar ziet zij de situatie zoals ze is. De oproep van deze boodschap, waarmee ze ons zegt dat de vrede in gevaar is, valt op een moment waarop men spreekt over dreigende gevaren die op elk moment kunnen plaatsvinden. In het klimaat van spanning waarin wij leven, bestaat er reeds concrete wil om onnoemelijke wapens te gebruiken die de wereld kunnen vernietigen, mits men de overwinning behaalt. In deze situatie van dreigend gevaar lijkt de mensheid niet bijzonder verontrust. We zijn bijna gewend geraakt aan de oorlog en we beseffen niet dat wanneer Satan de harten heeft gedesoriënteerd, de haat verblindt en aanzet tot dingen die vandaag de dag helaas mogelijk zijn. Zoals de wereld naar de vernietiging leiden. De wereld verkeert in ernstig gevaar. Er is een wijdverbreide bewapeningswetloop. Er is de wil om het te winnen van elkaar, maar vooral ontbreekt de verwijzing naar de God van de vrede en de liefde. De ware God, zoals de Maagd het in 2001 heel goed heeft verduidelijkt, is die van de vrede en de liefde. Er is geen andere God dan de God van de vrede en de liefde, die zich openbaart in Jezus Christus. Maar helaas is hij gemarginaliseerd en heeft de mens zijn plaats ingenomen. Satan handelt vandaag vrij en zijn strategie is al te duidelijk. Hij heeft ons van God verwijderd, zodanig dat wij zijn bescherming en zijn liefde hebben verloren. Het gevolg is de strijd tussen ons, omdat wij onszelf vernietigen. De Maagd Maria heeft dit concept dat de strategie van Satan aanduidt vele malen herhaald. Ook tijdens de oorlog in Bosnië zei de Maagd Maria: Satan speelt met jullie en met jullie zielen. En ik kan jullie niet helpen, omdat jullie ver van mijn hart verwijderd zijn. Dat zei ze op 25 maart 1992. In deze boodschap herhaalt Maria dezelfde gedachte in andere bewoordingen. De eerste woorden zijn immers een uitnodiging om terug te keren naar God en tot het gebed, opdat wij de vrede van God in ons dragen, die wij aan de wereld kunnen brengen. Wanneer de vrede van God in de harten en in de gezinnen is, stroomt zij als een rivier over de hele wereld. Helaas is onze samenleving nu als een steen die van de top van de berg rolt en steeds meer snelheid krijgt. Vandaag heerst Satan over een zeer groot aantal mensen met wie hij zijn boosaardige plan ten uitvoer brengt. Door haat en oorlog wil de duivel de wereld vernietigen en zoveel mogelijk zielen naar de hel voeren. Dit is de werkelijkheid gezien vanuit de hemel. Dit is de werkelijkheid verlicht door de waarheid. De boze is bezig zijn project te voltooien. En de Maagd Maria is hier juist om deze dramatische context van goddeloosheid, boosaardigheid en haat jegens God, die de haat onder ons voedt, tegen te houden. De koningin van de vrede is hier al zo lang om de harten te verzamelen, omdat zij een barrière vormen tegen het kwaad dat zich verspreidt. De geheimen van Medjugorje zijn juist die gebeurtenissen die zich zullen voortdoen
wanneer deze geestelijke strijd tussen liefde en haat haar hoogtepunt bereikt. Dat zal ook het moment zijn waarop Maria haar heerschappij en haar almacht van liefde zal tonen om ons te redden. Tegelijkertijd is de koningin van de vrede hier om het hart van ieder van ons te mobiliseren. We moeten een gewetensonderzoek doen en ons afvragen wat er in ons hart is. De vraag die wij niet mogen vrezen ons te stellen is: is er vrede in ons hart? Laten we onze gevoelens, onze woede, onze slechte woorden, onze boosaardigheden, onze verdachtmakingen, onze afgunst, onze jaloezie, onze wraakgevoelens de revue laten passeren. We hebben vervuilde harten. En daar moeten we beginnen te werken. De Maagd Maria is al zo lang hier om ons uit te nodigen onze harten te zuiveren. Opdat er in hen vrede, vergeving, naasteliefde en nederigheid mogen zijn. Dit alles komt voor uit onze relatie met God, uit ons gebed, uit onze openheid van hart voor God, waarbij we hem vragen om zijn liefde, zijn vrede, zijn vreugde, zijn vergeving te geven. De Maagd Maria nodigt ons uit het gebed opnieuw te laten stromen uit onze harten en uit onze gezinnen. Het is alsof het is opgehouden te stromen. Het is alsof onze harten zijn uitgedroogd en er in de plaats van de vrede, het water, slangen zijn. We moeten onze harten opnieuw vernieuwen in het gebed, opdat de liefde en de vergeving van God erin mogen binnentreden. Wij moeten ons gewetensonderzoek doen en alle boosaardigheden die wij in ons hebben en die ons beletten dragers van vrede te zijn, verwijderen. Laten we ons afvragen of wij vrede in ons hart hebben, of wij die kunnen dragen en aan anderen kunnen geven. Maria zegt ons dat als het ons lukt de vrede te brengen, wij in onze harten de stem van Jezus zullen horen die ons zegt: vrede zij met u. Zoals hij het ook tot de apostelen had gezegd toen zij angstig opgesloten zaten in het cenakel. Deze passage is een nieuwigheid in de boodschappen van de koningin van de vrede. Als wij dragers van vrede en gebed zijn, dan ervaren wij het en horen wij met vreugde de stem van Jezus in ons hart, die ons met vrede vervult. Deze ervaring, waarnaar Maria verwijst, moeten wij van onszelf eisen. Wij moeten orde scheppen in ons hart en allen vergeven die wij niet hebben vergeven. Vrede sluiten met hen met wie wij lopende conflicten hebben. Aan God onze wil voorleggen om vreedzaam te zijn, totdat wij in ons de stem van Jezus horen die ons zegt: vrede zij met u. We moeten precies de context voor ogen houden waarin Maria de boodschappen geeft. Het is een halve eeuw van dagelijkse mariofanie, in zekere zin in een staat van een ernstig gevaar. De wereld verkeert in gevaar van vernietiging. De Maagd Maria heeft ons tot nu toe 2 keer gered van het gebruik van atoombommen in de afgelopen jaren, in 1983 en in 1991. Ondanks dat is het heldere zicht op het plan van Satan om een wereldwijde hecatombe te verwezenlijken en dat de Maagd Maria hier is om dat te verhinderen, vervaagd. De koningin

maar wij zijn ons daarvan niet bewust. We zijn er zelfs toe gekomen Medjugorje te herleiden tot een soort geestelijke kliniek, zonder te begrijpen wat het historische drama is waarin wij leven. De maagd Maria bereidt de kerk voor op de grote strijd en de triomf van haar onbevlekt hart. Laten we deze boodschap met een open hart ontvangen. De maagd Maria vraagt ons meer tijd aan het gebed te wijden, opdat onze harten vervuld worden met de liefde van God. Laten we alle giftige boosaardigheid die wij jegens onze naasten, onze gezinnen en onze kennissen hebben, uit ons hart verdrijven. Als wij, die tot de gedelegeerden van Maria behoren, ook vervuld zijn van de gifstoffen van haat, arrogantie en hoogmoed, hoe zal de maagd Maria dan de strijd winnen? Het aantal geredde zielen zal in grote mate afhangen van hoe wij zullen zijn. Of wij levende beelden van Maria zijn en dus werktuigen van haar overwinning. We zijn bekwaam en gerecruiteerd. Laten we ontwaken en naar de kern gaan. Laten we geen tijd verliezen aan nutteloze dingen. Laten we ons wijden aan deze grote taak die Maria aan het volbrengen is, in deze Mariofanie, die ons voorbereidt om de laatste tijden binnen te gaan en dus op datgene wat onze lieve vrouw als doel heeft aangeduid, namelijk de tijd van vrede, dankzij de triomf van haar onbevlekt hart. En beste luisteraars van Radio Maria, jullie hebben de commentaar van Padre Livio van Zaga, directeur van Radio Maria Italië, gehoord. Commentaar op de boodschap van de Koningin van de Vrede, gegeven op 25 augustus 2026.

0: Beste luisteraars van Radio Maria. De komende week gaan we bidden voor een andere Radio Maria ergens ter wereld. En we zullen bidden dit keer, beste luisteraars, voor Radio Maria Venezuela. Midden augustus deelde de wereldfamilie van Radio Maria met diepe droefheid mee dat bisschop Tulio Ramirez, de programmadirecteur van Radio Maria Venezuela en ook bisschop van het bisdom Guarenas, teruggekeerd is naar het huis van de vader. Hij was meer dan 10 jaar lang een toegewijde herder en gids voor Radio Maria Venezuela. De raad van bestuur van de radio aldaar, de medewerkers, de vrijwilligers, rouwen samen met de familie Ramirez Padilla en gans de katholieke kerk in Venezuela om dit trieste verlies. Ze vragen speciaal gebed voor de eeuwige rust van bisschop Monseigneur Tulio Ramirez, directeur van Radio Maria Venezuela. Laten we voor hem een wees gegroet bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En aangezien we komende week speciaal gaan bidden voor onze collega's en voor alle luisteraars van Radio Maria in Venezuela, geven we jullie nog eventjes wat informatie over het land. In Venezuela leven er zo'n 31.800.000 inwoners. De oppervlakte van het land is ongeveer 920.000 vierkante kilometer en 92,6% van de inwoners zijn christenen, waaronder 80% katholieken. En vergeet dus zeker niet, beste luisteraars, om te bidden voor de luisteraars en voor alle gelovigen van Venezuela, in het bijzonder voor de zielenrust van de programmadirecteur en de bisschop dus, Monseigneur Tulio Luis Ramirez Padilla. Volgende week zijn we er terug met meer nieuws vanuit de wereld van Radio Maria. Tot dan!
1: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het programma Klassiekuur heet u welkom met renaissance, barokke, klassieke en Gregoriaanse muziek. Met dank aan Marc-Antoine Charpentier, Luigi Boccherelli, Ludwig Auguste Lebrun, een Gregoriaans anoniem componist, Biagio Marini en Frans Danzi. Met werken ter ere van Maria's geboorte en de feestdag van de heilige Gregorius en instrumentale muziek, namelijk een prelude voor piano, een fandango-dans, een driedelig hobo-concerto, een sonate voor drie violen in echo en een vierdelig houtblazersquintet. Le Concert des Nations, la Capella Royale de Catalunya, onder leiding van Jordi Savall, met de zangsolisten, de sopranen Montserrat Figueras en Maria Cristina Kier, de contratenor Gérard Lesne, de tenor John Elwes en de basbariton Joseph Cabré brengen als opener Nativité de la Vierge, werk 309 van Marc-Antoine Charpentier, een sacraal lied gewijd aan de geboorte van de heilige maagd Maria. Charpentier schreef als Franse barokdichter Italiaanser als zijn landgenoot Lully. Zijn muziek gewijd aan Maria-verering neemt een bijzondere plaats in zijn oeuvre in. Beluister volgend juweeltje van sacrale, vurige en tedere muziek ter ere van Maria's geboorte op 8 september gevierd. Een toonbeeld van barokke authenticiteit, daar staat Jordi Savall steeds garant voor.

Ortengut klingt Justus Friedrich Eichhorn in Prälude Re Klein Bachwerkeverzeichnis 935 op piano gespeeld, met een lichte toets en heel mooie pianoklank. Ook in het hogere register, steeds parelend gespeeld. Johann Sebastian Bach schreef wel meer dan 1000 composities, maar dit barokke werkje schreef hij als pedagogische muziek. Het is steeds in beweging, motorisch en levendig van karakter. Bach's preluden zijn een graag gespeeld deel van de opleiding tot pianist in onze muziekacademies, muziekscholen en ateliers. En vanaf september beginnen onze pianoleraars hiermee, voor zowel volwassenen als voor jongeren. Grijp uw kans of geniet van volgend schoolmuziekje voor piano solo.

Nu stellen wij u voor Constellation Musicale onder leiding van Dominique Voltesch, met gitarist Robin Meijs, castagnettespeler Antoine Danier en in de vurige fandango uit het quintet in Regrood, werk 448 van Luigi Boccherini, een klassiek hoogstaand componist. En deze Italiaan is vooral bekend door zijn wereldberoemd menuet van Boccherini. Nu, een fandango is een veel gedanste en gespeelde Spaanse compositie in drie kwartsmaat. En de castagnetten geven er de extra Spaanse tint aan. Het wisselspel strijkers, gitaar en castagnetten, het allegro karakter en het snelle tempo maken het tot een boeiend en leuk geheel. Onder meer ook door de vraag- en antwoordspelletjes tussen de instrumenten en grappige glissandi. De taal is klassiek met paren, maten, thema's en motieven die worden herhaald in een mooie versiering. Laat deze fandango op je afkomen en ontspan je.

Na dit prachtig, amusant werk van Boccherini volgt er nu een prachtig werk voor solist met kamerorkest, namelijk voor het mooist klinkend instrument met dubbelriet, de hobo. Het alt-instrument in de houtblazersgroep. Toondichter Ludwig August Lebrun leefde van 1752 tot 1790 en was dus tijdgenoot van Wolfgang Amadeus Mozart. Lebrun studeerde hobo bij zijn vader, Alexander Lebrun, die uit Brussel kwam en eerste hoboïst werd in het beroemde orkest van Mannheim. De eminente Duitse criticus Schubert beoordeelde Ludwig Lebrun als een der grootste muzikale genieën die ik ooit ben tegengekomen. Hij bereikte de maximale perfectie op de hobo en zijn composities zijn fijn en zoet als druppels nectar. Wat een mooie kritiek. De hobo-concerten van Lebrun in Mannheimse stijl zijn aantrekkelijk, melodisch, inventief en instrumentaal schitterend. En dit zal u zeker niet ontgaan. Uw aandacht voor hoboïst Lajos Lenzes, een subliem hoboïst met begeleiding van het Kurpfälzisches Kamerorkester Mannheim, onder leiding van Wolfgang Hoffmann, in het eerste deel, het Allegro con Spirito. Schittert de hobo na een lange orkestintroductie in dit driedelige hoboconcerto in do groot van Ludwig August Lebrun.

Prachtig is dit hobo concerto van Ludwig August Lebrun. We gaan nu twee contrastrijke delen tegenover elkaar plaatsen. Enerzijds hoort u als tweede deel uit dit hobo concerto in C of Do groot voor hobo en symfonisch orkest, die tweede deel het adagio. Het is rustig en bevat mooie cadenzen voor de solist. De componist wendt de hele uitgestrektheid van de hobo tot zeer hoog aan, evenals de uiterste luide en stille dynamiek van dit zingende instrument met de prachtige gevulde klankkleur die de hobo eigen is. En anderzijds gaan we in het derde en slotdeel de snelle toer op in een vrolijk thema in rondo-vorm, met leuke staccato-loopjes, vloeiende legato's en versieringsnoten in diverse tempi. Een werk van Ludwig August Lebrun dat best wat vaker op concerten mag worden gespeeld. Dat zeker. Je kan er zoveel mooie eigenschappen van de hobo in ontdekken.

Graag laten wij uw luisteraars het Salve Regina horen. U kan luisteren en zelfs meebidden met Ad Completorium Antifona ad Beatam Mariam Virginem, het Salve Regina. Dit uit het Gregoriaanse Boek der Completen, een antifoon voor de Heilige Maagd Maria, waarin zij als koningin wordt begroet. 8 september is het Mariafeest van Maria's geboorte. En dit Gregoriaanse Salve Regina wordt door mannen onbegeleid gezongen. De heilige Gregorius de Grote, die we op 3 september vieren, heeft immers het levenaandeel van alle Gregoriaanse gezangen verzameld. Het is ook een gelegenheid om dit mooie antifoon ter ere van Maria, het Salve Regina, ten gehore te brengen. En daarvoor zochten wij de Cisterciënzermonniken op van Stift Heiligenkreuz, die een passende, biddende uitvoering brengen van Salve Regina in de versierde versie van deze Maria-hymne.

De sonata con tre violini in eco, opus 8 van Biagio Marini, is wel een merkwaardig muziekstuk en de moeite waard te beluisteren. Marini werd in Brescia geboren in het jaar 1594 en overleed te Venetië in het jaar 1663. Hij was een vioolvirtuoos en componist in de eerste helft van de 17e eeuw. Zijn werken waren invloedrijk in de Europese muziekwereld. Hij bekleedde posten te Brussel, Neuburg aan der Donau, Düsseldorf en Venetië. Marini was innovatief in instrumentale muziek. Hij speelde graag met echo-effecten, droeg bij aan de ontwikkeling van de strijkers, met legato-effecten van de boog, met dubbele notenspel en genoteerde tremolo's. Geniet nu van de instrumentale renaissance-stijl in deze sonata. U hoort Paul McCreesh met het Gabriele Consort en Players in deze sonata con tre violino in eco, opus 8 van Biagio Marini, waarin de echoende violen wel voor een akoestiek en ruimte-effect zorgen en een wijdse indruk geven.

Prachtig hoe Biagio Marini de echo's instrumentaal weergeeft. Het is echt genieten. Nu, Franz Danzy schreef een mooi blazersquintet in G mineur of sol klein, opus 56, 2. Hij zelf was cellist en Mannheimer. Danzy leefde van 1763 tot 1826. Hij speelde vanaf zijn 15e al in het orkest als cellist. En zijn zus Francisca was trouwens met Ludwig Lebrun gehuwd. Lebrun, waarvan we net het Hobo-concerto beluisterden. Hij speelde in het hoforkest van de Keurvorst van München, een belangrijk muziekcentrum in Europa, als opvolger van zijn vader. In 1780 schreef hij zijn eerste opera. Maar componeren voor blaasinstrumenten, dat werd zijn specialiteit. Hij ging de muziekgeschiedenis in als componist van blaasmuziek, vooral quintetten, met een gelijkwaardige behandeling van alle 5 blaasinstrumenten. 9 blaasquintetten schreef Franz Danzy voor de mooie bezetting van dwarsfluit, ja, hobo, klarinet, fagot en hoorn. Het opus 56, 2, het blaasquintet in sol klein, luisteren wij eerst naar deel 1, het allegretto, een licht, delicaat deel waarin u zowat alle klankcombinaties tussen de instrumenten hoort. Danzy waarschuwt... hij waarschuwt niet, hij scheut niet de virtuose loopjes. Elk instrument krijgt ze voorgeschoteld. Voor u speelt het Michael Thompson Blazersensemble.

Ontroerend mooi klinkt nu het tweede deel, een beweging in andante, wat gaande betekent. De kleuren van instrumenten van hoog naar laag genoemd, dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn, schilderen u eigenlijk een muzikaal tekenverhaal. Harmonisch kan u ook genieten van geslaagde samenklanken, naast solistische passages. Een heerlijke dialoog houdt de toehoorders steeds aandachtig in dit kamermuziekwerk. Compositorisch en qua melodische inventiviteit kan je Danzi wat met Mozart en Dvorak vergelijken. De kwaliteit van de solisten draagt bovendien bij aan deze sublieme, klankrijke uitvoering van dit quintet. Je voelt bovendien de speelvreugde en de zeer mooie sfeerschepping in dit tweede deel andante van Franz Danzi.

Het Michael Thompson Blazers Ensemble heeft nog twee leuke delen in petto om deze uitzending van Klassiekuur naar zijn einde te blazen. Een leuk dansant menuetto in ABA-vorm maakt in het middendeel gebruik van een liggende bourdon, waarboven de fluit leuk soleert. Het A-deel staat duidelijk in 3/4 maat, het B-gedeelte in 6/8 maat. Dit derde deel is heel licht verteerbaar en optimistische, blije muziek. En tot finale beschrijft Franz Danzi in deel 4 een allegretto. De lagere instrumenten begeleiden in liggende 8e noten. Alle instrumenten krijgen nu snelle passages voorgeschoteld en spielerij met motieven. In pare maten beantwoorden fluit, hobo, klarinet, fagot en horen elkaar in virtuose loopjes. Is dit voor de dwarsfluit normaler? Voor horen en fagot is dit wel een pak lastiger, maar in deze uitvoering loopt alles als een muzikale trein. Helaas moeten wij afscheid van u nemen. Maar we doen het wel met leuke muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, graag tot wederhoren in het programma Klassiekuur. Tot volgende week op Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting te completen op deze zondagavond. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend op bladzijde 1204. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij dan allen bij het besluit van deze dag terugblikken op de uren die voorbij gegaan zijn. Laten we de Heer danken voor alles wat wij hebben mogen ontvangen op deze dag waar wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus hebben gevierd. Laten we ook erkennen dat we zwakke mensen zijn en vergeving nodig hebben voor onze zonden. Belijden wij. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan. U roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen, geen pijl bij klaarlichte dag, geen ziekte die sluipt in de duisternis, geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

0: Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases.
1: We waren aangekomen aan hoofdstuk 8, studiejaren in Parijs. Opnieuw stond Inigo voor een keerpunt in zijn leven. Hij had dan wel besloten om zijn studie in Parijs te gaan voortzetten, maar een helder beeld van zijn toekomst had hij nog niet. Al in der tijd, bij zijn besluit om in Barcelona te gaan studeren, was het voor hem een vraag hoe ver hij daarmee zou gaan en wat hij daarna zou doen. Hij zag twee mogelijkheden: intreden in een religieuze orde of simpelweg door de wereld trekken. Hij stelde de keuze tussen beide tot later uit. Maar mocht hij besluiten in te treden, dan liever in een orde waar de oorspronkelijke regel slecht werd onderhouden dan in een orde van strenge observantie. Daarvoor had hij twee redenen. Hij zou er meer omwille van Christus kunnen lijden en hij zou kunnen bijdragen tot de hervorming ervan. En God gaf hem een groot vertrouwen dat hij gemakkelijk al de beledigingen en onrecht zou kunnen verdragen die men hem zou aandoen. Hij had twee redenen om Parijs te kiezen voor zijn verdere studie. Hij hoopte zich daar serieus aan de studie te kunnen wijden. Hij sprak geen Frans en zou dus minder gelegenheid hebben om met anderen over geestelijke zaken te spreken. En daarnaast hoopte hij andere studenten aan die beroemde universiteit, onder wie ook veel Spanjaarden en Portugezen waren, ertoe te brengen om zijn weg te volgen. In ieder geval wilde hij niet opnieuw de vergissing begaan studie en apostolaat te combineren. Ook later zal deze ervaring hem van nut zijn. Bij het schrijven van de Constitutiones, de grondregels van de Sociëteit van Jezus, vraagt hij van de Jesuiten in opleiding dat ze zich geheel aan de studie wijden, omdat deze de hele mens opeist. Op een ander punt zien wij een grote verandering bij hem optreden. In Manresa, Barcelona en Alcala richt hij zich in zijn apostolaat vooral op vrouwen die volgzamer zijn en makkelijker te beïnvloeden. In Parijs zal hij zich vooral met studenten bezighouden. Enkele weken na zijn ontslag uit de gevangenis van Salamanca ging hij op weg naar Barcelona en nam alleen wat boeken mee op een ezeltje. Hij hoopte dat zijn weldoeners in Barcelona hem financieel zouden willen steunen bij zijn plan. Ze bleken daartoe inderdaad bereid, maar waren erg bezorgd over deze reis, omdat Frankrijk en Spanje met elkaar in oorlog waren. Er werd verteld dat de Fransen de Spanjaarden aan het braadspit spitsen. Maar hun bezwaren maakten op Inigo met zijn sterke karakter hoegenaamd geen indruk. Zonder gezelschap en te voet ging hij op weg naar Parijs, waar hij op 2 februari 1528 aankwam. Hij is dan reeds 37 jaar oud. Toch wil hij ditmaal de studie serieus aanpakken. Hij besefte dat hij in feite met zijn studie in Barcelona en Salamanca weinig vordering had gemaakt. Daarom besloot hij ze over te doen en zich 1,5 jaar op Latijn toe te leggen. Zo zat hij in de schoolbanken samen met kinderen en leerde Latijn zoals dat in Parijs onderwezen werd. Hij zal later deze Parijse leermethode, modus parisiensis, die hij uit eigen ervaring kende, voorschrijven voor de Jesuitencollege. Hij zag in dat hij zich grondiger in het Latijn moest bekwamen, maar daar kwam nog bij dat de Universiteit van Parijs voor de studie der filosofie een toelatingsexamen eiste in Latijn. Moeizaam colleges lopen. Inigo studeerde eerste tijd aan een college Montaigu. Dit was door Gilles Aisselin de Montaigu in het midden van de 14e eeuw gesticht en gemoderniseerd tegen het einde van de 15e eeuw door Jan Standonck. In 1509 had Noël Bédier, een felle tegenstander van Erasmus, nieuwe statuten vastgesteld. Zijn opvolger was Pierre Tempête. 3 dagen na Inigo's aankomst werd Jean Egon met de leiding belast, welke hij zou behouden tot zijn dood in 1546. In het college Montaigu deed alles wat ouderwets aan, hetgeen de spotlust opwekte van Erasmus en Rabelais. Zelfs de studieopzet van 1509 was minder modern dan die van Barcelona uit 1508. Het handboek voor het Latijn was het Doctrinale Puerorum van Alexandre de Villieu, dat in Barcelona vervangen was door Nebrigas Institutiones, de Distica Moralis van Cato en de Ars Minor van Donatus waren gemeengoed op alle Europese universiteiten. Inigo liet zich inschrijven als Martinet, dat wil zeggen als externe leerling. Hij kon dit keer gemakkelijker onderdak vinden, want zijn vrienden in Barcelona hadden hem een cheque meegegeven van 25 escudi die een koopman hem uitbetaalde. Er woonden nog meer Spaanse studenten in dit pension. Met de hem eigen geringe belangstelling voor geld vertrouwde Inigo dit bedrag toe aan een van hen. Maar deze wist het in korte tijd er doorheen te jagen. En zo stond Inigo plotseling op straat en moest van aalmoezen leven. Hij vond onderdak in het gasthuis Saint-Jacques dat bestemd was voor de pelgrims van naar Compostela. Het gasthuis lag ongeveer waar nu de rue Saint-Denis, nummer 133, is, niet ver achter de kerk en het kerkhof van de Saint-Innocent. Vooral de afstand naar het college Montaigu was een bezwaar. Van het gasthuis op de rechteroever van de Seine was het een half uur lopen naar het college op de linkeroever. Daar kwam bij dat de deuren van het gasthuis pas werden geopend als het licht werd, terwijl de lessen al om 5 uur begonnen. Zo moest hij minstens enkele lessen missen, en ook 's avonds was dat het geval, omdat hij voor de Angelus terug moest zijn. Voor studie bleef er weinig tijd over, te meer daar dat hij in zijn levensonderhoud bij elkaar moest bedelen. Schooien in Vlaanderen. Toen hoorde hij dat enkele studenten in hun levensonderhoud voorzagen door hun diensten aan te bieden aan een studieleider of hoogleraar, hij besloot dat ook te gaan doen. En alsof dat zo eenvoudig was, stelde hij al in zijn geest een heel plan op. In zijn opdrachtgever zou hij Jezus Christus zien en in elk van zijn leerlingen een van zijn apostelen. De een zou voor hem Petrus zijn, een ander Sint-Jan, enzovoort. Maar hoe hij ook zijn best deed, het lukte hem niet iemand te vinden die van zijn diensten gebruik wilde maken, zelfs niet met de aanbevelingen van baccalaureus Juan de Castro en van een Kartuizer die vele hoogleraren kende. Het enige wat hem nog overbleef was de raad op te volgen van een Spaanse monnik om ieder jaar naar Vlaanderen te gaan. Spaanse kooplui die in Brugge en Antwerpen woonden, zouden hem zeker willen helpen met voldoende geld om een heel studiejaar van te leven. 3 keer maakte hij deze reis. De eerste tijdens de vasten van 1529, de tweede in de maanden augustus en september 1530, de derde gedurende dezelfde maanden van 1531. Deze laatste maal ging hij ook naar Londen en keerde met meer geld dan de voorafgaande keren naar Parijs terug. Dankzij de vrijgevigheid van zijn weldoeners beschikte hij zo niet alleen over voldoende geld voor een heel studiejaar, maar kon hij ook andere behoeftige studenten helpen. Op zijn eerste reis maakte hij in Brugge kennis met de beroemde Louis Vives, die hem ook aan tafel uitnodigde. Het was vastentijd en dus werd er vis geserveerd. De humanist uit Valencia merkte daarover wat sceptisch op dat het zijns inziens niet erg intelligent was van de kerk om bij wijze van versterving het eten van vlees te verbieden, terwijl vis toch ook lekker was. Inigo's onmiddellijk antwoord daarop was: u en andere rijke mensen kunnen zich fijne vis veroorloven, maar voor de meeste mensen gaat dat niet op. Polanco, die dit vertelt, merkt daarbij op dat men in Vlaanderen veel zeer goede en smakelijke vis at. We weten niet hoe Vives heeft gereageerd, maar dokter Pedro de Maluenca meldt ons zijn opmerking over Inigo. Hij is een heilige en zal eenmaal een religieuze orde stichten. Vijandige stemming. Bij zijn terugkeer van deze eerste reis begon hij weer geestelijke gesprekken te voeren, nog meer dan tevoren. Tussen mei en juni 1529 gaf hij de geestelijke oefeningen aan 3 Spaanse studenten. Juan de Castro, Pedro de Peralta en Amador de Eldoyen. Het betekende een ommekeer in hun leven, maar geen van die drieën besloot om Iñigo definitief te volgen. In september 1529 kreeg Iñigo een brief van een Spanjaard die in der tijd zijn geld verbrast had, waarin deze schreef dat hij op zijn terugreis naar Spanje in Rouen ziek was geworden. Hij was een mens in nood en dat was voor Iñigo genoeg om hem te willen helpen. Bovendien hoopte hij nog steeds hem voor zich te winnen. Zijn eerste reactie was om in een ruk naar Rouen te gaan, 28 mijl van Parijs, zonder onderweg te eten of te drinken en barvoets. Nadere overweging in de Dominicuskerk bracht hem tot dezelfde conclusie. De volgende morgen kreeg hij bij het opstaan zulk een angst dat hij zich amper kon aankleden, maar liet zich daardoor niet van zijn voornemens afbrengen. Toen hij op weg ging, duurden die angstgevoelens nog steeds hevig voort. Maar in Argenteuil maakten ze plaats voor zoveel innerlijke opgewektheid dat hij bij zijn tocht door de akkers luidop met God sprak. In Rouen bemoedigde hij de zieke, verschafte hem de nodige middelen voor zijn verdere reis naar Spanje en gaf hem brieven mee voor zijn gezellen die hij daar had achtergelaten. Ondertussen was de stemming van de hoogleraren in Parijs jegens Iñigo uitgesproken vijandig geworden. Oorzaak daarvan was de drie die bij hem de geestelijke oefeningen hadden gedaan, een heel ander leven waren gaan leiden. Men vond dat hij een ondermijnende invloed had en de studenten afleidde van serieuze studie. Vooral de rector van het college Sainte-Barbe, waar Amador de Eloyen studeerde, en de theoloog Pedro Ortiz uit Toledo, die een bloedverwant was van Pedro de Peralta, maakten zich grote zorgen. Gouveia van het college Sainte-Barbe bedreigde Iñigo met de sala zodra deze zijn studie zou hervatten. Dat was een dracht zweepslagen op het ontblote bovenlijf, welke in een collegezaal in het bijzijn van alle studenten werd toegediend. Toen Iñigo hoorde dat hij gezocht werd, meldde hij zich bij eigener beweging bij de inquisiteur van Parijs, de Dominicaan Mathieu Horry. Hij verzocht hem om een snelle behandeling van zijn zaak, want het was bijna de 1 oktober, feest van de heilige Remigius, en dan begonnen de lessen in de filosofie. De inquisiteur bevestigde dat inderdaad klachten over hem waren binnengekomen, maar voegde eraan toe dat hij geen strafmaatregelen tegen hem in die zin had. De storm ging liggen en Iñigo begon aan zijn filosofiestudie aan het college Sainte-Barbe onder leiding van magister Juan Peña uit het bisdom Sigüenza.

eindelijk goede vordering. Nog steeds staat het college Sainte-Barbe op nummer 4 van de rue de la Valette. Hier was Inigo portionist, dat wil zeggen hij huurde samen met anderen een kamer die hij ook met hen moest delen. Het waren zijn leermeester Juan Peña en twee anderen die nauw met hem verbonden zouden blijven, Pierre Favre uit Savoie en de Navarrees Francisco de Javier, Franciscus Xavierus. Favre was door Peña belast met het geven van repetitielessen aan de nieuwkomeling. De bekeringsijver van Inigo werd in toom gehouden door zijn vaste voornemen om serieus te studeren. Maar wel wilde hij zijn drie gezellen die in Salamanca waren achtergebleven naar Parijs laten overkomen. Hij had al in Rouen brieven voor hen aan de Spanjaard meegegeven. Hij schreef daarin dat hij ze graag bij zich wilde hebben, maar dat de onkosten een groot probleem waren. Voor de Portugees Calixto was dat minder het geval, omdat de koning van Portugal 50 studiebeurzen had gesticht, bestemd voor die onderdanen die in Parijs wilden gaan studeren. Door bemiddeling van de Portugese Leonor Mascarenhas, hofdame van Karels V, echtgenote keizerin Isabella, wist Calixto een dergelijke beurs te bemachtigen. Leonor bezorgde hem ook een muildier voor de reis naar Parijs. Maar ondertussen was Calixto van de gedachten veranderd en maakte van dat alles geen gebruik. Calixto leidde sindsdien een vreemd leven. Ignatius vertelt in zijn autobiografie alleen dat hij met een of andere vrome dame naar Latijn-Amerika ging, terugkeerde naar Spanje, daarna naar Mexico trok en tot verbazing van allen die hem vroeger hadden gekend, vanuit Mexico naar Salamanca terugkeerde. Lope de Cáceres keerde naar zijn geboortestad Segovia terug en leidde daar een leven dat in niets herinnerde aan zijn goede voornemens. Inigo's aandacht ging niet alleen uit naar Calixto de Sá, López de Cáceres en Juan de Arteaga, maar ook naar andere studenten. Hij nodigde ze uit om zondags bij elkaar te komen in het Kartuizerklooster om er ongedwongen met elkaar over geestelijke zaken te spreken, te bichten en te communie te gaan. Maar deze zondagse bijeenkomsten vielen juist op de tijd die voor de scholastieke disputen was vastgesteld, waarbij dientengevolge steeds minder aanwezigen waren. Magister Peña wendde zich tot Inigo als de eerstverantwoordelijke en toen hij zag dat dat niets uithaalde, tot de rector van Sainte-Barbe. Deze besloot Inigo de straf op te leggen waarmee hij al eens gedreigd had, de sala. Toen Inigo dit vonnis te horen kreeg, dacht hij ernstig na hoe hij daarop moest reageren. Het waren niet zozeer de zweepslagen en de vernedering die hij vreesde. Hij was bereid om alles om Christus wil te verduren, als wel de ergernis die deze straf de studenten zou geven. Hij ging naar Gouveia en zette hem zijn probleem voor. De rector was een streng, maar zeer vroom man. Hij raakte overtuigd van de ernstige bezwaren en toen het ogenblik was aangebroken dat de straf zou worden voltrokken, wierp hij zich tot grote verbazing van aanwezigen voor Inigo's voeten en vroeg hem vergiffenis. Tussen Gouveia en Inigo was er van toen af een vriendschappelijke verstandhouding. Dat verklaart waarom Gouveia aan koning Johan de Derde in 1538 de raad gaf om enige gezellen van Ignatius als missionaris naar Indië te sturen. Inigo kon doorgaan met de zondagse bezinningsbijeenkomsten en de scholastieke disputen werden verschoven naar een andere tijd. Ondanks zijn apostolische activiteiten bleef Inigo de filosofiestudie als zijn voornaamste taak beschouwen. Maar zoals in der tijd in Barcelona kon hij zich moeilijk concentreren.

doen we weer als daarvoor. Doktersbul en hoogleraars Barrett. De filosofiestudenten moesten 3 cursussen volgen. Naar gelang de cursus die ze volgden, heten ze simulisten, logici of fysici. In de eerste 2 cursussen leerden ze door de dorre studie van de logica methodisch te denken, hun gedachten nauwkeurig te formuleren en ze te verdedigen tegen de argumenten van hun tegenstanders. Leerboek bij de eerste cursus was de Summulae van Petrus Hispanius, met de verschillende commentaren daarbij. Maar magister Juan Peña ging bij zijn uiteenzettingen rechtstreeks uit van het Organon van Aristoteles. Waren er moeilijkheden bij de interpretatie van die tekst, dan moest Favre, die Grieks kende, hem helpen. In de 2e cursus werd de logica van Aristoteles bestudeerd. Peña volgde daarbij vooral het verklarend commentaar van Juan de Celaya. De voornaamste oefening bestond in disputen die wel een hele dag konden duren. Aan het einde van deze cursus kon de student het Determinioses-examens afleggen, waarmee hij het baccalaureaat verwierf. Dat gebeurde in de Rue de Fouard, de Stroostraat, zo geheten naar het stro dat op de grond werd uitgespreid als zitplaats voor de studenten. Inigo behaalde het baccalaureaat in 1532. In de 3e cursus werden de fysica, de metafysica en de ethica van Aristoteles bestudeerd. Ze werd bekroond met het licentiaatsexamen. Dit bestond uit 2 delen. 1 dat openbaar was en een 2e dat zwaarder was en moest worden afgelegd bij de kanselier van Notre-Dame aan huis of in de abdij van Saint-Geneviève. Daarbij waren er 4 examinatoren, 1 voor ieder van de 4 naciones waarin de studenten verdeeld waren. De Spanjaarden waren ingedeeld bij de eerbiedwaardige Gallische natie. Van de resultaten die de studenten hadden behaald bij het eerste examen werd een rangorde opgesteld en in die volgorde werden de kandidaten opgeroepen voor het 2e deel. Op 100 kandidaten was Inigo nummer 30. Daar er een indeling was in groepen van 16, hoorde hij bij de 2e groep, welke naar wij waren weten geëxamineerd werd in de abdij van Sainte-Geneviève. Na afloop van de examens werd door de kanselier al de datum vastgesteld voor de plechtigheid waarin het licentiaat zou worden uitgereikt. Dat was voor Ignatius 13 maart 1532. Het kalenderjaar begon in die tijd met Pasen, wij zouden dus zeggen in 1533. Vanuit het klooster van de Trinitarius in de Rue Saint-Jacques gingen de kandidaten in 1 stoet naar de abdij van Saint-Geneviève. Daar sprak de kanselier plechtig de formule uit waarmee hun de bevoegdheid licentiaat werd verleend om in Parijs of waar ter wereld ook onderwijs te geven, aan disputen deel te nemen of stellingen te poneren. Het licentiaat was een dure aangelegenheid, want niet alleen moest er aan de universiteit een bepaald bedrag betaald worden, maar de jonge gegradueerde moest ook zijn leermeesters en medestudenten op een feestmaal onthalen. Inigo raakte daarbij door zijn geld heen en moest een beroep doen op zijn vrienden in Barcelona. Magister worden, dat wil zeggen doctoreren, was nog duurder. Daarom stelde Inigo dat 1 jaar uit. Pierre Favre wachtte 6 jaar, maar Franciscus Xaverus verkreeg zijn dokterstitel enkele dagen na zijn licentiaat. De titel van Magister Artium werd verleend in een plechtige sessie in de aula van de Gallische natie, eveneens in de Rue Fouard gelegen. Eerst gaf de kandidaat een intredeles, omdat het zijn eerste les was, werd deze inceptio begin genoemd. Daarna vroeg de voorzitter aan de aanwezige professoren of ze ermee instemden dat aan de kandidaat de hoogleraarsbrevet werd vergund. Hierna volgde een toespraak tot de incipiens door zijn leermeester die hem aan het einde daarvan een vierkante baret op het hoofd zette als teken van zijn nieuwe graad. Daarmee was hij opgenomen onder de hoogleraren van de universiteit en mocht in elk college van Parijs het ambt bekleden van regent of professor. Hierna kwamen bijeen in het klooster van de Trinitarius. In deze bijeenkomst ontving de jonge dokter uit handen van de secretaris van de faculteit

de magister Bulle op perkament geschreven en voorzien van het universiteitszegel. De bulle van magister Ignatius de Loyola uit het bisdom Pamplona is bewaard gebleven. Ze is gedateerd 14 maart 1534, voor ons dus 1535. Vanaf dat ogenblik kon hij worden aangesproken als magister Ignatius en dat gebeurde ook meestal. Vrienden in de Heer. Zij die later met Ignatius de Sociëteit van Jezus zouden stichten, hadden zich voor de eerste maal in Parijs bij hem aangesloten. Het besluit daartoe was bij hen gevallen na het doen van de geestelijke oefeningen onder zijn leiding. Uitzondering hierop was Franciscus Xaverus, omdat hij als regent les moest geven aan het college Dormant-Beauvais, deed hij de geestelijke oefeningen pas na de geloften van Montmartre op 15 augustus 1534. De eerste definitieve volgeling was Pierre Favre, geboren in Villaret, een dorpje in Savoie, op 13 april 1506. Hij vatte reeds in de lente 1531 het plan op om het leven van zijn kamergenoot voorgoed te delen. In de herfst 1533 reisde hij naar zijn geboortestreek om zijn vader en bloedverwanten een bezoek te brengen en zijn familiezaken te regelen. Begin 1534 was hij terug in Parijs en in de eenzaamheid van een huis in de Faubourg Saint-Jacques deed hij gedurende 1 maand de geestelijke oefeningen. Van tijd tot tijd bracht hij daarbij een bezoek aan zijn geestelijke leidsman Inigo. Het was zo koud dat de bevroren scène met paard en wagen kon worden overgestoken. Maar in plaats van zijn kamer te verwarmen, sliep hij op de houtblokken die hij had gekregen om te stoken. En bovendien gebruikte hij 6 dagen lang geen enkel voedsel. Toen Ignatius dat hoorde, beval hij hem met de overdreven verstervingen op te houden, vuur te maken en te eten. Favre besloot priester te worden om God onverdeeld te dienen. Dit besluit verloste hem van alle twijfels die hem over zijn verdere leven hadden gekweld. Licht en vreugde vervullen zijn tot dan toe onrustige hart. De wijding had plaats op 30 mei 1534, 22 juli daaropvolgend, het feest van Maria Magdalena, droeg hij zijn eerste mis op. In 1533 besloten de Portugees Simão Rodrigues uit Vuzela in het diocese Viseu en Franciscus Xaverus uit Navarra zich bij Ignatius aan te sluiten. Ignatius had vooral de laatste met moeite voor zich kunnen winnen. Evenals eens Ignatius hoopte hij op een briljante carrière. Lang en hardnekkig verzette hij zich tegen dat heel ander perspectief waarover zijn kamergenoot met hem sprak. Maar heel geleidelijk voltrok zich in hem een verandering en gaf hij zich gewonnen aan de genade. Zijn vrienden konden hem toen slechts met veel moeite ertoe verhalen om het cursusjaar aan het college Dormant-Beauvais af te maken. Hij was daar regent sinds het behalen van zijn magistertitel in 1530. Geleidelijk kwamen er anderen bij. Na Favre deden in 1534 Diego Lainez uit Almazan en Alfonso Salmeron uit Toledo de geestelijke oefeningen. Beiden waren van de Universiteit van Alcalá naar Parijs gekomen om hun studie voor te zetten, maar ook om kennis te maken met Ignatius, over wie ze in Alcalá zoveel goeds gehoord hadden. Kort daarop werd Nicola Alonso, geboortig uit Bobadilla del Camino in Castilië, in het bisdom Valencia, door de geestelijke oefeningen voor Ignatius gewonnen. Na zijn geboorteplaats werd hij altijd Bobadilla genoemd. Na zijn studie van de filosofie en theologie in Alcalá was hij naar Parijs gegaan. Hier hoorde hij dat een zekere Inigo, een student afkomstig uit het Baskenland, sommige studenten materiële hulp verleende. Door dienstdoen werd hij tot regent benoemd aan het college de Calvi. Maar hij bleef dit niet lang. In 1534 besloot hij alles om Christus wil op te geven en zich aan te sluiten bij het groepje gezellen van Ignatius. Naast Ignatius waren nu 6 mannen die na de woorden van Diego Lainez na veel bidden hadden besloten onze Heer te dienen met prijsgeving van alles wat ze bezaten.
Het verlangen God te dienen is het leidmotief in de toeroepingsgeschiedenis van al deze eerste gezellen. Het leidt geen twijfel dat Ignatius hun dit tijdens de geestelijke oefeningen met nadruk heeft voorgehouden. Na dit besluit vormden deze jonge edelmoedige mannen een hechte groep van vrienden in de Heer. Dat zijn de woorden van Ignatius zelf in een brief van 1537 aan zijn vriend Juan Verdolet in Barcelona. Ze werden in hun voornemen, versterkt door gebed, biecht en communie, ook hun theologiestudie hielp hen God beter te leren kennen.

0: De gelofte van Montmartre. In de gesprekken over hun toekomstidealen rijpte geleidelijk bij deze vrienden in de heer het plan dat hun leven richting zou geven, zich wijden aan het heil van hun naasten in een leven van strikte armoede en navolging van Jezus Christus. Eerst zouden ze een pelgrimstocht maken naar Jeruzalem. Ze zouden daartoe in Venetië kunnen komen, want alleen van daaruit was een dergelijke reis mogelijk. Als na een jaar wachten zou blijken dat de reis geen doorgang kon vinden, zouden ze zich tot vrije beschikking stellen van de paus. In grote lijnen is dit de inhoud van de gelofte die Inigo en zijn gezellen aflegden op 15 augustus 1534, feest van Maria ten hemelopneming. Ze deden dit in de kapel toegewijd aan de moeder des heren op de Montmartre, dat wil zeggen de berg der martelaren, waar Dionysius en zijn gezellen hun leven hadden gegeven voor Christus. Pierre Favre, de enige van hen die priester was, droeg de heilige mis op. Voor de communieuitreiking keerde hij zich naar zijn gezellen, die een gelofte uitspraken en daarna de communie ontvingen. Hij zelf deed dit als laatste. De letterlijke tekst van de gelofte is niet bewaard gebleven. Eén vraag was nog opengebleven. Was het de bedoeling dat zij voorgoed in Jeruzalem zouden blijven of niet? De voorkeur van Ignatius ging waarschijnlijk uit naar definitief blijven, net als bij zijn eerste pelgrimstocht van 1523. De beslissing werd uitgesteld tot ze in Jeruzalem zouden zijn, misschien omdat ze het er niet eens konden worden, maar wellicht ook omdat het nog niet helemaal niet zeker was dat de reis zou kunnen plaats hebben. De ongehuwde levensstaat werd niet uitdrukkelijk in de gelofte genoemd, maar het is duidelijk dat allen vastbesloten waren zo te leven. Ignatius en Favre hadden deze gelofte reeds privé afgelegd. Alle anderen deden hetzelfde voor hun priesterwijding in 1537. De gelofte van Montmartre ligt duidelijk in het verlengde van Ignatius' voornemens tot na zijn bekering in Loyola en zijn ervaring in Manresa. Uit Loyola stamde het plan om naar Jeruzalem te gaan en te gaan leven in het land dat geheiligd was door het leven en dood van Jezus Christus. Uit Manresa kwam de uitdrukkelijke keuze voor apostolisch werk in strikte armoede samen met gelijkgestemde gezellen. Nieuw in de gelofte is de vermelding van de paus als plaatsbekleder van Christus en zijn vertegenwoordiger op aarde. Was een blijvende vestiging in het Heilige Land niet mogelijk, dan zouden zij zich aan Christus plaatsbekleder ter beschikking stellen. Hiermee werd de grondslag gelegd voor de vierde gelofte van de professen, waarbij deze zich verplichten tot een bijzondere gehoorzaamheid aan de paus met betrekking tot de zendingen, volgens Pierre Favre de grondslag van de hele sociëteit van Jezus en haar meest uitdrukkelijke roeping. Montmartre is niet de geboorteplaats van de sociëteit van Jezus. De bedoeling van de gelofte was niet om een nieuwe religieuze orde te stichten en evenmin viel toen het besluit om hun groep een vaste vorm te geven. Maar wel werd daar zeker de grondslag gelegd voor de latere sociëteit van Jezus. De twee volgende jaren werd de gelofte telkens op dezelfde dag hernieuwd. Ignatius was daar echter niet bij, omdat hij naar zijn geboorteland was teruggekeerd. Ondertussen waren nog drie andere gezellen bijgekomen, Clauget uit Savoie en de Fransen Jean Codure en Pascasse Brouet. Samen met Ignatius stichten deze negen in 1539 de Sociëteit van Jezus. Een begaafde theologiestudent. Na zijn drie jaar studie in de wijsbegeerte begon Ignatius aan de theologie, maar hij kon die studie in Parijs niet afmaken. Het was duidelijk dat hij geen dokterstitel in de theologie wilde behalen, wat 12 jaar studie zou vragen, en evenmin het baccalaureaat in die wetenschap waar 5 of 6 jaar voor vereist waren. Toen hij Parijs reeds verlaten had, werd hem door de theologische faculteit een getuigschrift nagestuurd. Het was gedateerd 14 oktober 1536 en bevestigde dat Ignatius Magister Artium 1,5 jaar theologie had gestudeerd. Dat was een geëikte term die we ook terugvinden op getuigschriften van studenten die veel langer hadden gestudeerd. Maar bij Ignatius klopte dat. Hij volgde de lessen in het Dominicaner klooster Saint-Jacques en in het klooster van de Cordeliers of Franciscanen, niet ver daarvandaan. Men moest steeds de Bijbel bij de hand hebben als mede de commentaar op de Sententiae van Petrus Lombardus. De beste hoogleraren waren de Dominicanen Jean Benoît, een man met een groot aanzien, en de Franciscaan Pierre de Cornibus. Ignatius werd hoofdzakelijk thomistisch gevormd. In zijn constituties bepaalt hij later dat de toekomstige Jesuitenpriesters onderwezen moesten worden in de scholastieke leer van Thomas van Aquino en in de positieve theologie aan de hand van de schrijvers die voor ons doel het meest bevorderlijk zijn. Nadal herhaalt over Ignatius' studie in theologie wat hij opmerkte over diens filosofiestudie. Hij studeerde zeer ijverig. Nadal zegt het zo. Na de wijsbegeerte legde hij zich ijverig toe op de theologiestudie volgens de leer van Thomas van Aquino. Een tijd lang ging hij bijna iedere dag heel vroeg in de morgen naar het Dominicanenklooster om er les te volgen die speciaal voor de monniken gegeven werd. Lainé zegt over Ignatius' studie, hij had het met zijn studie moeilijker dan zijn jaargenoten, maar hij was even ijverig als zij, ja, zelfs nog ijveriger. Zijn vorderingen waren duidelijk, dat bleek niet alleen bij het openbaar examen, maar daarvoor al tijdens zijn studie in gesprekken met zijn medestudenten. Redelijk betekent hier hetzelfde als met succes. Lainé gebruikt dit woord namelijk ook voor zichzelf en voor anderen die uitstekende theologen waren. Ignatius was niet alleen ijverig, maar ook intellectueel begaafd. Mensen die meer gestudeerd hadden dan hij, waren onder de indruk van de deskundigheid waarmee hij op theologische kwesties wist in te gaan. Volgens Nadal zei een vermaarde geleerde met bewondering over onze vader dat hij nog nooit iemand zo deskundig en waardig over theologische vraagstukken had horen spreken. En Polanco voegt daaraan toe, toen Ignatius nog niet eens zijn baccalaureaat in de wijsbegeerte had behaald, wilde Marcel Mazurier, en dat was iets heel opmerkelijks, hem dokter in de theologie maken. Hoewel hij zelf dokter in de theologie was, had hij Ignatius nieuwe kennis opgedaan. Het was dus billijk dat deze dan ook dezelfde titel zou voeren. En hij zocht wegen om hem te laten doctoreren. Natuurlijk had de theologiestudie invloed op het boek der geestelijke oefeningen. De overweging over de drie soorten van mensen en de beschouwingen aan het eind van het boek over het lezen van Jezus zijn waarschijnlijk uit die tijd. Ignatius heeft toen de hele tekst kritisch herlezen. Ook de 11e regel uit de reeks over de juiste opvatting in de kerk stamt waarschijnlijk uit Parijs. Wij moeten de positieve en scholastieke theologie prijzen. Want zoals het voor de positieve leraren als heilige Hieronymus, heilige Augustinus en heilige Gregorius meest kenmerkend is, dat zij de gevoelens opwekken om in alles God onze Heer te beminnen en te dienen, zo is het meer karakteristiek voor de scholastieken als de heilige Thomas, de heilige Bonaventura en de Magister Sententiarum dat zij de waarheden die voor de eeuwige zaligheid noodzakelijk zijn in een definitie vastleggen en voor onze tijden verklaren alsmede alle dwalingen en alle bedriegerijen beter bestrijden en aan het licht te brengen. De woorden en voor onze tijden verklaren zijn later eigenhandig door Ignatius ingevoegd. Een teken van zijn verlangen om in te spelen op de actuele noden van de kerk. De inquisiteur, de geestelijke oefeningen en de achterklap. De geestelijke oefeningen moesten formeel worden goedgekeurd door de Parijse inquisiteur, de Dominicaan Valentin Liévin. Ignatius zou juist naar Spanje vertrekken toen hem ter oren kwam dat er waarschijnlijk vanwege de geestelijke oefeningen over hem praatjes in omloop waren. Hij kreeg geen oproep en wilde Parijs spoedig verlaten. Daarom meldde hij zich eigener beweging bij de inquisiteur en vroeg om een uitspraak, want hij wilde geen nog hangende strijdvraag achterlaten. De inquisiteur antwoordde inderdaad klachten waren binnengekomen, maar omdat het naar zijn oordeel over onbelangrijke zaken ging, had hij geen maatregelen genomen. Hij wilde echter de geschreven geestelijke oefeningen wel zien. Na lezing sprak de inquisiteur er zeer lovend over en vroeg hem om een afschrift. Ignatius zal die wens wel hebben ingewilligd, maar de betreffende kopie is niet bewaard gebleven, evenmin als de tekst die Ignatius had voorgelegd aan de rechters in Salamanca. Anders zouden we een antwoord hebben op alle problemen omtrent de wordingsgeschiedenis van de geestelijke oefeningen door vergelijking van de tekst uit Salamanca met die van Parijs en de daar aangebrachte veranderingen. Ignatius vond de mondelinge goedkeuring door de inquisiteur niet voldoende. Hij wilde een formele vrijspraak. Daarom verscheen Ignatius voor hem vergezeld van een notaris die een officieel verslag opmaakte van het verhandelde. Daarmee kon de zaak als gesloten beschouwd worden. Liévin kende Ignatius al van vroeger. Volgens Polanco had Ignatius hem in contact gebracht met vele afvalligen die in de schoot van de kerk wilden terugkeren naar aanleiding van de zogeheten affaire van de plakaten. Het aantal protestanten was in Frankrijk namelijk sterk gegroeid en ze wilden die duidelijk laten blijken. En zo verscheen er op 18 oktober 1534 overal in Parijs plakaten aan de muren tegen het misoffer. De stad raakte in rep en roer en er werden harde tegenmaatregelen genomen. Op 21 januari 1535 werd er een boeteprocessie gehouden die van de Sainte-Chapelle naar de Notre-Dame trok. Daarmee begon een gruwelijke vervolging van de protestanten. Sommigen werden levend verbrand nadat hun tong was doorstoken. Ook Frans I nam deel aan deze campagne met een redevoering in de Parijse kathedraal voor de geestelijkheid, de universiteit, het parlement, de leden van de kroonraad en de ambassadeurs. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek
1: Magister Ignatius,
0: het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases. Morgen gaan wij verder met hoofdstuk 9. Tot dan!

0: de kerkleraars. Hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma De Kerkleraars. Vandaag zullen we opnieuw kennis maken met een grote, belangrijke leraar in de kerk. Iemand die van belang is geweest voor het beter begrijpen van de geloofswaarheden, met een relevantie voor gelovigen van alle tijden. En vandaag gaan we niet zo heel ver terug in de tijd. We gaan terug naar de 18e eeuw, waarin de heilige Alphonsus Maria de Liguori leefde. De stichter van de Redemptoristen, zo is hij het meest bekend vandaag de dag. Maar ook de auteur van een van de meest gelezen en verspreide Maria-boeken, de Glories van Maria. Hij wordt wel de prins van de moralisten genoemd en wordt vandaag vereerd als patroon van de biechtvaders en de moralisten. En onder alle kerkleraars wordt hij de meest ijverige leraar genoemd. Als jonge man maakte hij ooit de belofte om nooit een moment van zijn tijd te verliezen en alles ten dienste te stellen van het hogere. Alphonsus Maria de Liguori werd geboren op 27 september 1696, aan het einde van de 17e eeuw dus, in Marianella, een klein stadje net buiten Napels. Hij was het eerste kind van Don Giuseppe de Liguori, een edelman en kapitein in de vloot van de koning van Napels, en Anna Cavalieri, een diepgelovige vrouw met een grote innerlijke kracht. Het gezin zou uiteindelijk 8 kinderen tellen, waarvan meerdere broers en zussen eveneens een religieuze roeping ontvingen. Naast Alphonsus werden ook 2 andere broers priester en 2 zusters traden in als religieuze in het klooster. Een beetje de context van het Italië van de 18e eeuw schetsen. Het politieke landschap was erg versnipperd. Koninkrijken, hertogdommen en pauselijke staten wisselden elkaar af. Er was nog geen sprake van een eengemaakt Italië. En vaak werden deze verschillende deeltjes beïnvloed door buitenlandse mogendheden, zoals Spanje, Frankrijk en Oostenrijk. En in deze context speelde de katholieke kerk een centrale rol in het dagelijkse leven van de bevolking. Maar ze werd ook geconfronteerd met uitdagingen. Het was de periode dat de verlichting zich langzaamaan verspreidde, met nadruk op rationalisme en kritisch denken, terwijl bewegingen anderzijds, zoals het jansenisme, streng de nadruk legden op zonde, schuld en rechtvaardigheid van God, vaak ten koste van barmhartigheid en de sacramenten. Dus eigenlijk 2 uitersten waartussen de mensen van die tijd moesten navigeren. Tegen deze achtergrond ook werd de heilige Alphonsus Maria de Liguori geboren. De opvoeding van Alphonsus werd sterk gevormd door het geloof van zijn moeder. Zij bracht haar kinderen van jongs af aan in contact met het gebed, met de sacramenten en met het voorbeeld van de heiligen. Er is geweten dat de heilige Alphonsus als kind vaak priester speelde. Hij bouwde dan een klein altaar en deed de heilige mis na. Dit imitatiespel van een kind bleek de voorafschaduwing van zijn latere levensweg. Alphonsus blonk van jongs af aan uit in zijn studies en was uitzonderlijk verstandig. Dit combineerde hij met een grote discipline en op reeds 16-jarige leeftijd behaalde hij diploma's zowel in het kerkelijk kanoniek recht als in het burgerlijk recht. Een prestatie die in die tijd vrijwel ongezien was, dus hij blonk echt uit. Reeds op zijn 18e begon hij zijn carrière als advocaat in Napels. Nog voor hij de hiervoor officieel vereiste leeftijd had bereikt. Zijn juridische talenten maakten hem snel beroemd. Hij was erg scherp in zijn redeneringen, eerlijk in zijn optreden en onverzettelijk in zijn integriteit. Dat wordt over hem gezegd. Gedurende bijna 10 jaar wist hij elk proces dat hij voerde te winnen. Totdat hij bij één belangrijke zaak waar de twist om een enorm geldbedrag de zaak uitmaakte. Het ging om een hedendaags equivalent van een klein 500.000 euro. Een cruciaal document over het hoofd zag, waardoor hij de zaak verloor. Voor Alphonsus, die toch heel ambitieus ook was en streefde naar volmaaktheid in alles, was dit een enorme schok. Maar tegelijkertijd gaf hij ook meteen in de rechtszaal toe dat hij dit belangrijk document over het hoofd had gezien. Vervolgens sloot hij zich 3 dagen lang op in zijn kamer. Hij weigerde voedsel en overwoog om zijn leven radicaal te veranderen. Hoewel Alphonsus als jurist zeer veel succes kende, voelde hij dat de wereld van prestige en macht hem niet kon vervullen. Hij had al lange tijd de gewoonte aangenomen om zieken en armen te bezoeken, al van jongs af aan, en hij ervoer daarbij steeds een diepe vrede. Een innerlijke rust die hij niet per se ervoer in zijn carrière. Tijdens een bezoek aan een hospitaal in Napels kreeg hij een religieuze ervaring die hem ervan overtuigde dat God hem riep om alles achter te laten en priester te worden. Op 28 augustus 1723 legde hij symbolisch zijn zwaard, dat teken was van zijn wereldlijke status, neer op het altaar van Santa Maria della Redenzione dei Captivi. Daarmee verbrak hij de band met zijn vorige leven. Zijn vader verzette zich heel fel hiertegen. Hij had voor zijn briljante zoon een verdere groei van een wereldse carrière op het oog en deed zelfs een heel pijnlijke uitspraak, namelijk: ik bid God om ofwel mijzelf ofwel jou uit deze wereld weg te nemen, omdat ik de aanblik van jou niet meer kan verdragen. Maar toen hij doorhad dat er met zijn vastberaden zoon niet te onderhandelen viel, heeft hij zich uiteindelijk neergelegd. En uiteindelijk zou Don Giuseppe zijn zoon zelf voorstellen bij de aartsbisschop van Napels met de vraag om hem te aanvaarden in de priesteropleiding. Zo begon Alphonsus aan zijn priesteropleiding en werd hij uiteindelijk op 21 december 1726 tot priester gewijd, op 30-jarige leeftijd dus. Na zijn priesterwijding stortte Alphonsus zich op het missionaire werk in en rond Napels. Hij verbond zich met de diocesane congregatie van apostolische missies. Hij predikte op straat, bezocht gevangenen, begeleidde leken en stichtte kleine gemeenschappen waarin gelovigen samenkwamen om te bidden, te leren en elkaar te ondersteunen. Deze avondkapellen zouden later uitgroeien tot een belangrijke lekenbeweging. Vele van de mensen tot wie hij zich richtte waren arm en bescheiden en gaven zich regelmatig over aan ondeugd en criminaliteit, en de heilige Alphonsus leerde hen met geduld bidden en moedigde hen aan hun levenswijze te veranderen. En hij deed dat ook erg succesvol. De avondkapellen werden ware bronnen van morele opvoeding, onderlinge hulp tussen de armen, sociale sanering, zo verdwenen diefstal, duellen en prostitutie bijna volledig in de wijken waar Alphonsus zich inzette. Paus Benedictus XVI zegt dat deze avondkapellen een model van missionaire actie kunnen zijn waarop wij ons ook vandaag kunnen inspireren. Tijdens deze periode ontwikkelde Alphonsus ook zijn bijzondere liefde voor de Maagd Maria, die hij beschouwde als de middelares van alle genade en de beschermvrouwe van zijn toekomstige congregatie. Hij zag in Maria het model van volledige overgave aan Gods wil en een barmhartige bondgenoot in de redding van de mensheid. In 1731 was Alphonsus betrokken bij de oprichting van een vrouwelijke religieuze gemeenschap, de Redemptoristine, samen met zuster Maria Celeste Costarossa. Dit is eigenlijk al een heel verhaal op zich, want er was een zuster die bepaalde visioenen ontving van Jezus met een regel voor een nieuwe congregatie. Die zuster werd eerst niet geloofd, maar werd dat door een bisschop onder de geestelijke begeleiding van de heilige Alphonsus geplaatst, wat uiteindelijk zou uitgroeien tot deze nieuwe congregatie. En later zou de heilige Alphonsus ook een mannencongregatie stichten. Op 9 november 1732 werd in Scala de congregatie van de Allerheiligste Verlosser geboren, gesticht. De Redemptoristen. Hun doel was duidelijk: het evangelie verkondigen aan de meest verlatenen, vooral de armen op het platteland, die vaak verwaarloosd werden door de parochiale structuren. Over de geest van de congregatie schreef de heilige Alphonsus het volgende: het doel van het instituut van de Allerheiligste Verlosser is om zo nauwkeurig mogelijk de voetstappen en het voorbeeld van Jezus Christus te volgen, wiens leven in deze wereld er een was van onthechting en versterving, vol lijden en verachting. De heilige Alphonsus was er zeker van dat wie deze regel naleefde, gered zou worden. Hij schreef ook: weet dat ik niet bedroefd ben, mijn dierbare broeders, wanneer God een van ons tot het andere leven roept. Ik huil omdat ik van vlees en bloed ben, maar ik ben getroost wanneer ik eraan denk dat hij gestorven is in de congregatie. Want ik ben er zeker van dat iedereen die sterft in de congregatie zal worden gered. Paus Benedictus de 14e zei: iedereen die deze regel naleeft zal een heilige zijn. De weg van de heilige Alphonsus met de congregatie van de Redemptoristen is al een uitzending op zich waard. In ieder geval, aan het einde van zijn leven waren er 200 Redemptoristen en die congregatie is sindsdien over de hele wereld verspreid geraakt. Op latere leeftijd vroeg de paus aan de heilige Alphonsus om bisschop te worden van Sint Agatha de Goti in 1762. Een bisdom in het zuiden van Italië, klein maar moeilijk. Alphonsus had al een zekere leeftijd bereikt. Hij was al 66 en hij had eigenlijk een zeer slechte gezondheid. Hij leed aan astma, jicht, blindheid en misvormingen door reuma. Maar hij gehoorzaamde aan de pauselijke wil. Hij vond dit samen met de afwijzing van zijn vader toen hij koos voor het priesterschap het moeilijkste moment uit zijn leven. Hij heeft het echt aanvaard als offer. In zijn 13 jaar als bisschop hervormde hij het seminarie, bezocht onvermoeibaar zijn parochies en bracht een ware heropleving van geloof en moraal teweeg in het bisdom. Reeds na enkele maanden werd er door een medebroeder een verslag gemaakt over de werken van de heilige Alphonsus. Pater Magione schreef op 2 augustus 1762: iedereen bewondert zijn onvermoeibare toewijding aan zijn werk, zijn geduld met mensen die gunsten komen vragen, zijn vriendelijkheid tegenover de kleinsten, zijn liefde jegens allen, zijn bereidheid om af te dalen naar de kerk, om naar de een of de andere te luisteren, om naar de ontvangstruimte te gaan, om een ander te woord te staan, om overal heen te gaan, om hulp te bieden, aan wie het ook vraagt. Al zijn tijd wordt besteed aan prediken en werken en aan de organisatie van dit arme bisdom, zonder enige rust of medelijden met zichzelf. De ene overtreder roept hij op voor een terechtwijzing, een ander beveelt hij aan bij zijn pastoor. Aan weer een ander schrijft hij een persoonlijke brief, zoals een echte herder. En ondanks het feit dat hij terughoudend was om bisschop te worden en eigenlijk de paus had gevraagd om deze beker aan hem te laten voorbijgaan, bleek de paus toch de juiste beslissing te hebben gemaakt om voor de heilige Alphonsus te kiezen. In zijn eigen verslag aan de heilige stoel in 1765 geeft Sint Alphonsus een goed beeld van de richting waarin zijn inspanningen zijn gegaan. Misbruiken, zedeloosheid en bijgelovige praktijken worden nog in de stad, nog in het bisdom aangetroffen. Het doet mij veel plezier een lovenswaardige gewoonte te vermelden die recentelijk overal in het bisdom is ingevoerd. namelijk deze. Iedere dag op een vast uur luiden de klokken en begeven de gelovigen zich naar de hoofdkerk. De deur van het tabernakel wordt geopend en de aanwezigen aanbidden het allerheiligste sacrament, waarbij zij hiervoor bestemde gebeden opzeggen of vrome overwegingen maken. Ikzelf ben nooit afwezig bij een publieke aanbidding in de kathedraal. Sinds mijn komst is de gewoonte om een geestelijke overweging te houden tijdens de vroege missen en de devotie tot de Heilige Maagd, in het bijzonder op zaterdagen, overal verspreid. Zijn gezondheid bleef echter zeer zwaar omdragen en bleef hem ook parten spelen, waardoor hij het gevoel had dat hij zijn taak als bisschop niet als behoren kon volbrengen. Twee keer wees de paus een verzoek van de heilige Alphonsus tot ontslag af, omdat de paus vond dat zelfs de schaduw van de heilige Alphonsus het bisdom goed zou besturen. Maar uiteindelijk schreef de heilige Alphonsus de paus een brief waar we nu een fragment uit gaan lezen en waardoor hij uiteindelijk toch verhoord werd in zijn vraag om afstand te mogen doen van de bisschopszetel. Een brief van april 1775 aan paus Pius VI. Ik ben in zeer hoge ouderdom, schrijft de heilige Alphonsus, want in de maand september begin ik aan mijn 80ste jaar. Hij was dan al 13 jaar bisschop. Behalve mijn leeftijd heb ik vele kwalen die mij waarschuwen dat de dood nabij is. Ik lijd aan een zwakte van de borst die mij al meerdere keren tot het uiterste heeft gebracht en aan hartkloppingen die mij eveneens verschillende keren bijna het leven hebben gekost. Op dit moment lijd ik aan zulke aanhoudende hoofdpijnen dat ze mij soms maken als iemand die zijn verstand verliest. Behalve deze kwalen word ik ook geplaagd door allerlei gevaarlijke aanvallen die ik moet behandelen met aderlatingen en andere remedies. Zo heb ik tijdens mijn episcopaat 4 keer het viaticum, het sacrament der zieken, ontvangen en 2 keer het heilig oliesel. Mijn gehoor gaat sterk achteruit, zodat vele van mijn mensen eronder lijden, want wanneer zij in het geheim willen spreken, kunnen zij zich niet verstaanbaar maken, tenzij zij hun stem verheffen. Ik ben zo verlamd dat ik geen regel meer kan schrijven. Met moeite zet ik mijn handtekening, en zo slecht dat die nauwelijks leesbaar is. Ik ben zo kreupel geworden dat ik geen stap meer kan lopen en 2 helpers nodig heb om mij überhaupt te verplaatsen. Ik breng mijn leven door op een bed of alleen in een stoel. Ik kan geen wijdingen meer toedienen of preken. En wat nog erger is, ik kan niet langer rondgaan om de mensen te bezoeken. Daardoor leidt het bisdom werkelijk schade. In mijn toestand zie ik dat ik tekortschiet in mijn plicht en in het bestuur van mijn kudde. Ik hoop met vertrouwen dat uw heiligheid, wanneer u deze ellendige toestand in overweging neemt, medelijden met mij zult hebben en mij zult troosten door mijn ontslag te aanvaarden. Allereerst om mijn kudde te verlichten, die weinig hulp heeft van een herder die niet meer in staat is hen bij te staan. En ook om mij te bevrijden van de scrupules die mij kwellen, wanneer ik zie dat ik niet in staat ben mijn bisdom te besturen. In de zomer van 1775 aanvaarde paus Pius VI dan uiteindelijk het ontslag uit het actieve bestuur van het bisdom. Sint Alphonsus was dan 79 jaar oud en had zijn kudde 13 jaar lang geleid, ondanks een gebrekkige gezondheid. Na zijn ontslag als bisschop in 1775, waar hij meermaals om had gesmeekt, keerde hij terug naar zijn klooster in Pagani. Zijn gezondheid bleef sterk achteruit gaan. Hij was vrijwel blind, doof en lichamelijk zwaar gekromd. Zo rustte zijn kin voortdurend door de reuma op zijn borstkas, dat daar een open wonde ontstond. En dat is ook een afbeelding die misschien wel het meest bekend is van de heilige Alphonsus, met een voorover gebogen gezin met zijn kin op zijn borst. Maar ondanks deze zwakke gezondheid zou hij na zijn ontslag als bisschop nog leven tot 1787, nog 12 jaar dus. Hij overleed uiteindelijk op 1 augustus 1787 op 90-jarige leeftijd. Alphonsus werd reeds in 1839 heilig verklaard door paus Gregorius XVI en in 1871 uitgeroepen tot kerkleraar en later tot patroon van de moraaltheologen en de biechtvaders. Naast zijn pastorale, maar ook theologische werk, waar we het dadelijk over zullen hebben, had de heilige Alphonsus ook artistieke gaven. Hij speelde muziek, componeerde liederen en schilderde. Sommige van zijn mariale hymnen worden in Italië nog steeds gezongen, vooral rond Kerstmis. En hij schreef de woorden en de muziek van een van de populairste kerstliederen in Italië, en niet alleen daar. Tu scende dalle stelle, gij daalt neer van de sterren, waar we nu naar zullen luisteren.

Toen Shandy, Dalle Stelle, gij daalt van de sterren neer, o koning van de hemel, en komt in een grot, in koude en ijzige kilte. O mijn goddelijk kindje, ik zie u hier beven. O gezegende God, ach, hoeveel heeft het u gekost om ons lief te hebben? Aan u, die de schepper van de wereld zijt, ontbreken kleren en vuur, o mijn Heer. Lief uitverkoren kindje, juist deze armoede maakt mij nog verliefder, omdat het de liefde was die u arm maakte. In de ontroering van de tekst van dit lied, geschreven door de heilige Alphonsus de Liguori, schemert ook al een beetje zijn visie op de menswording door, die overeenkomt met de thomistische visie, of de visie van de heilige Thomas van Aquino, namelijk Christus is uitsluitend mens geworden om ons te verlossen na de zondeval. Menswording was dus een daad van Gods barmhartigheid. Als de mens niet gezondigd had, zou Christus niet mens geworden zijn. Dit is een visie die bijvoorbeeld verschilt van die van de heilige Franciscus van Sales, waar we het in de toekomst nog over zullen hebben. We hebben het vandaag dus over de kerkleraar, de heilige Alphonsus de Liguori. Zo net hebben we zijn leven al overlopen en daaruit komen natuurlijk al verschillende elementen van zijn persoonlijkheid in naar voren. De heilige Alphonsus is een man van contrasten. Zijn persoonlijkheid laat zich moeilijk vangen in één beeld, om zo te zeggen. Hij was enerzijds een briljante intellectueel, een jurist en een schrijver. Maar anderzijds was hij ook een man die zwak was van lichaam. Hij werd vaak door ziekte gekweld. Hij was erg streng voor zichzelf, soms op het scrupuleuze af, en zeer gevoelig. Maar tegelijkertijd was hij mild en zeer hartelijk voor anderen. Zijn vrienden en medebroeders beschreven hem als iemand die een enorme vastberadenheid bezat en koppig kon zijn, waardoor hij heel veel bereikte en waar hij doorzette waar anderen al zouden hebben opgegeven. Maar tegelijkertijd was hij ook nederig en zich bewust van zijn eigen zwakheden en voortdurend gericht op gebed en Gods genade. Alphonsus had van nature een zeer fijn, gevoelig geweten. En zo is er een periode geweest in Napels, toen hij nog studeerde of toen hij als jurist werkte, dat hij wat minder met zijn geloof bezig was en dat er misschien wel een risico had kunnen zijn dat het geloof wat op de achtergrond zou zijn geraakt. Maar toch in die periode, waarbij hij zich liet afleiden door het sociale leven, vermeed hij elke vorm van zonde. Zo vertelde hij bijvoorbeeld dat hij bij theaterbezoeken zijn bril afnam om niet te kijken naar de acteurs, maar enkel te luisteren naar de muziek. Heel zijn leven bleef hij last hebben van scrupules. In zijn laatste jaren werd hij zelfs gekweld door hevige geloofstwijfels en bekoringen. Maar telkens zocht hij rust in het eenvoudige gebed en in gehoorzaamheid aan zijn geestelijke begeleiders. Het gebed is voor hem het allerbelangrijkste. Wie bidt, die wordt gered. We zullen het daar later nog over hebben in de uitzending. Maar boven alles was dus de heilige Alphonsus een herder. Hij hield ervan om tussen de armen te zijn. Ondanks zijn hoge studies was hij er voor de kleine en kon hij ook in heel eenvoudige taal het geloof bij de mensen verkondigen. Hij luisterde naar hun zorgen, hij onderwees hen in een eenvoudige taal en hij gaf hen toegang tot de sacramenten. Hij geloofde sterk dat het christelijk geloof niet alleen maar een leer is, maar vooral een levensstijl van liefde en barmhartigheid. Zijn pastorale nabijheid kwam ook naar voren in zijn schrijfstijl. Zijn boeken, waar we het zo dadelijk nog over zullen hebben, zijn niet louter academische traktaten, maar vooral praktische gidsen, vaak geschreven in volkse taal en gericht op de gewone gelovigen. Hij schreef honderden preken, catecheses, gebeden, meditaties en zeer beroemd is zijn werk over de glories van Maria en ook zijn bezoeken aan het Allerheiligste Sacrament, waar we in deze uitzending nog een fragment uit zullen lezen. Aan het begin van de uitzending
werd reeds vermeld dat hij patroonheilige is van de moralisten en de biechtvaders en ook wel de prins van de moralisten wordt genoemd. En dit heeft te maken met zijn evenwichtige aanpak wat de moraal betreft. We hebben het al gehad over de periode van het strenge jansenisme, waarbij de nadruk werd gelegd op de zondigheid van de mens en het bijna onbereikbare van Gods genade. Het was eigenlijk een heel hard godsbeeld, een afstandelijke straffende god. En anderzijds was er dan een opkomend laks moralisme dat de morele eisen van het evangelie naar beneden haalde door de verlichting die toenam. En in dit klimaat zocht Alphonsus een middenweg. Hij kende de hardheid van het jansenisme, dat mensen bang maakte voor God en hen weghield van de sacramenten omdat ze zich niet waardig voelden om Gods genade te ontvangen. Maar anderzijds wilde hij ook vermijden dat mensen te gemakzuchtig werden. En zo ontwikkelde de heilige Alphonsus een pastorale moraaltheologie die zowel trouw was aan de waarheid van het evangelie, maar ook recht deed aan de concrete

namelijk: God is een liefdevolle vader, geen tyrannieke rechter. Daarom moet de biechtvader mild zijn, mensen begeleiden en stap voor stap dichter bij God brengen. Hij schreef: de biechtstoel is geen tribunaal van angst, maar een plaats van barmhartigheid. Zijn geschriften werden al snel standaardliteratuur in seminaries en kloosters. En Paus Pius IX verklaarde later dat het de veiligste gids is voor biechtvaders en moraaltheologen. En we lezen nu nog uit een catechese van Paus Benedictus XVI over de heilige Alphonsus om dit verder toe te lichten. De heilige Alphonsus biedt in dit werk, de moraaltheologie, een evenwichtige en overtuigende synthese tussen de vereisten van Gods wet, die in ons hart gegrift is en ten volle door Christus werd geopenbaard en op een gezaghebbende manier door de kerk geïnterpreteerd, evenals de dynamiek tussen het geweten en de vrijheid van de mens, die juist door de waarheid en het goede te aanvaarden tot de rijpheid en verwezenlijking van zijn persoon komt. Alphonsus gaf de zielenherders en biechtvaders de raad trouw te zijn aan de katholieke moraal en was daarbij beminnelijk, begripvol en zachtmoedig in de omgang, zodat berouwvolle mensen zich op de weg van hun geloof en christelijk leven zouden begeleid, gesteund en bemoedigd weten. De heilige Alphonsus hield nooit op te herhalen dat priesters een zichtbaar teken zijn van Gods oneindige barmhartigheid, die vergeeft en de geest en het hart van de zondaar verlicht, opdat hij zich zou bekeren en zijn leven zou veranderen. In onze tijd, zo schrijft Paus Benedictus XVI, waarin wij duidelijke tekenen zien dat het morele geweten ontspoort, en we moeten het erkennen van een zeker gebrek aan waardering voor het biechtsacrament, is het onderricht van de heilige Alphonsus nog zeer actueel. Tot zover Paus Benedictus. De 13 pausen die voorafgingen aan Paus Pius XII hadden op de een of andere manier allen in het bijzonder de moraaltheologie van de heilige Alphonsus reeds aanbevolen. En Paus Pius XII zelf wees hem ter gelegenheid van de tweede eeuwherdenking van de eerste uitgaven van dit grootse werk aan als de patroon van moraaltheologen en biechtvaders. In zijn verklaring op 26 april 1950 verwees Paus Pius XII naar het biechthoren als het voornaamste werk dat door de stichter aan de redemptoristen was toevertrouwd. Inderdaad, hij droeg aan zijn metgezellen verenigd in de congregatie van de Allerheiligste Verlosser als hun voornaamste plicht het biechthoren op. Het is dus duidelijk waarom de heilige Alphonsus een relevantie heeft voor alle tijden, voor de kerk van alle tijden, en waarom hij tot kerkleraar is uitgeroepen. Het vernieuwende van zijn theologie ligt vooral in zijn pastorale toepassing. Hij was niet de man van theoretische systemen, ondanks zijn grote intellect, maar van de praktijk. Hij kende de strijd van de mensen, hun zwakheden, hun angsten. En daarom pleit hij voor een moraal die realistisch is en die de mens vooruit helpt te gaan in plaats van hem te verpletteren. Daarnaast had hij ook een vernieuwende devotie tot Maria. Zijn boek De Glories van Maria is een van de meest gelezen mariale werken ooit. Daarin presenteert hij Maria niet als een afstandelijke koningin, maar als de moeder vol barmhartigheid, onze voorspreekster die de zondaars nabij is. En dit sluit aan bij zijn visie op de incarnatie. Zoals reeds gezegd, kwam volgens de heilige Alphonsus de Liguori, evenals de heilige Thomas van Aquino, Christus uitsluitend in de wereld om de mens te verlossen. En dit beïnvloedde ook zijn mariologie. Maria werd moeder van God omdat de mens zondigde en God onze verlosser schonk. En daarom mogen zondaars zich met groot vertrouwen tot haar wenden.

De vele verhalen die hij vertelt tonen dat Maria werkelijk de moeder van barmhartigheid is. En een krachtige voorspreekster is, de krachtigste, bij haar zoon. Alphonsus verzamelde jarenlang materiaal en publiceerde de Glories van Maria in 1750 als antwoord op aanvallen in die tijd tegen Maria als middelares. Hij stelde dat elke lof die wij Maria bewijzen, die we haar geven, altijd te weinig is in verhouding tot haar waardigheid als moeder van God. Dit werk werd wereldwijd verspreid en geldt als het meest gelezen boek over Maria, waar we in de toekomst misschien nog een volledige uitzending aan kunnen wijden. Alphonsus verdedigde krachtig de leer van de onbevlekte ontvangenis en droeg zo bij aan de uiteindelijke dogmaverklaring die er later zou komen. Hij vertrouwde op de regel lex orandi, lex credendi, een klassiek katholiek principe waarbij het erop neerkomt dat de bestaande gebedspraktijk bepalend is voor wat men moet geloven. Aan dit principe heeft de inspiratie van de Heilige Geest de grondslag, namelijk de overtuiging dat de kerkelijke gebedspraktijk te allen tijden geïnspireerd wordt door de werking van de Heilige Geest. In de devotie van de gelovigen tot de onbevlekte ontvangenis zag hij een bevestiging van deze waarheid. En al vroeg legde hij zijn orde op om Maria onder deze titel als patrones te kiezen. Alphonsus benadrukte dat Maria in Gods plan meewerkt met Christus aan de verlossing. Christus is de enige middelaar van rechtvaardigheid, maar Maria is middelares van genade, volledig afhankelijk van haar zoon. Ze is medeverlosseres door haar rol in de verlossing en bedeelster van alle genaden door haar voortdurende voorspraak. Wie de glorie van Maria leest, of de glories van Maria, merkt meteen dat dit werk de ziel van de auteur zelf weerspiegelt. Het was een werk van vele jaren met heel veel liefde geschreven. In de inleiding kunnen we lezen: alles wat de heilige vaders en de meest gevierde schrijvers over dit onderwerp hebben gezegd, heb ik, zoveel ik kon, verzameld met het werk van vele jaren. En aangezien ik bemerk dat de barmhartigheid en de macht van de Allerheiligste Maagd prachtig worden weergegeven in het gebed Salve Regina, zal ik dit vrome gebed in afzonderlijke hoofdstukken verdelen en uitleggen. Tot zover het citaat uit de inleiding. Een werk van grote liefde waar hij vele jaren aan besteed heeft en waarvoor hij ook veel opzoekingswerk heeft gedaan. Alphonsus voelde Maria's liefde en stelde zijn absolute vertrouwen op haar. Hij zei dat de grote heiligen, ontstoken door de liefde tot God, veel deden voor hun naasten. Maar Maria beminde God meer dan al deze heiligen. En daarom bemint zij ons meer en zal zij meer voor ons doen dan eender welke andere heiligen. Wij zijn haar dierbaar, ook door het grote lijden dat wij haar hebben bezorgd en omdat zij, meer dan wie ook, weet welk lijden haar zoon voor ons heeft doorstaan. Dus omdat zij God meer kon beminnen dan wie ook, kan zij ook ons meer beminnen dan wie ook. Alphonsus zei wel eens: wees vroom naar onze lieve vrouw toe, houd van haar en zij zal je redden. Hij verkortte zijn middagsrust om de 5 psalmen van de heilige Bonaventura ter ere van Maria te bidden. Hij legde een gelofte af om elke zaterdag over Maria te preken en deed dit zelfs nog op zijn 80ste, na zijn aftreden als bisschop. Ook vastte hij op zaterdagen ter ere van haar. Voor de 2 moeilijkste beslissingen in zijn leven die hem het meeste pijn kosten en waar we het al over hadden, namelijk zijn ingaan tegen zijn vaders wens door priester te worden en anderzijds het aanvaarden van zijn bisschopsambt, voor die 2 beslissingen riep hij vurig de hulp van de Heilige Maagd in.
Op weg naar Rome voor zijn bisschopswijding trok hij zich 3 dagen terug in het heiligdom van Loreto. De heilige maagd verscheen hem daar verschillende keren en maakte haar wil duidelijk aan hem kenbaar. Toen het graf van de heilige Alphonsus jaren na zijn dood geopend werd, vroeg paus Pius VII dat de 3 vingers van zijn rechterhand naar Rome gestuurd zouden worden. Laat deze 3 vingers, zo zei de paus, die zo goed hebben geschreven tot eer van God, van de heilige maagd Maria en van ons geloof, zorgvuldig bewaard en naar Rome gestuurd worden. In de kerk van de heilige Alphonsus in Rome bevindt zich het beroemde, miraculeuze icoon van Onze Lieve Vrouw van altijd durende bijstand. De icoon kwam in de 13e eeuw vanuit Creta en volgens een visioen moest ze geplaatst worden tussen de Santa Maria Maggiore en Sint-Jan van Lateranen. Zo werd de icoon in 1499 geplaatst in de kerk van de Augustijnen, gewijd aan Sint Matthäus. Toen die kerk in 1811 door de Fransen werd verwoest, verdween het beeld uit het publieke zicht. En in 1866 werd het op bevel van de paus overgebracht naar de kerk van de heilige Alphonsus, die in 1855 vlak bij de ruïnes van Sint Matthäus was gebouwd. De komst van deze icoon naar de kerk van de heilige Alphonsus in Rome kan gezien worden als een bijzonder teken van Maria's liefde voor haar toegewijde dienaar, de vurige verkondiger van haar barmhartigheid en haar macht. De redemptoristen, de zonen, de geestelijke kinderen van de heilige Alphonsus de Liguori, staan bekend om hun Maria-devotie en hun inzet om de verering van Maria als moeder van altijd durende bijstand te verspreiden. En we luisteren nu naar een Mariaal lied, geschreven voor de gelovigen door de heilige Alphonsus de Liguori, Salve del Ciel Regina. Gegroet, koningin van de hemel.

0: En dat was het Salve del Ciel Regina, een gebed of een liedtekst geschreven door de heilige Alphonsus de Liguori, waarin hij eigenlijk het Salve Regina parafraseert. De heilige Alphonsus de Liguori, de grote kerkleraar, de patroonheilige van de biechtvaders en de moraaltheologen, waar we vandaag over spreken. Eén uitzending is zeker veel te kort om alles te behandelen van het rijke leven en de vele geschriften van de heilige Alphonsus de Liguori. Maar in dit laatste deel staan we daarom nog graag even stil bij een stokpaardje, om zo te zeggen, van de heilige Alphonsus de Liguori, namelijk de uitspraak: wie bidt, redt zich. God weigert niemand de genade van het gebed, waardoor men de hulp krijgt om begeerten en bekoringen te overwinnen. En ik zeg en zal altijd zeggen, zolang ik leef, dat heel ons heil in het gebed ligt. Zo zei de heilige Alphonsus de Liguori. Onder de vormen van gebed die de heilige Alphonsus vurig aanbeval, is de bijzonderste toch wel het bezoek aan het heilig sacrament, of zoals we vandaag zouden zeggen, de aanbidding. Kort of langdurig, persoonlijk of gemeenschappelijk, de aanbidding van de Eucharistie. Onder alle devoties is na de sacramenten de aanbidding van Jezus sacrament God zeker het meest dierbaar en voor ons het meest van nut, zo schrijft de heilige Alphonsus. O, welke zaligheid zich vol geloof voor het altaar te bevinden en hem onze noden voor te leggen, zoals een vriend doet bij een andere vertrouwelijke vriend. En om deze vertrouwelijkheid met onze lieve Heer van de heilige Alphonsus te illustreren, kunnen we nu ook lezen uit zijn beroemde bezoeken aan het heilig sacrament. Waarin hij tot Jezus spreekt. Jezus Christus, mijn Heer, die uit liefde voor de mensen dag en nacht in dit sacrament tegenwoordig blijft. Vol goedheid en liefde. Wachtend, nodend en ontvangend allen die u komen bezoeken. Ik geloof dat jij in het sacrament des altaars tegenwoordig zijt. Ik aanbid u uit het diepst van mijn onwaardigheid en dank u voor alle gunsten welke gij mij hebt bewezen. In het bijzonder dat gij mij uzelf in dit sacrament hebt geschonken en dat gij mij uw heilige moeder Maria tot voorspreekster hebt gegeven en dat gij mij hebt geroepen u in deze kerk te bezoeken. Ik groet vandaag uw allerbeminnelijkste hart en wil dat doen om 3 redenen. Allereerst om u te danken voor deze grote weldaad. Ten tweede om u voldoening te geven, eerherstel voor alle beledigingen die uw vijanden u in dit sacrament hebben aangedaan. En in de derde plaats heb ik de mening u door dit bezoek te aanbidden op alle plaatsen ter aarde, waar gij in uw sacrament het minst aanbeden en het meest verwaarloosd wordt. Mijn Jezus, ik hou van u met heel mijn hart. Ik heb er berouw over dat ik in het verleden uw oneindige goedheid zo dikwijls heb mishaagd. Ik neem mij voor met de hulp van uw genade u in het vervolg nooit meer te beledigen. En op dit ogenblik, nietswaardig als ik ben, wijd ik mij geheel aan u toe. Ik verzaak aan mijn wil, aan mijn genegenheden, aan mijn verlangens en aan alles wat mij toebehoort, en geef het allemaal aan u. Van deze dag af, doe met mij en met al het mijne wat u behaagt. Ik vraag en verlang niets anders dan uw heilige liefde, de eindvolharding en de volmaakte vervulling van uw wil. Ik beveel u de zielen in het vagevuur aan, in het bijzonder hen die een grote godsvrucht hadden tot dit sacrament en tot de heilige maagd Maria. Ook beveel ik u alle arme zondaars aan. Ten slotte, mijn lieve verlosser, verenig ik al mijn gevoelens met die van uw liefhebbend hart en offer ze zo aan uw eeuwige Vader, hem biddend ze in uw naam aan te nemen en te verhoren. Amen. Over zijn leer, over het gebed, die de heilige Alphonsus neerschreef in zijn boek Del Gran Mezzo della Priera, dat teruggaat tot het jaar 1759, zegt hij dat het meest nuttige is van al zijn geschriften. Hij beschrijft het gebed namelijk als het noodzakelijke en zekere middel om het heil te verkrijgen, evenals alle genade die wij nodig hebben om er te geraken. En deze zin is eigenlijk de samenvatting van de opvatting die de heilige Alphonsus had over het gebed. Paus Benedictus XVI vat deze opvatting als volgt samen. Eerst en vooral, als wij zeggen dat het gebed een middel is, herinnert ons dat aan het te bereiken doel. Namelijk, God heeft uit liefde geschapen om ons het volle leven te kunnen geven. Maar omwille van de zonde heeft dit doel, dit volle leven, zich bij wijze van spreken verwijderd. Dat weten wij allemaal. En alleen Gods genade kan het terug toegankelijk maken. Om deze fundamentele waarheid uit te leggen en onmiddellijk te laten verstaan hoe reëel het gevaar voor de mens is om verloren te gaan, had de heilige Alphonsus een bekend, zeer eenvoudig gezegde bedacht. Indien u bidt, is uw heil verzekerd. Bidt u niet, dan is uw ondergang zeker. In zijn commentaar op deze bondige zin zei hij ook: het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, zich te redden als men niet bidt. Maar het is zeker en gemakkelijk zich te redden als men bidt. En hij zei ook: als u niet bidt, is het voor u geen enkele verontschuldiging, want de genade van het gebed wordt aan alle mensen gegeven. Als wij niet aan ons heil werken, ligt heel de fout bij ons, omdat we niet gebeden hebben. Door te zeggen dat het gebed een noodzakelijk middel is, wou de heilige Alphonsus laten verstaan dat men in geen enkele levenssituatie zonder het gebed kan, vooral op ogenblikken van beproeving en moeilijkheden. Wij moeten zonder ophouden met vertrouwen kloppen aan de deur van de Heer, in het besef dat Hij bij alles voor zijn kinderen zorgt. Hij draagt zorg voor ons. Daarom wordt ons gevraagd geen schrik te hebben onze toevlucht tot Hem te nemen en Hem onze verzoeken met vertrouwen voor te leggen. Ervan verzekerd dat wij verkrijgen wat wij nodig hebben. Vaak erkennen wij wel wat goed is, maar zijn we niet in staat om het te doen. Door te bidden komen we er wel toe. Een leerling van de Heer weet dat hij dikwijls blootgesteld wordt aan bekoringen. Om die te overwinnen, laat hij niet na Gods hulp te vragen in het gebed. De heilige Alphonsus geeft het heel interessante voorbeeld van de heilige Philippus Neri, die vanaf het moment dat hij ontwaakte, 's morgens tot God zei: Heer, leg uw handen op Philippus, anders zal Philippus u verraden. Wat een realisme. De heilige Alphonsus herinnert ons eraan dat de relatie met God essentieel is in ons leven. Zonder die band met God ontbreekt het ons aan een fundamentele relatie en deze relatie met God komt tot stand in de dialoog met Hem, in het dagelijks persoonlijk gebed en de deelname aan de sacramenten. Zo alleen kan deze relatie in ons groeien. Neemt Gods aanwezigheid in ons toe en wordt ons de weg getoond. Krijgt hij licht, wordt hij zeker en sereen, zelfs te midden van moeilijkheden en gevaren. Tot zover paus Benedictus. De grote, intellectueel en briljante Alphonsus de Liguori zegt dat alleen het gebed en het vertrouwen op God belangrijk is En dat heeft hij ook onderwezen aan alle gelovigen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd, in alle lagen van de bevolking. De katholieke kerk erkende de grote invloed van de heilige Alphonsus de Liguori door hem op 7 juli 1871 uit te roepen tot kerkleraar, zoals verkondigd in de apostolische brief van paus Pius IX. Dit gebeurde 32 jaar na de heiligverklaring van de heilige Alphonsus die plaatsvond op 26 mei 1839 en minder dan een eeuw na zijn overlijden. De heilige Thomas van Aquino moest 3 eeuwen wachten, heilige Robertus Bellarminus en Petrus Canisius meer dan 3 eeuwen. En de heilige Albertus de Grote werd pas na 7 eeuwen tot kerkleraar uitgeroepen. Maar Sint Alphonsus daarentegen ontving deze titel binnen een eeuw na zijn dood. Vandaag, meer dan 200 jaar na zijn dood, blijft de heilige Alphonsus een bron van inspiratie. Nog steeds wordt zijn boek over Onze Lieve Vrouw en de bezoeken aan het Heilig Sacrament veel gelezen door gelovigen. De redemptoristen dragen zijn charisma verder in hun missionaire aanwezigheid bij de armen. Zijn moraaltheologie is nog steeds een belangrijke referentie in de katholieke kerk. En we kunnen zeker ook stellen dat zijn spiritualiteit van barmhartigheid ook actueel blijft in onze tijd, waarin toch vele mensen opnieuw op zoek zijn naar een God die nabij is en liefdevol is. Zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars, van deze inleidende uitzending op de grote kerkleraar, de meest ijverige van alle leraars, de heilige Alphonsus de Liguori. Een heilige die voor iedere gelovige wegen opende naar vreugde en vrede in God. Tot binnenkort.
1: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan Onze Lieve Vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie toe aan Onze Lieve Vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober. Oktober.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
3: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bieden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen.
3: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
4: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
6: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
7: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
8: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
9: nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
9: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
10: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
6: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
7: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
8: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
9: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
9: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
8: bid voor ons.
3: Heilige Jozef,
8: bid voor ons.
3: Heilige Aartsengel Michael,
8: bid voor ons.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Job, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 21. En weer, zei Bildad uit Zoach, hou je nooit meer op met praten? Luister, dan is er tenminste kans op een gesprek. Waarom beschouw je ons als redeloos vee, te stom in jouw ogen? Je vreet je op van ergernis. Moet dan om jou de wereld anders opgezet worden, de bergen van hun plaats gerukt? Nee, zo is het en zo blijft het. Het licht van de goddeloze wordt gedoofd, zijn vuurgloed wordt geblust. Het licht in zijn tent straalt niet meer en in zijn huis gaan de lampen uit. Zijn vaste tred wordt wankel, hij struikelt over zijn eigen plannen. Onverhoeds verstrikt hij zich in het net, stapt hij op het vlechtwerk van een valkuil, raakt met zijn hiel in een klem, loopt vast in een strik. Op de grond ligt een vangtouw verborgen, een voetangel waar hij ook gaat. Verschrikking van alle kanten springt op hem toe, jaagt hem op bij elke stap. Onderwereld, die gulzigaard, wacht hem op. Rampspoed wijkt niet van zijn zijde. Ziekte knaagt aan zijn huid. De pest verteert zijn leden. Uit zijn veilige tent wordt hij ontvoerd, op weg naar koning Verschrikking. Zijn tent wordt in brand gestoken. Zwavel wordt op zijn woning gestrooid. Aan de voet verdorren zijn wortels. In de kruin verwelken zijn takken. Zijn nagedachtenis verdwijnt van de aarde. Over hem wordt niet meer gesproken op straat. Verstoten als hij is van licht naar duisternis. Weggevaagd van de wereld. Hij heeft geen stamhouder meer onder zijn volk. En geen overlevende in zijn woonplaats. Het Westen is ontsteld over zijn lot. Het Oosten is met huiver geslagen. Kijk. Dat is nu de woning van de goddeloze, de plaats van hem.

Job, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 29. Zo luidde het antwoord van Job. Hoe lang nog blijf je me kwellen, me met je woorden verbrijzelen? Minstens 10 maal heb je me beledigd. Ben je niet beschaamd dat jij mij...

vernederd? Natuurlijk, ik ben de man die dwaalt. De fout ligt bij mij alleen. Als jullie mij willen overbluffen, mij mijn schande willen verwijten, weet dan, God is niet eerlijk en strikt mij in zijn net. Dat is onrechtvaardig, roep ik, maar niemand gaat erop in. Ik smeek om mijn recht, maar krijg het niet. Hij verspert mijn weg, ik kan niet verder. Hij hult mijn pad in duisternis. Hij heeft mij eerloos gemaakt, de kroon van mijn hoofd gerukt. Hij breekt mij af en het is afgelopen met mij. Mijn hoop ligt neer als een omgerukte boom. Zijn woede hitst hij op tegen mij. Hij ziet in mij zijn vijand. Al zijn troepen trekken op tegen mij, banen zich een weg en belegeren mijn tent. Broers, zussen en kennissen zijn van mij vervreemd. Mijn buren laten mij in de steek. Mijn kennissen zijn mij vergeten. Mijn gasten en mijn slavinnen zien in mij een vreemdeling. In hun ogen ben ik de onbekende. Als ik mijn knecht roep, dan antwoordt hij niet, hoe vriendelijk ik het ook vraag. Mijn vrouw kan mijn adem niet luchten. Mijn eigen zonen vinden dat ik stink. Kinderen maken zich vrolijk om mij. Als ik opsta, spreken ze tegen mij. Mijn vrienden verachten mij. Die ik lief had, keren zich van mij af. Vel overbeen ben ik. Ik houd me nauwelijks staande. Vrienden dan toch, heb medelijden met mij, want de hand van God heeft mij geslagen. Waarom vervolgen jullie mij zoals God? Waarom laten jullie mijn vege lijf niet met rust? Ach, werden mijn woorden maar opgetekend, ergens in vastgelegd, door een ijzeren stift in rotssteen gedreven, met lood gevuld, tot blijvende getuigenis. Want ik weet, ik ben er zeker van, mijn vrijkoper leeft. Tenslotte zal hij deze wereld binnentreden. En al ben ik nog zo geschonden, ik zal God zien vanuit dit lichaam. Aan mijn zijde zal ik hem zien, met eigen ogen, ik en geen ander. Ik sterf haast van verlangen. En wanneer jullie zeggen, hoe zitten we hem achterna en hoe vinden we de grond van de zaak? Pas dan zelf maar op voor zijn zwaard, want al die nijd kon je de kop wel kosten. Dan zul je weten wie de Almachtige is.

Job, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 29. Nu nam Zofar de Naamatiet het woord. Ik ben verontwaardigd, ik moet spreken. Zulke beschuldigingen maken mij kwaad. Je uiteenzetting is krenkend, maar mijn geest geeft mij antwoord. Vanouds, dat moet jij toch weten, sinds mensenheugenis geldt. De vreugde van de boze is kortstondig, zijn blijdschap duurt maar even. Al raakt zijn kruin de hemel, al steekt zijn hoofd in de wolken, hij gaat voor altijd verloren als zijn eigen drek. En zijn kennissen vragen, waar is hij nu? Spoorloos, ongrijpbaar vervliegt hij, als een droom in de nacht. Ogen zien hem niet meer, hij blijft onvindbaar in eigen huis. Armen zullen om de gunst van zijn kinderen vragen, en zijn handen geven de weelde terug. In de bloei van zijn leven ligt hij neer in het stof. Het kwaad smaakt hem zo goed en smelt zo heerlijk op zijn tong, dat hij het, zuinig genoeg, niet doorslikt en blijft proeven tegen zijn gehemelte. Maar opgenomen in zijn lichaam wordt het addergif in zijn buik. De rijkdom die hij naar binnen slokt, geeft hij als spraaksel op. Die perst God hem uit het lichaam. Wat hij opslurpt blijkt gif van een slangentong die hem doodt. Geen stromen olie, geen overvloed aan melk en honing kunnen hem verkwikking bieden. Wat hij zich verwerft geeft hij weer op. Hij krijgt geen kans om te slikken. Zijn winstgevende handel bekomt hem slecht. Omdat hij de armen slaat en verlaat, overmeestert hij een huis dat hij niet heeft gebouwd. Omdat zijn honger niet te stillen is, houdt hij niets over van zijn liefhebberijen. Omdat zijn vraatzucht alles verslindt, daarom duurt zijn geluk zo kort. Op het toppunt van zijn rijkdom overrompelt hem de angst, valt allerlei ongeluk op hem neer. Terwijl hij zich nog volpropt, is daar de hete adem van Gods wraak, regent het vuur van Gods woede op hem neer. Als hij voor de geharnaste aanvaller vlucht, dan treft hem een bronzen pijl. De spies dringt door in zijn rug, de glinsterende punt piekt in zijn lever, hij raakt in paniek. De glans van zijn schatten wordt verduisterd, een heimelijk vuur vreet alles aan, verslindt wat er nog over was in zijn tent. De hemel brengt zijn slechtheid aan het licht, de aarde getuigt tegen hem. Een stortvloed overspoelt zijn huis en sleurt hem mee op de dag van de wraak. Dat krijgt zo iemand van God. Dat staat hem te wachten.

Job, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 34. Weer nam Job het woord en zei: luister toch eindelijk eens naar mij en laat dit een troost voor jullie zijn. Laat me spreken, daarna kun je spotten zoveel als je wilt. Ik heb het niet tegen een mens, dat weet je toch. Daarom verlies ik juist mijn geduld. Kijk eens naar mij en kijk verbijsterd en leg een hand op je mond. In ieder geval, als ik nadenk, raak ik van mijn stuk, ril ik over heel mijn lichaam. Waarom hebben de goddelozen het goed, steeds beter naarmate zij langer leven? Met hun familie gaat het goed, hun ouders leven nog en de nieuwe generatie treedt al aan. Hun huis geniet een ongestoorde vrede. De gezel van God treft hen niet. Het dekken van hun stieren slaat altijd aan. Hun koeien kalven en kennen geen misdracht. Buiten spelen hun kinderen en het lijkt wel een huppelende kudde. Zij zingen bij tamboerijn en citer, vermaken zich met muziek en fluit. En pas na een leven in geluk gesleten, dalen zij af naar het dodenrijk. Diezelfde mensen zeggen tegen God: laat ons met rust, we stellen geen belang in uw plannen. Waarom de Almachtige dienen? Waarom bidden tot hem? God schenkt de goddelozen alle goeds, maar hij speelt in hun stuk geen rol. Gaat hun licht ooit uit? Krijgen zij de rampen die ze verdienen? Vermorzelt Gods wraak hen? Worden ze ooit weggeblazen als stro, als kaf meegezogen door de wind? God mag rijkdom bewaren voor zijn kinderen, als hij hem dan maar eens zijn straf liet voelen. Als de Almachtige hem zijn wraak maar liet zien, hem de kelk van vergelding liet drinken. Wat kan hem, eenmaal dood, die familie schelen, als de reeks van zijn jaren ten einde is? Maar brengt God ooit de hoogmoedigen tot inzicht? Spreekt hij ooit een oordeel over hen uit? Nooit. De een blijft gezond tot aan zijn dood, leeft in vrede, zonder zorg, wel doorvoed en goed in het vlees, fris tot in het merg van zijn gebeente, terwijl de ander die bedroefd sterft, zonder ooit geluk te hebben gekend. Ze liggen wel allebei in het stof, met wormen overdekt. Ik weet wat jullie denken, hier geforceerd tegenin zullen brengen. Wijs ons het huis van die heren, de tent waar die goddelozen wonen. Hebben jullie dan nooit reizigers gesproken? Of is wat zij zeggen niet in tel? Hoor je niet, ook de boze blijft in leven, ook hij haalt de oordeelsdag? Wie klaagt hem dan nog openlijk aan? Wie straft hem voor zijn misdaden? Hij wordt stichtelijk begraven, ook bij zijn tombe wordt gewaakt. Zacht rust hij onder de zoden. Zo komen er velen na hem, zo gingen hem velen voor. Waardeloos is jullie troost, je antwoord is bedrog, meer niet.

0: Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit

Job, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 30. Hierop antwoordde Elifas de Temaniet: natuurlijk, niemand kan iets doen ten bate van God, al is hij nog zo wijs. De Almachtige heeft geen belang bij jouw rechtschapenheid, haalt geen winst uit jouw onbesproken gedrag. Maar als hij je voor het gerecht daagt en met jou in het geding treedt, gebeurt dat dan vanwege je vroomheid? Is het niet vanwege je slechtheid, omdat je schuld geen grenzen kent, omdat je onredelijk onderpand eist van je naaste, armen uitkleedt, dorstigen een dronk weigert, hongerigen geen brood geeft? Ja, de sterken hebben de macht, brutalen de halve wereld. Omdat je weduwen wegstuurt zonder iets en de bedelhanden van wezen leeglaat. Daarom kun je geen kant meer uit en word je door angst overvallen. Zie je de lucht niet donker worden? Je verdrinkt in de wassende vloed. Is hij niet de hoge God van de hemel? Hij kijkt over alle sterren heen, hoe hoog ze ook zijn. Maar dan zeg jij, wat weet God eigenlijk? Oordeelt en ziet hij dwars door de wolken heen? In nevels gehuld kan hij niets zien. Hij wandelt ergens aan het eind van de wereld. Moet jij zo nodig de weg van de verblinding, het pad van de leeghoofden opgaan? Zulke mensen worden weggerukt voor hun tijd, van hun voetstuk gesleurd door de maalstroom, omdat ze tegen God zeggen, laat ons met rust, of wat kan de Almachtige ons maken? Hij speelt in hun stuk geen rol, en toch heeft hij hun huizen gevuld. De rechtvaardige drijft de spot met zulke mensen. Hun aanblik vervult hem met leedvermaak. Daar ligt hun grootheid geveld, en wat nog rest gaat in vlammen op. Maak het goed met God en sluit vrede, dan heb je alles gewonnen. Luister naar de lessen van zijn mond, schrijf zijn woorden in je hart. Als je terugkeert tot de Almachtige, zul je opgebouwd zijn en alle onrecht van je woning weghouden. Dan zal hij die het goud weglegt in de aarde, in de rotsige beken van Ophir, de Almachtige, jouw goud zijn en jouw kostelijk zilver. Dan zul je vreugde vinden bij de Almachtige, hem weer onbevreesd aanzien. Bid je tot hem, hij zal je verhoren. Doe je een gelofte, je kunt haar volbrengen. Neem je een besluit, het wordt uitgevoerd. Ga je ergens heen, licht schijnt voor je uit. Is iemand vernederd en zeg jij, sta op, dan zal God de verslagene op laten staan. En spreekt hij diegene vrij die niet vrij van schuld is, dan is het omwille van jouw schone handen.

Job. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 17. Opnieuw nam Job het woord. Ook nu nog kom ik in verzet, al trek ik krom van verdriet. Ach, kon ik hem toch eens vinden en doordringen tot zijn verblijf. Dan zou ik mijn zaak bepleiten, al mijn argumenten voor hem uitstorten. Eindelijk zou ik zijn antwoord kennen en horen wat hij wil. Als hij mij dan met al zijn macht zou vervolgen, dan zou hij mij toch niets ten laste kunnen leggen. Als ik open en eerlijk met hem kon reden twisten, ontloop ik zijn vonnis voorgoed. Maar trek ik oostwaarts, dan is hij er niet. Westwaarts, ik vind hem niet. Werkt hij in het noorden, er is niemand te ontdekken. Gaat hij naar het zuiden, blijft hij onvindbaar. Want hij kent mijn levenswandel en weet, uit zijn loutering kom ik tevoorschijn als goud. Mijn voeten hebben zijn spoor gevolgd. Ik ben niet van zijn weg afgeweken. Ik heb zijn geboden niet losgelaten, ik bewaarde ze diep in mijn hart. Maar hij is de enige, niemand weerhoudt hem. Hij doet wat hij doen wil, zijn plan met mij zet hij door. En hij heeft veel van zulke plannen. Daarom juist ben ik zo bang voor hem. Hoe meer ik dat besef, hoe banger ik word. Bij hem zinkt al mijn moed weg. Juist zijn almacht bestemt mij tot onmacht. Niet zijn duisternis maakt mij bang, maar hij heeft mijn gelaat met duisternis bedekt.

Job. Hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 25. Waarom is aan de Almachtige tijd en uur bekend, en mogen zijn vrienden niet weten wanneer hij ingrijpt? De boosdoeners verleggen slechts grensstenen, sleuren ongestoord kudde en herder weg. Ze maken zich meester van de ezel van de weeze, leggen beslag op de os van de weduwe, verkrachten het recht van de armen. Onderduiken is hun enige kans. En dan gaan deze toppers op pad, al vroeg door de steppen, als wilde ezels op zoek naar voedsel. En 's avonds laat hebben hun kinderen nog niets te eten. Oogsten mogen ze, ja, op een kale akker of in de leeggeplukte wijngaard van de rijken. Zij liggen naakt te slapen, ongekleed, onbeschermd tegen de kou. Ze raken doorweekt van de regen uit de bergen. De kale rots is hun enige schuilplaats. Die schurken, ze ontrukken de wezen hun laatste stukje land en leggen beslag op het schamel bezit van de armen. Naakt en ongekleed zwerven ze rond. Ze helpen bij de oogst en moeten toch honger lijden. Zij maken olie tussen de rijen olijven, treden de persen en moeten toch dorst lijden. Kreunend sterven zij overal in de stad, roepen gewond om hulp. Maar God heeft geen oog voor deze verschrikking. De onrechtvaardigen zijn als schurken die het licht schuwen. Ze willen niets weten van zijn wegen en keren het de rug toe. Als moordenaars die opstaan in het donker om armen en zwakken te doden. Als dieven die 's nachts rondsluipen. Echtbrekers die wachten op de schemering. Niemand mag mij zien, denken ze, en ze bedekken hun gezicht. Als inbrekers die 's nachts heimelijk binnendringen, maar zich overdag opsluiten. Zo schuwen zij het licht. De duisternis is hun ochtend, het angstaanjagende donker is hun element. Zelf drijven ze voorbij als schuim op het water, en even snel verdort hun vruchtbaar land. Niemand wil naar hun wijngaard toe. Zoals droogte en hitte het sneeuwwater absorberen, zo verzwelgt de Sheol de zondaar. Zijn moeder vergeet hem, de wormen verteren hem, niemand denkt meer aan hem. De onrechtvaardige wordt geveld als een boom. Als God, die de kinderloze en de ongelukkige weduwe bijstaat, als God machtig opstaat om de sterken te grijpen, dan zijn ze hun overmoed kwijt. Hij laat hen zich wel veilig en zeker wanen, maar hij houdt ze in de gaten. Eén moment staan ze aan de top en dan is het uit. Ze zijgen ineen, verschrompelen als de melden, hangen slap als al te zware halmen op hun steel. En stel dat dit niet klopt, wie bewijst dat ik lieg, dat mijn argumenten niet deugen?

Job, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 6. Weer nam Bildad uit Zoach het woord. God heerst met macht en verhevenheid. Zelfs de hemelen dwingt hij tot een vredesverdrag. Ontelbaar zijn zijn troepen. Tegen zijn glans is niemand bestand. Hoe kan een mens dan rechtvaardig of rein zijn tegenover God, als zelfs de maan niet glanst en de sterren niet schitteren in zijn ogen? Wat moet dan een mens, een mensenkind, die nietige aardworm?

Job, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 14. Maar Job antwoordde en zei: dat noem ik hulp voor hulpelozen, dat noem ik sterkte voor zwakken. Voor wie het niet goed meer ziet, daar is je raadsman, hij helpt je een eind op weg. Waar haal je die kletspraat vandaan? Wie is de bron van die wijsheid? Ja, de schimmen sidderden voor God, alle bewoners van onder de wateren. De onderwereld lag open voor hem, het dodenrijk lag onbeschut. En dan spant hij de noorderhemel uit boven de diepte en laat hij de aarde drijven op het niets. Dan perst hij het water in wolken en toch scheurt de nevel daaronder niet. Dan verduistert hij de troon en hangt hij er zijn wolken voor. Dan schrijft hij een horizon aan de einder van de zee, waar licht en duisternis elkaar ontmoeten. De hemel wankelde op zijn zuilen, sidderde voor de dreigende God. En dan splijt hij de zee met machtige hand, slaat Rahab neer met een welgemikte slag. Zijn stormwind blaast de zee terug en hij doorsteekt het kronkelend serpent. En slechts een deel van zijn werken komt hier aan bod, slechts een half woord vernemen wij, maar de volle omvang kan niemand bevatten.

Job, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 23. En Job vervolgde: bij de levende God die me mijn recht onthoudt, bij de Almachtige die mijn leven vergalt, zolang ik leef, zolang Gods adem mij bezielt, zullen mijn lippen niet liegen, zal mijn tong geen onwaarheid spreken. Nooit in eeuwigheid zal ik jullie bijvallen, tot mijn laatste snik kom ik op voor mijn onschuld. Rechtvaardig ben ik, dat houd ik vol. Geen dag van mijn leven kan mij iets verwijten. Nog liever zou ik volhouden. Mijn tegenstander staat in het ongelijk, mijn vijand is de schuldige. Immers, wat mag ik als zondaar verwachten? God snijdt je weg, God eist je leven op. Of denk je dat God naar zondaars luistert, hun noodkreet hem bereikt? Kunnen zij zich ooit veilig voelen bij hem, de Almachtige aanroepen, te allen tijden? Ik zal jullie leren wat God in zo'n geval doet, precies vertellen hoe de Almachtige reageert. Trouwens, jullie zagen het allemaal toch zo goed? Wat wil dit zinloos gesprek dan nog? Dit heb je als zondaar van God te verwachten. Dit houdt de Almachtige voor zo iemand achter de hand. Talrijk zijn zijn kinderen, maar ze komen om door het zwaard. Groot is zijn familie, maar die verhongert. Wie gespaard blijft, sterft aan de pest. Geen weduwe die erom treurt. Al vergaart hij geld als stof en mooie kleren alsof het gewoon slijk was, hij doet maar.

De rechtvaardige trekt ze aan, de onschuldige gaat strijken met zijn geld. Het huis dat hij bouwt blijkt spinrag te zijn, een nietige hut op het veld. Hij is nog rijk als hij gaat slapen, maar bij zijn ontwaken rest hem niets meer. Verschrikkingen vallen op hem bij klaarlichte dag, en 's nachts rukt de stormwind hem weg. De oostenwind pakt hem op, sleurt hem mee, rukt hem weg van zijn plaats. Meedogenloos werpt God hem tegen de grond. Probeer maar eens aan zijn greep te ontkomen. Men klapt vol leedvermaak in de handen, vanuit zijn eigen huis wordt hij nagefloten.

Job, hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 28. Ja, zilver kun je wel ergens vinden, goud kun je wel ergens wassen, ijzer kun je uit de bodem halen, erts kun je omsmelten tot koper. Het duister kun je terugdringen en tot in de verste hoeken kun je de donkere diepte van de rotsen doorzoeken. Ja, men hakt gangen uit, ver van de bewoonde wereld, waar bijna niemand komt. Kronkelgangen, als draden zo dun. Boven op de aarde ontkiemt het graan, diep onderin woelt een soort vuur. In haar gesteente is saffier te vinden en ook stofgoud. Geen roofvogel kent het pad daarheen, zelfs de havik weet het niet te ontdekken. De machtigste dieren blijven er weg. Geen leeuw is er ooit doorgedrongen. Alleen de mens, die de hand slaat aan het gesteente, de fundamenten van de bergen omwoelt en tunnels boort in de rotsen, die ontdekt inderdaad allerlei kostbaarheden. Dampt hij de bronnen van de rivieren af, dan brengt hij inderdaad de meest verborgen schatten aan het licht. Maar wijsheid, waar vindt je die? Weet iemand waar zij woont? Geen mens kent de weg naar haar toe. In het land van de levenden is zij onvindbaar. Als de oceaan zegt, niet hier, dan zegt de zee, hier evenmin. Ze is voor geen goud te koop, met geen zilver te betalen. Goud uit Ophir is niet goed genoeg. Kornalijn nog saffier. Goud of glas komen hier niet in aanmerking. Geen sieraden, hoe kostbaar ook, halen het erbij. Koraal en kristal, zij verbleken. Een vermogen aan parels weegt niet op tegen de wijsheid. Waardeloos blijkt topaas uit Koes, en het zuiverste goud is geen geschikte munt. Waar komt de wijsheid dan vandaan? Weet iemand waar zij woont? Zij is verborgen voor al wat leeft. Zelfs de vogels in de lucht kunnen haar niet ontdekken. Dood en onderwereld zeggen, wij hebben het gerucht gehoord dat alleen God het pad erheen kent. Hij weet waar zij zich ophoudt. Zijn oog reikt tot aan de grenzen van de aarde. Hij ziet alles wat de hemel omspant. Hij die de kracht bepaalt van de wind en de omvang van de zee, die de wet voorschrijft aan de regen en donder en bliksem dirigeert. Hij ziet de wijsheid, kent, begrijpt en doorziet haar. Hij zegt tegen de mens, wijsheid? Wijsheid is de Heer vrezen, het kwaad

Job, hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 25. En Job ging verder. Wie geeft mij de tijd van vroeger terug? De dagen dat God over mij waakte. Zijn lamp scheen boven mijn hoofd. Zijn licht wees mij de weg door het duister. Was het maar als in mijn beste jaren, toen de Allerhoogste thuis was in mijn tent, toen de Almachtige met mij was en mijn kinderen om mij heen. Mijn voeten baden in boter en balsem, stromen olie vloeiden over mijn benen. Als ik de stadspoort uitkwam om mijn zetel in te nemen op het plein, dan trokken de jongelui zich terug zo gauw ze me zagen. De ouderen stonden vol eerbied op. Magistraten durfden niet meer te spreken en legden hun hand op de mond. Notabelen waren verstomd, hun tong kleefde aan hun gehemelte. Wie mij hoorde, prees mijn woord. Wie mij zag, verkondigde mijn lof. Want ik was redder van reddeloze armen, helper van hulpeloze wezen. Diegenen die bijna waren bezweken, zegenden mijn optreden. Ontroostbare weduwen bracht ik weer tot blijdschap. Gerechtigheid was mijn kleed, rechtvaardigheid mijn mantel en hoofddoek. Voor de blinden was ik zijn ogen, voor de lammen zijn voeten. Een vader was ik voor behoeftigen en ik zette mij in voor het recht van vreemden. Van misdadigers sloeg ik de kaken stuk en ik rukte de prooi uit hun bek. Daarom dacht ik, als een welgestelde zal ik sterven, zoals het zand aan de zee zal ik mijn dagen vermenigvuldigen. Water vloeide volop naar mijn wortels en 's nachts drenkte de dauw mijn takken. Mijn naam en eer verbleekten niet, mijn boog behield zijn spankracht. Iedereen luisterde vol verwachting naar wat ik zei. In eerbiedig zwijgen werd naar mijn beslissing geluisterd. Na mij kwam geen tweede spreker, want gretig dronken zij woord voor woord. Ja, zij keken ernaar uit als naar de regen en openden wijd hun mond voor die lentedruppels. Lachte ik tegen hen, dan kregen zij moed. Mijn glimlach verdreef hun somberheid. Ik wees hun de weg, ik was hun hoofd. Mijn tent was de koningstent te midden van een leger. Ik was als een trooster te midden van treuren.

Job, hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 31. Maar nu word ik uitgelachen door jongeren, van wie ik de vaders nog niet als herdershond zou willen. Niets is ermee te beginnen. Ze missen alle energie. Teringleiders zijn het die niets presteren. Ze stropen de wildernis af naar eten, scharrelen wat op in de lege woestijn, plukken melden en wilde bladeren en eten wortels van de brem. Ze worden uit de gemeenschap gestoten, nagejouwd als dieven. In ruige wadi's wonen ze, in grondholen of bergspelonken. Ze laten hun gebrul horen van onder de struiken en hokken er bij elkaar, eerloos, naamloos, weggejaagd uit hun land. En zij zingen nu spotliedjes en roddelen over mij. Vol afschuw blijven ze op een afstand of spuwen me zelfs in het gezicht. Tomeloos komen ze op mij af, omdat hij mijn boog heeft losgemaakt en mij heeft neergeslagen. In drommen staan ze plotseling naast me, laten mij struikelen en banen een weg voor hun dodelijke aanval. Mijn pad breken ze op. Zij kiezen de zijde van mijn ongeluk. Mijn zijde kiest niemand. Als door een gapende bres snellen ze op mij af, in golven ten aanval trekkend, dwars door het puin. Van overal komt verschrikking op mij af. Mijn eer wordt weggevaagd door die storm. Mijn roem drijft weg als een wolk. Daarom breek ik in tranen uit, want dagen van ellende houden mij in hun greep. 'S nachts priemt de pijn tot in mijn beenderen, die knagende pijn kent geen slaap. Mijn kleed is omhuld met een overvloed aan geweld. Het knelt mij als de hals van mijn tuniek. Hij smijt me tegen de grond en daar lig ik dan, een hoopje stof en as. Roep ik om hulp? U antwoordt niet, al ziet u mij goed staan. U bent meedogenloos geworden en achtervolgt mij met uw machtige arm. U licht mij op, sleurt mij mee op de wind en schudt mij heen en weer in de storm. Dit is zeker, u drijft me terug in de dood, het verzamelhuis van alles wat leeft. Maar laat toch iedereen die niet geruïneerd is de hand uitsteken, als iemand in nood daarom bidt en smeekt. Ben ik soms niet bedroefd geweest met de bedroefden, arm met de armen? Daarom verwachtte ik geluk, maar ongeluk kwam. Daarom verwachtte ik licht, maar duisternis kwam. Mijn maag komt in opstand, blijft onrustig, want voor mij zie ik alleen maar ellende. In lompen loop ik rond, verloren in de kou. Als ik nog opsta in de vergadering, dan is het slechts als smekeling. Voortaan woon ik onder de woestijndieren, als een soort jakhals of struisvogel. Mijn huid wordt zwart en scheurt los. Mijn beenderen gloeien van koorts. Geen harp en fluit meer. Alleen geklaag en geween.

Job, hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 40. Ik had mijn ogen de wacht aangezegd. Niet meer naar meisjes kijken. En wat is mijn lot van Gods wegen? Wat beschikt de Almachtige uit den hoge? Rampspoed voor de slechte mensen, zegt men. Tegenslag voor iedereen die kwaad bedrijft. Maar hij ziet toch hoe ik leef. Telt toch al mijn stappen. Liet ik mij ooit in met afgoden? Of was ik uit op zulk bedrog? Als God mij eerlijk weegt, moet hij weten wat ik waard ben. Als ik stappen zet naast de weg, als mijn hart doet wat mijn ogen begeren, als ik inderdaad vuile handen heb, laat dan een ander eten wat ik heb gezaaid, uitrukken wat ik heb geplant. Als mijn hart zich liet verleiden door een vrouw en ik zat te loeren aan de deur van mijn buurman, laat dan mijn vrouw koren malen voor een ander. Laat anderen haar dan maar bezitten. Want zoiets is ontucht. Een misdaad die voor de rechter gebracht dient te worden. Een dodelijk vuur dat al maar verder vreet en al mijn bezittingen zou verslinden. Heb ik slaaf of slavin ooit hun recht onthouden, als wij van mening verschilden? Nee, want wat zou ik moeten doen als God mij riep? Wat zou ik moeten antwoorden als hij mij rekenschap vroeg? Een moederschoot vormde mij, een moederschoot vormde hen. In die schoot gaf één en dezelfde ons het leven. Nooit heb ik armen geweigerd waar zij om vroegen. Nooit heb ik weduwen overgelaten aan hun lot. Nooit heb ik mijn brood alleen opgegeten, zonder het te delen met de wezen. Omdat God mij vanaf mijn jeugd grootbracht als een vader, zorgde ik al sinds mijn jeugd voor hen. Als ik een naakte tobber zag, of een arme zonder kleren, dan was zijn lichaam mij dankbaar, omdat het zich mocht hullen in de wol van mijn schapen. Als ik ooit mijn vuisten hief tegen wezen, omdat ik vriendjes had onder de rechters in de poort, dan mag mijn schouder uit zijn kom schieten en mijn arm midden doorbreken. Ja, de vrees voor Gods wrekende hand weerhield mij. Tegenover zijn heerlijkheid was ik weerloos. Heb ik ooit mijn hoop gesteld op geld? Tegen het goud ooit gezegd, mijn steun en toeverlaat ben jij? Heb ik mij ooit voor laten staan op mijn rijkdom, op zoveel bezit, met eigen hand verworven? Heb ik bij het zien van de stralende zon en de prachtig voortschrijdende maan mij ooit heimelijk laten verleiden om hen met handkussen te vereren? Zoiets zou een misdrijf zijn dat voor de rechter dient. Dan zou ik God in de hemel hebben verloochend. Heb ik gejubeld over de tegenslag van mijn vijand? Was ik vol leedvermaak als ongeluk hem trof? Nee, mijn mond heeft niet gezondigd door hem vloekend naar het leven te staan. Mijn huisgenoten kunnen getuigen. Ieder van ons kreeg vlees in overvloed. Geen vreemdeling hoefde buiten te slapen. Voor reizigers stond mijn deur altijd open. Heb ik mijn zonden achterbaks gehouden, mijn schuld in mijn binnenste weggemoffeld? Dan zou ik toch schichtiger zijn voor de mensen, mij gedekt houden voor de afkeuring van familie, altijd mijn mond houden en de deur niet uitdurven? Ach, werd er maar naar mij geluisterd. Zie hier mijn handtekening. Nu is het woord aan de Almachtige. Had mijn aanklager alles maar op schrift gesteld, dan zou je meemaken hoe ik er zelf mee aankwam dragen en het als een krans om mijn hoofd bond. Elke voetstap zou ik verantwoorden en met open vizier zou ik voor hem verschijnen. Als mijn akkers om vergelding roepen, als alle voren van mijn land er trist bij liggen, als ik wel vruchten at, maar niet betaalde en pachters uitbuiten, dan mogen dorens uitschieten op de plaats van de tarwe, stinkend onkruid op de plaats van de gerst. Hier eindigt het pleidooi van Job.

Job, hoofdstuk 32, versen 1 tot en met 22. De drie mannen zagen verder af van het gesprek met Job. Hij hield zichzelf toch voor onschuldig. Maar Elihu, zoon van Barakel, van het geslacht Ram uit Boets, ontstak in woede. Woedend was hij op Job, die meende tegenover God in zijn recht te staan. Woedend was hij op de drie vrienden die met al hun gepraat niet in staat waren gebleken Job van zijn eigen schuld te overtuigen. Gedurende heel het gesprek had Elihu geduldig gezwegen, omdat de anderen ouder waren. Nu de drie vrienden niets meer wisten te zeggen, ontstak hij, zoals gezegd, in woede. En Elihu, de zoon van Barakel uit Boets, sprak als volgt. Ik ben nog jong, u bent op jaren. Daarom hield ik mij schuchter terug en waagde ik het niet om mijn mening te zeggen. Ik dacht, laat de ouderdom aan het woord en tonen wat wijsheid is, want dan pas krijgt haar geest vat op de mens. Verleent de adem van de Almachtige hem inzicht. Maar leeftijd maakt nog niet wijs. Grijze haren zijn geen garantie voor een juist oordeel. En daarom zeg ik nu, luister naar mij. Ik zal eens laten horen wat ik ervan denk. Zolang u sprak heb ik gewacht, gewikt en gewogen, terwijl u probeerde te formuleren. Serieus, ik heb goed geluisterd en concludeer, niemand heeft Jobs ongelijk bewezen of zijn argumenten weerlegd. En nou niet zeggen, Job was ons te wijs. Alleen God en niet een mens kan hem klein krijgen. Want ik ben met hem nog niet in discussie geweest en ik heb heel andere argumenten dan u. Daar staan ze nu, met stomheid geslagen. Geen weerwoord schiet hun te binnen. En ik maar wachten, maar zij weten niets meer, staan daar met de mond vol tanden. Goed, nu zal ik eens zeggen wat ik te zeggen heb en eens laten horen wat ik ervan denk. Ik zit boordevol argumenten, barstensvol argumenten. Mijn binnenste gist als wijn die niet weg kan en zelfs nieuwe zakken dreigt te scheuren. Ik spreek, dat zal me opluchten. Ik ga mijn mond open doen en de zaak formuleren. Ik zie niemand naar de ogen. Ik praat niemand naar de mond. Dat kan ik niet. Trouwens, mijn maker zou mij onmiddellijk wegvagen.

Job, hoofdstuk 33, versen 1 tot en met 33. Dus, Job, luister naar mijn woorden, volg oplettend mijn betoog. Ik ga nu beginnen, de woorden liggen klaar voor in mijn mond. Ze komen recht uit mijn hart. Ik zeg mijn eerlijke overtuiging. De geest van God heeft mij gemaakt, de adem van de Almachtige laat mij leven. Maar u mag mij toch gerust weerleggen, u schrap zetten en in de verdediging gaan. Ten slotte ben ik ook maar een aardenpot van God, afgeknepen van het leem. U moet dus niet bang voor mij zijn. Laat u door mij niet overdonderen. Welnu, in mijn bijzijn hebt u gezegd, ik hoor het u nog zeggen, rein ben ik en zonder schuld, zuiver en zonder zonde. Maar God zoekt schijnargumenten om mij als zijn tegenstander te kunnen behandelen. Hij doopt mijn voeten in de kalk, bewaakt mijn gaan en staan. Mijn antwoord is, u hebt het mis. God is immers veel groter dan de mens. En dan, u verwijt dat God niet in zou gaan op tegenargumenten. Mijn antwoord is, God spreekt herhaaldelijk, heus, maar niemand die erop let, in dromen, nachtelijke visioenen, als de mens in diepe slaap valt of sluimerend op bed ligt, dan wil hij gehoord worden. Hij schrikt de mens op door zijn waarschuwing, om hem zijn hoogmoed af te leren en hem daarvan te genezen. Daarmee behoedt hij hem voor de afgrond en hoeft de mens het moeras niet in. Ook ziekte, bedlegerigheid en diep ingevreten koorts in zijn gebeente wijzen hem terecht. Hij kan geen eten meer zien, zelfs zijn lievelingskost staat hem tegen. Zijn lichaam teert ziender ogen weg. Kon je vroeger zijn ribben niet zien, nu kun je ze tellen. Dan komt de afgrond dichtbij en staat hij vlak voor het moeras van de dood. Maar als een engel hem dan bijstaat, een van de ontelbaren voor hem opkomt en hem de rechte weg wijst, dan is God hem genadig en zegt, houd op, hij hoeft de afgrond niet in, ik vind het zo genoeg. Dan wordt zijn lichaam weer jong en fris, dan begint hij zijn tweede jeugd. Hij mag weer bidden, want God heeft hem lief. Hij schenkt hem zijn gunst, zijn vreugde en nieuwe gerechtigheid. Hij mag weer zingen onder de mensen. Ik zondigde, ging verkeerde wegen, maar werd minder bestraft dan ik had verdiend. God heeft mij van de afgrond gered en ik geniet weer van het licht. Ja, zulke dingen doet God voor de mens, tot 2, 3 maal toe. Hij weerhoudt hem van de afgrond en schenkt telkens opnieuw geluk en leven. Let nu op, Job, en luister naar mij. Nee, zwijg, ik heb het woord. Ach, natuurlijk, als u een weerwoord hebt, spreek gerust, u krijgt een open kans. Zo niet, luister en zwijg, ik geef les in wijsheid.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Job, hoofdstuk 34, versen 1 tot en met 37. En Elihu begon weer opnieuw. Wijzen, luister naar mijn woorden. Opgelet, u deskundigen. Het oor keurt woorden, zoals het gehemelte spijzen. Welnu, wij moeten keuren wat recht is. Samen uitmaken wat goed is. Want Job zegt, ik sta in mijn recht, maar God weigert mij recht te doen. Hij doet mijn rechten tekort, raakt mij met zijn pijlen, hoewel ik onschuldig ben. Waar vind je nog zo'n man als Job, die zijn dorst lest met laster? Hij hoort in gezelschap van boosdoeners en trekt op met de misdaad, want hij heeft durven zeggen, het is zinloos om te zoeken naar de gunst van God. Daarom, u wijzen, luister naar mij. God doet geen onrecht. De Almachtige pleegt geen kwaad. Loon naar werken geeft hij, vergelding naar daden. Nee, God begaat geen fout.